0: met Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moon.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moon.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zal zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moon.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nou, volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief, dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek, wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de best.

0: Wat is die Nijs van deze weekend?
1: Dat is nogal iets prets.
0: Bijzonder?
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word er blij van.
3: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjogmaai op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
0: Is dat zo?
4: Dat is niet anders.
1: Op de radio.
3: Maar ik op televisie.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
2: Dat is het idee.
1: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries. Waarom op het Nijs van de Arune Wieken?
2: Steen meer op, kom op man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
2: Oké, nou let het dan maar ergens ook in. Ja.
1: Janko komt maar zijn lifehack.
3: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net enige ben.
1: Nijsmakkers. Else Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de best.

0: werkdagen tussen tolven en in bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslagjouwers die trofregje.
3: Wat ging er toen trof die hennen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland.
8: Ja, ja.
0: Nou in Friesland.
9: Het is perfect. Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de berg.

0: de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontseis.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als onderwijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als van het iets hier bent.
5: Hé, wachten.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
7: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
8: Wat wie eigenlijk gedachten destijds doet dat oprucht te baat.
0: Van de middag van Fjouwerontseis.
5: En dan maar koorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
5: Woo!

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. Officieel was er ook al een bestand, maar in de praktijk was daar weinig van te merken. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designerdrugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaca. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft grote invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. Vandaag vertrekt het Nederlands elftal naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen, met kans op hagel, onweer en windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
0: My Erit Science.

0: Diana Ross, wie dat? En Why Do Fools Fall in Love?
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar eer iets zijers.
3: Ja, gewoon een trots gevoel. Ik bedoel, vorig jaar natuurlijk een kwartfinale gehaald. Wat echt helemaal super was. En nu eigenlijk weer. En op dezelfde baan, op dezelfde dag uitgeschakeld worden.
0: Ja, dat zei tennisser Sander Arends. Hij is dus uitskakeld in de kwartfinale van Roland Garros. Maar komt daarmee zijn beste prestatie eerbenij. En daarna een vergunning voor zoutwinning bij Haas. Kost het waard misschien de UNESCO vooral erfgoedstatus?
4: Ja, dat is echt belachelijk. Het is eigenlijk via een soort van geitenpaadje toch een vergunningsaanvraag ingediend. En dat moeten we natuurlijk voorkomen.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Ik zo hartstikke, het is manje, want ze vult het van mij, maar dat is net zo. Het is Thomas die voor jou in juni en Jestemal Fijke, die is er ook weer bij.
5: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
5: Ja, super, even wennen weer, Jeriet. Ja. Inbrekkers, die maakt je een comeback. En ja, grote teleurstelling na het verlies van de oefenwedstrijd van Oranje in Algerije, dat hem net niet eens had voor het WK voetbal.
1: Om het Jochen Hoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Er is een soort bewolking met enkele buien. Van de middag nog kans op wat zinnen. Het is een graad als zontje dan. Maar door de wien viel het kouder aan. Dit is Bluff.

0: Bluffy dat en aanzoek zonder ringen.
1: Om het njoggen horen.
2: Friesland van de Moor.
0: Twa sets, allebei Sijs Fjouwer. En voor Sander Arends en David Pell ziet Roland Garros de meid erop. Friske tennisser, pak je dat om. Sander Arends, die helle voor het tweede jaar op Riga de kwartfinale van een Grand Slam. Moet er een derde bromsjocht? Dat juist nou.
3: Ja, gewoon een trots gevoel. Ik bedoel, vorig jaar natuurlijk een kwartfinale gehaald, wat echt helemaal super was. En nu eigenlijk weer. En op dezelfde baan, op dezelfde dag, uitgeschakeld worden. Dus de doelstelling voor volgend jaar is ook duidelijk, om een dag verder te komen. En dan staan we in de halve finale. Dus we hebben gewoon een hele mooie run gehad. Als jij kijkt naar de koppels die we ook verslagen hebben, naar het niveau wat we hebben laten zien, naar de groei die we doorgemaakt hebben nu in de afgelopen weken, ja, dan kan je eigenlijk alleen maar trots zijn. En natuurlijk, er had misschien nog iets meer in gezeten vandaag, maar uiteindelijk waren de jongens ook gewoon beter.
4: Vooral in die eerste set, wie je hem net kansleer is, je hem komt voort en dadelijk zijn break voor. Hier stoot toen ik wel het gevoel van, oh, je lize je het wel kansen.
3: Zeker, als je meteen een break voorsprong neemt, dan is er altijd wat mogelijk. Dus, maar goed, helaas braken ze ons meteen alweer terug. En op 4-4 spelen ze een hele goede return game op David's service. Dus goed, kijk, uiteindelijk, volgens mij heb ik individueel 60% van mijn returnpunten gewonnen in de eerste set. Wat echt extreem hoog is. Dus ja, dan kan je zeggen dat je er letterlijk alles aan gedaan hebt. En goed, weet je, ook met David gewoon een hele goede teamprestatie neergezet.
4: In de tweede set rinne je hem eens gelijk een beetje after de feit noorn. David leert dan ik wat punten, meidje, maakt het wat te volle flaters. En dan op een gegeven moment in een drinkpauze, dan spreekt zo David daar en zei zo, kom op, Thomas, nou de leading nemen. Hier is het gevoel dat David opsteen moest.
3: Ik weet niet hoe duidelijk onze gesprekken op de bankjes zijn, maar goed.
4: Dit is weer goed te jaren.
3: Ja, nou blijkbaar. Ik denk, dat was een beetje een herhaling denk ik van de wedstrijd tegen Arevalo en Pavic. Waar we uiteindelijk ook een set en een break achterkomen. En misschien David een klein beetje zoekende was naar zijn return. En toen heeft hij zo waanzinnig goed gespeeld. En heeft hij eigenhandig die wedstrijd omgedraaid. Weet je, en dan probeer je hem toch een beetje een soort van moed in te spreken. Om proberen zo'nzelfde scenario te herhalen. En het is een teamsport. En hij heeft verder gewoon prima gespeeld. Ze hebben gewoon slim op hem geserveerd. En we hebben er alles aan gedaan.
4: Ja, wel lekker. Dat is maar één spelers die de ondervinding had van het hele van de Wimbledon finale natuurlijk.
3: Zeker weten. Ik bedoel, een Wimbledon finale voelt toch een beetje als het hoogst haalbare in de tennissport. Ik bedoel, je hebt de 4 slams en daar moet het gebeuren. En dan is Wimbledon misschien toch wel traditioneel de allermooiste. Super credits naar hem natuurlijk dat hij finale haalde en dat Sam de mix won. Dat zijn natuurlijk mooie inspiratiebronnen.
4: Jim, werk je nou te jaren dus naar Wimbledon? Dat is al hoe trein hele weekend. Er zit maar een heel kwartskof tussen. Hoe shut nou de komende periode eruit?
3: We nemen de komende 2 dagen nemen we rust. En dan zullen we ons zaterdag melden in Rosmalen voor de ATP 250 toernooi in eigen land. Dat is natuurlijk een eer om dat te mogen spelen. Waar heel tennis het Nederland eigenlijk bijeenkomt. En de week voor Wimbledon spelen we in Mallorca een 250. Daar proberen we eigenlijk nog, net zoals in Genève, 2 potjes te spelen. Zodat we met wedstrijdritme daar naartoe kunnen gaan. En gras is gewoon een ander spelletje. Dus we zullen ook weer even tactisch opnieuw mogen gaan puzzelen over hoe precies te spelen.
4: Dat besluit. Ik begreep dat die Squam-familie voor het eerst bij een potje op Roland Garros van daar wie. Klopt dat?
3: Dat klopt zeker. Zij zijn samen met mijn ouders zijn ze met z'n vieren op de eerste zondag van het toernooi zijn ze hier naartoe gereisd. Want ze wilden een keer een Grand Slam meemaken. En toen het eenmaal ging lopen, toen zeiden ze, we willen ook niet meer weg. Dus aan de support heeft het absoluut niet gelegen.
4: De tickets van Londen maar boeken dan.
3: Ja, dat zou mooi zijn. We gaan het zien. 2 weken was natuurlijk een lange bedoeling. Maar wie weet kunnen we weer zo'n moois neerzetten in Londen.
1: De media van de Moor.
0: Ik zag vaak, we krijgen al wel wat beroepjes binnen.
5: Ja, Jilke die is in elk geval drie, dat is er weer best.
0: Die wie er met die bij, 4 woorden al. In plaats van Kim Wilde, draaide toen.
5: Ja.
0: Dat voelde je een bol. Jan Theo die is onderwijs naar Eindhoven. Sjoerdrek, Koeienmoorn en Jaap en Tjalk hier binnen direct weer bij vanzelfs.
5: Vanzelfs, ja.
0: Ja. Nou, de koffieplaat die komt er rond, maar eerst door media natuurlijk.
5: Zeker. Ja, misschien nice. We hebben net op zitten te wachten, want inbrekers die maakt je een comeback. Ze had dit hier al vaker tastlijn als in 2024. En sliet je trodeerden heen hield hij het succesvol te worden. En dat dacht nevens het AD Blik en de cijfers van de politie. In de eerste vier maanden van dit jaar kreeg de politie meer dan 2200 meldingen van een inbraak. Of ja, beziek je een data. En dat minder meer dan 60 per dag. Mag je je even voorstellen. Vrienden hier in diezelfde periode wien dat er nog geen zo'n 6600. En ze kom ik hield iets vaker binnen. Dat dacht we blikken uit cijfers van vergelijkingswebsite Indie Pender, die het die cijfers kregen met een beroep op de wet open overheid van de politie. En in 2020 slagen een inbraakpoging in Nederland in ongeveer zo'n van de 10 gevallen. In 2024 is dat omheen gegaan naar haast 8 van de 10 gevallen.
0: Oh.
5: Ja, daar ben je net echt fleurig van.
0: Alle op handel, in mis dit, dat ging het helemaal vol van die camera's.
5: Nou ja, dat zoen je zissen, want die dwarren, de slotten en alles. Ik wil 3 keer de sleutel ontwaren en die gaan er al je haken en alles griept in mekaar. En ja, ik heb er net zo'n camera, doorcamera. Maar die zust ik hield iets vaker, wat zeist. En dan zoen je zissen, of ze loeken haar en eerder van oren.
0: Of jij, zo'n doorbelcamera hing het aan de voordeur natuurlijk. Dus, ja.
5: Ja, dan komen ze via de achterdoor.
0: Misschien via de achterdoor.
5: Ja, is dat het. Ja. Nou ja, van hier naar teleurstelling naar de oren. Want Ronald Koeman die weer behoorlijk teleurstelt naar de nederlaag van het Nederlands elftal. In een oefenwedstrijdje in Algerije, met 0-1 ging wat skip in. Ik kan gewoon niet tegen mijn verlies, zei de bondscoach in de paarse kamer van de Kuip. Het was ook ongelooflijk dat we na 20 minuten niet met 2-0 voor stonden, maar na rust werd het minder. Ik wil niet de schuld geven aan de wissels, het iets van overkeer wissel of zo. Maar we werden wel slordiger en creëerden minder dan in de eerste helft. Ja, en hij zei het ik van Algerije heeft laten zien dat er geen oefenwedstrijden bestaan. Ze werden zeer goed aangemoedigd door misschien wel 15.000 fans die een stuk stiller waren geweest als ze al vroeg in de wedstrijd met 2-0 hadden achtergestaan. Zulke landen spelen met hun hart. Nou, en misschien lijkt hem een beetje de clue. Gewoon maar je head spelen.
0: Wat minder met de hollen.
5: En het is, inderdaad, dat idee heen mij Oranje Wolles. Maar dat je zag, met zo'n wedstrijd in de Efterhollen in het vleertuig naar het WK voetbal stappen, dat doet misschien wel wat.
0: Nee.
5: Met de voetballers. Ja, misschien ook wel mijn publiek. Maar die teleurstelling wie ik rut. Vanzelfs.
0: Vanzelfs. Fijker. Dank je wel.
1: Precies het maar.
0: En dan daar je de vraag weer. Welke plaat was toen jaren? Maar welke plaat was toen deze tongensje, 4 juni 2022, graag beginnen? Wat zo die energie aan? Liek als een bakje koffie, want daarom de koffieplaat. Stuur maar even terug naar 0620-4-9-9-9-9-9-9 of vanzelfs de omroep app.
2: Ja, als je koffie gewoon had, dan word je pas lekker.
0: Nee, zo is het.
1: Om

0: forsaken me. Black Horse and the Cherry Tree, wie dat?
1: Het is nog petit, maar...
2: Iris Seijens.
1: Is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Mij de soortwinning onder het waard bij Haas gewoon trok in. Even secretaris Johannes van der Bad, Wol. Het zou net botsen, maar de vrouw erfgoedstatus. Dat zei het tenminste juster in de Tweede Kamer. Kamerlid Sjoukje van Oosterhout. Die kende mij haar holle net bij dat er verliende wieken nog een eigen vergunning kwam is. Wat goed is, hebben we direct audio van. Loot van, zou ik mooi wezen. Dus even zien. Sjoukje. Ziekje wij. Nou, dat werd nog eens wat om het erbij te vinden. Nou, dan zie ik jullie even op. Dat is wat. Goed, eerst dan een tijd van muziek van Neil Horan. En daarna dat verhaal over de soortwinning.

0: Nel Horan. Jesper Friesen van de Moor. Slow Hands. En Slow Hands, inderdaad.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: Ja. Dan de zoutwinning onder het waard bij Haas. Mij die gewoon trok in. Nefesteert secretaris Johannes van der Bart. Wol. Het zo net botsen met de vrouw het erfgoedstatus. Het zei de juster in de Tweede Kamer. Maar Kamerlid Sjoukje van Oosterhout. Die kende mij haar hollen net bij. Dat er verliende wieken nog een nieuwe vergunning kwam is.
3: Ja, dat is echt belachelijk. We hebben met elkaar afgesproken dat we geen mijnbouw meer zouden doen onder de Waddenzee. En dus eigenlijk via een soort van geitenpaadje toch net voordat dat inging een vergunningsaanvraag ingediend. En dat moeten we natuurlijk voorkomen. We hebben maar één Waddenzee, dat is UNESCO Werelderfgoed. En we moeten daar geen nieuwe vergunningen toestaan.
4: Die UNESCO-status komt net in gevaar, zei een wat laconieke staatssecretaris Johanne de Bat.
3: Ja, dat is echt complete onzin. En het Werelderfgoedcomité heeft ook heel duidelijk gezegd dat er geen nieuwe vergunningen verleend zouden mogen worden. En dat er ook het voorzorgsbeginsel moet worden toegepast. Dus daar heel duidelijk over dat dit absoluut niet zou moeten. Dus wat Johannes de Bat doet, kan echt niet en gaat daar precies tegen in.
4: Maar we hadden het hongen onder de kraanprincipe, zei Johanne de Bat, de staatssecretaris. Als er skeer ontsteert, dan wordt de soortwinning stillijn.
3: Ja, maar je moet natuurlijk voorkomen dat er schade ontstaat. Zowel voor de inwoners van Harlingen, maar ook om het kwetsbare natuurgebied te beschermen. Dus het is echt heel belangrijk dat we ervoor zorgen dat die schade überhaupt niet ontstaat. En dat we ook allerlei onderzoeken, die zijn helemaal nog niet gedaan, dat we die überhaupt zouden afwachten voordat we deze stappen zouden zetten. Dus ik ben echt heel erg teleurgesteld in deze houding van de staatssecretaris.
4: Want we hadden aan Oude Waadzee. Maar ja, ja. De stad Haas is ik ja. Een stad met een heel soort monumenten. Ja. En meestal bewoners die het haar zwaar gemaakt.
3: Ja, die bewoners maken zich ontzettend veel zorgen. Die zijn ook echt al jarenlang in gesprek. Ook met het bedrijf om daar goede afspraken over te maken. Die afspraken zien ze nu ook nergens terug. Dus ik vind het heel jammer om te zien dat de staatssecretaris ja, eigenlijk ook hun zorgen compleet naast zich neerlegt.
4: Als ik jou zei, dan neem je hier geen genoegen mee.
3: Nee, ik was al van plan om een voorstel in te gaan dienen om ervoor te zorgen dat die zoutwinning onder de Waddenzee er niet gaat komen. Ik heb heel blij om te horen dat D66 dat voorstel ook gaat steunen. En nu is het de komende tijd werk om ervoor te zorgen dat we meer partijen meekrijgen om ervoor te zorgen dat dit niet gaat gebeuren.
4: Ja. De staatssecretaris zei dan van ja, we hadden maatje maar een bepaald juridisch kader. Ja. Afspraken nu toezit viertje en dan ken je het samen van Ouwieken.
3: Nou, dat kan je echt wel. Als er geen natuurvergunning is bijvoorbeeld. Je hebt allerlei redenen waarop je zo'n vergunning toch niet zou kunnen verlenen. En het is echt onwil van de staatssecretaris om daar toch niet naar te kijken. Dus daar zullen we hem zeker op aanspreken.
0: Sjoukje van Oosterhout zei dat van pro in de Tweede Kamer. En ook de Waadvereniging is kritisch. Neffens Frank Petersen had de staatssecretaris de Kamer verkeerd voorjochten.
5: Ik ben heel erg teleurgesteld, eerlijk gezegd, over wat deze staatssecretaris weet over de Waddenzee. Wij zijn met z'n allen zo trots op het feit dat de Waddenzee werelderfgoed is geworden in 2009. En dat 5 jaar later ESCO mocht gaan winnen met zoutwinning. Deze staatssecretaris heeft de Kamer precies de tegenovergestelde smoes, zou ik bijna willen zeggen, op de mouw gespeld.
4: Dus hij zei, de staatssecretaris zei, Jelle van der Meijen, nevens jou klopt dat net hier en dan.
5: Het had heel mooi kunnen. De staatssecretaris zei, er was eerder zoutwinning dan werelderfgoedstatus. Als dat niet zo was, dan was het er niet gekomen. Zo heb ik het gehoord. En de staatssecretaris had moeten zeggen, er was eerder een werelderfgoedstatus dan zoutwinning, dus we staan het niet toe. En mijn teleurstelling in de staatssecretaris is in dat opzicht vanmiddag eigenlijk wel ongelooflijk groot geworden. Dit had ik niet verwacht. En ik verwacht eigenlijk van het kabinet dat dit gewoon een correctie krijgt. Morgen is er een debat met de minister van Natuur, die officieel onze beheerder is van het werelderfgoed Waddenzee. En de wens van de Kamer vandaag was dat de natuurregels eigenlijk heel strak toegepast moeten worden. Dus ik hoop dat deze fout, of misschien wel bijna blunder, van de staatssecretaris morgen rechtgezet wordt.
0: En dat zei Frank Petersen van de Waadvereniging. En Joert, dan praat het Tweede Kamer verder over deze zaak, over dus de zoutwinning daar in het waard.
2: Omroep Friesland.
6: In straffenzaken, verhaal van de blokkensplatten, zullen we waarom in de tijd om naar een tal van opmerkelijke strafzaken te schennen.
7: Gaat dat nou echt toe?
8: Ja, daarvoor zijn we hier.
6: Maar soms een bijzondere parallel naar Joerte Dijk.
9: Straffenzaken, deal in je. Dit weekend in Friesland ook.
1: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Het is Jelverson. En het is net iets voor het waar. Het is wat tijd voor het nijs met Fijke Wouden.
11: Ja, goeiemorgen.
0: Bijzondere onkunde. Ja, ja. Even de kapitein van de snelboot Tiger is in heger beroep een taakstraf van 240 hoeren, een celstraf van truimwaan onder betingst en een beroepsverbod van 4 jaar eerske. Neffens justitie had de 50-jarige inwenner van Skielge grutte flaters maken, maar als gevolg een fatale onvaring op de Waadzee 4 jaar lien. Bij een botsing tussen een wettertaxi en de veerboot kwam 4 opvarenden om het leven. De skipper van de wettertaxi had hem deadline bij het vonnis van de rechtbank Vlien hier. De kapitein van de snelboot Tiger dus net, zijn advocaat Jolling van der Goort wil vrijspraak.
11: Ik beroep mij op het onderzoek. Ja, uit het onderzoek docht blikken dat het ongemak net plakvoen hier had die manoeuvre tot de stormlopen net inzetten weer. Dus ja, striction is dat de oorzaak van het ongemak. Dat klinkt net oorsmatch.
0: De uitspraak van het hege beroep is op Santje juni. De flitspeel onder Grenzen Stritwijn in Ljouwert had in de eerste 4 maanden van dit jaar meer dan 16.000 keer een uittreding verslaan. De peel komt daarmee op een 2e plak van Nederland. Alleen in Rotterdam stiet een flitser die het vaker flitst had. Het ging in beide gevallen om te hut of terug reed rijden. De focusflitser had in Friesland de meeste uittredingsjoen onder centrale as bij Tjerkstra Diel. Meer dan 1100. De focusflitser zocht naar appen of bellen achter het stuur en werd roenom in de provincie inzet. Kenningen en Maxima had het nieuwe kantoor van afvalverwerker Omrin op het Jerevingen openen. Dat is bouwd van recyclen materiaal als onderdeel van wat ze het werklandschap van de toekomst nemen. Algemeen directeur John Vernooy had de kenningen het gebouw zien litten, het bouwproces besprutsen en ze hadden het over de groenstoftransitie gaan.
12: Ja, dat was hartstikke mooi. Zij is heel erg begaan met de circulaire economie, dat zijn wij ook. En ze was zeer geïnteresseerd om te kijken wat hier gebeurd is en hoe zij kan helpen om de beweging die wij hierin gezet hebben, om die verder te krijgen.
0: Tennissers Sander Arends en David Pell hebben de kwartfinale van Roland Garros verlengd. De Fransman Halys en Herbert wien in haar thuisland te sterk, wisten mij 6-4 en 6-4 te winnen. Verlien hier kwam Arends ik net verder als de kwartfinale, maar dags is hij tevreden.
13: We hebben gewoon een hele mooie rug gehad. Als jij kijkt naar de koppels die we ook verslagen hebben, naar het niveau wat we hebben laten zien, naar de groei die we doorgemaakt hebben nu in de afgelopen weken, ja, dan kan je eigenlijk alleen maar trots zijn. En natuurlijk, er had misschien nog iets meer in gezeten vandaag, maar uiteindelijk waren de jongens ook gewoon beter.
0: Nou, dan is het noodzakelijk voor het water, denk ik.
14: Dat loop ik, ja.
0: Ja.
14: En het is van de morgen, mijn Sibo Mollema. Goedemorgen.
15: Goedemorgen, Erik.
14: Ik lees hier en daar altijd de Cor de Giel onkundig is, in de oren provincies tenminste, voor letteren joerd. Eerst maar eens naar het waar van nou, want wat vannacht komen wij?
15: Nou, we komen op mijn nacht dat ik gindens wat buien voel. Ik zie juist er al toch dat het in het waardgebied even wat meer buien werden zoeken dan het is. Ik zei, Skielge die had zo'n 2,2 mm. Nou, het gaat nog net al te roeg natuurlijk. De temperatuur 14,8, boord 14,2, bonzet 14,8, 0,4 mm. Laaksum zit nu krijg op zo'n 16 graden, 0,2 mm. Grauw hier geen deelslagschieven van, nou, bij mij in Boornburgum 1 mm en Baggerveen 0,8 en daar is nu ook zo'n 14 graden. Ja, die Cor de Giel was het krijgen we hier, dat is meer van in het zuiden, want daar denken ze dat het toch maar wat heftiger was hier. Nou, dat maken we nog zien. Nou, want Joert werd wat een wat onleige dij, waarbij er een protte bewolking is en uitentrof vallende buien, waarvan sommigen mij tongeren, dat ken je dus ik, en hagel. Ja, dit is al komstig van een sterk lege drukgebied boppen Schotland, wat mij een zuidwestige streming, polaire lucht, dus van de Pool oorspronkelijk al komstige lucht naar je tast Joert. De maximumtemperatuur leidt dan ik maar om de... Ja, 16 graden, wat zo'n 4 graden tekort is voor begin juni. Ja, de zuid-zuidwestenwind is matig en die in vlagen, ik zou wel kinderen eens even heurt wijzen, Boppelon. En de Waadzee die moet gewoon rekenen houden met mijn poesters van zon. En dan kan ik eens een tikje 18 zitten. Nou, in de Nijmegen let er zin in hem, zon dan eens even wat zin. En op de jonge nacht, ja, dan neemt de wind wat aan, maar de buien die bloeien komen. Ja, wat jipper de provincie in verwachting dat de wind toch wat verder aanneemt.
14: Ja, de paraplu die kan naar Jort de kosten net in leuk, hè?
15: Nee, dat zoek ik zoek me maar even goed bij de hand houden. Ja, morgen, dan hebben we nog wel een matige, want vrij krachtige wind die dan meer uit de westhoekenwijk komt. Ja, er is dan een mix van steerbewolken en wat zinnen, maar de bewolking overheerst het wel, dat ik het nou zag. Ja, en uiteindelijk valt er dan een lichte bui. De bui met net meer zo pittig als dat ze Joert willen zijn wijze kennen. Nou, de de polaire luchten, ja, die had dan echt invloed op de temperatuur. Die dan, ik krijg wel zo rond de 16 graden leidt, de 16 centje. Op de Nijmegen worden er geen buien meer onviert. En dan, dat zet op de joen in de nacht dus ik trog. Dus dan bloed wat ik gewoon droeg. Dan ziet er amper wien en die komt dan uit het zuid-zuid-eerste wei.
14: De dagen daarna, hoe komt dat dan?
15: Ja, dan ben je het weekend sneuren. Ja, er speelt de bewolking toch wel wat patten. Er komt wat hege bewolking, zegt het nou liggend. En de temper toch de zinnen wat. En op de mensen verdwijnt de zinnen uit het zicht. De bewolking die neemt dan wat verder aan. Dan staan er wat buien die op de joen en de nacht een paar millimeter after litten. Dus van de buien ben we nog net aan. De meest zuidenwind is zwak en viert wat zachter lucht aan. En dan, ja, het kan wel zo'n 90 graden worden, dus een keer wat heger. Ja, snijn kan er op de midden in een spot rein vallen, maar meestal denk ik dat snijn gewoon droeg verint. En dan komt de zin erbij, ik word meer te vastgien. Ja, dan ik was zo'n 90 graden. En de wind neemt dan wel een beetje tijd, die is dan meest matig en die komt uit het west-zuidwesten bij. Nou, voor de schilderij is dat best wel een knappe dij, denk ik. En ook de rest van de dij ligt het droeg te verrinnen, dus de jongen nacht ik. En over de man die zorgen, ja, de zuidwestenwind, die, ja, die start toch weer een, ja, hoe mag ik het zeggen, een treintje met buien op als het ware. En die liek je net al te zwier te wijzen. Maar ja, je kan er van lichte en van een zwierdere buien bij de wierd worden. Tussen de buien terug wat zinnen en ik dan op manjes zo'n 19 graden. Dus ja, al onder het wissel vallen waar komt nog geen einde.
14: Sibel Mollema, dank u wel.
15: Grandien.

0: Jong Frieske en Vaske en onder de wijs naar Dijk.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Even hielden neer en ontsnappen onder drokte van de Dij. Daar draait het deze week om. In beetje zwerg, maar de bloeiwieken en daarbij de kalm zwerg challenge. Drie inwenners die litten zelfs meten wat al dat ontspan maar haar een stress docht. Op de telefoon nou Evert Kronemeijer van de organisatie. Goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Ben ik toch wel benijd hoe je mij dat bij dat thema kom binnen. Is er zo'n soort stress hebben in mijn omkrieten?
3: Nou ja, wij zijn deel van de totale maatschappij waar het een drokke bedoeling is. Wij hebben in beetje zwijgen een protte mensen die het drok aan het werk binnen of vrijwilligerswerk doen. Ik doe beide, dus ik heb ook een protte stress. Dus ik denk het is goed om eens wat te oefenen, mij ontspannen, leven in het hier en nu. En ik heb het voorbeeld van Tom Waas, die reisprogramma's maakt. En hij is een drokke man. En hij had, Twijelien had er aan een programma mee die hem werd er juist allerlei uitdagingen ongeven op het gebied van ontspanning en ontstressen. En ik vond het wel nieuwsgierig om te zien. En ik dacht, dat maakt we hier rekkers doen.
0: Ja, wat zo'n bloeiwieken, dat ja, toch geregeld even voorbij komt. Maar die test van hem, dat vind ik toch van nieuwsgierig. Want wat houdt het krijgt in?
3: Ja, nou ja, ik mag het ook nog ervaren, maar wij krijgen plakkers op het lief. En ze meten dan de hartslagfrequentie, bloeddruk, dat soort dingen. En daarmee kun je dus meten hoe de stress is, hoe je weer bijkomt naar een activiteit. We dragen die plakkers dag en nacht. Dus we meten alles. Dus op het moment dat ik drok ben bij de organisatie van de bloeiweken, dan zal de stress wel wat omhoog rennen. En ik hoop dat ik tijdens een activiteit van kamp zwijg, dan heb ik weer even in de rust kom ik in.
0: Oh, ik denk het is een prachtige deal voor je natuurlijk. Die plak ik eens op. En dan ja. In de wattenlijn worden. Dat is nou, dat doe ik ook wel.
3: Nou ja, een oerke in de wattenlijn worden 5 dagen lang. Dat is nooit verkeerd natuurlijk.
0: Nee. En wat doe je met die resultaten eigenlijk?
3: Na jou erin dan hebben we een gesprek met Kees Wallis, sportpsycholoog. En dan zorgen wij waarom. Wij maken dagelijks onze activiteiten bijhouden in een app. En we zorgen dan na die 5 dagen met hem waarom. We krijgen dan de uitslagen en we kunnen dan zien van... ik kan dan bijvoorbeeld zien op het moment dat ik drok ben bij de organisatie van Kalm Zwijg, dan giet de stress juist omhoog. Maar op het moment dat ik met zijn activiteit bezig ben, dan giet de stress er wat om leeg en dan kan ik heerlijk ontspannen. Of als ik denk van, nou dit rent net goed, daar rent de spanning alleen nog maar op natuurlijk. Ja.
0: De oren inwenners dan, gaat die direct wat om?
3: Ja, zeker. Nou ja, so, je kennis kennismaatje mij een activiteit bij je normaal gesproken wellicht nooit om mij te waanzoen, maar het is wel aardig om eens kennis te maatje met dingen als yoga, qigong, een meditatie rond Franciscus, een klankbad, dat soort zaken. Dat is toch wel nieuwsgierig, denk ik, om zo'n mij te doen.
0: Het klinkt inderdaad tieren nieuwsgierig daar. Wat een mooie ompak van de bloeiweken daar weer.
3: Ja, nou ja, zeker. We hebben dus alle jongen van Amon op Vreed, Sneun, Snijn, Menje en Tiesje van zondag zijn activiteit bij de Tropische Kas. En Elteniën is welkom om eens te ervaren wat ontspanning en leven in het hier en nu met je docht.
0: Nou, dat is een mooie tip. Tierentank, Evert Kronemeijer van de Bloeiweken daar in Beterswijk. En heel veel succes natuurlijk met die plakkers.
3: Dank u wel. Ja. En goeiedag.

0: Elton John en I'm Still Standing.
1: Friesland van de Moorn.
0: Als de inboet een post het parkeerterrein bij een supermerk opreist, dan zus er in je zien een gedicht om. Zit er grut op de morren, een tekening erbij. Orgemaster Jouke Douwe de Vries, die vindt dat wel wat. En dichter Aten Griepstra, al heel normaal, het is zijn gedicht. En ze vertelt dat de Gerra hoe het Xavier Kam is, dat dat ten nota zin is.
2: Wij binnen je bleun, Boelens, de Schepper en Haarsma, Statenbouwers en Parkonlizers, Herbranda, Jeltinga, Mjonsma. Waar wil je hem restplak voelen?
3: Ik ben Aten Griepstra.
4: En hier achter jou op de Grutte Mjorre staat nou een gedicht wat voor jou schreeuwen is. Hoe is dat?
3: Ja, dat is natuurlijk fantastisch mooi. Dat is echt heel bijzonder om het zak grut op een morgen te zien. En ik, dat ik het dan net alleen om mijn eigen gevoel erin lezen kan, maar dat een heel veel mensen nou ook mij lezen kennen en zien kennen.
2: Waar vinden wij hard vast? Dat het verliezen u zo zonder de vingers gliedert. Waar is voeten te pleetsen, dat je hem schouderbonken vermogen binnen.
4: Hoe is het tot stand kwam? Wist je al meteen al dat jouw gedichtje op hem yoga zo komt te steken? Of wie dat ik een verrassing?
3: Dat wie voor mij een grote verrassing. Ik ga dwarfsdichter geweest hier in Nachtkarspel. Dat is al jaren lang, van 2012 tot 2014. En daar is een boekje van u kwam mijn gedichten van mij. En ineens die Theo Bakker van de plaats op gang voor de door met de vraag van mij wie een van die gedichten broeken voor is plan voor de morgenschildering in Boet past.
4: En hij ook enig idee waarom dit gedicht?
3: Ja, ik vind dat je toch wel een prutte emotie in zit, zeg maar. Het gaat over vergonkelijkens, over dat het ding verdwijnen traditeert hinnen. Dat het een prutte pracht en preel, zeg maar, van wat vroeger weer, dat is er niet meer. Hè? Dat is al je fot. Daar zit ik wel wat een literair thema achter. Dat heet in het Latijn, komt er ubi sunt. Oftewel, waar zijn ze gebleven? Waar binnen ze bleven? En dat idee, blijkbaar haak ik dat ergens... Maar ik kreeg omdat ik dacht van dat geldt natuurlijk ook voor uw eigen dorp. Ding van eeuwen leeuwen, die ben verbrokkelen, die ben er meer.
2: In pracht en praal verwaard tapuun. Geen statenstien stiert nog op statenstien. Alleen nog in mijn nam zweven je nog om. Als waai stjerrende vierloeden, als deldwarriende jiske. Grutte Grietman, waar maak je me lietsman?
4: En hoe is het voor jou dan werkt als je hier dan elke dag of één keer in de week delgieden en jouw eigen kunst wil keren?
3: Ja, dat is aan de ene kant is prachtig, maar je wilt er ook wel een beetje, je mag dat nou zo bot, zeg maar. Je wilt er ook elke keer mee confronteren. Maar aan de andere kant, ik heb wel een valse bescheidenheid als je een letter, maar dat is natuurlijk zo. Ik had ook een paar boeken schrijven, als dat dan in een boek in de winkel lijkt met die namen erop, dan is dat ook dat gewoon heel mooi.
5: Jouke Douwe de Vries, burgemeester van deze mooie gemeente.
4: En Joet, wie de officiële ontbleding, hoe wie je dat?
5: Ja, dat is heel bijzonder, want de regelen we hier dat er dus eigenlijk een grietman uit Jedre Tiet hier ook bij wie. En dat hij mij dus ook, het gedicht wat hier op de moorden staat, ook oorlangen. En dat is een heel mooi gebaar natuurlijk, want zat wij ook Achtkarspelen kennen als Grietenij van vroeger. En vanaf 1315 is dat ook documentaire. En in 1851, dus van 74 hier Lien op een kop, ben daar de burgemeesters voor in het plak aan. En mooi om dan je vakgonger nog even hier te treffen.
4: En wat betekent het van het dwaap dat is Bline Morren nou een morgenskelding kregen had?
5: Ik denk dat het een hele mooie is om de plakken in het dwarf waar het misschien wat minder mooi is om die mooie te maaien. En ze hebben er misschien nog haast nog wel wat meer plakken, zo ik in mijn taspraak, die we misschien wel wat opknappen kunnen. Dus heel mooi dat dit initiatief dus ook naam is.
4: Kun je dit ook echt een schilderij nemen?
5: Nou, het is een muurschildering. Ik weet niet dat het een schilderij is. Het is een gedicht, mooi, een hele mooie illustratie erbij. Pomstra en Roxma die hadden dat op een hele mooie manier maken.
0: Nee, kunstwerk dus in elk geval, dat is wel duidelijk. De koffieplaat vijken.
6: Ja, heerlijk.
0: Niet dan het draait, maar...
6: Nee, maar...
0: De hofleverancier die is vanzelf weer present.
6: Ja.
0: En die had een mooie plaat ingestuurd van Rainbow... Since You've Been Gone, and he has now.

0: Rainbow en Since You've Been Gone.
1: De media van de morgen.
0: En dat brengt dus bij Fijke, mij het Nijsutoren Media.
2: Ja, nou ja, voor op het AD nog een foto van de Utswaai-wedstrijd Oranje in Algerije. Ja, we zijn maar 0 in het skip ingegaan. En ja, daar staat een foto voor Augeent maken om de wedstrijd. Succes, papa. En de juist is dat de voetballers Reinders en de Jong met hun benen voor omvang van die laatste oefenwedstrijd op het veld steken. Ja, nou ja, begint er niet schrikken, kloor. Die Algerijnen die spelen mij hun head. Ja, en je popt je ze eerst met de benen om. In plaats van even focussen op die wedstrijd, lijkt het mij dan beter. Maar goed, ik ben geen bondscoach.
0: Wat zo, wij zijn een fijne bondscoach.
2: Nee.
0: Nou, misschien...
2: De methode Henk de Jong.
0: Ja, daar ben je wel van, ja.
2: Ja, precies. Ja. Nou, dan geven we naar wat serieuze nijs. Want de zoon van een kritische columniste die is tatakelen met een kettingslot. En ja, het is voor het eerst dat een gezinslid van een journalist mishandelen wordt om een publicatie van die journalist. Hier de zoon van columniste Jezem Kandan van het Parool. En die is in Amsterdam dus mishandelen met een kettingslot. En zijn mem die leidt een direct verband met de scherpe column die ze schreeuwt om een multiculturele voetbalclub. Want ja, daar gaat het dan toch wel heel vaak mis. Een soort ja, geweld in en om het veld. En daar had zij dus een column moest schreeuwen. En ja, voortaan hij kreeg al een dreigbrief. Of die kwam binnen via het Parool. Kijk maar goed achterom, net als je hoerenzoon stiert erin.
0: Oh.
2: En nou ja, daarna is dus... die jongen is mishandelen met dat kettingslot dus. Nou, ja, misschien reageer ik alle hier verschrikkelijk of verschrikt. Burgemeester Femke Halsema, die zei ik van... in haar column pleit Jezim voor respect en fatsoen. In plaats daarvan wordt haar zoon mishandeld, mogelijk om de moeder het zwijgen op te leggen. Dat is afschuwelijk, een grove misdaad en onverteerbaar. Jezim en haar zoon verdienen alle steun en vrijheid. Dus ik, het bestuur van de Belutsen Club ASV De Dijk, is ja, reageert vol afschuw. En de vastzitter die meldt naar de mishandeling op een ei. Wie kan dan? We hebben sinds haar column vrijwel dagelijks contact gehouden. Dit is natuurlijk verschrikkelijk. Ook wij willen graag weten wie hierachter zit. Dus ja, het is net best dat zulks gebeurt, vanzelfs. Nope. En dan is dit nijs al net mooi verzeld. Daar ben je al net fleurig van. Maar dan staat er voor op de Telegraaf ik nog een verhaal. En dat komt nog ik landelijk via het ANP komt dat binnen. Bij meerdere aanhoudingen die vanwege een verkrachtingszaak via chatgroepen. Slachtoffers door partners gedrogeerd. Een nog onbekend aantal vrouwen liet het in Nederland slachtoffer van een schokkend verkrachtingsschandaal. Partners en bekenden van de vrouwen, die hebben die vrouwen dus drogeerd, filmen en de beelden ik verspraat, onder andere via Snapchat. En dat nog blijkt met een groot politieonderzoek, waarbij eind mei op verskate plakken in Nederland inval om dingen binnen. Vier personen binnen onhouden. En er worden nog meer onhoudingen dan verwachten. En ja, dit doet denken, want die grofmakende Franse zaak met Giselle Pellicot. En die vrouw die waar ik toch haar partner drogeert. En die waar toch meerdere mooie jaren en jaren lang misbruikt. En ja, drogeren en verkrachten is niet nieuw. Maar wel dat het is gefilmd en gedeeld in speciaal opgezette sociale mediagroepen. Dat zei Milo van der Kolk van het team Seksuele Misdrogen in Rotterdam. Ja, de politie is dus binnenvallen die 8 molly van 21 en 51 hier. En die zo'n actief was in die sletten internationale groepen op sociale media. En er waren tips doen hoe slachtoffers boeten bewustzijn bracht worden kon. En waar de beelden van het misbruik deeld worden kennen. En de politie zei ik al, deze zaak zal nog een heel soort gevolgen hebben. Dit is, nou ja, hoe diep de beerput is, weet niemand. En ja, er is zelfs de rechercheurs die het wel wat wend binnen, die willen verbijsteren door deze Nederlandse Pellicot-zaak. Dit is echt een eye-opener, een vreselijke.
0: Fijke, dank u wel.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsien in Sint-Nicolaasga.
5: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die ze hebben net loed opstelst. Hoe kom ik je wooi?
6: Of in die tij wekker houdt.
7: Hoe kom ik aan het werk?
6: Vragen die toe in de toekomst keer.
8: Waar kan ik veel over werk leren?
6: Vragen die praktisch binnen.
9: Hoe vind ik personeel?
6: En vragen des alle dagen mij omrinst.
10: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
6: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
14: Het heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders en dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
13: Volgens onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
15: Daardoor zijn de mensen die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
13: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamineachtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dadelijk dan Bevin Gaasterlon. Er is het eerste Belgische vredesmonument van Nederland ontbleerd. En muziek, eerst aan snack van ABBA.
16: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
17: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
16: Echt?
17: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
18: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3 sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
22: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Friesland van de Moor.
24: My Erit Science.

0: ABBA en Summer Night City.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
2: En dit is een boodschap van vrede en verbondenheid over de generaties en over de grenzen heen.
0: In Gaasteloon is het eerste Belgische vredesmonument van Nederland ontbleerd. Daar hebben we dadelijk hoor. En tennisser Sander Arends en zijn dubbelpartner die verliezen ze in de kwartfinale van Roland Garros.
3: Ja, gewoon een trots gevoel. We hebben gewoon een hele mooie rug gehad. Als jij kijkt naar de koppels die we ook verslagen hebben, naar het niveau wat we hebben laten zien, ja, dan kan je eigenlijk alleen maar trots zijn.
0: Nou, Krutske is Sander Arends dus vol. Feike, Tore Media, wat Stefan?
4: Ja, het kabinet maakt daar de boezen voor keepcraft-stiepe vanwege hegere prijzen door het Midden-Eerste conflict en voor een deal over ontwikkelingshelp om de begrutting te redden.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat dadelijk eerst het waarberucht in kwart met Sibo Mollema.
5: Goedemorgen. Jood uit en terug een bui met kans op tongeren en er kan wat hagel in zitten. Het wordt zo'n 16, zo'n graden en de Zuid-Zuidwestenwind is in vlagen krachtig. Morgen hebben we een afwisseling van wolken en wat zinnen en kans op een bui. Een matige, gewoon vrij krachtige west-zuidwestenwind en ik dan zo'n 16 centimeter graden. Straks meer over het waar.
2: Voor mij is dat.
0: Oh, je hebt een mooie loodje tussen, maar die heb ik net. Ja, dat weer er al. We hebben het over dat monument dus. Op de vlecht voor de oorlog en onderdak krijgen in Gaasteloon. Dat via Jerenlien het geval voor Belgische vlechteling. Die nou het eerste Belgische vredesmonument van Nederland krijgen. Die ontbleerde in het Riesterbosk. Voor Belgische ambassadeur Koen Adam is dat bijzonder. Een bijzonder moment. En daar vertelde hij over bij de ontbleerding van dat monument.
2: Voor mij is dat een zeer bijzonder moment, omdat ik, zoals ik zei, het eerste keer dat ik in Friesland ben, sinds dat ik hier benoemd ben als ambassadeur. En ik heb ontdekt dat er enorm veel herdenkingsactiviteiten zijn, vooral dan verbonden met de Tweede Wereldoorlog. En dit is de eerste keer dat ik getuige ben van een herdenking rond een belangrijk evenement uit de Eerste Wereldoorlog, namelijk de gastvrijheid die deze streek, deze gemeente heeft geleverd aan duizenden Belgische militairen.
6: Wat spreekt u aan achter het verhaal wat hierachter zit?
2: Wat me vooral aanspreekt is zoals ik ook in mijn toespraak zei, de gelijkenis met de situatie die we vandaag kennen. De huidige geopolitieke context met heel veel oorlogen en heel veel mensen die daaronder lijden en die toevlucht zoeken in andere landen, dat is frappant, want het toont aan dat de gastvrijheid die wij bieden aan mensen die in zo'n situatie beland zijn, dat toch wel ongelooflijk is. En zeker in dit land, Nederland, ons buurland, is het goed om te weten dat we daar welkom zijn, ook in tijden van nood.
6: Want wat hoopt u dat dit monument als verhaal verder brengt aan andere mensen?
2: Het belangrijkste is dat het naar de volgende generaties de boodschap wordt overgeleverd. De jongeren die hier zijn, het is onze plicht als volwassenen, als van onze oudere generaties, om over te brengen van hoe dat wij in het verleden omgegaan zijn met dergelijke situaties, zodat zij zien wat de waarde is van die verbondenheid, van die verwelkomingscultuur die we toen ervaren, 100 jaar geleden, de Belgen in Nederland. En dat is een boodschap van vrede en verbondenheid over de generaties en over de grenzen heen. En dat is zo belangrijk dat initiatieven zoals deze de herdenkingen in leven houden en tonen hoe dat we kunnen samenleven.

0: initiatiefnummer Henk Luijks. Het monument dat is ontbleed. Je bent een initiatiefnummer. Hoe is dat toen kwam?
1: Ja, het is eigenlijk een heel lang verhaal. Het is begonnen met het boek van Kees Bangma. Met de presentatie daarvan. Je hebt het boek Jont on den Turk, de voorzitter van de Nationale Strijdersbond. En die ben bezig om vredesmonument nu te rollen over België. Maar ik hoor de oorlogsgebieden met België en de Zwits binnen. Nou, en ik was bij die presentatie aanwezig. En ik ging toen met mijn pensioen uit het werkwaai. En toen dacht ik, oh, dat lijkt het me wel leuk om daar invulling aan te gaan. Dus ik heb na de presentatie gaan bellen en vragen hoe dat in zijn werk ging. En toen ben ik aan het werk gegaan. Maar ja, tussen dat begin en nou, er zit al wat twaaien dan al. Dus het is wel, nou ja, en nou is het te slagen dat wat er nou is.
0: Ja, je bent een paar keer sisser van hier in dit gebied. Hoe bijzonder is het dan dat nou lang omlet er een monument is?
1: Ja, ik vind het heel bijzonder. Want ik zou de, of ik hier thuis ooit om dat te proberen hier te realiseren. En dan is het alleen de vredesdouw. En ik hier simpel tocht, oh, die vredesdouw, die ken op een muur of wat ik maar. Maar het Friese G heeft het wel heel voortvarend oppakt eigenlijk. En ja, dat het Zagreut werden is, dat laat ik dan stien, want het is dan hier zo praten over de Tweede Wereldoorlog. Dus we hebben de Franse tijd, de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog komen hier bij elkaar. En staat dan praten ze dus nou ook over een vredeshof.
0: En met dit monument hoop je dan wel dat er nou misschien extra lessen lutsen worden en dat mensen het echt mijn in.
1: Ja, en ik hier even zitten en even, en er komen nog informatiepaneel, maar QR-codes, dat mensen kennen hun, daar werd invidiepje. Ja, dan hoop ik dat wat begint te spreken.
2: Ja, dat ziet er een loszak.
3: De media van de morgen.
2: Ik zie ik je even opwijken. Wat is een doedelzak eigenlijk in het? In het Friesk.
4: Ja.
2: Nou, doedelsek.
4: Ja.
2: Dat leidt voor de hoorn.
4: Ja.
2: Maar ik vind, als ik naar Friesker.nl ga, Lillepiep.
4: Oh.
2: Lillesek.
4: Ja.
2: Lillepiepkers bongen.
4: Oké. Okay.
2: En bongen.
4: Oké. Okay. Nou, Marteltuur, stier dat ook, of net?
2: Ja, je mag er van horen.
4: Je mag er van horen.
2: Ja, zeker. Dat is mijn alles zo.
4: Ja.
2: De bongen.
4: Ja. Nou, we hebben wel het wie ze
2: ja. Nou ja, dat pik ik toch even maar.
4: Ja, nee, zeker. Ja. Ik zit altijd, je moet elke dag wat nice leren.
2: Dat is ik zo.
4: Ja. Vanwege de hegere inflatie en ik de angst voor verdere onrest in het Midden-Eerste, rekent het kabinet er nou al op dat ik takam hier extra keerkrefstype nodig is. En de hoop is dat zo'n pakket ik bijdragen kan om het stype voor de begroting van 2020. Ja, voor de vraag hoe die stiepen er precies uitzien maat en waarvan die betellen we er maat, is het nou nog te betierd. Maar duidelijk is al wel dat dat het kabinet reed is om de knip te trekken, zodat het dan omschreven werd. Want ja, de keerkrachtcijfers die zorgen er hield iets zwaargelukkiger uit. En de discussie over hoe zo'n keerkrachtpakket er krijgt uitzien maat, wordt de komende zomer viert. Want dan werkt het kabinet onder begroting voor Takkemier, die is op Prinsjesdag gepresenteerd werd. Ja, en ze maakt sowieso daar de boezen, het kabinet. Want om de begroting van D66-minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingsgeerwerking rond te krijgen, is een deal sluiten met Progressief Nederland. Die heeft juist de jaren gekregen dat zei ik echt sa jitte maaien. Om die begroting dus op het nipperke door de Eerste Kamer te loodsen, is een deal sluiten met Progressief Nederland van 380 miljoen euro aan ontwikkelingshulp. Dus pro-Nederland het zijn van, wij willen wel je beleerd stipje, maar dan zit er dus een bedrag zien van 380 miljoen euro. Dat geldt voor ontwikkelingshulp, maar nevens bron vloeien naar zaken zoals Oekraïne en de weromkeer van Syriërs. Sjoerdsma die maakt er eerder een beetje een rommeltje van met die begroting. En hij moest nou met de pet in de hand, moest hij langs alle partijen om geld bij elkaar te krijgen. Want oors zo'n voor het eerst wijzen in de geschiedenis, zo'n jongetje, njoggentje, dat een begroting in het parlement verstemd worden zou. Dus geld heeft hij nou op zijn eigen begroting vinden kent. En dat is, ze scoren gewoon wat potjes voor 2030 die scoren ze nou, of die hellen ze wat naar voren, zodat ze het nou al uitgaan kennen.
2: Oh ja.
4: Ja, dus het loopt toch wel een beetje, Hoe maken we dit nou even netjes nemen?
2: Passen en meten.
4: Precies.
2: Ja.
4: Ja.
2: dan hij het heel diplomatiek zijn.
4: Heel diplomatiek,
2: ja, precies. Aanstaande dan hebben we toeren Roland Garros en dan vanzelfs tennisser Sander Arends. Hoe dat al je vormen is, dat juist aanstaande. Eerst is het tijd van muziek van Portugal The Man.
3: Omroep Friesland.

0: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Ja, Roland Garros is nou echt voorbij voor Sander Arends. De Vries en zijn maat David Pell. Die verleren de kwartfinale van het dubbelspel. Voor het tweede jaar op Riegen binnen ze 4-com. En dit is de reactie van Sander Arends.
2: Ja, gewoon een trots gevoel. Ik bedoel, vorig jaar natuurlijk een kwartfinale gehaald. Wat echt helemaal super was. En nu eigenlijk weer. En op dezelfde baan, op dezelfde dag uitgeschakeld worden. Dus de doelstelling voor volgend jaar is ook duidelijk. Om een dag verder te komen. En dan staan we in de halve finale. Dus we hebben gewoon een hele mooie rug gehad. Als jij kijkt naar de koppels die we ook verslagen hebben. Naar het niveau wat we hebben laten zien. Naar de groei die we doorgemaakt hebben nu in de afgelopen weken. Ja, dan kan je eigenlijk alleen maar trots zijn. En natuurlijk, er had misschien nog iets meer in gezeten vandaag. Maar uiteindelijk waren de jongens ook gewoon beter.
3: Vooral in die eerste set, wie je hem net kansleert, je hem komt voort en dadelijk zijn break voor. Hier stoot toen ik wel het gevoel van, oh, je lize je het wel kansen.
2: Zeker, als je meteen een break voorsprong neemt, dan is er altijd wat mogelijk. Dus, maar goed, helaas braken ze ons meteen alweer terug. En op 4-4 spelen ze een hele goede return game op David's service. Dus uiteindelijk. Volgens mij heb ik individueel 60% van mijn returnpunten gewonnen in de eerste set. Wat echt extreem hoog is. Dus ja, dan kan je zeggen dat je er letterlijk alles aan gedaan hebt. En ook met David gewoon een hele goede teamprestatie neergezet.
3: In de tweede set rinne je hem eens gelijk een beetje after de feit noorn. David leert dan ik wat punten, meidje, maak het wat te volle flaters. En dan op een gegeven moment in een drinkpauze, dan spreekt zo David daar en zei zo, kom op, Thomas, nou de leading nemen. Hier is het gevoel dat David opsteer moest.
2: Ik weet niet hoe duidelijk onze gesprekken op de bankjes zijn, maar goed.
3: Dit is weer goed te jaren.
2: Ja, nou blijkbaar. Ik denk, dat was een beetje een herhaling denk ik van de wedstrijd tegen Arevalo en Pavic. Waar we uiteindelijk ook een set en een break achterkomen. En misschien David een klein beetje zoekende was naar zijn return. En toen heeft hij zo waanzinnig goed gespeeld. En heeft hij eigenhandig die wedstrijd omgedraaid. Weet je, en dan probeer je hem toch een beetje een soort van moed in te spreken. Om proberen zo'nzelfde scenario te halen. En het is een teamsport. En hij heeft verder gewoon prima gespeeld. Ze hebben gewoon slim op hem geserveerd. En we hebben er alles aan gedaan.
3: Ja, wel lekker. Dat is maar één spelers die de ondervinding had van het hele van de Wimbledon finale natuurlijk.
2: Zeker weten. Ik bedoel, een Wimbledon finale voelt toch een beetje als het hoogst haalbare in de tennissport. Ik bedoel, je hebt de 4 slams en daar moet het gebeuren. En dan is Wimbledon misschien toch wel traditioneel de allermooiste. Super credits naar hem natuurlijk dat hij finale haalde en dat Sam de mix won. Dat zijn natuurlijk mooie inspiratiebronnen.
3: Jim, werk je nou te jaren dus naar Wimbledon? Dat is al een trein hele weekend. Er zit maar een heel kwartskof tussen. Hoe shut nou de komende periode eruit?
2: We nemen de komende 2 dagen nemen we rust. En dan zullen we ons zaterdag melden in Rosmalen voor de ATP 250 toernooi in eigen land. Dat is natuurlijk een eer om dat te mogen spelen. Waar heel tennis het Nederland eigenlijk bijeenkomt. En de week voor Wimbledon spelen we in Mallorca een 250. Daar proberen we eigenlijk nog, net zoals in Genève, 2 potjes te spelen. Zodat we met wedstrijdritme daar naartoe kunnen gaan. En gras is gewoon een ander spelletje. Dus we zullen ook weer even tactisch opnieuw mogen gaan puzzelen over hoe precies te spelen.
3: Dat besluit. Ik begreep dat die squamfamilie voor het eerst bij een potje op Roland Garros van Dijwier. Klopt dat?
2: Dat klopt zeker. Zij zijn samen met mijn ouders zijn ze met z'n vieren op de eerste zondag van het toernooi zijn ze hier naartoe gereisd. Want ze wilden een keer een Grand Slam meemaken. En toen het eenmaal ging lopen, toen zeiden ze, we willen ook niet meer weg. Dus aan de support heeft het absoluut niet gelegen.
3: De tickets van Londen maar boeken dan.
2: Ja, dat zou mooi zijn. We gaan het zien. 2 weken was natuurlijk een lange bedoeling. Maar wie weet kunnen we weer zo'n moois neerzetten in Londen.
1: En Wimbledon begint op maandag 29 juni. Staat het nou liek het Maya Arends en Pel Derek om mij dan.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
0: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west hoe best. Al werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Het is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
6: Por favor.
8: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Is binnen 3 minuten geregeld.
12: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
16: Het is haast Jalve Achten. Fijke Wouda gaat het Frieske Nijsvarie.
17: Goeiemorgen. De provincie stelt 3 miljoen euro beschikbaar als compensatie. Zeg ik nou 3? Het is 13 miljoen euro beschikbaar voor, als compensatie voor het skrassen van Halwert on Zee. 6 miljoen is bedoeld voor Halwert en de directe omjouwing. Omlissende gemeenten kunnen boppen dat een miljoen verdelen. Het geld voor Halwert kan gebruikt worden voor lietsere projecten. De stichting Halwert on Zee van initiatiefnemer Marco Verbeek houdt op te bestingen.
18: Spietig natuurlijk, want je bent tredje niet alleen begonnen met het idee om nou je net zeg om Halwert on Zee te maken, maar te werken onder de doelstelling lever, hier baan en omzet. We hebben ze altijd voor inzetten. Hè? Daar wie het project een middel van, dat komt er dan net. Maar we zijn wel heel blij dat we nou wel uit aanzetten kunnen om die doelstelling van lever, hier baan en omzet te verwezenlijken. Weliswaar een mooi project, maar dat is natuurlijk echt prima.
17: De brandwacht van Burgum is vannacht voor de derde keer in een kwartskofkwartier uitrieden voor brand in papiercontainers onder Burgumerdaam. Een voorbijganger belde de brandwacht om te reken uit de container kwam. Jeder op de dij en Aurune Tienje wie er ik al brand in diezelfde containers. Om de brandstichting voor de hongerleid zeelde de politie de zaak onderzoekje. En de flitspeel onder Grinse Stridwijn in Ljouwert had in de eerste fjouwer man van dit jaar meer dan 16.000 keer een uittreding verslijn. De peel komt daarmee op een tweede plak in Nederland. Alleen nog in Rotterdam stiet een flitser die het vaker flitst had. Het ging in beide gevallen om te hut of terug reed rijden. De focusflitser had in Friesland de meeste uittreding zien onder centrale ASBT Tjerkstra deal meer dan 1100 keer. De focusflitser zocht naar Eppen of België achter het stuur en werd roenom in de provincie inzet. Voetbalclub Broekster Boys uit Damwaard had de eerste wedstrijd in de nijcompetitie tegen Dato verlengd. Het werd 1-12 voor de ploeg uit Friesenveen. Komende zaterdag had de club een werkansing om naar de vierde divisie te promoveren. Daar zullen ook de Friese ploegen ONS Snits en Lac Frisia Tak om seizoen uitkomen. Het is 31 juli dat Broekster Boys voor het laatst op landelijk niveau voetballen.
16: Fijke, dank u wel. Ik zullen de matten nog reageert op doodlesekken.
17: Oh, ja.
16: Die kwam voorbij in de uitsturing. Toen vonden we nog wat oren Friese nam. De bongen, onder oren.
17: Ja.
16: En mijn matten die reageert nog doedelzaken, dat zei het Google.
17: Oh,
16: dat is, dat is denk ik net goed. Maar onder oren komt, mocht nou dus een podcast beginnen over doedelzaken,
17: ja.
16: Dan vind ik doedelzaken vind ik toch wel mooi.
17: Ja, dat is wel een mooie alliteratie.
5: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
8: Simmer in Friesland.
19: Dit je mensen ook!
20: Is het mogelijk op 4 mensen te liggen?
19: Dit had ik nog nooit zo.
8: Het is weer de tijd van het scootje, de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was sto om deze evenementen heen in Boatschipjaren leden, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisiecommercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
21: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
22: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
23: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
24: Friesland van de Moor.
25: Erit Science.
26: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
16: Dadelijk muziek van Johannes Rietmaar en Mirjam Timmer. Maar eerst iets voor het Waarberucht. Mij is Sibo Mollema. Goeiemorgen.
27: Goeiemorgen, Erit.
16: En volgens mij, als ik de bruggen zo goed dat koorde Giel, dan komen we er goed. Toch aardig bij wij vergeleken met de rest van Nederland.
27: Ja, dat ligt op zich. Ja, er kunnen flink wat buien komen. En ja, hoe smeren die willen, ja, dat zullen we direct eens even zien. Nou, Skiel, ja, die is de heetste qua temperatuur en ik de heetste qua delslag. Die zit op 15,2 en 12,2 millimeter. Nou, dan wordt boos het laagste en grauw. Die zitten al die correctie in de 15 graden aan. Dat is een beetje 0,4 millimeter. Bij mij in Boornburg hier een beetje meer, 1,7 mm en Bakkeveen 0,8. En daar is nog zo'n 14 graden. Nou ja, op dit stuit loeken er vanuit het zuid-zuidwesten buien over ons heen. En die buien die nemen Joord nog wat verder ta. Het zwarte punt van de buien die leidt, zend ik het noosje een keer op de midden. De buien binnen wat feller. Ja, en naast de buien natuurlijk wetrechter dan dit. Kinder ek tonger in zitten en er is wat hagel. Dus het is even oppassen als je in het vrije veld binnen. Nou, de zuid-zuidwestenwind is vooral in buien wat er wat vlagerig. Bobbelaan ja, is meest een matige wien en de kinderen is even krachtig wijzen. En Bobbelzee, ja, betekent toch wel hut. Hè? Dus die het meest een vrij sterke wien. De zin had het joerd, ik dreef, had net een soort invloed op de temperatuur terug door de onvier van wat polaire lucht van een ja, depressie die nog zo'n beetje bij Scotland leidt. Die vier die koude lucht hoor, het werd joerd ik nog maar zo'n 16, 17 graden. Nou, joen en vannacht vallen er ik wat buien en ik dan is een klaptongen nog steeds mogelijk, want die elektrische activiteit in de lucht die bloed wordt een schotje besteden. Maar de wien die neemt vannacht wel wat af.
16: Ik zei niet, kijk, wel dat wij dat koorde Giel nu voorbij Giet Sibo, maar ik zou dat KNMI correct de boel update had en dat wij nou Giel binnen tussen zien en twee horen.
27: Oké, okay, hij is het verorikker.
16: Ja, ja, ja,
27: daar is bij boord mee omgaan vanzelf. Hè?
16: Dat oorlissen ze net maar daar. Dat vind ik toch wel. Ja, goed. Het waar voor boord.
27: Morgen wordt het waar wat vreugdelijk. En ik had de bewolking de oren gaan. De zin die zal betient, ja, thuis even te vast kunnen komen. De binnen dan ik wat langere, droegere rieten. Maar ik kans, ja, nog steeds kans op een bui. Die zal wat minder pittig wijzen dan dat ze jood wijzen kennen. De temperatuur die bloedt hetzelfde als jood. Ja, ik ben maar heel goed zo'n zontje graan. Ja, die polaire lucht, die komt nog steeds uw kant op. De west-zuidwestenwind, die letter op de mensen die meer west is, die is matig, maar betekent toch van ik weer wat vlagerig. Nou, op de jong komen er geen buien meer op u staan. En dus droeg, en dat deelt ik voor de nacht. Dus dat wordt even wennen. Maar het stopje van de buien zakken de wien ek een stik. En die komt dan in de nacht uit het zuid-zuidoosten. En die is dan maar heel zwak.
16: De dagen daarna, hoe komt het dan?
27: Ja, maar dat weekend zo als nu, en ja, de bewolking had wel de oerhaal, maar de zinnen, kinderen, ze noemen dan eens even terug heen prikken. Ja, vanuit het zuiden werd er dan wat zuiver lucht omviert. En de zoveel temperatuur, waarom die leidt dan op zo'n 20 graden. Nou, de midden en de joen is er dan kans op een bui. De meest zuidenwind is smakkend matig. In de nacht draait de wind weer naar het zuidwesten. Ja, ik dan volgen er weer een paar buien. Ja, sneeuw toch wat meer zinnen. Voor het grootste part ligt de sneeuw droog te verrinnen. Ja, dan hebben we zo'n 18 graden en een matig en vrij krachtige west-zuidwestenwind. Dus dat is echt dat de wind naar het west-zuidwesten draait. Hier die temperatuur ligt weer naar beneden. Ja, en de mannen hebben we zo'n 19 graden. Ik werd een mix van wolken. En zinnen, ja, een meersmatige zuid-zuidwestenwind die wat meer buien veronviert dan we de laatste dagen hier. Dus ja, met al de buien kan die bloed gewoon besteden, maar de temperatuur die rent na morgen een liet beetje omheeg.
16: Sybe Mollema, dank u wel.
27: Granny.

0: Johannes Riepma en Mirjam Timmer en ik Woldij.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: 8.000 plaatsen binnen er in Friesland. En heel die meer daarvan die staan leeg. Want boeren wekelijks ermee ophouden. Vaak binnen die plaatsen net een monument. Maar vol duur in onderhoud. Wat matten we ermee? De provincie en de boerderijstichting die begonnen een onderzoek. Vastzitter Henk Dijkstra die is om de telefoon. Een goeie morgen.
3: Ja, morgen.
0: Ja, het onderzoek dat hij hem jij er al onkundigen. Binnen de doel al reacties op kwamen eigenlijk?
3: Ja, dat ging voort. Van de eerste dag begon dat al. Dat is heel aardig. Er zit de media aandacht bij en dan zie je dat mensen daar onmiddellijk wel reageren. En we gaan zelf de donateurs die daar ook omheen doorgaan.
0: En wat binnen de reacties dan? Ik kan me ze vaststellen dat het een herkenbare situatie is voor een soort mensen.
3: Ja, even duidelijk niet. Dat project wat we doorgaan, dat is puur dus gegevens data verzamelen. Dus het bouwen van de pleert, de namen van de pleert en dat soort zaken al. Dus dat zit een beetje los van de problematiek op zich. We vinden gewoon wichtig dat we inzicht houden over wat we eens gaan. Zelfs dat is net iets bekend. Ja, hoeveel koppels er rond maar, hoeveel is die maar, wat voor dak zit erop, dat soort zaken. En als je één keer die data haalt, ja, dan kun je op een gegeven moment ergens wat mee doen.
0: Want als je bigelijk zes kinderen, we hebben van dit type pleats, hebben maar een hondje. Dat zou misschien een monument worden, maten.
3: Nou ja, dat zou je twee ze kennen. Of in elk geval dat de gemeente er wat mee doet. Hè? Dat hier het onwijs, dat is een bijzonder pand. We hebben wel een groot aantal Rijksmonumenten, Rijksmonumentale plaatsen. Maar goed, er zal Greet nog eens een keer op een wetter komen die ik eens keer ben.
0: Ja, ja, ja. En in die plaatsen zit een soort rondte. Dat zou je natuurlijk verbouwen kunnen als appartement. En in dit titel spelen dat ik wel lekker mee.
3: Ja, er zijn eigenlijk twee soorten plaatsen waar problematiek op zit. Dat ben gewoon die vrijkomen, die net in broek worden. Maar er ben ik een heel veel plaatsen die weer naar wol broekt. In die zin dat er een grote score is en dat er een modern bedrijf naast zit. En die scoren zijn vaak ook een probleem, omdat die boer er niks mee kan. Ja, als er ergens een oude plaats kiept, ja, die kiest opknappen. Dat is minder ingewikkeld. Omdat ik nog qua bestemmingsplan mogelijkheden ben om daar meerdere wineenheden in te zetten. Ja, dan ken dat. Dat is dan gewoon een channel dat economisch uit kan. Maar dan ben ik pleert. Ja, daar zit een grote score. En wat mooi dat is boer mij. En dat is minstens zo goed, denk ik.
0: En in dat onderzoek VM, is dat dan benam inventariseren? Wat voor type hebben we mij te krijgen? De steed kan ik me vaststellen?
3: Ja, maar ik ben eerst, wat voor tuin zit erbij, dat soort zaken al. Ja. Dus zit er een malk, een kelder onder en dus zijn volle mogelijk fysieke kenmerken worden van bij elkaar patiënt te brengen.
0: Ja, en waar zie ik je te berikken? Dit,
3: nou ja, elke nieuw die een pleert zat, heel simpel. Dus elke nieuw op een pleert, die kennen we hier veel op de website.
0: Oké, en die website.
3: En dan kunnen we op een gegeven moment kunnen we daar de data uithalen. En dan is het mooi, jullie daar, dan kun je dat verder iets zien gaan.
0: En hoe lang zou dat doorheen dat je hem de conclusies uitloeken kennen?
3: Nou, we hebben nog een periode maar aan de gang. Ja. Het rent al heel aardig, maar goed, allemaal eerst te vinden, dat is altijd een hele tour. Dus we moeten van die eerste even zien of er eventueel mijn peer student nog wat met de bank in. Om maar eens echt de laatste gaten te vullen.
0: Om echt een volslijnde kaart te krijgen.
3: Wat zei het?
0: Om uiteindelijk dus echt een volslijnde kaart te krijgen van
3: ja,
0: wat hebben we eigenlijk.
3: Klopt. Ja, klopt het. Maar goed, dus Jorda Dijn, Google Maps is natuurlijk al een hele proef gedaan. Hè? Dus er zijn een hele proef luchtfoto's. Dus je kunt ze al redelijk goed traceren. En er leidt ook wel een laag onder, want ze komen aan op de cultuurhistorische kaart. En er zit ook wel een laag onder met boerderijplaatsen. Dat is waar vroeger een pleats die aan had. Dus het is ook heel leuk om te zien hoe dat hem ontwikkeld had. Is die in de pleats nog op de originele steen of in de letterlijke protte verloren? En dat is er natuurlijk, want er ben ik Ralf Kalwens pleats in Kaam. Van de boer Rutte dwang bij naar het boekengebied te gaan is.
0: Ja, dan kun je dus echt historische vergelijkingen maken. Dat is natuurlijk echt die nieuwsgierig. Ja.
3: Ja, zeker. Dat is een heel mooie

0: dingen nu komen. Maar dat is eigenlijk, ja, elke keer dat een beetje een ontdekkingstocht.
1: Eerst het onderzieken dus nog. Mensen die denken van, ik heb een pleert. Die er nog net is, die het misschien. Waar moet je gaan melden?
0: Je kan gewoon naar de website van de Boerderij Stichting Friesland. En dan kom je onmiddellijk op de site waar van je pleert op de kaart.
1: Henk Dijkstra van de Boerderij Stichting dus. Tere dank.
0: Ja, maar ook.

0: minuten voor achten bij Friesen van de Morgen. Olivia Dean en Man I Need Wie Dat.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Morgen.
0: Als die boetenpost het parkeerterrein bij de supermerk opreist, dan zoest er in eerste zin een gedicht om. Grut op een morgen, maar een tekening erbij. Borgemaster Jouke Douwe de Vries die wil misschien meer locaties in het dorp op die wijze opkreëren. En net alleen hij is blij met het resultaat. Ek Ate Griepstra. En dat is net zo'n wonder, want het is zijn gedicht dat de zin is op deze nijste morgenschildering.
3: Wij binnen je bleun. Boelens, de Schepper en Haarsma. Statenbouwers en parkonlezers. Herbranda, Jeltinga, Mjonsma. Waar wil je rijstplak voelen?
4: Ik ben Ate Griepstra.
5: En hier achter jou op de Grut om Jorre staat nou een gedicht wat door jou schreeuwen is. Hoe is dat?
4: Ja, dat is natuurlijk fantastisch mooi. Dat is echt heel, heel bijzonder om het zak grut op een morgen te zien. En ik, dat ik het dan net alleen om mijn eigen gevoel erin lezen kan, maar dat een heel veel mensen nou ook mij lezen kennen en zien kennen.
3: Daar vinden wij hard vast, dat het verliezen u zo zand door de vingers gliedert. Daar uw voeten te pleetsen, dat je hem schouderbonken vermogen binnen.
5: Hoe is het tot stand kwam? Wist je meteen al dat je ook een dichtje op hem jongen zou komen te steken? Of wie dat ik een verrassing?
4: Dat was voor mij een grote verrassing. Ik ga dwarfsdichter geweest hier in Nachtkarspel. Dat is al jaren lang, van 2012 tot 2014. En daar is een boekje van uitkwam met gedichten van mij. En ineens die Theo Bakker van de plaats op belang voor de door met de vraag van mij wie een van die gedichten broeken voor is plan voor de morgenschildering in Boetpast.
5: En hij ook enig idee waarom dit gedicht?
4: Ja, ik vind dat je toch wel een prutte emotie in zit, zeg maar. Het gaat over vergonkelijkens, over dat het ding verdwijnen traditeert hinnen, dat het een prutte pracht en preel, zeg maar, van wat vroeger weer, dat is er net meer. Hè? Dat is al je fot. Er zit ik wel wat een literair thema achter, dat heet in het Latijn, komt er ubi sunt, oftewel waar zijn ze gebleven, waar binnen ze bleven. En dat idee, blijkbaar haakt dat ergens... Maar ik kreeg dat ik dacht van dat geldt natuurlijk ook voor uw eigen dorp. Ding van eeuw en leeuw, die ben verbrokkelen, die ben er mee.
3: In pracht en praal verwaard tapuun. Geen statenstien stiert nog op statenstien. Alleen nog in mijn nam zweven je nog om. Als waai stjerrende vierloeden, als deldwarriende jiske. Grutte Griekman, waar maak je me lietsman?
5: En hoe zou het voor jou dan wezen als jou hier dan elke dag of één keer in de week deel rieden en jouw eigen kunst wil keren?
4: Ja, dat is aan de ene kant is prachtig, maar je wilt er ook wel een beetje, je mag dat nou zo bot zijn. Je wilt er ook elke keer mee confronteren. Maar aan de andere kant, ik heb wel een valse bescheidenheid als je een letter, maar dat is natuurlijk zo. Ik had ook een paar boeken schrijven, als dat dan in een boek in de winkel leidt met die namen erop, dan is dat ook dat gewoon heel mooi.
0: En dat zei dus de kunstenaar zelfs. Hoe dat naar je kunstwerk dat te zien is bij het parkeerterrein bij een supermerk daar in Boetenpost. En de matten dus, tenminste, de komen altijd onder Bargemaster leidt meer van dat soort locaties. Om dus een beetje meer flair te jagen. Nou, dat is toch hartstikke aardig. Tijd voor muziek van Razorlight. Goed toepasselijk. In the morning.

0: De media van de morgen.
1: Klinkt alsof die Mali toch wat een heftige dijon heeft er.
2: Ja, wat volle koffie. Misschien.
1: Ja, laten we het maar op horen.
2: Ja.
1: Door de media.
2: Ja, prachtig naai zijn ze in de Telegraaf, zag ik hier staan. Heldenactie van truckers op A58. Bij Moergestel wie dat. Justermoorn rekken een vrouw van in de 50. Die zit in een elektrische auto en die rekken onder het rieden net goed. Dus die hang uit het tiert, uit het stuur. En ja, die auto's zwalken alle kanten op. En er winnen twee vrachtwagenchauffeurs, Pascal Bouguignon en zijn collega Alex Koenen van hetzelfde bedrijf. En die zeggen dat gebeuren. En toen is Bouguignon, die is voor die auto rieden gingen. En wil zijn collega er naast rieden gingen is, dat hij geen kant meer opkoe. En toen had hij heel starig aanremmen. En uiteindelijk kwam er ook nog een buske bij, die is achter die auto rieden gingen. En ze hebben hem ijs, in een soort box holen. Dat die auto heel starig, niet toch starig hoe een aanremmen. En die auto botste dan wat in die vrachtwijn. Ze hebben het zo nauwkeurig uitviert, dat die vrachtwijn hier niet in skeeën.
1: Oh.
2: Dus zo netjes hebben ze dat dien.
1: Vakleur.
2: Nou, echt vakleur. Want ja, ze zijn ik. We hier geen communicatie onderling. Maar we hier, uit uzelf in de gaten wat er gebeuren moest.
1: Het was bijzonder dat er een gommees een knop omgeeft en dat ze dan precies weten wat ze doen.
2: Ja, echt fantastisch. Dit is zo leuk. Ja, nice. En gelukkig, die vrouw die is gelukkig trommeester van de ambulance. Is die uiteindelijk, ze is teruggebracht uit de auto hellen en daarna trommeester van de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dus het bedrogen is ik, Grutsk. En die zei, ja, wij zullen deze twee nog wel even goed in het zintje zetten. En het is net de eerste keer dat chauffeurs van u is bedrogen op de dik handelend optreden. Ze hebben al eens een keer een brandende auto blust voordat de brandwachten er wieën.
1: Oh.
2: Maar deze reddingsactie moet je niet onderschatten. Het ging om een elektrische auto, die valt niet zomaar stil. Dus fantastisch nice zijn ze, hoe ze dat oplost. Hè.
1: En ze ben niet te gieren?
2: Ja, ze werken nou nog bij het bedrijf. Dus ik denk dat ze daar wij willen. Want dat bedrijf is ik grutsk vanzelf.
1: Ja.
2: We blowen even bij verkeerszaken trouwens. Want in Nieuwerkerk, daar het Herman Kik. Hij is 60, is mijn pensioen. Ja, en dan zit wat vaker achter de geraniums. Ja, maar dat is niks voor Kik. Maar hij zegt dus vol dat, want het goed zegt op de dik voor zijn hoersdel, dat er viersen te het rieden waard terug zien stritten. Het is gewoon een strijd om al je huizen eraan. En hij dacht van, wist wat, ik doe er wat aan. Het van een oude cv-ketel had hij een nep flitspeel maken.
1: Oh.
2: Het heeft goed gestudeerd op de strepen van de plisje. En die had hij op die oude cv-ketel. Dus ja, het is een leeg ding. Hè, er zit niks in. Nee. Maar die had gewoon in een haar gezet bij zijn hoers. En het werkt. Dus ik weet net dat het na Juwet nog werkt. Want nou kan iedereen dus lezen in de kranten van dat het een nep flitspeel is. Plisje zei ik, ja, bij... Ik ben net helemaal van dit soort acties. Middelen binnen die onsjoen worden voor officiële handhavingsapparatuur. Wij zijn meer van zo'n peel. En dan krijg je zo'n green popke als het goed riest. Als die onder snelheid haast. Of een red popke als de hut riest. Maar ja, kijk, die zei ik, die green popkes met smileys, die werk je net langer. Die kende Elsen niet en al wel.
1: Dus, dan de cv-zettel. Maar ik hoop trouwens dat het net al te kort wordt de komende dagen nog.
2: Nee, het is een orde. Oh. Neem net beneden.
1: Toen het. Zal ook het hele zettel drukken.
2: Ja.
1: Goed. Ja, het verhaal wordt mooier dan het weer.
2: Ja.
1: Het is hier voor het nice van de collega's van de NOS. Dat komt erom.
3: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, check op big-green.nl.
4: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
3: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar €924, inclusief installatie.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneer te gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
7: Tromeesje mij in beëinding.
8: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
6: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
9: Dit is Omroep Friesland.
3: 30 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
10: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
9: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
11: 6, 5, 4, 3.
12: Ho, ho, ho, ho.
9: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoutwinning kost het waard misschien wel de UNESCO-status. Daar hebben we het aan, snoer. Muziek komt rond van de Four Tops.
4: Voor een nieuwe Jeep. Hi man. Service en auto is de Van Elsen.
13: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
14: Hebben jouw hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwaargeles Leidtje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
13: Nou echt bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesgedite shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
15: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: Friesland van de Moor.
3: Maar eer iets zijn.

0: Four Tops en Don't Walk Away.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erie Science.
3: Ja, gewoon een trots gevoel. We hebben gewoon een hele mooie rug gehad. Als jij kijkt naar de koppels die we ook verslagen hebben, naar het niveau wat we hebben laten zien, ja, dan kan je eigenlijk alleen maar trots zijn.
0: Dat is tennisser Sander Arends. Het feestje zit erop. Voor hem is in dubbelmaat op Roland Garros. Daar is dadelijk meer hoor. En het gaat dadelijk ook over een vredesmonument. In Gaasteloon is dit zo'n juster het allereerste Belgische vredesmonument van Nederland.
4: En dat is een boodschap van vrede en verbondenheid over de generaties en over de grenzen heen.
0: Maar dadelijk meer daar hoor. De feiken. Erik. Nog eens de stapeltje kronden om die heen. Ja. Ja. Van alles weer invoendelijk op mij, denk ik.
5: Absoluut.
0: Hoop ik.
5: Ja, ja, zeker. Gemeenten die rennen financieel binnen met reclames in bushakjes. En willen ze het smoken nog neer zijn juwelwest het. Smoken Australiërs hield niet meer.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat verhaal dat juist dadelijk. Eerst die het van het Waarborg 10 kwart mei, Sibo Mollema.
6: Goedemorgen. Jood uit en terug een bui met kans op tonger en er kan wat hagel in zitten. Het wordt zo'n 16, zo'n graden en de zuid-zuidwestenwind is in vlagen krijftig. Morgen hebben we een afwisseling van wolken en wat zinnen en kans op een bui. Een matig gewoon vrij krijftige west-zuidwestenwind en ik dan zo'n 16, zo'n graden. Straks meer over het water.
0: Mij de zoutwinning onder het water bij Haas trok in. De versteerdsecretaris Johannes de Bad Wol. Zo net botsen met de vrouw erfgoedstatus. Zei dat tenminste juist in de tweede kamer. Maar kamerlid Sjoukje van Oosterhout van Pro. Die kennen mij rollen net bij dat er verleden week een nieuwe vergunning kwam is.
7: Ja, dat is echt belachelijk. We hebben met elkaar afgesproken dat we geen mijnbouw meer zouden doen onder de Waddenzee. En dat is eigenlijk via een soort van geitenpaadje toch net voordat dat inging een vergunningsaanvraag ingediend. En dat moeten we natuurlijk voorkomen. We hebben maar één Waddenzee, dat is UNESCO Werelderfgoed. En we moeten daar geen nieuwe vergunningen toestaan.
8: Die UNESCO-status komt net in gevaar, zei een wat laconieke steedsectaris Johanne de Bad.
7: Ja, dat is echt complete onzin. En het Werelderfgoedcomité heeft ook heel duidelijk gezegd dat er geen nieuwe vergunningen verleend zouden mogen worden. En dat er ook het voorzorgsbeginsel moet worden toegepast. Dus daar heel duidelijk over dat dit absoluut niet zou moeten. Dus wat Johannes de Bad doet, kan echt niet en gaat daar precies tegen in.
8: Maar we hebben het hoorn onder de kraan principe, zei Johanne de Bad, de steedsectaris. Als er skeer ontsteert, dan wordt de soortwinning stillijn.
7: Ja, maar je moet natuurlijk voorkomen dat er schade ontstaat. Zowel voor de inwoners van Harlingen, maar ook om het kwetsbare natuurgebied te beschermen. Dus het is echt heel belangrijk dat we ervoor zorgen dat die schade überhaupt niet ontstaat. En dat we ook allerlei onderzoeken, die zijn helemaal nog niet gedaan, dat we die überhaupt zouden afwachten voordat we deze stappen zouden zetten. Dus ik ben echt heel erg teleurgesteld in deze houding van de staatssecretaris.
8: Want we hadden aan Oude Waadzee. Maar ja, de stad Haas is ik een stad met een heel soort monumenten. En meestal bewoners die het haar zwaar gemaakt.
7: Ja, die bewoners maken zich ontzettend veel zorgen. Die zijn ook echt al jarenlang in gesprek, ook met het bedrijf, om daar goede afspraken over te maken. Die afspraken zien ze nu ook nergens terug. Dus ik vind het heel jammer om te zien dat de staatssecretaris eigenlijk ook hun zorgen compleet naast zich neerlegt.
8: Als ik jou zei, dan neem je hier geen genoegen mee.
7: Nee, ik was al van plan om een voorstel in te gaan dienen om ervoor te zorgen dat die zoutwinning onder de Waddenzee er niet gaat komen. Ik heb heel blij om te horen dat D66 dat voorstel ook gaat steunen. En nu is het de komende tijd werk om ervoor te zorgen dat we meer partijen meekrijgen om ervoor te zorgen dat dit niet gaat gebeuren.
8: Ja. De staatssecretaris zei dan van ja, we hadden maatje met een bepaald juridisch kader. Afspraken nu wat toezit viertje en dan ken je het samen van Ouwieken.
7: Nou, dat kan je echt wel. Als er geen natuurvergunning is bijvoorbeeld. Je hebt allerlei redenen waarop je zo'n vergunning toch niet zou kunnen verlenen. En het is echt onwil van de staatssecretaris om daar toch niet naar te kijken. Dus daar zullen we hem zeker op aanspreken.
0: Nou, nevens Frank Petersen van de Waadvriering uit staatssecretaris debat. De Kamer verkeerd informeren. Trotters is dat zoutwinning in de Waadzee er eerder wie als de UNESCO-status. Dat klopt heel dan net, zei Petersen.
9: Ik ben heel erg teleurgesteld, eerlijk gezegd, over wat deze staatssecretaris weet over de Waddenzee. Wij zijn met z'n allen zo trots op het feit dat de Waddenzee werelderfgoed is geworden in 2009. En dat 5 jaar later ESCO mocht gaan winnen met zoutwinning. Deze staatssecretaris heeft de Kamer precies de tegenovergestelde smoes, zou ik bijna willen zeggen, op de mouw gespeld.
8: Dus hij zei, de staatssecretaris saai, jij van de midden, nevens jou klopt dat net hier en daar.
9: Het had heel mooi kunnen. De staatssecretaris zei, er was eerder zoutwinning dan werelderfgoedstatus. Als dat niet zo was, dan was het er niet gekomen. Zo heb ik het gehoord. En de staatssecretaris had moeten zeggen, er was eerder een werelderfgoedstatus dan zoutwinning. Dus we staan het niet toe. En mijn teleurstelling in de staatssecretaris is in dat opzicht vanmiddag eigenlijk wel ongelooflijk groot geworden. Dit had ik niet verwacht. En ik verwacht eigenlijk van het kabinet dat dit gewoon een correctie krijgt. Morgen is er een debat met de minister van Natuur, die officieel onze beheerder is van het Werelderfgoed Waddenzee. En de wens van de Kamer vandaag was dat de natuurregels eigenlijk heel strak toegepast moeten worden. Dus ik hoop dat deze fout, of misschien wel bijna blunder, van de staatssecretaris morgen rechtgezet wordt.
2: De media van de morgen.
0: En morgen, dat is dus Jood. Ja, dat is verwarrend, maar goed.
5: Het is Juster opnaam.
0: Ja.
5: Ja. Nou, ik ben benieuwd wat er Jood uitkomt.
0: Hij zei Juster Jood en dan bedoelt er Jood mij.
5: Ja, en we wonen een beetje zaal op je zaaien natuurlijk. Dus,
0: dat is weer.
5: En hoe de jevels. Reclame in bushakjes en op digitale schermen op stritten is een grutter wordende bron van inkomsten voor gemeenten, provincies en regionale verviersbedrijven. Met name digitale reclameschermen maakt je een opmerkelijke opmars. Adverteerders die hebben hier netto 324 miljoen euro uitgegeven om reclames in meer dan 60.000 bushakjes, billboards, reclamemesten, trams en bussen. En ik via digitale schermen in winkelcentra, tankstations en op lofthavens. Van die reclamebestedingen is 144 miljoen euro als oordracht en belasting in de kas van lokale oerheden en oerheidsinstanties bedaren. En dat bedrag zal alleen nog maar toenemen. Aan de andere kant, met je zussen, de bestedingen van reclame op televisie, kranten en folders, die ben juist weromroen. Dus het verschoot een beetje.
0: Ja, dan op je computer dan heb je nog een adblocker.
5: Ja.
0: Dus de advertenties uitzetten.
5: Ja.
0: Maar dat wil ik eigenlijk niet echt leven, ik wil.
5: Ja. Ja, dus als Toon dan Oestritter is, dat zo'n bushokje op zwart.
0: Ja, ik weet het
5: niet. Scherm. Ja.
0: Mensen willen gek van die brilletjes die stopzetten, kist. Nou, het is een op het ding. Ik meld mij gewoon.
5: Ja. Trouwens, de totale Nederlandse advertentiemerk is goed voor 6,8 miljard euro.
0: Oh ja. En ik vind uw eigen advertenties vind ik geweldig trouwens. Dat wil ik wel even zijn.
5: Oh ja. Nou ja, internetreclame, sponsoring en radiocommercials,
0: hey.
5: Die nemen het daar. Dus, good nice voor
0: u. Hoort u dat?
5: Ja, hoort.
0: wat is het e-mailadres?
5: Ja, nou ja.
0: Goed.
5: Straks maar even met de leerling praten. Nee.
0: Is er nou een fruitmand deel op een gong? Wat is dat?
5: Ja, een chocobak binnenkom. In Australië is het broek van nicotine, zo'n 2000 zandje, maar 40% aannam. En dat komt vooral doordat de illegale tabaksverkeer enorm groeit is. En dat meldt het Australisch Bureau voor de Statistiek. Ja, daar is het ABS, hier hebben het CBS. In Australië, ja, dat staat bekend om zijn strenge anti-rookbeleid. Zo'n 2000 zandje heeft de regering de prijs van tabak vertrijenvoudigen. Pakje sigaretten kost omrekenen €24. Ja, dat is net niks voor zelfs. Doen we om het aantal smokers weer om te brengen. Maar in plaats daarvan neemt het nicotinegebruik de laatste jaren alleen nog maar ta. Ja, en dat komt dus door de opkomst van de illegale handel in tabak. Waar in 2000 zandje 12% van de smokende Australiërs illegale tabak kocht, is dat in 2024 oproen naar 80%. Ja, en in de illegale handel is de prijs haast gelijk bleun.
0: Oh.
5: Ja, dus ja, dan krijg je zulks verzels. Het het regeer om tabak die illegaal in Australië produceerd wordt en om sigaretten die van buitenaf het land in smokkelen worden. Dus het komt dus vooral terug illegale sigaretten. Maar ik de stijgende verkeer van e-sigaretten en andere nicotinehoudende producten speel je een rol. Dus ja, dan lijkt het een beetje op de drooglegging in de Verenigde Staten.
0: Ja.
5: Begin vorige eeuw. Toen ging de illegale verkeer omheeg. Maar van drank.
0: Ja, dan heb je dat weer.
5: Ja.
0: Fijke. Dank u wel.

0: Damiano, David, Tyla en Nile Rodgers en Talk to Me.
1: Friesland van de Moor.
0: Even hielden neer en ontsnappen onder drokte van de dij. Daar draait het deze week om. In beetje zwerg, maar de bloeiwieken en daarbij de kalm zwerg challenge. Drie inwenners die litten zelfs meten wat al dat ontspan maar haar een stress docht. Op de telefoon nou Evert Kronemeijer van de organisatie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ben ik toch wel benieuwd hoe je mij dat, bij dat thema komt binnen. Is er zo'n soort stress te hebben in mijn omkrieten?
2: Nou ja, wij binnen deel van de totale maatschappij waar het een drokke bedoeling is. Wij hebben in beetje zwijgen een protte mensen die te drok aan het werk binnen of vrijwilligerswerk doen. Ik doe beide, dus ik heb ook een protte stress. Dus ik denk het is goed om eens wat te oefenen, mij ontspannen, leven in het hier en nu. En ik heb het voorbeeld van Tom Waas, die reisprogramma's maakt. En hij is een drokke man. En hij had, Twijelien had er aan een programma mee die hem werd er juist alle uitdagingen ongie op het gebied van ontspanning en ontstressen. En ik vond het wel nieuwsgierig om te zien. En ik dacht, dat maakt weer rekkers dwang.
0: Ja, het is zo'n bloeiwieken dat ja, toch geregeld even voorbij komt. Maar die test van hem, dat vind ik toch van nieuwsgierig. Want wat houdt het kerk in?
2: Ja, nou ja, ik maak het ook nog ervaren, maar wij krijgen plakkers op het lief. En ze meten dan de hartslag, hartslagfrequentie, bloeddruk, dat soort dingen. En daarmee kunnen ze dus meten hoe de stress is, hoe je weer bijkomt na een activiteit. We dragen die plakkers dag en nacht. Dus we meten alles. Dus op het moment dat ik drok ben bij de organisatie van de bloeiweken, dan zal de stress wel wat omhoog rennen. En ik hoop dat ik tijdens een activiteit van kalm zwijg, dan ik weer even in de rust kom ik in.
0: Hopelijk, ik denk dat is een prachtige deal voor je natuurlijk. Die plak ik eens op. En dan ja. In de wattenlijn worden. Dat is nou, dat is ook echt wel.
2: Nou ja, een oerke in de wattenlijn worden 5 dagen lang. Dat is nooit verkeerd natuurlijk.
0: Nee. En wat doe je met de resultaten eigenlijk?
2: Ja, nou ja, nou ja, Aurin, dan gaan wij in gesprek met Kees Wallis, sportpsycholoog. En dan zorgen wij waarom. Wij maken dagelijks onze activiteiten bijhouden in een app. En wij zorgen dan na die 5 dagen met hem waarom. We krijgen dan de uitslagen en we kunnen dan zien van, goh. Ik kan dan bijvoorbeeld zien op het moment dat ik drok ben bij de organisatie van kalm zwijg, dan gaat de stress juist omhoog. Maar op het moment dat ik bij zijn activiteit bezig ben, dan gaat de stress wat omleeg en kan ik heerlijk ontspannen. Of als ik denk van, nou, dit rent net goed, dan rent de spanning alleen nog maar op natuurlijk. Ja.
0: En maar de oren inwenners dan, ga je direct wat om?
2: Ja, zeker. Nou ja, je kennis kennismaatje mij een activiteit waar je normaal gesproken wellicht nooit om mij de baan zoen, maar het is wel aardig om eens kennis te maatjen met dingen als yoga, qigong, een meditatie rond Franciscus, een klankbad, dat soort zaken. Dat is toch wel nieuwsgierig, denk ik, om zo'n mij te doen.
0: Het klinkt inderdaad tegen nieuwsgierig daar. Wat een mooie ompak van de bloeiweken daar
2: weer. Ja, nou ja, zeker. We hebben dus alle jongen van Amon op Vreed, Sneun, Snijn, Menje en Tiesje van zondag tot 8 een activiteit bij de Tropische Kas. En Elteneen is welkom om eens te ervaren wat ontspanning en leven in het hier en nu met je docht.
0: Nou, dat is een mooie tip. Tieren dank. Evert Kronemeijer van de bloeiweken daar in Beterswijk. En heel veel succes natuurlijk met die plakkerjes.
2: Dank u wel. Jij hem. En goeie dag.
1: Bij u Jest het Nijs uit Friesland.
3: Hier volgens de actuele sport.
1: De Jest dat het droeg bloeit of dat het draait.
3: En we draaien de allerbeste muziek.
1: Onder Friesland.
3: 92.2 FM.
1: Je Jest.
3: Alles wat er spiegelt.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
0: Krijg je allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
4: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
2: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl
0: /nijsbrief.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het is haast een minuut door Jelven Jochenen. Het Fiskenijs krijgt nou van Fijke Wouda.
14: Een goeie morgen. De provincie stelt 13 miljoen euro beschikbaar als compensatie voor het skrassen van Halvert on Zee. 6 miljoen daarvan is bedoeld voor Halvert en de directe omjouwing. Omliggende gemeenten kunnen de resterende 7 miljoen euro verdelen. Het geld voor Halvert kan gebruikt worden voor lietsere projecten. De stichting Halvert on Zee van initiatiefnemer Marco Verbeek gaat op te besteden.
15: Spietig natuurlijk, want je bent 13 jaar geleden begonnen met het idee om... Nou ja, net zeg om Halvert on Zee te maken, maar te werken aan de doelstelling leveren, hier baan en omzet. En we hebben ze altijd voor inzetten. Daar hebben we het project een middel van, dat komt er dan net. Maar we zijn wel heel blij dat we nou wel uiteindzetten kunnen om die doelstelling van leveren, hier baan en omzet te verwezenlijken. Weliswaar een mooi project, maar dat is natuurlijk echt prima.
14: Een fietser is van de Mon van Woenerrekken bij een botsing op de stationswaai in Ljouwert. De fietser waard op een oersterkplaak onrieten door een automobilist die het slachtoffer een hele dag net zag door de leegstaande zinnen. Personeel van de ambulance had de fietser behandelen, maar die hoefde net mee naar het ziekenhuis. De fiets en de auto rekken scansjeren door het ongeluk. Op het Vredeshof in het Riskerbosk is juster het eerste Belgische vredesmonument van Nederland ontbleerd. In de Eerste Wereldoorlog hadden er een soort Belgische interneerden in Gaasterland zitten. Ze wierden op de vlecht voor de Duitse bezetters van Harneland en vonden onderdak in het neutrale Nederland. De ontbleerding van het vredesmonument is voor de Belgische ambassadeur Koen Adam heel bijzonder.
16: Voor mij is dat een zeer bijzonder moment. Dit is de eerste keer dat ik getuige ben van een herdenking rond een belangrijk evenement uit de Eerste Wereldoorlog, namelijk de gastvrijheid die deze streek, deze gemeente heeft geleverd aan duizenden Belgische militairen.
14: De brand van Burgum is vannacht voor de derde keer in een squad skofketierd uitreden voor brand in papiercontainers onder Burgumerdaam. Voorbijganger bellen de brandwacht om te reek uit de container kwam. Jeder op de dij en Auron de Tienje wie er ik al brand in dezelfde containers. Om brandstichting voor de hand leidt, zult de politie de zaak onderzieken.
13: Fijke, dank u wel. En je dadelijk het waarbedocht mij Sibo Mollema.
0: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: Hehe, ANCPS in een oor. Maar wat nou?
17: Lid jouw spaarjot belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je eens. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
18: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
20: Voor een nieuwe Opel. Heijmen, service en auto's. Is de Var Elsen hier.
19: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
21: Friesland van de Moor.
22: Erit Science. Alles wat te
13: spelen. Omroep Friesland. Het is 4 minuten Noor, Jelven Jochenen. En er is tongeropkomst. Die dus van het Wapenrucht. Mij is Sibel Mollema. Goedemorgen.
23: Goedemorgen, Erit.
13: En volgens mij, als ik de bruggen zo goed dat ik hoorde Giel, dan komen we er goed. Toch aardig bij wijf, vergeleken met maar de rest van Nederland.
23: Ja, dat ligt op zich. Ja, de kind flink wat buien komen. En ja, hoe spieren die willen, ja, dat zullen we direct eens even zien. Nou, Skiel, ja, die is de heetste qua temperatuur en ik de heetste qua delslag. Die zit op 15,2 en 12,2 millimeter. Nou, dan wordt boos het laagsem en grauw. Die zitten al die cracks in de 15 graden aan. En dat is een beetje in zo'n 0,4 millimeter. Bij mij in Boornburg hier een beetje meer, 1,7 mm en Bakkeveen 0,8. En daar is nog zo'n 14 graden. Nou ja, op dit stuit loeken er vanuit het zuid-zuidwesten buien door eens heen. En die buien die nemen Joert nog wat verder ta. Het zwarte punt van de buien die leidt, zend ik het noos in op de midden. De buien binnen wat feller. Ja, en naast de buien natuurlijk wetrechter zitten. Kinder echt tonger in zitten en er is wat hagel. Dus het is even oppassen als je in het vrije veld binnen. Nou, de zuid-zuidwestenwind is vooral in buien wat er wat vlagerig. Bobbelon ja, is meest een matige wien en de kinderen is even krachtig wijzen. En Bobbelzee, ja, betekent toch wel hut. Dat is het meest een vrij sterke wien. De zin had het joerd, ik dreef, maar had net een soort invloed op de temperatuur door de onvier van wat polaire lucht van een ja, depressie die nog zo'n beetje bij Scotland leidt. Die vier die koude lucht, het werd joerd ik nog maar zo'n 16 graden. Nou, jongen, vannacht vallen er ik wat buien en ik dan is een klaptongen nog steeds mogelijk, want die elektrische activiteit in de lucht, die bloed wordt een schotje besteden. Maar de wien die neemt vannacht wel wat al.
13: Ik zei niet, kijk, wel dat wij dat koorde Giel nu voorbij Giet Sibo, maar ik zou dat KNMI correct de boel update had en dat wij nou ook Giel binnen tussen 10 en 12 uur.
23: Oké, hij is het verorker.
13: Ja,
23: dat is bij boord mee omgaan vanzelf. Hè?
13: Dat Ulysses is net maar daar. Dat vind ik toch wel. Ja, goed. Het waar verborgen.
23: Mooi, dan wordt het waar wat vreugdelijker. Ik had de bewolkende oerhoorn. De zin die zal betient. Daar is even te vast kunnen komen. De binnen dan ik wat langere, droegere rieten. Maar ik kans op een bui. Die zal wat minder pittig wijzen dan dat ze joert wijzen kennen. De temperatuur die bloedt hetzelfde als joert. Ja, ik ben maar heel goed zo'n zontje graan. Ja, die polaire lucht, die komt nog steeds uw kant op. De west-zuidwestenwind, die letter op de mensen die meer west is, die is matig, maar betekent toch van ik weer wat vlagerig. Nou, op de jong komen er geen buien meer op u staan. En dus droeg, en dat deelt ik voor de nacht. Dus dat wordt even wennen. Maar het stopje van de buien zakken de wien ek een stik. En die komt dan in de nacht uit het zuid-zuideerste. En die is dan maar heel zwak.
13: De dagen daarna, hoe komt het dan?
23: Ja, maar dat weekend zo een sneeuw. En ja, de bewolking had vol de oerhaan. Maar de zinnen, kinderen, ze noemen dan eens even terug heen prikken. Ja, vanuit het zuiden werd er dan wat zuiver lucht omviert. En de zoveel temperatuur waarom die leidt dan op zo'n 20 graden. Nou, de midden en de jongen is er dan kans op een bui. De meest zuidenwind is zwakkend matig. In de nacht draait de wind weer naar het zuidwesten. Ja, ik dan volgen er weer een paar buien. Ja, snee toch wat meer zinnen. Voor het grootste part ligt de snee droog te verrennen. Ja, dan hebben we zo'n 18 graden en een matig en vrij krachtige west-zuidwestenwind. Dus dat is echt dat de wind naar het west-zuidwesten draait. Hier die temperatuur ligt weer naar beneden. Ja, en maandag hebben we zo'n 19 graden. Ik weer een mix van wolken en zinnen. Ja, een meersmatige zuid-zuidwestenwind die wat... wat meer buien veronvier dan dat we de laatste dagen hier. Dus ja, met al de buien kan die bloed gewoon besteden. Maar de temperatuur die rent na morgen een liet beetje omheeg.
13: Sybe Mollema, dank u wel.
23: Graag niet.

0: Scheffer en Mathilde. Op het Vredeshof in het Riesterbosch bij Ries is een bijzonder monument ontbleerd. Het is een ontdekking van de Belgische interneerden die in 1916 onder de Eerste Wereldoorlog te verbleuren. Dat Vredesmonument dat is voor Koen Adam, ambassadeur van België, heel bijzonder.
1: Voor mij is dat een zeer bijzonder moment, omdat ik, zoals ik zei, het eerste keer dat ik in Friesland ben, sinds dat ik hier benoemd ben als ambassadeur. En ik heb ontdekt dat er enorm veel herdenkingsactiviteiten zijn, vooral dan verbonden met de Tweede Wereldoorlog. En dit is de eerste keer dat ik getuige ben van een herdenking rond een belangrijk evenement uit de Eerste Wereldoorlog, namelijk de gastvrijheid die deze streek, deze gemeente heeft geleverd aan duizenden Belgische militairen.
2: Want wat hoopt u dat dit monument als verhaal verder brengt aan andere mensen?
1: Het belangrijkste is dat het naar de volgende generaties de boodschap wordt overgeleverd. Het is een boodschap van vrede en verbondenheid over de generaties en over de grenzen heen.
2: Initiatiefnemer Henk Luiks. Het monument dat is ontbleerd. Ja, je bent een paar keer sisser van hier in dit gebied. Hoe bijzonder is het dan dat nou lang omlet er een monument is?
3: Ja, ik vind het heel bijzonder. Want ik hier tas had om dat te proberen hier te realiseren. En dan is het alleen de vredesdood. En ik hier simpel dacht, oh, die vredesdood, die ken op een muur of wat ik maar. Maar het Friese geer had het wel heel voortvarend oppakt eigenlijk. En ja, dat het zagrood werden is, dat er ik, dan laat ik dan stien, wat is dan hier zo praten over de Tweede Wereldoorlog. En zat dan praten dus nou ook over het Vredeshof.
0: En dan heel wat oors. Twa sets, allebei Sijs Fjouwer. En voor Sander Arends en David Pel ziet Roland Garros de dermaai op. Arends de helft van de tweede hier op Riegen. De kwartfinale van een Grand Slam.
4: Ja, gewoon een trots gevoel. Ik bedoel, vorig jaar natuurlijk een kwartfinale gehaald, wat echt helemaal super was. En nu eigenlijk weer. En op dezelfde baan, op dezelfde dag, uitgeschakeld worden. Dus de doelstelling voor volgend jaar is ook duidelijk, om een dag verder te komen. En dan staan we in de halffinale. Dus we hebben gewoon een hele mooie rug gehad. Als jij kijkt naar de koppels die we ook verslagen hebben, naar het niveau wat we hebben laten zien, naar de groei die we doorgemaakt hebben nu in de afgelopen weken, ja, dan kan je eigenlijk alleen maar trots zijn. En er had misschien nog iets meer in gezeten vandaag, maar uiteindelijk waren de jongens ook gewoon beter.
5: Vooral in die eerste set, wie je hem net kansleert, je hem komt er voortendadelijk zijn break voor. Hier stoot toen ik wel het gevoel van, oh, je lezen je het wel kansen.
4: Zeker, als je meteen een break voorsprong neemt, dan is er altijd wat mogelijk. Dus, maar goed.

0: Helaas braken ze ons meteen alweer terug. En op 4-4 spelen ze een hele goede return game op David Service. Dus ja, goed, kijk, uiteindelijk... volgens mij heb ik individueel 60% van mijn returnpunten gewonnen in de eerste set. Wat echt extreem hoog is. Dus ja, dan kan je zeggen dat je letterlijk alles aan gedaan hebt. En ja, goed, weet je, ook met David gewoon een hele goede teamprestatie neergezet.
1: In de 12e set rinnen je hem eindelijk een beetje after the fight noon. David leert dan ik wat punten, meidje, maakt het wat te volle flaters. En dan op een gegeven moment in een drinkpauze, dan spreekt zo David daar. En zei zo, kom op, Thomas, nou de leading nemen. Hier is het gevoel ja, dat David opsteer moest.
0: Ik weet niet hoe duidelijk onze gesprekken op de bankjes zijn, maar goed.
1: Dit is weer goed te jaren.
0: Ja, nou blijkbaar. Ik denk, dat was een beetje een herhaling denk ik, van de wedstrijd tegen Arevalo en Pavic. Waar we uiteindelijk ook een set en een break achterkomen. En misschien David een klein beetje zoekende was naar zijn return. En toen heeft hij zo waanzinnig goed gespeeld. En heeft hij eigenhandig die wedstrijd omgedraaid. Weet je, en dan probeer je hem toch een beetje een soort van moed in te spreken. Om proberen zo'nzelfde scenario te halen. En het is een teamsport. En hij heeft verder gewoon prima gespeeld. Ze hebben gewoon slim op hem geserveerd. En we hebben er alles aan gedaan.
1: Ja, wel lekker. Dat is mijn inspielers die de ondervinding had van het hele van de Wimbledon finale natuurlijk.
0: Zeker weten. Ik bedoel, een Wimbledon finale voelt toch een beetje als het hoogst haalbare in de tennissport. Ik bedoel, je hebt de vier slams en daar moet het gebeuren. En dan is Wimbledon misschien toch wel traditioneel de allermooiste. Super credits naar hem natuurlijk dat hij finale haalde en dat Sam de mix won. Dat zijn natuurlijk mooie inspiratiebronnen.
2: Oh, en toen bleef het wel heel lang stil. Dat is toch net de bedoeling. Dat is oer Roland Garros en oer Sander Arend, die daarmee dus een kleer is, maar zijn dubbelmaat. Dus nog tijd van muziek. En het lijkt me goed dat wij een stukje Soul Asylum draaien. Ja, dat lijkt er meer op. The Runaway Train. Yes, I'm no.

0: Waar stem stoelbaar voor het laatste nieuws uit Friesland?
1: De wie bent er Friesen?
2: De actuele sport.
3: Ja, leuk hè?
4: De beste muziek.
5: Beslist.
6: En ik voor...
3: Ja, voor de gezelligheid.
0: Dat is toch Omroep Friesland?
4: Naar mijn mening wel.
2: Want daar ligt alles wat er speelt.
1: Dat is mijn mening. Misschien dat jouw er ook zo tegen, dat weet ik.
0: Dus plak die knop vast op 92.2 FM.
7: Die moet je nooit weg doen.
6: Ik was met Fries Kupiaal aan de Greenshoekjes.
7: Voor een Groninger is dat niet te begrijpen natuurlijk.

0: van de Moorn.
1: Grace Jones, doet dat en pull up to the bumper. En... Nee, dit is het bumper. Is het nog niet van Fijkerwoude?
2: Jazeker. Ik heb hier de twee Friese kranten voor mij lezen. Het Fries Dijkblad heeft voorop staan dat Bethel schrapt tweede dienst. De Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten schrast van snijn 14 juni de tweede Maas changed. Dat is Auron Amanje besluiten op een gemeentevergadering. Ja, zond Ierendij het... de evangelische tjerken in Drachten elke snijn twee identieke maastjensen houden om Jochen Oeren en om Jelve Tolven. Dat waren eer insteld in de tijd dat de gemeente behoorlijk groeide onder leiding van Orlando Bottenblij. En ook hier de gemeente waarom hij ingeënst om 10 Oeren. Dat is een streekrecht gevolg van de kerkscheuring die het dit jaar plak vond in Bethel. Daarom gingen er honderden leden en vrijwilligers die gingen voort. En die gingen nou naar de tjensen van Stichting Kerk Omhoog. Ik voorganger Jacob Volkers die ging voort bij de drachter Mega Tjerken. En is nou in tjenst bij Kerk Omhoog. Dus ja, echt een kerkscheuring inderdaad in Drachten dus. En dat heeft nou ook gevolgen voor de tjenesten. Dan de Ljouwerter kranten. Die het even zien als nijs. Pieter Sielstra. Die is LC-columnist, rapper en stagiair. Die kreeg het voor mekaar om bij een evenement om minderheidstaal voor het Europees Parlement. Mocht hij in het Friesk rappen. Dus hij waart ook nog terug Raquel Garcia Hermida van der Wallen van de Gediek. Zij is keerzen om de belofte dat ze minderheidstalen onder de aandacht brengen zal. En ze wie belutsen dus een evenement krijgt der oer. Een panel met al je meesten uit Spanje en Baskeland en andere Europarlementariërs. En via haar politiek assistent kwam dus Pieter Sielstra, die kwam in beeld. Oh. Dus nou, hij zei even een stukje Friese rap mij maken.
3: Even rappen.
2: Zeker.
1: Is er bij nou de vorige rap te jaren?
3: Nou, ik draai je Pieter Wolles, sample tekst. Hartstikke leuke Friese rap, en zie je maar eens op, sample tekst is dat.
1: Komt wel los erbij, ja.
3: Het is echt leuk. Nee, we hadden voor de Bozem Ram, die zie je vooral je.
1: Oh?
3: Ja, het is Mali's koor.
1: Een ooi, wat is het? Een ram en een ooi is het toch?
3: Ja, maar het Friese is het dan.
1: Ja.
3: Ja, we hadden wel even door de Friese helm, dus ziet er ai.
1: Ai, ja.
3: Ja, ik weet niet dat weet ik niet of het goed is. Maar goed, dan maak je nou ook vooral je meisje, jongen.
2: Maar wordt de naam van het koren niet verhoren?
3: Dat is een goede vraag.
1: Ja.
3: Het mag haast wel, wat ons past het niet.
2: Nee, dat past het niet. Nee.
3: Zult zij jaren.
1: Nou.
3: En overige muziek bij de koffie, hou weg.
1: Het is toch vragen die Tommy Hollis boekt. Goed, nodig voor dus. Der mag wijzen voor antwoord op al die vragen. Dit wie Friesland van de Moor van Joert. We minnen de Moor vanzelf erbij. Hond aan, doei.
4: Omroep Friesland. Alles wat er spiekt.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
8: Summer sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
10: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
11: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
10: Hoe dan?
11: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
15: Veel mensen denken, dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, gedragsproblemen.
14: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
16: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
14: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mooi, dank u wel. Dit is Omroep Friesland. Fijnest, harkest, had rekmeiderst. Als de provincie Utrecht is toe, A6 in de richting van Lelystad. Dat is bij Emmeloord dan in een filekomst van 4 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. Hoffelijke muziek bij de koffieassen. Electric Light Orchestra, Hold On Tight en ik Robbie Williams. Het is alweer oer een minuut al hier.
17: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
18: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ontzoom 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl. Dan zit hij jou goed.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
20: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Schaarne-Gouten.
21: Nul de Voor.
22: My Arjen Overman.

0: kisten zijn was los, maar dit is echt een grut hit. Voor zelfs in Nederland, maar ook in het Verenigd Koninkrijk. En neemt elke keer zien hoe het voor hem al. Zoog alleen nog maar eens in de albumlisten daar. De Beatles, toch net een heel onbelangrijk bandje. 15 keer op Ian daar. En wat denkst, Robbie Williams, dit hier, was je nieuwe album Britpop. Voor de 16e keer een nummer in een album. Nou, dan ben je een grut hit, toch?
1: Goeiemorgen, Arjen.
0: Ja, dus deze man eigenlijk nog maar een broekje. Hij had nog maar 2 nummer in album hits hoor. Maar er kunnen er meer worden. Zijn nieuwe album, The Romantic, track 1, is dit Risk It All, Bruno.

Coco Roses, een echte vrouw drinkt bier. En ook nog Bruno Mars daarvoor en Risk It All. Ja, het is toch even minder leuk nice voor de fans van Coco Roses. Ik zie het even op haar website te zien, CocoRoses.nl. En ziet dat ze ophouden naar 16 hier. Vol willen en plezier leggen de Coco Roses de microfoon neer, ziet er. Genoten van elk optreden, dankbaar voor de mooie ontdekkers. Maar ja, we hadden er ook maar werken. We hebben een jonge gezin en nieuwe hobby's en zo. Dus daarom, Coco Roses, ben even gebeurd. Gisteren was je op Heermiel in Bolsert. 28 juni is dat. En bij de vrouwen van Arnhem Arden. 26 juli. Dan dus wat de backing vocals en zo. En is het dan helemaal gebeurd met de Coco Roses? Nou, dus zit dan echt wel weer bij. Ze is nooit. En goed, van nou is het even clear bij de Coco Roses. Omroep Friesland. Bad Company, Can't Get Enough, Naya Del. There's water under the bridge.

0: Bad Company can get enough. Lekker. Hebt Willy via de Omroep Friesland app. Nou, graag die. Frieske Nijs, u er aan zijn, mijn Fijke. Net maar Josephine.
1: Hallo.
0: Ja, goeiemorgen, Scorpions.
1: Josephine.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Albert Jean is het. En dan zijn we hier wat er al in je bad in Friesland. Friske Nijs, Fijke Wouda, goeiemorgen.
11: Een goeiemorgen. Op het Vredeshof in Riskerbosk is gisteren het eerste Belgische vredesmonument van Nederland ontbleten. In de Eerste Wereldoorlog hadden we daar een soort Belgische interneren in Gaasterland zitten. De militairen wieren op de vlecht voor de Duitse bezetters van Hardenland en vonden onderdak in het neutrale Nederland. De ontbleting van het vredesmonument is heel bijzonder voor de Belgische ambassadeur Koen Adam.
12: Voor mij is dat een zeer bijzonder moment. Dit is de eerste keer dat ik getuige ben van een herdenking rond een belangrijk evenement uit de Eerste Wereldoorlog, namelijk de gastvrijheid die deze streek, deze gemeente heeft geleverd aan duizenden Belgische militairen.
11: Op de N354 bij Tjergaast is van de morgen een auto van de diek rekken. Het is een been botst en daarna op de kop daar stilstaan kwam. De bestuurder rekken verwoenen is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een berger had de scansiere auto verthellen. 8.000 tot 9.000 plaatsen telt Friesland en hield niet meer daarvan steen leeg. Nood boeren ermee ophouden. Vaak binnen ze geen monument, maar wel duur in onderhoud. De provincie en de boerderijenstichting binnen een onderzoek begon om die plaatsen in kaart te brengen. Neffens voorzitter Henk Dijkstra van de boerderijenstichting kennen meestal haar oormelden, maar ze broeken ik moderne technieken.
13: Maar goed, je wordt er daar met Google Maps is natuurlijk al een hele proef gedaan. Hè? Dus er zijn een hele proef luchtfoto's. Dus je kunt ze al redelijk goed traceren. En er leidt ook wel een laag onder. Want ze komen aan op de cultuurhistorische kaart. En er zit ook wel een laag onder met boerderijplaatsen. Dus waar vroeger een pleats die aan had. Dus het is ook heel leuk om te zien hoe we dat hem ontwikkeld had. Er stonden de pleats nog op de originele steen of in de letterlijke protte verloren. En dat is er natuurlijk. Want er ben ik graag van Kavens pleats in kaam. Van de boer uit het dwangpijn naar het boekengebied te komen.
11: De bloeiwieken van Beesterswijs die deze keer in het teken van Efkes hielden neer dwan en ontkomen onder de drokte van de dij. 3 inwenners doggen mij onder Kalm Zwerg Challenge. We hebben ze meer te litten wat al dat ontspan bij haar stress docht. Een van haar is Evert Kronemeijer van de organisatie.
14: Ja, nou ja, ik maak het ook nog ervaren, maar wij krijgen plakkers op het lief. En ze meten dan de hartslagfrequentie, bloeddruk, dat soort dingen. En daarmee kunnen ze dus meten hoe de stress is, hoe je weer bijkomt na een activiteit. Dus we meten alles. Dus op het moment dat ik druk ben bij de organisatie van de bloeiweken, dan zal de stress wel wat omhoog rennen.
11: Ja, stress van het ontstressen, denk ik, is dit. Even zien wat voor wazen erbij heeft. Tussen 10 uur en 12 uur van de middag jilt code giel in Friesland. Er wordt waarschuwing voor lokale tongerbuien met kans op hagel en windstieten. Dat wordt juist aan zontjen graden in de juni en nacht kans op buien. En dan neemt de wind wat af.
10: Mooi, dank u wel, Fijke. Meer waarheid zomer op Friesland.nl. Of in uw app, daar is ik voor alles te vinden. Blondie, hier draait een My Maria en... André Hazes, in nou en 12 minuten.
15: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
20: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
21: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
22: Nul de Voor.
23: My Arjen Overmaat.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

Blondie bij Omroep Friesland en Maria. Ze wennen in New Jersey, Debbie Harry. Maar ja, die oren staat er aan de oren kant van het wetter New York, die Lutz. En zij stwatte haar daar volop in de kunst, mode en muziek. En het was nogal een opvallende verschijning daar met de blonde hier. Dus als ze dan op straat ronden in New York, dan draaien die vrachtwijnchauffeurs en die taxichauffeurs, die draaien dat ruitje al in beneden. Die zijn dan, hey Blondie. En ze zocht nog een naam voor haar band, dus ja, hey Blondie. Uiteindelijk de naam van de band. Maria. Bij Omroep Friesland. Okay. Ja, de zinnen die litten ze nou dan een beetje zin. Ik vind het goed genoeg. Om Jim Miriquai werd ze draaien. In juni, 7 days of sunny June. Nou, lekker. In oude vorm.

0: de boel.
1: Ja, ik snap het helemaal. Wij maar van de werf. Een douche op de blues, de gedien dicht, een goede plaat op een luchtgitaar. Prima. Wij maar van de werf, mooi maken. Douche op de blues, dus die Jamiroquai daarvoor werkt nog. En Aas Night Scene, leukste quiz bij de koffie. Kom eens op Music Match, leuk voor het weekend. Mooi muziekspultje. Kist voor Senior, die vragen hier. Maar voor de koekjes en Omroep Friesland Koffie of Theelepel. En dit is het kwalificatiefragment. Een verneemde stem, maar ik wil graag van jij weten, van waar is deze stem?
2: Ja, ik heb bij Vlaanderen mogen niet. Voor wie heb je van binnen bleed, dat het gong, dat het gong. Dat is van dit voetbal wat ik graag speel hier. Dat doe ik net de hele wedstrijd, maar bij Vlaanderen die in het wol.
1: Nou, dit is lekker een icoon. Waar is het als dat wist? Jouw trof via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620 4 9 9 9 9.
2: Ja, ik heb bij Vlaanderen mogen niet. Voor wie heb je van binnen bleed, dat het gong, dat het gong. Dat is van dit voetbal wat ik graag speel hier. Dat doe ik net de hele wedstrijd, maar bij Vlaanderen die in het wol.
1: Ja, dit is toch een icoon als nou wist waar het is. Dit is de stem van jouw trog via de app van de Omroep op de WhatsApp. En waar we het aas net zien, komen ze op mooie prijzen in de leukste quiz bij de koffie. Dat is net zien, once seeing Aretha Franklin, I See a Little Prayer. En Al DeBarge in de rek, Who's Johnny? You know the four, bij Omroep Friesland.

0: Friesland.
1: 12.8.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er van Elsing.
3: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
0: Werkcentrum Friesloorn is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
4: Hoe kom ik je waai?
0: Of in die tij wekker had.
5: Hoe kom ik aan het werk?
0: Vragen die toe in toekomst keer.
4: Waar kan ik veel over werk leren?
0: Vragen die praktisch binnen.
6: Hoe vind ik personeel?
0: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
7: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
0: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloorn werkt het vadij.
8: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
9: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De twee hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dank u wel. Nou, daarvoor. Langs quiz bij de koffiehazen. Jetter of letter. Dit is het kwalificatiefragment. Nou, hele soort Friesen weet het. En Lietz Tipke stelt snel twijfelst. Martin die zei, kun je verstaan van voetbal? Te vragen, nee, hoe je dan sla ik de bal mis? Nou, nee, dan denk je de vragen naartoe. Al het zo best kennen. Zelfs dit is jetter of letter. Maar het is vooral muziek. Wij stijven een goede night in gemast. Maar je geeft het dus om deze stem. Waar jest hier?
12: Ja, ik heb bij Vlaag mogen genieten. Ik heb je echt van binnen blij tot het gong, tot het gong. Ik denk van, dit is voetbal wat ik graag speel hier wel. Dat doe ik net de hele wedstrijd, maar bij Vlaag die in het wol.
11: Ja, dat is een icoon voor zelfs de stem van. Als dat wist, jouw droeg via de app van Omroep Friesland voor Music Match. De nodige voor koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. Of via de WhatsApp 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen. Aankaast Goldband, Julian Lennon en daarna het leukste kus bij de koffie.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
5: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneertigelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie van goed wij.
6: Tromeesje maar in beheining.
15: Maar gewoon CA Plus, een certificering, hè?
5: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
2: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien.
16: Voor.
17: My Arjen Overmaat.

0: Julia Lennon, Too Late for Goodbye en Goldband. Een noodgeval.
1: Jedder
2: of letter?
0: Contact met het Nivelpaleis van Fraukje Aukema van wie je wordt. Fraukje, goeiemorgen.
3: Hoi.
0: Ja, zij is bot, toch?
3: Ja, ja.
0: Ja, wat wordt er nievelen?
3: Nou, ik ben mijn krasplaat aan de gang voor mijn zebras.
0: Ik heb geen idee wat een krasplaat is.
3: Nou, dan moet hoe maak ik dat nou even uitlezen? Grieze stukjes die was voortkrassen, dan krijg je dezelfde kleur.
0: Oh, zo'n krassen. Ja, krasplaat. Zo, nou snap ik het. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. En er komen de zebra's onderwaai, onder die kras.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Nou, mooi.
3: Ja, ga je wat doen, hè?
0: Nou, zo is het. Bakje koffie erbij, denk ik.
3: Nee,
0: nou
3: net.
0: Oh, nou, dan komt dat misschien nog.
3: Ik vast.
0: Ik ga je wat leuke vraagjes. Het is 20 jaar geleden dat Nederland voor het eerst Europees kampioen onder de 21 waard. En de vraag is eigenlijk, ja, wie doet de trainer van Jong Oranje?
4: Ja, ik heb de vragen mogen niet. Ik vond, heb je echt van binnen bleed aan het gong, aan het gong?
0: Ja, ja, ja.
4: Van deze voetbal wat ik graag speel je wel. Dat doe ik net de hele wedstrijd, maar de vragen die in het wol.
0: Dat wie Foppen, ja, Foppen daar zeker.
3: Foppen daar.
0: Ja, die stem, die kist ik u toezen.
3: Dat is duidelijk. Ja, ja.
0: Nou, officieel nou in de quiz, Aukje. En ik heb hier Music Match Listen bij vragen hier. Dat is een heel leuk muziekspeeltje. Dat kist voor tien, Joost. Het goede antwoord, Joost. Ja, het is jedder of letter vanzelfs. Dus ja, nou maar even goed nadenken. Want ik draaide correct Too Late for Goodbye van Julian Lennon. En ik wil graag weten, waar Foppe de Haan, die letter vanzelfs, ik trainer bij Jervingen waard. En daar een legende ik, waard. Waar Foppe de Haan jedder of letter trainer van Jervingen? Dan doet Too Late for Goodbyes in Jochtje 84 een hit weer. Zo.
3: Oeh, blikje.
0: Ja.
3: ik zeg letter.
0: Letter? Nou, het is maar goed als dat zei. Want het is goed. Ja, zeker. Ja, nou, ik zie het even te zien. Maar het is door Jochtje 84. Wie Foppe dus voor het eerst al trainer van Jervingen. Jochtje 84 al.
3: Oh.
0: Ja,
3: oh.
0: Dus dat is dus maar één in je letter als nieuwtje van jou dacht, maar het is wel goed. Dus Music Match, ja. Die hast al verzinnen. Moeilijke vraag van de jury, maar we rekenen hem goed. De noden voor koekjes staan op het spul bij vraag 2. En we foppen de haan hoorn aan. Dan beloven we nog even een beetje in de beste vraag. Ja, dit zijn de Scorpions en Wind of Change. Nou, wij weten dus dat Foppe de Haan in 84 trainer waard van Jereveen. Maar uit hokker hier komt dit lied van de Scorpions. Jedder of letter?
3: Letter.
0: Ja, dat is goed. Je hoeft hier in 90. Mooi.
3: Oh.
0: Je hebt mooi vrouwtje.
3: De klank leren
0: gokken,
3: ja.
0: Maar nou, dan gok's goed. Ik zou je naar het casino gaan dan. Is dat goed, best in
3: plan. Nee, dank je wel.
0: Ja, oké, doen we dat net. Music Match en de koekjes. En no, de Omroep Friesland koffie of theelepel. En dan gaan we een haanhoorn. We gaan scorpions. En dan doen we direct nog een tiger. Nee, we doen net een tiger. We doen katten. Maar nou de vraag van zelfs, is dit liedje jedder of letter als de Scorpions en Wind of Change?
3: Oh, dit zei het me helemaal
0: niet. Zul ik zeggen dat Wind the Cats en Lia? Nou.
3: Ik zou
0: dachten... Ja, Jin 90 wie dus dat vast keer voor.
3: Ja, en
0: de Cats en Lia? Wat,
3: ik denk van jedder.
0: Dat moet jedder wijzen?
3: Denk het
0: al. Zo zien dat het goed is? Ja, natuurlijk is dat het volle jedder, de Cats en Lia.
3: Yes.
0: Dus alle prijzen voor jou.
3: Ah, lekker. Nou, dan hak
0: een lepel.
3: Ik
0: moet
3: de kop gaan hakken.
0: Ja, oh, nou jedder. Was dan de koffie of de theelepel? Ha?
3: Koffie.
0: De koffielepel, dan over de koffielepel doen we erbij. En de Cats en Lia, volle jedder. Nu heb je in 68 al een hit. Dus,
3: ja, dus nou, ik verstand die net helemaal goed. En de letters uit van de Cats. Ja, ik denk dat maakt voor je.
0: Dat maakt haast wel jedder wezen. Helemaal goed. Nou, vrouwtje Aukema van wie wat alle prijzen sturen we naar Italië.
3: Oké, dankjewel.
0: En succes met de zebras.
3: Ja, ik ga ze krijg die in.
0: Oh, mooi.
3: Hij is kleed.
0: No.
3: Oké.
0: Dan verder je de Heartbreakers nou.

Melissa Pander. En voorbij. Ja, het is voorbij daar in Boersum. Het mooie is Bastion. Want het roertje om bij de Boersumer Ram. Daar ben je net alleen nog Molje weer welkom. Maar nou, ik eindelijk vroeg je. Nou, hoe het zit. Aast is er alles hoe naar het Frieske Nijs. Maar eerst klappen we even nu ze ham en stappen we op het groen.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Jan van Alphen is het. En uit Frieske Nijs is hier, Maaike van der Hoek. Goeiemorgen.
13: Goeiemorgen. Op de Stritwei, ik wil de N354 bij het Sergaast is van de morgen een auto worden kopslijn. Het ongeluk badde om Jelf en Jochen en Hinnen. Een ambulance en de politie binnen Utrecht om help te verlenen. De bestuurder rekken verwoenen bij het ongeluk en is naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van de dijk is afgesloten om de auto uit de berm te helpen. 8.000 plaatsen telt Friesland en hield dit meer daarvan stil leeg. Noodsboeren ermee ophouden. Vaak binnen ze geen monument, maar wel duur in onderhoud. De provincie en de boerderijenstichting doen onderzoek om die plaatsen in kaart te brengen. Nevens voorzitter Henk Dijkstra van de boerderijenstichting kunnen mensen haar ommelden, maar ze gebruiken echt moderne technieken om de plaatsen in kaart te brengen.
14: Ze komen haast op de cultuurhistorische kaart. En er zit ik al een laag onder met boerderij plaatsen. Dat is waar vroeger een pleats die aan had. Dus het is echt heel leuk om te zien hoe we dat hem ontwikkeld hadden. Er stond de pleats nog op de originele steen of in de letterlijke protte verloren.
13: De bloeiwieken van Beetse Zwerg zit deze keer in het rand van Efkes helemaal neerdwan. En ontkomen aan de drokte van de dij. Drie inwenners doegen mij aan de kalm Zwerg Challenge, waarbij ze meer te litten wat al toen span maar haar een stress docht. Een van haar is Evert Kronemeijer van de organisatie.
15: Daarmee is ze dus meten hoe de stress is, hoe je erbij komt na een activiteit. Dus we meten alles. Dus op het moment dat ik druk ben bij de organisatie van de bloeiweek, dan zal de stress wel wat omhoog rennen.
13: Het relatief goedkope €49 abonnement voor de trein is naast de NS ook geldig bij andere treinvervierders, Lycos Arriva. Van 15 juni oant en mei eind augustus kun je dus ook terug Grensland en Friesland reizen tegen het reduceerde tarief in de daloeren. Nou, voorbeeld hoe dat in Duitsland gaat. Of er langere treinen rijden vanwege mogelijke drokte is nog maar de vraag. Arriva weet namelijk net wat ze verwachtje matten van het Nederland ticket. Tussen 10 en 12 uur hield het Core Giel in Friesland. Er werd waarschuwing voor lokale tongerbuien met kans op hagel en windstitten. Het werd zo'n zandje graden. In de joen en nacht kans op buien en dan neemt de wien weer wat al.
12: Mooi, dank u wel. Meer waarheid, omroepfriesland.nl of in uw app. Aanstaande zijn we in Jerehoed, maar de boze ram is. Vooral, ik ben eindelijk welkom daar in het Sjonkoor. En er is muziek van Mario Kramer en Jennifer Lopez.
16: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting.
17: Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
18: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
23: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
24: Nul de Voor.
25: My Arjen Overmaat.

0: Good night for Madonna. Ze mij nooit mijn jongen, mij de boze maar ram.
1: Wat? Echt? Hoe zit het nou?
0: Ja, en vastzitter Peter Heijns die vertelt waarom. Goedemorgen, Peter.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het is de vrouw die binnen nou ook welkom bij hem, bij de boze maar ram, het jongkoor.
2: Ja, dat klopt. Wij ben steeds maar sinds 2008, 18 jaar geleden, ben we starten en wit eigenlijk alleen maar een mannenkoor. En ja, in al die jaren is het wat we hebben rondgeroen. De meeste jongens die doen voort, neem het maar op. En ja, nou weer het aantal zal iets en we wonen wel ja, trog in. En toen kwamen we op een gegeven moment van, hey, is het misschien de kern dat er wel...

0: Charlie Benedict, is ik wel Jerry, die zei, goh, wat zullen we maar dan willen? Ja, hebben we dacht van, hé, hey, misschien is het leuk. En dus, ja, er ben nou best wel, ik vol wat vrouwen die er nog bij komen binnen.
1: Lijkt het mij wel dat het dan, ja, het is wel even oors voor zelfs dan. Hè? Je bent binnen dat het zo'n mannenbastion is. Ja, die had wat oorpraat misschien. Ik weet niet hoe het er een tijdje heeft naar de, in de trederhoek of zo. Hè?
0: Nou, dat gongen natuurlijk. Ik was zei, als man bij me koren, heeft altijd wel eens wat een smal praat hier, links en rechts. Dat hielden wij natuurlijk ik, mooie vorige dirigenten, Annemarie Viersma. En ja, die drie jammer genomen met ophouden toen. En ja, toen zie je het maar zonder. Maar ja, goed, we hielden altijd wel een goede klik. Zij die de eerste vrouw binnen de groep. En ja, dan hielden we best wel eens even een smal praat hier. En ja. Als je de verhaling bij krijgt, dan, ja, dan moet je er wel een beetje omtrekken, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, en de verhaling, het is een wat oors voor zelf, dat is helemaal niet min, maar dat, is ook, dat kan ik wel goed wezen, juist. Maar hoe elke hier er wat mee omgaan?
0: Ja, we hebben hier echt in toen besloten in de vergadering, hè, want dan komt het onder water. Zo van, hé, is dat wat? En nou, eigenlijk, ja, net iemand die zei van, hé, daar heb ik wel wat problemen mee. En wat is de Noit Blikkendot? Sander Metz, dat is een bekende muzikant, die helpt ons ermee. Die is dus naar je dirigent, om het maar zo te zeggen. Ja, die wil wat meer stemmen gieten in het koor. Hè. En ja, nou er dames bij binnen, ja, kinderen wat dat betreft, wel een driestemmig koor, ja, mooi, om het maar zo te zeggen. Ja.
1: Is dat extra? Ja, ik snap het helemaal. Is dat extra dat wie is Somalisch? Nou, vrouwelijkoor. Er ben vanzelf nou extra vrouwelijk. Je bent van harte welkom om bij hem te jongen, want je kent wel wat meer meeskenbroek. Wat voor koor is het eigenlijk? Misschien wel dat eerste minuut lezen dan. Die boze ram, ja, die namen, die mag misschien dan geen verhoren worden. Dat is misschien een orenvraag of het zou wel even hoe, maar eerst even, wat voor koor is het eigenlijk?
0: Nou, wij zijn eigenlijk, zaten we begonnen binnen, dat is 18 jaar geleden, dat die eigenlijk de broerskop met Skinny Gouden, die kwamen altijd met de boeren en de feesten, maar Squalid Waardesfeesten kwamen ze altijd dus jong, op de jong. En dan vind ik altijd wel boeren met de jongens, die sluiten dan even wat door, en dat weer dan altijd zo te gek, maar dat komt best wel aardig dan. En toen zag Frans Tolsma, dat die toen nog een boer maar om Utens, maar die werd het alweer sinds de kof alweer wel, is die weer rondkomen in boeren. Die zei, hey, jongen, wat is dat toch raar, jongen, dat de boeren jongens hier in zijn koor, maar dat kennen we zelf. Dus, en zo is dat eigenlijk wat ontstaan. En toen is het ik best wel, weer wel animo. En toen hebben we denk ik, nou, we gingen wel 24 man, om het maar zo te zeggen. En toen is het een beetje begonnen als het chanticoor, volle freestalig. En we gingen ook wat nieuwsversken erbij.
1: Maar nou, wat is het nou dan?
0: Want toen op een gegeven moment, toen het Annemarie dacht van, hey, ken ik wat een beetje Engelstalig dwang. Nou, en eigenlijk werden we toen helemaal omgeswitst en ik heb eigenlijk net mijn chanticoor nemen. Maar ja, dan hebben we eigenlijk een heel soort versjes bijvoorbeeld. I can't help falling in love. Hebben bijvoorbeeld Dust in the Wind. Hebben we jongen van Creedence Clearwater Revival, jonge versjes.
1: Heel breed. Ja, dit is voor de poppy kant is het.
0: Clearwater Revival,
1: Wat zou dit is voor de poppy kant is wat opging, Jerkbo.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja. Maar ja, nou nog even die namen vanzelf. Want die boze maram, dat is dan niet meer. Ham Daryl, dat kende eigenlijk net, hè, maar vooral hierbij. Ham Daryl Nightocht, wat dat dan weer mat?
0: Nee, we hebben nog net horen naar je namen tacht. Er ben wel suggesties nog. Maar ja, we moeten eerst maar even zien dat we even fruit binnen. En dat we eens even ongekoord al hier wat mannen kennen. En er komen nog steeds meer vrouwen bij. Juist die jongen in de Rik werden twee naar vrouwen bij die volle ontsluiten willen. Dus ja, dat is alleen hartstikke positief.
1: Nou,
0: dus
1: mooi.
0: En op een gegeven moment, ik denk dat we Mois Kofkes even denken met van, hey, beginnen naam maar verhoren. Ja.
1: Bozemer Blaters, is dat ik nog wat?
0: Ja, nou ja, dat zoek maar zak in.
1: Ja, dat komt echt loert uit, dus ja, je weet het maar nooit. Nou, harde doening aan, in elk geval. Peter Heijns, Tiegetank. En bij deze, de vrouw, ben ik van net welkom bij de Bozemer Ram, dus John Kort.
0: Ja, zeker weten.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Dank u wel.
0: Ja, nog voor de
1: Teeth for Joe Dolan.

such a good looking woman, Nino de Voor. Naast naar je album hebben we weer een tussengelamen skierplaat. Annelies Kuipers is van 28 mai in Jochtje 86. Dan komen we uit in 2012. Ik ben benieuwd wat voor een skierige muziek daar al hier te vast komt. Dat nu Alvin. En onze Alvin nog. Bonnie M. En we doen een shop. Ras, ras, ras. Poetin. Jammergas, kom op.

0: alles wassen.
1: Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
1: Alles wat er spielt.
3: Komt ie?
4: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
5: Dat is het idee.
4: Maar Miemakkers, bij Omroep Friesland zag ik Roelof de Vries. Waarom? Op het Nijs van de Arune Wieken.
5: Steen meer op.
4: Kom op, man. Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
5: Oké, okay, nou, let het dan maar ergens ook in.
4: Janko komt maar zijn lifehack.
6: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
4: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
7: Ik vind zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
4: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
7: Maar ik blik dat ik net enige ben.
4: Nijsmakkers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
8: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
11: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
10: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
12: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de boerdrachten.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarmee werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De Tusken Laam en Skiplata's. Dan brengt u waarom hij het jaar 2012. Ik maak een trainer, zit op het lijstje All About That Bass. En jocht even nu. Donsje we stiekem aan, even mijn toontje lager.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. 1 naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
17: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
18: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
0: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
3: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Meghan Trainor. En All About That Bass. En ik nog toontje lager. En stiekem gedanst.
1: Tusken Laan.
0: En skiën. Hoi Annelies.
2: Hallo.
0: Annelies Kuipers van Steeds van de Telefoon. 28 mei, een joertje 86, juggetje steen. Dus ja, dan komen we in het jaar 2002 uit.
2: En wist ja, o, klopt.
0: Wist ook 16?
2: Ja, wie 16.
0: Ja, wat, ja. Wat voor faam wist ook?
2: Ja, gewoon heel rustig. Ik ben net zo'n feestvierder en weet ik veel wat. Nee, nee, nee, ik woon op squallen en lekker thuis vierder. Dus,
0: ja, en waar, ja. Waar wie thuis?
2: Dus wie toen in Ruusteveen.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Maar het jet al best heel vaak verhuizen in de woning.
2: Ja, nou ja, goed. Ik ben geboren ben in Lauwert. Ik ben dochter van dominee. Dus ja, dan ben je wel eens wat vaker verhuizen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik begrijp het, ja.
2: Ja, dus,
0: En de dochter van de dominee, wat hier die Bietijn dan? Sextien?
2: Wat
0: is het als de dochter van de dominee? Wat, ja, wat is dan Bietijn? Ja. Wat is dan eigenlijk?
2: Ja, ik ben gewoon eigenlijk, ik doe mijn eigen ding. Ik ben gewoon, ja, die heb ik iets van vaak met kerken, dat soort dingen. Maar voor de rest ben gewoon, ik gewoon normale jeugd en verder, een huid die wel wat meer thuis is als een huid die hoe daar natuurlijk aan het werken is verder. Hè, mijn huid die vaker thuis, dat wel. En dan is nooit een heel soort fut. Dus, en jongens, maar dat voordeel heeft dan als ben dat in huid ik hoe daar is thuis is.
0: Ja, dat is echt wel mooi. En naar welke school is het?
2: Ik ging toen naar het Lauwers College.
0: Oh ja, dat lijkt me wel lastig dan. Toen, dat is precies in zijn leeftijd. En als hij dan een nieuwe baan had, dan moest hij verhuizen naar een andere school misschien wel.
2: Ja, op zich heb ik wel de school wel redelijk oud maatje kind. Daar heb ik net zoveel les van Hans. Nee, hij stond gelukkig redelijk wel hier op een plak. Dus dan kist in die school wel redelijk oud maatje.
0: Dat is dan goed. Nou ja, 2012. Wist nog wat van het hier wat er al in je bar in de Braad of in Nederland vooral?
2: Ja, ik heb net zo'n, ik heb een beetje geheugen, maar zo'n volle,
0: het houdelijk van Willem-Alexander en Maxima.
2: Ja, tuurlijk. Hoe kan ik dat nog vinden?
0: Ja, dat ben ik van die ding. Nou, en we moesten nekken in de pennyrekening omruilen voor van Goen naar euro's. Dat barek in januari, dat weet ik heel even ben.
2: Ja.
0: Even zin, Pim Fortuyn wordt vanmorgen de sketten op het Mediapark. Daar trog won zijn partij, de LPF, en die een hele soort zitten. Hè? Dat wie toch een soort meesten stemmen.
2: Klopt.
0: En wat hebben we nog meer? Ja, in de bioscoop, met de Lord of the Rings en de Two Towers. En wat draait er nog meer? De 8 Mile, maar Eminem als acteur, ik zie het erin. En Catch Me If You Can, dat is ook een mooie film van Leonardo DiCaprio en Tom Hanks die draaiden in die tijd. En de meest verkochte, populairste single eigenlijk van dat hier in Nederland, dat wie onder oren dissen. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Ja, Nickelback. En How You Remind Me, maar dat is net dien top draaien, want die hebben we er zelfs bijpakt. En dan komen we uit dus op 28 mei 2002 en toen klonk de top 40 van Nederland sa. Ze houden hem weg, hij ziet dus in die film ook die 8 Mile. Maar ja, hij is vanzelfs eigenlijk gewoon rapper. Eminem. En Without Me. Dat is die op trui. Zegt hij het wat? Of dit is meer helemaal om je voorbij te
2: Nee, het is deze. Nee, het is net helemaal Michel.
0: Nou, misschien deze dan wel. If tomorrow never comes, will she know how much I love her? Dit wie ek een hit, van Ronan Keating.
2: Ja.
0: If Tomorrow Never Comes. Ja, dat brengt hij al even om.
2: Ja, die
0: zou
2: ik weer. Ja, klopt.
0: Maar de absolute nummer 1 op die jetje, dat wie dissen. Nummer 1!

0: Deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.
1: Ja, Brainpower, een dansplaat.
2: Ja. Dat ken ik wel.
1: Ja, ja. Nou, dat wie die top 3 dus 16 hier wist. Ik hopelijk had hij het weer een beetje weer ombracht. En het leuke is, omdat het ook niet beter datum terugstuurd hast. En dan is nog even een karmaatje die ze draaien. Welke was nou weer eens en weer?
2: Nou, dan ken ik toch echt wel voor nummer 12. Dat is wel mijn favoriet.
1: Ja, ja.
2: De eerste is heel leuk. Ja, ik vind het prachtig. Maar die 12, dat is meer mijn...
1: Nou, Annelies, dat is de baas. Het is dien hier, dien top draaien. Dus Ronan Keating is hier voor jou.

Dankzij Annelies, wie Ronan Keating werd als die er. My If Tomorrow Never Comes uit 2012. Elke keer in de Tuskelamen skiplaat. App die wetterdatum via de app van de Omroep. Of de WhatsApp en dan zetten we die op het listje. Kist ook die favoriet werd waarom jij en die favoriet kiezen. Hè? Ja, dat is natuurlijk even de baas. Tijd voor de Frisian Retro Band. Oren

The Giver en ik nog de Friesian Retro Band. Ode aan de muziekpioniers. Nou, wie naast alle stemmingorkesten en weet ik het, populaire bands in Friesland. Die kwam voorbij. Het is een project van Arie Kuipers, de Friesian Retro Band. Draaien we naar je muziek bij Omroep Friesland. Frieskerijen zit razen. Ja, de Friesian Retro Band die hier rom in de tijd. Het Dogwajek. En Jochtje Santig, Go Back.

0: In Straffenzaken, verhaal van de blokkensquatten, zullen we waarom in de tijd om naar een tal van opmerkelijke strafzaken te zien.
1: Gaat dat nou echt doen?
2: Ja, daarvoor zijn we hier.
0: Maar soms een bijzondere parallel naar Joetendijk.
3: Straffenzaken, deel in. Dit weekend in Friesland ook.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Pas op hoor, deze is heet.
6: Oef, ja.
5: Wil er iemand nog wat drinken?
6: Ja, graag.
5: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
6: En voor mij, man?
5: En een frisje voor jou.
6: Dank je.
7: Proost.
3: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: With the OG's.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
14: Jelvert Tolver is het. En Maaike van der Hoek aan het Frieske Nijs. Mijn naam, goeiemorgen Maaike.
15: Goeiemorgen. De KNRM's waskoogt voor onnodige ziekakjes door verlend surfmateriaal. Alle jaren rukken reddingsteesten honderden keren uit van surfers en kitesurfers, ook in Friesland. In meer dan 100 gevallen docht echter al blijken dat de eigenaar al veilig onwal is, wilst een boord of kite op zee efterbleun is. Omdat dan net duidelijk is of het iemand in nood is, worden vaak wereldwijdige ziekakjes opzet. De KNRM erop surfers dus daarom op haar contactgegevens op het materiaal te zetten. Er is een nieuwe belangenorganisatie voor het Waadgebied oprichten. Stichting Wij Zijn de Wadden wil bewenners, ondernemers en natuurliefhebbers mooie koffer bieden als het gaat om de toekomst van het gebied. Als eerste actie begint de stichting een campagne over de vaststelde Natura 2000 maatregels in het Waadgebied. Nevens de initiatiefnemers mat besluiten over de toekomst van het waard zorgvuldig naam worden, maar omdenken voor zowel natuur als leefbrunst. In Friesland en de rest van Noord-Nederland worden opnieuw moestuincoaches oplaad voor squallen en bennenopvang. De opleiding zet in september in Assen uiteen en is bedoeld voor mensen die squallen helpen willen bij het onderhouden van een moestuin. Nevens de initiatiefnemers groeit de belangstelling voor squalmoestuinen, maar ontbreekt het leerkrachten vaak onvoldoende kennis. Likt het die wat? Een aanmelden voor de opleiding kan ont 9 juli. En goed nieuws voor bootjemeesken. De ANWB Wetterkaart van Friesland is weer om. De kaart die verdwoen vliene hier, maar nevens VVV Waterland van Friesland bleun de vraag naar vanuit wettersporters en ondernemers. En naar Olesmo de ANWB is nou een nieuwe editie van de kaart uitbrocht. Een soort bewolking joert en buien, maar mogelijk een klaptonger. Een matige en in vlegen krachtige zuidwestenwind en het is dan 17 graden. Joen en vannacht komen ze op buien. De wind die neemt dan wel wat aan. Morgen een meest matige westenwind. Wolken en zinnen die wisselen elkaar aan, maar komen ze op een enkele bui. En dan ik weer een middagtemperatuur van zo'n 17 graden.
14: Dank u wel, Maaike. Als we zeggen, Jere, wat vriezen bij het einde. En er is muziek van Ginger Ninja. En dan soms even om zieken die sunshine, maar haast gewoon op de radio, hoor je.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten.
7: Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
19: Oh, heerlijk hier, hè?
20: Ja, eindelijk even niks.
21: Het is echt nice.
22: Hola, le pongo dos cervezas.
23: Hola, señor. Sí, 2 bier.
21: Voor mij?
19: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
22: Por favor.
23: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
24: Nulde voor.
25: My Arjen Overmaat.

0: Ja, goeie, mij Arjen van Omroep Friesland.
1: Ja, goeie.
0: Wat ga je biedt aan?
1: Nou, ik ben daar naar huis, naar MCL.
0: En voor het werk? Of,
1: nee, van foto.
0: Heb je er nog plan dat je denkt, nou...
1: Nou ja, even een boodschapje en even naar de actie. Nou, die is er vlakbij. Dat,
0: Oh, jou combineer het voor het dadelijk even?
1: Ja, daarom. Dat doe je altijd.
0: Ja, ja. En ben jou dan een extra iemand die dan in die action stapt en eigenlijk denkt, dit hoef ik net, maar toch keep ik het?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, dat ook net.
0: Jou haalt dit een plan?
1: Ja.
0: Ja, maar toch leidt het altijd heel verleidelijk daar. Dan denk je, oeh, mag dit? Nee, neem het.
1: Ja, nee, ja. Dat ook net.
0: Jou bent sterk.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, precies. En wat maak je nou harder bij dan?
1: Nou ja, we dingen voor in de tuin. Wat beeldje boel en naaie lampjes.
0: Oh, je klaai het weer even aan.
1: Ja.
0: Ja, en ja. Wat voor beeldje zie ik hier?
1: Nou ja, tunkebouters, hè.
0: Gaan ze die ook weer action?
1: Ja, die hebben ze wel.
0: Echte tunkebouters?
1: Nou ja, ben wel lietjes, maar dat hindert niks.
0: Ja, ben je nou wel in die tunkebouters? Ik dacht dat net hier mee tunkebouters in de tuin hier, maar...
1: Ja, ik vind dat wel leuk.
0: Ja, ga je al meer?
1: Ja, ik heb nog wel meer.
0: Ja, hoe vol?
1: Het is een volle jerm, een stuk of draaien heb ik nou, maar... Vierders heb ik nog niks.
0: Oh ja, dus er komt nog wat bij.
1: Er komt nou wat bij, ja.
0: En zie ik jou dan echt bepaalde tunkebouters, maar het bepaalde kleuren, moetskes, haaf, zo weet ik het?
1: Nee, ja, maar fleurig is.
0: Ja, en zit je ook in de laven, of mag het echt alleen nog kebouters wezen?
1: Nou, maar ik wil laven wezen, dat hindert niks.
0: Ja. En ga je dan echt zo'n hoekje in de tuin waar ze al je balkoors steen of zitten? Of?
1: Nee, ik heb ze al die verspreid.
0: Ja. En wat is jouw favoriete tunkebouter?
1: Die heb ik wel in de tuin, maar dat is al een hele ordening en die komt bij mijn squamhard
0: wel. Ja, want die is rennen verzelfs wel jaren en jaren maar die kabouters. Daarom vreeg ik, kijk, is dat nog wel in die kabouters? Maar ze zijn er dus nog wel. En hoe,
1: ja.
0: Want hoe oud schat hier dat die is?
1: Nou ja, god, 24.
0: Ja. Ja.
1: Best wel oud.
0: Het is een antieke kabouter.
1: Ja,
0: ja, zo,
1: ja.
0: Ja, ja, nou ja. Ja, nou ja, dan zoek ze een soort willen aan om een leuke onvulling te vinden op jouw kabouter.

0: Mully en Build to Last. En echt nog wie in 1982. Genghis Khan en de kaboutertjes. Zeker. Als de, ja, stel als je Mionea's. Die echt een hit, ja.
1: Ja.
0: Hast tol horen, wat hast al in het programma zag.
1: De KNRM die beheert een campagne in ziekenacties en service. En kites die Efteray Hielden net nedig vieren. En de vreugdstoten natuurlijk al hoesgaan net nedig. Het gebeurt soms dat een service zijn plank verliest. Dan zit hij in een plank drieën. En denkt, hey, waar is de server?
0: Ah, ja.
1: Schikkelt de KNRM in.
0: Ja, ik snap hem.
1: Maar die server zit lang op kant.
0: Ja.
1: Dus, en dat ging nogal vaak te gebeuren. En het pontje bij Rottergaast voor kuiwetters en fietsers komt ze simmen net in de 40 onlisplak, minder veilig genoeg. Verder het waar met Sibo, het Nijs door de media, met Fijker. En de eerste muziek is aan van Cher.
0: Mooi, oer een paar minuten, dan is het altijd voor een Fries om dank wel, Jacob.
1: Alsjeblieft.
0: 4 juni, de jitjes ben ik weer voor hem terug, Willem. Verste harker van het programma Cliff Bennett. Van Cliff Bennett en de Rebel Rousers is 86 hier. Roger Ball van... Hier van de oprichters van de Average White Band. Met Pick Up the Pieces onder andere, 82 hier. Michelle Phillips van de Mamas en de Papas, 82 hier. Elder Barge, die hebben we nog draaid. Maar Who's Johnny, 65 hier. En Tony McCarroll, de drummer van Oasis, 55. Alan Clark is 54. En Skip Marley, dat is het Bangers Band. De paakensister van Bob. Bob Marley, 30 hier. Maar Colin Hare van Honeybus is hier ook op het lijstje. 80 hier is er. Zullen we die gewoon ontol voeren? Schitterend mooi lied, ja, die door. I can't let Maggie go. Ontolven. Morgen Wim Brons en Apenkooi. En ik ben er manje weer. Voor een nieuwe noden voor.

0: Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Simmer in Friesland.
3: Dit mensen ook.
4: Is het mogelijk dat 4 mensen in de linkerhand?
3: Dit had ik nooit, jongen.
2: Het is weer de tijd van het scootje, de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was sto om deze evenementen heen in Boatskipjaren litten, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisiecommercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
6: Hehe, Ainse percenten hoor. Maar wat nou?
7: Litjo Spariot belisse troch Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je us. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
8: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven, maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Wehkamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Wehkamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien. Soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dadelijk, Gino in Friesland. De KNRM begint een campagnetje ziekenacties naar surfers en kites. Dit Eftenij hield onder het Nederwien. Verder het waar bij Sibor Mollema, het Nijs uit Oorde Media, mijn Fijke. En deze muziek is haast van Cher.
6: Hehe, Ainse percenten hoor. Maar wat nou?
7: Litjo Spariot belisse troch Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je us. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
11: De garage in jouw omkrieten?
12: Aima, service en auto's. Is de vat Els.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
15: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
15: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
8: Nou in Friesland.
0: Jacob Stelwagen.

0: Muziek van Cher. De eerste muziek hoort in Nooi Friesland. Dit wie Strong Enough.
1: Van Tolve woont in oren.
2: Nooi Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Nooi Friesland met de editie van Tolve 4 juni. De KNRM begint een campagne te ziekenhuisjes naar surfers en kiters die het FNI Hielendal net nedig wieren. En het pontje bij Rotsergaast voor kuiders en fietsers komt deze zomer net in de veert. De onlesplakken binnen net veilig genoeg. Dan nou, het waarbedocht in het kwad. Supermorgen maar een goeie met je.
3: Goeie met je, Jacob. Nou, voor de mensen die ek buien, die wat voelder worden. Maar kans op een klap tonger en er kan ik wat hagel in zitten. Een betieden krachtige zuidwestenwind en zo'n 16 graden. Morgen minder buien en meer zinnen, maar een meest matige westenwind en zo'n 17 graden. Straks meer roerend waar.
1: Oond inhoeren,
2: nou in Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: De KNRM is uiteindelijk met de landelijke campagne Be Traceable. De MI wil de reddingsmaatschappij voorkomen dat reddingsboten onnodig uitvaren matten voor verlende surf- en kitesurfmateriaal. Alle jaren worden meerdere ziekenhuisjes starten nadat een verlitten board of kite voen wordt. En vaak blijkt de eigenaar dan al lang veilig om de wal te wijzen. Onze telefoon Gerrit Elgersma van de KNRM in Hielpen. Een goeie middag.
5: Ja, goeie middag, Jacob.
0: Ja, hoe vaak mensen in dit mei?
5: Nou, we maken toch wel regelmatig mooi dat we op zich gaan naar mensen omdat de spullen nog op die formaat duwen. En de mensen staan inderdaad al op de kant. En ja, als het bad inderdaad mooi een Be-traceable sticker merkt is, dan spiet het telefoonnummer op. En dan kunnen de mensen beter erom vinden.
0: Ja, dat is eigenlijk een heel simpele en logische oplossing. Maar dat gebeurt dus net altijd.
5: Nou, net altijd, nee. Meestal net nog.
0: Meestal net?
5: Nee, dat is nog weinig en dat is vooral mooi. Dus buurten. Ja, die krijgen dat net helemaal mooi. Ze gaan met aflandige wien beter op. Ja, dan gaat nog alles fout. En dan de meesten die willen onder een zielbootje eruit halen of ze zwemmen naar de kant. En dan, het spul dat eruit verder.
0: Ja, en hoe is dat voor je? Want ik heb je intinken, je zult een surfboard doen. Je bent net wist of de persoon in het wetter leidt of net. Dus je verzwargen, je steekt er tijd en energie in en dan blijkt het niks te wijzen. Hoe viel dat voor je?
5: Ja goed, het is op het moment dat er inderdaad die eerste melding is, prio-1, er is in een server een probleem vermist. Ja, het eerste denk je dan dat je met wetter helpen, maar dat er hier of dat doet. En nou ja, dan hoe er zit je om in die lang en breed aan de koffie zit, dat doet inderdaad wel wat mooier. En dan draai je jou een keer, dan denk je van nou, we hoeven het zo hard, want het zal toch wel een valse melding wijzen.
0: Ja, dat zou ik correct zijn dat het net een valse melding is.
5: Nou juist, dus we gaan er wel weer uit, maar op een gegeven moment, dat wordt wat mooi even, dat moment.
0: Ja, snap ik. Er is nou een campagne dus, Be Traceable. Wat hoop je dat die campagne opsmiet?
5: Nou, dat de soort mensen toch hun spul merken, met telefoonnummers, met de steker of het merkje. Dus dat ze beter zichtbaar zijn van wie het spul is.
0: Ja, de surfers en kiters die nou goed opletten, weten ze dat mat? Zullen jullie nog horen ding dan om de campagne onder de aandacht te brengen?
5: Ja, nou, ik ben in Oordelijke Waarom we bijvoorbeeld de melding van een vanke van dat we een opstander is dingen bekend bij Karn, dat weet ik Noord-Oosten in, aflandig. Famke weer wel waarom zwom, maar haar kite droog wel het is maar op. En er was net iemand in de buurt, dus ik wou bellen, trof een bekende van, hey, de broed daar spullen maar op. Dus dan heb ik het allemaal twee hinderstuurd van, nou Helly, dat denk dan maar op. Want vertel dat het druwen bloed en er is in schimmer een binnenvaartschip of zo die shirt wat druwen en die meldt hem van, hey, je druwt dan kite zonder dat er iemand op aard zit. Nou ja, dan kunnen wij ervoor uit en ziek je. De loze melding, zeg maar.
0: Ja, ja. En het is eigenlijk een beetje wat je kijkt om jou. De aandacht verslapt ik, dat je heel vaak uitvaart maakt zonder dat er wat aan de hand is.
5: Ja, nou goed. We proberen de kop erbij te houden natuurlijk. Maar inderdaad, dan, als het PGA's ook doorheeft, dan denk ik blijf ik wel. Ik heb dat al 100% vrijwillig. Iedereen die let zijn werk vallen en die vlucht naar de redding boot daar om eruit. Maar inderdaad, dat we te vaak hebben, dat is net wenselijk, want dat kost het en tijd van huis, maar ik heb een soort geld. De boten vaar ik net van niks.
0: Nee, vanzelfs net. Nou, laten we hopen dat de campagne wat opsmiet. Ik dank je wel voor de tijdachting.
5: Prima, dank je wel.
0: Gerrit Elgersma weer dat van de KNRM in Hielpen.
2: Nooi Friesland,
1: media oersjoch.
0: Fijke Wouda, een goeie media.
6: Goeie media.
0: Wat heeft er bij elkaar van?
6: Nou, 50 squalben en hun begeleiders van een squalle uit Vladingen die hebben 16 uren wachten voor de veerboot bij Calais. Ze gaan els hier met die squalle gaan ze naar Engeland voor een excursie. Het gaat om leerlingen van tweetalig onderwijs. En ja, één keer aankwam bij de veerboot waar de buschauffeurs in houden. Want wat die nou blieken, ja, zo'n dit hier heeft, als je naar het Verenigd Koninkrijk worst, heeft een extra document nodig. Een visum of een ETA, een Electronic Travel Authorization. En zowel de chauffeur als het bedrijf, verviersbedrijf, die hier dat net goed regelen. Dus ja, toen kon ze neer als waren als een nieuwe chauffeur met een bus en de goede papieren te sturen. Ja, dan ben je dus al rap 16 uur letter.
0: Oh.
6: Ja, dat is wat.
0: Ja.
6: Dus nou, uiteindelijk ben je dus wel goed in Engeland omgekomen. Het was pech. De kinderen hebben het geweldig naar hun zin. Zij ze uit Engeland waar. Ja, dat zullen in Engeland wijzen. Maar ik weet net hoe ze het in Calais gaan. Hè.
0: Nee, ik weet net hoe ze die 16 uur erop laten hebben.
6: Nou, inderdaad. Lekker deel je aan. Dan ja, een nieuwe Nissan-auto. Die stier op een vrachtwijn, zo'n autotransporter. Die had 12 verdiepings. Deze Nissan die stier vooraan, bovenop. Dus boven het dak van de cabine, als het ware.
0: Ja?
6: Nou, die vrachtwijn, die we in Schiedam te vier troriden bij een brege die het even gingen. Dus die brege die gaat even en dat tjingewicht, dat het dus die auto bovenop die vrachtwijn gewoon verpletterd, letterlijk.
0: Oeh.
6: Er wie niks over van die hele auto. Zit gelukkig net in je niet natuurlijk. Maar ja, een collega heeft meteen de noodstap van de brug ingeschakeld. Maar ja, het wie al te let. Hij zat er te kort op. Ja, dus ja, de situatie is wel rap oplost. Ze wil verder geen informatie aan hoe het incident. Nee, dat zoek ik net, Dwaan.
0: Ik zoek me lekker stil hoor.
6: Nou, inderdaad. Maar ja, het... De brege heeft er niet aan oorholden trouwens, dat kunnen we nog melden. Want ja, het is het contragewicht van die brege en dat is een best blok. En ja, dat liet er net zo markeren natuurlijk. Dus, maar goed, een goede skeer dus om die auto. Dan ja, Femke Kok, die het zoente winterspelen geen te kwaad om mannelijke aandacht. Er had een interview met haar in Linda Meijden stien. En ja, die vregen dus aan haar van... Hey, hoe zit het eens? Hè? Van, nou, het laatste wat bekend wie is dat je nog vrijgezel bent. Hoe zit het met die aandacht? Nou, ze zei, ik heb vier wildvreemde kerels aan de deur gaan... die haar op date vregen. Ja, ze zei, nou, dat vind ik toch wel een beetje te vieren.
0: Waarom was het dan ik?
6: Nou, die vraag die kon hij stellen. Want...
0: Ja.
6: Best wie krijgt
0: dat
6: voor.
0: Dat ik moet verwachten.
6: Dus, ja, het moet dus net alleen bij die muziekjes door. Zo'n spelen had ze al duizenden berichten van geïnteresseerde mannen had ze dus kregen. Maar ja, soms dus te vier. Ja, ze had haar levensleven lekker privé, zei ze. Want ja, ik vind het helemaal prima. Maar iemand ontmoeten die mijn leven begrijpt is moeilijk. Het is lastig om de juiste te vinden. En ze zit natuurlijk in een heel iets vrouwtje. Ze zit in een eigen cocoon een beetje.
0: Ja, verzeld, ja.
6: En ja, om dan iemand te vinden is dreig. Nou, ze hopen het ooit eer om huisje, boompje, beestje op te kunnen bouwen met een toekomstige leefde. Maar Sophia was er nog net vooruit in, want ja, ze zei, winnen is nog te leuk. Dus ik ga nog voor de komende spelen. Dus dan ben je maar bij jouw rivier.
0: Ja, zeker.
6: Of trein heel intussen. Dus Wetterkanon, die kennen in kwarten mij farve uitrust worden om demonstranten ja, om daar mij te shitten, zodat die demonstranten lang herkenbaar en dus ik te vinden binnen.
0: Als wat ook.
6: Ja, minister David van Weel van Justitie en Veiligheid, die het dit bekend maken. En ja, hij zei het ik van we moeten op zoek naar een alternatief voor het verbod op gezichtsbedekkende kleren. En ja, dat zou net proportioneel en het goede handhaven in wezen. Nou, nou was het dus die zaneemde smurvenfarven inzetten.
0: Oh, dat blauw?
6: Dat was blauw, ja. Dus, nou ja. Dus dat, ja, hij ja, zei dus van, dan worden die wetterkanonen, die worden daarmee vult. Nou, Amnesty Nederland, die had hem al uitsprutsen tjin dit plan. Ze zegt, het is stigmatiserend, het is ik net verstandig. Met een waterkanon kan je slecht onderscheid maken tussen railschopper of demonstrant. Wanneer je deze met verf vult, loopt je het gevaar vreedzame demonstranten letterlijk te bestempelen als railschopper en te straffen voor het gebruiken van hun grondrecht. Bovendien mag de politie nooit geweld gebruiken tegen vreedzame demonstranten. Een waterkanon, ook zonder verf, is en blijft een zwaar geweldsmiddel. Ja, ja. Dus ik ben wat voor te zeggen.
0: Nou ja, de neiging is het inderdaad zo. Jij hebt natuurlijk vaak een gutte groep. En ja. 90% zal misschien goed, ja,
6: ja,
0: goed van gedrag wijzen.
6: Ja.
0: Die kan ik ook goed trekken worden.
6: Die kennen, nou ja, dat heeft toen zo een keer mij van zijn coronaprotest. Er waren een vrouw, ja, die won mij een protest. Maar die roon naast dat wetterkanon deel. En toen richtten ze op haar vrij dichtbij. En zijn, ja, zijn straal komt natuurlijk heel hard aan. Ja. En die vrouw die kreeg een enorme dreun. Die voelde ik nog in de morgen aan. Dus die had daar toen echt wel een flinke verwoeding van overgehouden.
0: Ja.
6: Ja. Hebben we nog tijd voor Ian Jacob? Ja, dat is de baas voor zelfs. Dus, nou ja.
0: Oh, nou.
6: Ja, hey. Ja, ik ken mijn plaak.
0: Heel erg negeer.
6: Ja, precies. Dus geniet ervan. In Schiedam tocht een automobilist die tocht handig te wijzen. Die hier mof hoe zijn kentekenplaat hong. Want die denkt van, dan, als er dan met zijn scanauto langs gaan, dan kan ze de kentekenplaat net goed op een foto krijgen. En dan kan ze maar ik net een boete uitscrollen. Maar ja, daar ren ik altijd nog boa's en politiemeesten die rennen erom. Die zeggen die moffingen en die dachten van ja, dit kan het. En dit is niet de manier om het betaalparkeren te omzeilen, zei de politie. De bestuurder heeft nou een bekeuring gekregen voor het opzettelijk net lesbaar meidje van die kentekenplaat. Die boete is €160. Als hij nou gewoon die auto deel zet hier en net betellen, dan hier die een boete van €82. Ja, omdat hij nou dus ik nog... Ja, bezocht het om die kentekenplaat onleesbaar te meidje, is de boete verdubbelen. Nee. Ja, nog beter hier gewoon betalen kent, want dan is mij €4 of zo kleren.
0: Ja, nou, ik het ervan.
6: Nou ja, best best. Ja, precies.
0: Als je het dan best, best in 19 minuten nog weet.
6: Nou, dan kerst het er wel op bij je, want dan is die boete van €160 ja, naar een fractie van een parkeerkasten.
0: Ja, dan kerst het ik wel ja. Misschien. Oké, okay, Fijke, dank u wel. Het is op dit start 18 minuten oortolven. Dadelijk nog in Nieuwe Friesland. Pontje bij Rotsergaas voor kuiders en fietsers. Komt dus een net in de veert. Want de onrustplakken, mag ik zeggen, binnen net veilig genoeg.
7: Omroep Friesland.
8: Ja, ja, het is de wet die het voor.
9: Moet je me even helpen?
10: Zo'n leuke plaat van doen.
8: Omroep Friesland neemt die mij.
9: Ja, jongen, prachtig.
10: Naar hier.
11: Dat vind ik dan wel mooi, hè?

0: Muziek van John Anderson. Die ken misschien ik als de leadzanger van de rockgroep Yes. En het wie Hold On To Love. Het pontje bij Rottergaas voor kuiwiders en fietsers komt deze zomer net in de veert. De onweersplak minder veilig genoeg. Er is wel onderhoud om die, maar dat wie net genoeg om de pont verder te lippen. De gemeenten de Fryske Marne en Westerlingwerf binnen mij ook hoor eigenen van het pontje. En dit is wethouder Jan van Sanden van de Fryske Marne.
1: Helaas kan het pontje inderdaad net varen, omdat het op dit moment net veilig genoeg is om de mensen die als voetganger en fietser hier oersteken willen, net de veiligheid net gegarandeerd worden kan.
2: En wanneer kun je de meeste pronsen bij Broeken? Hoe is dat maar?
1: Nou, wij hebben, ja, eigenlijk is het te lang uit de veert, vinden wij. We zullen eerst wat noodmaatregelen nemen. Dat is helaas is dat net lukt. We hebben nu al het besluit genomen dat we een goed gedegen onderzoek doen. Dat komt in na de vakantie, komt dat de uitkomsten daarvan. En op basis daarvan gaan we dat aanpakken. En de insteek is dat we een pronsje hebben die elektronisch bezienbaar is.
2: De noodmaatregelen bij autoriteiten, wat heen bezien, welke scenario's?
1: Nou, we hebben een aantal scenario's bezien. We hebben zijn van, kunnen we het repareren? Dat lukt helaas net, omdat de aansluiting van het pontje bij de kade, dat is een probleem. Zien de listing van het wetter, de breedte van het wetter, dat hebben we bezien. We hebben ook zijn van, ja, we kunnen ik stoppen, maar dat willen we eigenlijk net. Het is wel een zeer goede toeristische attractie om hier te fietsen in de omjouwing van Rottergaas richting Delfsterhuizen en richting Heerenveen in St. Justus, maar dat hebben we bezien. Nou, daar hebben we zijn, nou, als alternatief geven we nou voor de treden om te zien of kunnen we het elektronisch doen.
2: En ja, wanneer hoop je hem dan dat die elektronische pont er is?
1: Nou, wat ik zei, we hebben daar ideeën over. En wij willen dat zo snel mogelijk doen. Eigenlijk is het goed, heel mooi dat we dit hier realiseren kennen. Maar de realiteit is ook dat in de uitvoering het net zo makkelijk is om bedroegen direct te vinden die dat uitvieren kennen. We willen dat natuurlijk in een periode doen dat het fietsen en het wandelen minimaal is. Hè, dat de mensen er minste les van hebben. Nou ja, dat is november, december, zeg ik maar even voor het gemak. Dus dan moest het uitvieren. Maar ja, de zaken moeten besteld worden. Er moet een financieel voorstel komen. Je moet de oerlist met de Westerlingwerf. Want ja, wij zijn de Fryske Marne. Dus theoretisch hebben we de helte van de pont. De oorheld is van de gemeente de Westerlingwerf. Dus daar moeten we mee oerlissen. Dus dat vergt toch wel even tijd, helaas.
2: Ja, dus de intentie is wel om zo snel mogelijk. Maar je bent van wat factoren afhankelijk. En hoe vervelend is het nou voor de mensen niet in Broeken?
1: Ja, dat is toch wel vervelend. Want dit is wel een populaire route. Het is net dat ze dat die dromen mensen langskomen, maar er wordt wel regelmatig gebruikt van het mensen van onze gemeente, die vanuit Delfsterhuizen, Sint-Jurt, zeg maar hier langs fietsen, het pontje nemen richting Oldelamergeer en Wolvegeer en dan kunnen ze eventueel via Lange Lille weer oersteken richting Delfsterhuizen iets te brengen. Dat is een bekend rondje. Het andere rondje is dat mensen uit Heerenveen hier ik via de Gaast, Rottergaast fietsen, hier het pontje pakken richting Wolvegeer gaan en dan zeg maar dan naar het eerste taal weer omheen gaan en hoeven ze net langs de A32 te fietsen. Dus dat is gewoon lastig en ja, jammer.
2: En dan is dus de intentie een elektrisch pontje, want ja, hebben we het nou nog gewoon meertig. Is dat heel, heel dreig, zeg maar, om het gewoon meertig te doen?
1: Ja, gewoon meertig is gewoon dreig. Er is een ketting die het pontje van de ene wal naar de andere wal sleept, zeg maar. Dat moet je opdraaien. Dat veegt gewoon energie en sterke handen, zeg maar, voor de man of vrouw die dat meteen je moet. Wij zorgen ook toch dat de e-bikes mensen steeds meer fietsen gaan. Ik ouder, dat is hartstikke goed, dat moet ik. Mooi. Alleen we zorgen wel, dat vreeg ik van die mensen fysiek nogal wat. En dat is net al niet realiseerbaar. En vandaar dat we nou ook zeggen van, dat we het op een andere manier aanpakken. En dan is elektronisch gewoon een beste oplossing wezen.
2: Ja, dus daar moeten we even geduld bij, maar dan hebben we eigenlijk wel een volle bette pontje.
1: Ja, we moeten even geduld hebben en we moeten even de tijd overbruggen helaas. Maar dan hebben we straks iets heel moois.
0: Dat zei wethouder Jan van Sanden van de Fryske Marne. Het is Hassel Wien, dadelijk het regionale nieuws in het kwad met Maaike van der Hoek.
3: Douwe Heringa neemt die mij.
4: Een hele goede morgen.
3: Op een muzikale wroadreis.
4: Rihanna Giddens komt uit North Carolina.
3: Muziek uit alle streken.
4: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
3: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
4: Prachtig natuurlijk.
3: Mai Douwe.
5: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren.
6: De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Het is een hele minuut voor Jalwien. Het regionale nieuws in het kort. Mij Maaike van der Hoek, een goeiemiddje.
12: Goeiemiddje. Er is een nieuwe belangenorganisatie voor het Waadgebied oprichte. Stichting Wij Zijn de Wadden. Wil bewenners, ondernemers en natuurliefhebbers maar ook verbinden als het gaat om de toekomst van het gebied. Als eerste actie begint de stichting een campagne over de vaststelde Natura 2000 maatregels in het Waadgebied. Nevens de initiatiefnemers moeten besluiten over de toekomst van het Waad zorgvuldig naamwurren, maar omdenken voor zowel natuur als leefberens. In Friesland en de rest van Noord-Nederland worden op een nij moestuincoaches of greentetuincoaches oplaad voor squallen en bennenopvang. De opleiding zet in september in Assen uiteen en is bedoeld voor mensen die squallen helpen willen bij het onderhouden van een greentetuin. Nevens de initiatiefnemers groeit de belangstelling voor squallenmoestuin, maar ontbreekt het de leerkrachten vaak onvoldoende kennis. Lijkt het Dino wat ommelden voor de opleiding kin ont 9 juli. Het relatief goedkope €49 abonnement voor de trein is naast de NS ook geldig bij andere treinvervierders, zoals Arriva. Van 15 juni oant en mei eind augustus kunnen je dus ook terug Grensloon en Friesloon reizen tegen het gereduceerde tarief in de Dalhoorn. Bijvoorbeeld hoe dat in Duitsland gaat. Of er ook langere trein rijden vanwege mogelijke drukte is nog maar de vraag. Arriva weet namelijk net wat ze verwachten moeten van het Nederland-ticket. En goed nieuws voor boertje meesken. De ANWB Wetterkaart van Friesland is waarom. De kaart die verdwoen vliegen hier, maar neffens VVV Waterland van Friesland, bleun de vraag nooit vanuit wettersporters en ondernemers. Nou, les maar de ANWB is nou een nieuwe editie van de kaart uitgebracht en is die weg gewoon te krijgen.
0: Hartstikke mooi. Dank u wel.
12: Gradien.
0: Dadelijk, het waren met Sibo oor oordeel minuut hier in Nooi Friesland.
13: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsenien.
14: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvier nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
15: Is jouw keusgebied stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied en Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het Kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied en Huis 06-83-242-162. Zorgeles leid je mijn Kunstgebied en Huis.
16: Big Green Funny zakje. Kind 1034 maar €925. Inclusief installatie.
17: Bij Visserplant in Lippenhuizen, tussen het Jerrevin en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Varri leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
18: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: Noi Friesland.
20: Jacob Stelwagen.

0: op Friesland.
1: Dadelijk in dit programma de leider Carlos Hogendorp, die had de Braziliaanse president Lula da Silva moorden. Hogendorp is binnen in Brazilië en daarna adopteerde troch Friesen.
2: Ik kan er een heel stoer verhaal van maken, maar het grappige eigenlijk is dat hij eerst dacht dat ik Memphis Depay was.
1: Ja, Sibo, ik vond hem echt leuk. Goeie met je.
3: Goeie met je, Jacob.
1: Ja, het viel een stuk fris zoals juster. Dat hier het juster ik al voor zijn verzeils. Hoe lijkt het dat op dit stuit in de provincie?
3: Nou, op dit stuit een schuwe is op zo'n zondje in Hillegraad. Daar is een 5,4 mm vol. Dan wordt 15,2 graden 0,8 mm. Bonsuit komt terug, wordt bekaaid om 1 mm. En zijn 15 graden, nou laagzaam ik 15 graden, 2,4 mm. Grauw. Had 6,6 mm. Daar kwam krek even een flinke bui bij Del. 14 hele graad. En Bakkeveen is het krek 15,8. En daar is ik een 8 mm van. Daar heb je krek als laatste. Dat ik zeg, hong daar nog even een buiencel met tonger. Nou, voor de mensen die zo noemen, dan is een bui die tydelijkens een wat pittigere, maar ja, wat voelderwijze kent, zeg maar zeggen. De kans op een klap tonger neemt dan ik nog. Ja, die is er dan ik nog steeds. En er kan ik wat hagel in zitten en ja, een sterk lege drukgebied bij Scotland. Ja, die zorgen ervoor dat bij ons de wind zuidwest is en meest matig. Maar bij vlagen krijgt er, vooral in buien, dan kan je er eens even flink oorloeken. Nou, in het waardgebied is de wind betreden, hut. Onder temperatuur zal neer verhooien en die bloed op zo'n 16, ja, je hebt toch misschien krek even een zandje, die bloed te leeg. En dat gaat te krijgen met de koude polaire lucht die met het windveld van de depressie op je oor komt. Nou, joen, dan neemt de wind wat verder aan en de buien die worden, ik word lichter, maar ik vannacht bloed er kans op een bui en een klap tonger kan er nog steeds in zitten.
1: Ja, dat ik denk, zie je, ben vanmorgen nog net van die wat legere temperatuur dan de buien aan.
3: Nee, want morgen dan, ja, dan zitten we op zo'n zandje graden. Ja, dan hebben we wel wat minder buien dan joer. En er zijn wat langere, droegere rieten die er tussen de buien in zitten. Ja, dat zijn die liet zich wat vaker zien dan joer. Maar dat zijn had ja, nog steeds zelfschip van die stapelwolken. Dat kan soms beste jongens wezen. Ja, die wind die komt echt morgen uit de zuidwesthoeken. Ja, een beetje zuidwest, west-zuidwest. Dat is meest matig. Ja, morgen dus ook die lege temperatuur van zo'n zondje graden. Dat is wat te leeg voor deze tijd van het hier. Want meestal leidt het in deze periode zo'n rond de 20 graden. Nou, de jongen en de nacht verenigen dan droeg met flinke opklaringen en dan maar amper wien die dan vanuit het zuid-zuid-eerste wijk komt.
1: En dan de nee, want dan hebben we het onderhoor naar het weekend. Meestal wel vanzelfs even lekker erop uit. Bloed het droeg?
3: Nou, het gaat een beetje heen en weer, want als sneeuwshow ze hadden bewolking de oorhaan met de meeste kans op zin op de maan. Er zit dan, denk ik, toch wel hier en daar eens even een licht buiken in. Dus ik wil wat langer de droegere niet. Ja, de temperatuur die valt een graad heger uit. En die wordt zo'n 18 graden. Dan zit er een meest matige wind die vanuit het zuiden komt. Dus hoe dat nou, denk ik dat ik zes keer grotendeels droeg. Maar de joen in de nacht moeten we rekken horen met een nijfront. En dan komen er weer buien op je zo. Naar de natuur, die kent wel gaan. Snijn hebben we weer een mix van wolken en zinnen. En van het grootste part denk ik dat ik wel droeg bloed. Dan een ekken 18 graden en een meest matige zuidwestenwind. Ja, manje, ja. 19 graden. Betekent een lichte bui vanuit het zuidwesten. En de zinnen komt zo nou dan eens even te vastkien. Dus ja, nijjoerd licht wisselvallig met temperaturen die leger lessen dan normaal.
1: Oké, okay, Sibo Mollema, dank u wel. Meer over het waar vanzelfs in het programma Onderwijs. Tussen jou en zijn zoeren deze stuurder. En dat programma wordt presenteerd door Erik Enema.

0: Kom op, Ediek van de Friske Vlogger. En het derde namen wij willen de Friske Vlogger, dat is Eduard Rekker. De Leuter Carlos Hogendorp had de Braziliaanse president Lula da Silva moeten. Hogendorp is binnen in Brazilië en daarna adopteerde trof Friesen. En met de kansen die hij daarmee kregen had, hoopte hij orenbeien te inspireren. Dat verhaal had ik de president bedikt en daarom kreeg hij 2 minuten mee Lula.
1: Ja, nou, dat was heel bijzonder. Het was gisteren. Hè, en toen kwam ik daar aan bij een evenement waar president Lula ook aanwezig was. En ik wist eigenlijk van tevoren al dat ik hem zou ontmoeten. Omdat ik namelijk mee ben gaan reizen met gedeputeerde Mauro. Mauro is hier heel bekend in de regio. Zet zich heel erg in voor doelen waar ik me ook voor inzet. Hè? We hebben dezelfde gerezen met gedeputeerde Mauro. Mauro is hier heel bekend in de regio. Zet zich heel erg in voor doelen waar ik me ook voor inzet. Hè? We hebben dezelfde gedachtegoed over bepaalde zaken. En hij had zijn steun al uitgeroepen, zeg maar, naar mij toe, dat ik er was. En hij zei, Carlos, ga met me mee. Ik ga de president ontmoeten en ik zal het heel leuk vinden als jij hem ook gaat ontmoeten. Op die manier is het ook echt gegaan. Ik ben toen met een kolonne mee gaan rijden, bij hem in de auto. En een paar uren later kwamen we bij het evenement aan. En na 2 uurtjes was het zover. Toen kwam ik president Lula tegen.
2: En hoe ging dat? Herkende hij die?
1: Nou, ik kan er een heel stoer verhaal van maken. Maar het grappige eigenlijk is dat hij eerst dacht dat ik Memphis Depay was. En hij zei namelijk in het Portugees, we zitten in Cara do Memphis. Dus die verwarring had hij heel eventjes, zag

ook in zijn ogen. En toen werd er in zijn oor gefluisterd wie ik was. En toen moest hij lachen. En toen had ik een heel, heel kort even een gesprekje met hem. En dat heeft ongeveer 2 minuten geduurd. En dat was echt heel bijzonder. De beveiliging stond er ook echt omheen. Er stond 8 man of zo. En dat ik echt dacht van, joh, dat ze dit toelaten was echt heel bijzonder. En de president die zette zijn hand op mijn voorhoofd.

0: een nieuwe familie of een beter leven. Ik zeg, vergeet deze kinderen niet. En vooral de kinderen die niet geadopteerd worden. Het is namelijk zo dat die, zodra ze 18 jaar worden, gewoon nergens terechtkomen. Gewoon van, ja, zoek het maar uit. Je gaat de straat weer op. En ik heb gezegd, ik heb met die kinderen gesproken. En ze hadden allemaal de droom om of politieagent te worden, of brandweerman, of dokter. Hele mooie dromen. Helemaal geen negatieve dromen. Niemand wou crimineel worden bijvoorbeeld. En dat heb ik hem verteld. En ik zei van, hoe fijn zou het zijn dat wij ook voor deze kinderen gaan zorgen dat zij een goede toekomst krijgen. Ik zei, het zijn weliswaar de kinderen die de toekomst vormen van het land. Ja, hij moest lachen en hij keek me aan. En hij was een beetje sprakeloos, had ik het idee. maar het voelde als meant to be om dat op dat moment tegen hem te zeggen.
1: Die 12 minuten, wie is koers echt die zelfwezen of wie is het hier van de spanning?
0: Nou, de president van Brazilië is een president met heel veel humor, lijkt het. En heeft heel veel geduld ook. Want normaliter duwt de beveiliging eigenlijk je weg. Zo van, joh, weet je. En hij pakt ook mijn hoofd ook echt beet. Dat de beveiliging dacht van, ja, moet ik nou ingrijpen? Of, en we hadden echt een knuffelmoment, zeg maar. Dus hij gaf me echt liefde. En op dat moment dacht ik van, joh, ik kan nu ook vrij uitspreken wat ik voel. En dat heb ik ook gedaan, zonder het gevoel van, joh, van spanning. Of nee, ik sprak echt vanuit mijn hart en dat kon ook. En ik heb ook echt het idee dat hij dat niet zal vergeten. Mij is ook al toegezegd dat een nieuwe ontmoeting, daar moet ik ook niet verrast voor zijn. Dus ja, ik laat mij vooral verrassen op dit moment in Brazilië. Er staan wat dingen op de planning en ik hoop, wie weet zelfs, met een nieuwe ontmoeting.
1: Ja, want hoe speciaal is het om je eigen president te moeten?
0: Kijk, Lula is een hele beroemde president. Hij wordt ook echt gezien in het rijtje van Nelson Mandela. Hij is natuurlijk al jarenlang in beeld. Voor heel veel Brazilianen is hij ook een held, maar voor heel veel Brazilianen is hij dat ook niet. Trump heeft natuurlijk ook uitgesproken dat het een hele wijze man is, die weet hoe je land moet leiden. Ja, je ziet dat ook echt terug. Ik zag ook echt een heel belangrijk man. Dus het was voor mij echt een eer, en dat spreek ik vanuit mezelf, een eer om deze man te ontmoeten.
1: Ja, dus nou al die foto's uitdrukken en hier in een schilderijtje op een morgen in Ljouwert?
0: Ja, dat zou heel leuk zijn, hè? Nou, ik ga hem zeker goed bewaren. Het is een historische foto, want ik heb echt wel geluk gehad. En een wonder. Ik noem het maar een wonder.
2: De Ljouwerter Carlos Hogendorp, hoesiemoeting met de president van Brazilië, Lula da Silva.
3: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
4: Oont Ieroeren.
5: Oont Ieroeren.
4: Nou in Friesland.

0: van die radiosjoerders.
1: Och, Heerkes, och, misschien.
0: Die zissen dat ze alleenig de grootste hits draaien.
1: Dat is al die commercieel niet gesteld.
2: Die zeggen dat ze de grootste prijs in de deal.
1: Ja, denk ik. En dan goed erin.
2: Maar dan was meer.
3: Zonder meer?
2: Dan was wat oors.
3: Met een beetje op een hutte van alle meisjes, hè?
0: En dan is het goed bij Omroep Friesland.
4: Dat is mooi, man.
0: De beste muziek.
4: Ik weet ervan.
2: Maar ik het lijst
3: een
2: lijst.
3: U gebruikt en biedt goede informatie.
2: Omroep Friesland.

0: Dusty Springfield en In Private. Het is nu 10 minuten voor 1. De dokkermer Chloe Monsma maakt van haar afstudeerproductie een persoonlijker en bijzonder project. Een documentaire die gaat op Frawley met autisme. Chloe heeft zelfs autisme en vertelt mij treien oren Frawley haar verhaal. De trailer werd op TikTok meer dan 80.000 keer bezien. En de documentaire zelfs is intussen ook goed zo'n 100 keer bezien. Chloe weet uit eigen ondervinding hoe ingrijpend autisme wezen kan. En ik daarom mij dat onderwerp onderslag, vertelt ze.
1: Waarvoor ik dat gedaan heb, is eigenlijk dus voor de vrouwen met autisme. Omdat ik erachter kwam na mijn eigen diagnose dat het beeld dat wij hebben van vrouwen met autisme nog vaak heel beperkt is. En daar wilde ik graag iets mee doen.
2: En je hebt het voor een schoolopdracht gedaan. Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Klopt, ja. Ik had een afstudeeropdracht nodig. En eigenlijk wist ik al dat ik deze documentaire wilde maken sinds ik mijn eigen diagnose kreeg, dus op mijn 19e. Ik ben nu 22. Dus ja, het voelde gewoon als een roeping dat ik dit moest maken.
2: En hoe... je hebt 3 mensen in de documentaire gesproken. Hoe heb je die benaderd?
1: Ik heb een vragenlijst verstuurd via autismegroepen. En daar hebben 190 mensen binnen een week op gereageerd. Echt bizar. En daar heb ik eigenlijk een aantal vrouwen uit benaderd voor de documentaire. En dat waren onder andere deze 3 vrouwen.
2: En je hebt zelf autisme. Wat betekent deze documentaire voor jou dan?
1: Echt heel veel. Het is zo bijzonder om op een bepaalde manier herkenning te krijgen. Ik dacht altijd dat ik de enige was in bepaalde dingen. Tot ik dus deze documentaire ging maken en de vragenlijst ging verspreiden, et cetera. En toen kwam ik er gewoon achter, er is eigenlijk veel meer waar ik mezelf in herken. En dat ik niet de enige ben. En dat is echt heel erg bijzonder om te ervaren.
2: Hoe reageren de kijkers?
1: Ja, nou, dat is echt zo bijzonder. Alweer bijzonder. Het is gewoon... Ik krijg zoveel reacties. Ik heb het op TikTok geplaatst, de trailer. En daar heb ik meer dan 300 reacties op gekregen. Het is nu inmiddels bijna 100.000 keer bekeken. Dus dat is super, super bizar. En die reageerden er gewoon echt heel enthousiast op. Dat ze heel veel herkenning erin vinden. En dat is eigenlijk ook het doel geweest van de documentaire.
2: Want je leest nu even de reacties. Wat zeggen ze allemaal precies?
1: Ja, het is zo enorm bijzonder wat ze zeggen. Dat mensen met tranen in hun ogen zaten te kijken naar de documentaire. En dat de vrouwen echt verwoorden wat voor struggles ze meemaken. En het is echt heel bijzonder wat het teweeg brengt.
2: En wat doet dat dan met jou?
1: Heel veel. Want dat is natuurlijk ook waar ik de documentaire voor gemaakt heb. Ik wilde iets creëren waar vrouwen herkenning in konden vinden. En waar zij gewoon... naar konden kijken en bij zichzelf konden nadenken van... ik ben niet de enige, het is niet erg dat ik dit heb.
2: Heeft die documentaire dan jou ook dingen meegebracht, zeg maar? Heeft het jou dingen geleerd?
1: Ja, absoluut. Ja, ik denk dat ik op een veel lievere manier naar mezelf ben gaan kijken... en naar de dingen waar ik soms moeite mee heb. Maar ook naar de mooie dingen, want ik bedoel, autisme is niet alleen maar negatief. Autisme is ook heel mooi en het is jammer dat we vaak denken of vaak zien dat... alsof het een... nadeel is, alsof je buiten de groep valt. Maar eigenlijk is het juist iets wat super mooi is en waar je heel veel aan kan hebben als je autisme hebt. Want je bent super detailgericht en je bent creatief. En dat soort dingetjes, dat vergeten we vaak als we het hebben over autisme, want we vaak alleen maar de nadelen en de slechte dingen ervan zien. Dus ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat we het hierover blijven hebben, over wat er ook aan autisme is en hoe breed het spectrum ook is.
0: Een bijdrage we dat van Jurgen van Kammen van RTV NOF. Ons in oren, Noe Friesland.

0: 20 Seconds van Ruben Hidden, de winnaar van The Voice of Holland van dit jaar. En als je denkt, goh, wat een parate kennis. Nee, ik heb nu gewoon een krek. Vertel het.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Ja, lijkt me gewoon eerlijk, bedoel. Of net dan. Johan, goeiemidje.
2: Ja, goeiemidje. Dat is best eerlijk.
0: Ja, ja, ja, ja. Meewijzen.
3: Ja,
0: mooi. Wat is er vanmiddag in de show?
3: Nou, we hebben een finalist van het Song Junior. Het Song Festival van BN. Juwet, de Squalle Sint-Joseph van De Lemmer, komt langs. En presenteer je haar noemen. Wat zou van mij doen in de lawaai, 12 juni. Dan hebben we het Vergeten Friske Wut. Ja, een wut wat het verzinnet om vaker broek te worden. Mirjam van de Avoek, dat het één keer in de mannen. Komt altijd de mooiste worden. Komen
0: ja, leuk is dat.
3: En ik de daarvan. Dadelijk hebben we het eerst over hoe is goed verkeerpje. Er zijn zo'n 2400 woningen in Friesland verkeerd. Ja, was dat nou goed verkeerpje, dan haast je wurg haast een dat je een vastgoedstylist haast nodig.
0: Oké. Okay.
3: Ja, om die hoerzen op te poetsen en mooi op de foto te krijgen.
0: Ja, dat was het mooi op de foto natuurlijk.
3: Zo is het, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Hoe werkt dat nou? En werkt het? Thea Elzinga, die is zo'n stylist en die zult dus dadelijk vertellen.
0: Nummer 1.
3: Ja, en dan platen betinken over hoerzen en verhuizen misschien wel. Maar dat waren we er toch?
0: House for sale.
3: House for sale. Oh, een hele mooie dit, ja.
0: Die is wel heel letterlijk.
3: Is wel heel goed. Nou, u zou harkens kennen dat ik, ja. Kom maar terug met de linkplaten. WhatsApp 0620 4 en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen of de Omroep app. Kerstrik voor Bloem.
0: Oké, super. Dankjewel. En een soort willen vermidden.
3: Dieren.
0: Dit hier, nou een Friesland met editie van 4 juni die de programma is weer. Morgen om 12 uur krijg ik dan. En voor nou nog een noffelijke midden verder. Dag.
1: Omroep Friesland.
4: 12.2 FM.
1: Alles wat er spiedt.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger en op morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het werd weer een goeie middag. Mooi dat je erbij bent. Ja, meer dan 2400 huizen in Friesland zie je op het stuit naar een nieuwe eigenaar. Hoe is die wenning er nou het best uitspringen? Ik praat er dadelijk zo met vastgoedstylist Thea Elzinga van Hip en Stoer. Trinkelink mij, plaat naar huizen. Freek denkt fort aan René Vroeger.
12: Een eigen huis, een plek onder de zon.
3: Dat is een mooi bedacht, Freek, maar wat kan je zo betekenen? Graag die linkplaat in de nummer op app. WhatsApp maar ik 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen.
13: Werkcentrum Friesloon is te vervragen om werk. Vragen die slaven net loed opstelst.
14: Hoe kom ik je waai?
13: Of een die tij wekker houdt.
15: Hoe kom ik aan het werk?
13: Vragen die toed in toekomst keer.
16: Waar kan ik van over werk leren?
13: Vragen die praktisch binnen.
17: Hoe vind ik personeel?
13: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
18: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
13: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
19: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
20: Hehe, Einse percenten hoor. Maar wat nou?
21: Lid jouw spaarjot belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je eens. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
19: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
22: Goeiemiddag.
23: Maar Johan Terpstra.

0: beste nijs.
1: De actuele sport.
0: De Faberjocht.
1: En die favoriete muziek.
0: In een radiostation.
2: Van alles was witte.
3: En Jerry was.
0: Omroep Friesland.
1: Alles

0: Dasha en Austin. En daar van het feestje Cool and the Gang en Celebration.
1: Hey, applaus voor Johan Terpstra. Hey.
2: Goeiemiddag.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: Johan Terpstra.
0: Ja, en hoe Celebration sprutsen, wat haar stooien hoe te vieren. De eerste komen alweer binnen, want ja, die slingers kent er ik weer uit vanzelfs van Omroep Friesland. Wat als te vieren jou nou terug in de Omroep app? Want de slingers hingen je op. En ik heb ze nog winnen, hè, die Omroep Friesland slingers. WhatsApp mij ik 0620 jou en Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen, wat houdt van met je? Sjong Festival Ben Sjong Junior gaat wel los. In goeiemiddag is de Elze Dij een van de finalisten. Jood komt Sint-Josef. Squalle van Lemmer vertellen over haar instuuring. Skritten, Bjuster, Balek, Skietskwarie en Bivergetten Friske Wun die het vertsching om vaker broek te worden. Mirjam van Avoek brengt weer zo'n mooi beurt van het Dijljocht. En daar zijn we het eerst over hoezen. Een hoes goed verkeerpje. Hoe zwaar is het ervoor dat krijgt dien hoes de goed uitspringt? Ik praat er dadelijk zo op mij. Vastgoedstylist Thea Elzinga.
4: Eens per jaar ga ik terug naar dat huisje bij de brug.
0: Ja, die kwam al binnen.
4: Hier ben ik dus. Hier steert mijn steins. Hier luidt mijn het.
0: Oh, Sam Protten.
3: Tink en Link.
0: Alvast even twee noemers, hè. Thea en Ale die komen bij dat huisje bij de brug van Wieskave. Het huisje in Akrum waar wij logeerden bij Paken en Beppe. Dat gevoel komt hier onder de boppen. Naar de eerste noemer krijgt al even. Andries zei, goeie, house for sale, light for the home for sales. Hè? House of the Rising Sun van de Animals is ik mooi, of net? En Jan-Jaap zei, goeie met je team, Johan. Alice Moyer, my this house. Ja, en krijg jij dat ze maar even. Sjoerd en Sa, Sjoukje, een mooi hoes, Field als thuis. Homme, our house van Crosby, Stills, Nash en Jong. Andries, hoi Johan, wat thinks van Moving Out? Anthony's song van Billy Joel, The Piano Man. Ja, die wordt vaak draait, maar dit is echt mooi. En Wouter komt met Peter Fox, House am See. En dan nog Madness. Ja, disse. Ja, ja, ja, ja, ja. Wat moet het dan worden? Anne en Ingrid komen met Madness. Maar het wordt een oor, hè, sjoch ik al. Die tinkeling computer bepaalt vanzelfs. Want Oene, de hassen te pakken, joert. Hij komt met Shaking Stevens. De linkplaat, disse.

0: als hij wat zit te tellen, maar op het stuit zijn er meer dan 2400 hoersen te keep in Friesland. Maar hoe zorg je ervoor dat Craig 10 hoers de goed uitspringt? Levens vastgoedstylist Thea Elzinga van Hip en Stoer haalt het mooie plaatje, een vlugge verkeer en een mooi bad. Vaak meer melkkoort te meidje dan als wij denken. Ja, goeie beetje Thea.
1: Ja, hoi Johan.
0: Hey, hoe wichtig is die interieur bij de verkeer van die wenning? Het plaatje is maar.
1: Ja, nou ja, heel wichtig. Het is al in de Gere Friesland, ziet het al je een beetje op een laag pitje. Verder niet een mooie randstad, zeg maar. Maar het is mooi als we het een beetje op elkaar kunnen zetten met dit programma.
0: Ja, groot verschil bij het westen van Nederland, dus, Jerk.
1: Ja, toch mooi, hè. Het is natuurlijk een oorkomenwaai uit Amerika. In 1922 is dat al oprichten, hè, door Barbara Schwartz. En daar is het eigenlijk al heel gewoon dat bij elke wenning vastgoedsveiling betrapt was. En uiteindelijk komt het hier natuurlijk ook wel een keer heen. Nou ja, Randstad, daar is er nou toch al meer. Hè, dat ik bijna elke wenning wil dienen met mijn vastgoedsveiling. Maar hier in Friesland, we rennen toch helaas even achter.
0: Ja, nou ja. Hey, en dat is toch dan, hè? Want toen was het eens kerkelen, er komt een hoerste keer. Ja, hoe gaat het nou eens in werk dan?
1: Nou ja, vastgoedstijling is eigenlijk een marketing. Hè? Dus wat we doen is, maar eigenlijk een relatief lief budget. Hè? Proberen we dan een wenning verkeer kleer te maken. Ja, en dat doen we toch eigenlijk de wenning zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren aan potentiële kopers. Nou, die, dus je eerst zei, wat is de doelgroep? En daar hebben we eigenlijk de wenning op inrichten, ik. En ja, ik om een online presentatie gewoon heel mooi eruit te witte zien. Voordat de foto's komen, dan is het toch wel makkelijk als er even vastgoedstylist erin giet. Die even de puntjes op de i zet. En dan gewoon de wenning zo aantrekkelijk mogelijk in de markt zetten.
0: Ja, en wat voor stijl werkt het dan het allerbeste?
1: Nou ja, eigenlijk meest neutraal. Hè? Dus eigenlijk moet je het een beetje zien als je op vakantie gaat naar het vakantiehuisje, dan kom je daar binnen en dat je denkt van, goh, nou, leuk. Hè? Dus het is al je vaak wat, rom opzetten, lichte kleuren en sowieso voor de gewone wenning en eigenlijk alle persoonlijke spul met eigenlijk een beetje fut, zodat we, de potentiële keper zichzelf er eigenlijk shit zitten. Ja, die wil daar liever net een mooie foto van van een echtpeer of van de paken beppenstevensje hingen. Dus dat met eigenlijk een oh je fut. Zodat het eigenlijk, dat ze waar ze binnenkomen, denken, god, je shit Michel, wel ben je.
0: Dat is het dus, hè? Maar jezelf dat mag het vielen als het komst, dus, Jen.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: En dat begint al online uiteindelijk.
0: Ja, en Thea, dan komt ze zo'n hoers voor het eerst binnen. En dan zus ze om die hinnen. Helst het ze heel diep adem en dan denk je, oh, hoe mat ik dit hou. Het is hartstikke een voorbeeld, dat is zelfs aan het behangplakken geweest.
1: Ja, klopt. Ja, dat doe ik echt wel even nodig. Maar het is, we hebben natuurlijk een orenrol als een makelaar. Hè. Een makelaar die wil graag het goede hoes verkepen. Dus die stelt net zeggen van, je moet er dit opreden, dat met Ruud. Want ze willen graag die opdracht binnenkrijgen. En dat snap ik het wel. En wij als vastgoedstylisten, wij komen onafhankelijk binnen. Wij hebben Frederik helemaal geen belang bij. Hè. Het enige belang dat wij hebben is om die wenning zo mogelijk, mooi mogelijk te restylen. En dat wij dus, de wenning, mooi de meeste kunnen terugrinnen. Hè? Ik maak je een lijstje van, ik wil graag dat je dat vindt van. Hè? Zodat we gewoon de wenning op het mooist presenteren kunnen. En daar doet het uiteindelijk om. En dan ga je samen met de verkeper om tafel. Want een verkeper is heel emotioneel betrokken bij zijn wenning. Hè? Die denkt, wij wennen je fantastisch, we hebben prachtig mooi huis en het mooi inrichten. Ja, voor Jim, hè? Voor de mensen die het willen verkepen. Want voor de keper, die zit er heel oors naar. En dat ben wij zijn eigenlijk dat objectieve gebeuren. Dat zou iets van, goh, ik zoek toch even dit en dit van. En die reden morgen, het staat bien prachtig. Maar ik wil toch graag dat je me even wat in een beetje kunt schilderen. Of begin je, of wat er met me nodig is. En als de klant zegt van, daar heb ik je tijd voor. Of dat ken ik net. Dan zeg ik van, als je hem echt hebt ingekend die dat voor je hem drank vindt, dan vind ik dat ik voor je hem drank.
0: Ja, en als ik dan naar die foto's zit, de Jenny in de tak komt, en Thea Dobest dan de stylist West. Wat is nou het artikel was door standaard in de autohuis, wat er dan in die kermis stiert? Is het een bepaalde plant van het type?
1: Nou, dat net, ja. Ik heb niks speciaals in de auto. Ik zie gewoon, elke wenning is weer oors. En ik wil natuurlijk zo volle mogelijk broekmaatje van de spullen die er binnen. Het is vaak meer dat je de spullen dat uithelly, want we verzamelen toch een soort spulnomicinnen. Dat ben ik zelf, ik. Dus, en dat probeerden we dan een beetje te neutraliseren, zeg maar. Ja, en soms is het even, dan er toch nog even een extra dingetje bij. Of ja, een plant zou wel mooi werden. Nou ja, als je dan geen gewoon zet, je een klant zegt van, nou, weer even naar welke winkel dan ik. En heb je even een mooie drukke plant, zodat de trek even iets meer oogt voor de... Ja, voor op de foto en als mensen binnenkomen bij de bezichtiging.
0: Ja, natuurlijk verhaal, Thea. Zet hem op, hè, bij die mooie werk.
1: Ja, ja, dankjewel. Geef ik best aan en bedankt voor het gesprekje.
0: Hoortje, Thea. Hoi.
1: Oké, hoi, Johan.
0: Thea Elsega van Hip en Stoer, wie dat? Hier is Shalina Gomez.

0: Waar stem stoop op voor het laatste nieuws uit Friesland?
1: De, wie bent daar voor hier?
2: De actuele sport.
3: Ja, leuk hè?
4: De beste muziek.
0: Beslist. Dus plak die knop vast op 92.2 FM.
5: Die moet je nooit wegdoen.
6: Ik was bij Frieske Pjaan aan de Greenshoek gisteren.
5: Voor een Groninger is dat niet te begrijpen natuurlijk.
4: Let's go!

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mabost. Ik als boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
2: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: 12 minuten naar jou het waan. Geest hier van het Nijs in Friesland en Jaker praat dus bij. Goeiemiddag.
9: Een goeiemiddag. De KNRM is begonnen met de landelijke campagne Be Traceable. Daarmee wil de reddingsmaatschappij voorkomen dat reddingsboten onnodig uitvaren matten voor verlitten surf- en kitesurfmateriaal. Al hierden we de ziekenhuisjes opstart naar groene boards of kites, wil de eigenaar vaak al veilig onwal is en dat kent dus ook, zei Gerrit Elgersma van de KNRM in Hilpen.
10: We maken het dan wel regelmatig mooi dat we op zich gaan naar mensen om dat spul nog op die formaat duwen. En de mensen die staan inderdaad al op de kant, dat Bart inderdaad mooi een Be-traceable sticker merkt is, dan spiet het telefoonnummer op. En dan kunnen de mensen beter rondpinnen.
9: Het relatief goedkeurde 49 euro abonnement voor de trein is Njonken NS Eckhilder bij oren treinvervierders nou, Lucas Riva. Van 5 juni tot mei eind augustus kan je dus echt terug Grensland en Friesland reizen in het reduceerde tarief in de Daloorden. Of er langere treinen rijden vanwege mogelijke drokte is nog maar de vraag. Riva weet namelijk net wat het krijgt, verwacht je kind. De Leuters Carlos Hogendorp had de Braziliaanse president Lula da Silva moeten. Hogendorp is bennen in Brazilië en daarna adopteerde toch Friesen. En met de kansen die hij daarmee kreeg, had, hoopt hij orenbeen te inspireren. Dat verhaal had ik de president bericht en daarom kreeg hij 2 minuten met Lula, al wist hij eerst net wat er voor hem hier.
11: Ik kan er een heel stoer verhaal van maken, maar het grappige eigenlijk is dat hij eerst dacht dat ik Memphis Depay was. En hij zei namelijk in het Portugees, we zitten in Cara do Memphis. Dus die verwarring had hij heel eventjes, zag ik ook in zijn ogen. En toen werd er in zijn oor gefluisterd wie ik was. En toen moest hij lachen. En toen had ik een heel, heel kort even een gesprekje met hem. En dat heeft ongeveer 2 minuten geduurd. En dat was echt heel bijzonder.
9: Goed nieuws voor boordje meisken. De ANWB wetterkaart van Friesland is weer om. De kaart verdoen voor linier, maar nevens VVV Waterland van Friesland. Blunder vraagt nij vanuit wettersporters en ondernemers. Neolis, maar de ANWB is nou een nieuwe editie van de kaart uitbracht. De temperatuur leidt een beetje om de 17 graden heen. In de joen en nacht is er kans op buien. Morgen kans op een enkele bui. De middelste temperatuur is echt dan zo'n 17 graden. Sneur een soort bewolking. De zuidenwind is dan zwak en het wordt dan maximaal 20 graden.
8: Jacob, tiertank, hoeren hoeren. Dan is het nijsterwerf vanzelfs. Ja, producer Hans van Hemert, net zo manier, bracht een jongetje in. Sander Willem Duinen, sjoukje van het Spijkerbijenwaar. En scoorde een grutte hit in binnen- en buitenland.

0: Tja, de spontane sfeer in het nummer sloeg vrouwt wie het on. Zo spontaan wie de sfeer tussen de beiden net, ze kon elkaar net luchtje. Maar op de plaat, jeste dadelijk net weer waarom.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: Goeiemiddag.
9: Johan Terpstra.

komt vanzelf. Hoe kerst dat dan? De Omroep App even broeken. Rios Boppen in die Omroep App. Dus je app-uurs tekstwolkje, daar kerst het inzetten. WhatsApp om mij, ik mijn tekstbroek. 0620 Fjouwen Jochen Jochen Ian Jochen Jochen. En dat er wat te vieren is, ja. Ik ben vanmorgen pakenbun van Juna. Oh, dat is zo'n mooi gevoel, hè? Fantastisch. Ja, daar zit die lip me even op een kop. Prachtig. Kwartier voor 12 is het worden. Nou, kom maar op, hè, met die felicitaties. Zal er wat te vieren is, kerstbuurskwiet vanzelfs. Hier is Enrique Iglesias, Escape.

0: Pas op.
1: Ja, dat is zo'n mooi gevoel als pakenwurst. Ja, van mijn zoon Marco. Hij werd dat in Duitsland met zijn vriendin, vrouw Nina. En vanmorgen dan komt het appje die is binnen. Hi, het is Safir. Nou, prachtig toch. Juna. Ja, blijf kijken. Wij zijn daar weer meer mensen blijft. Ja. Sieber en de Jansje van Drachten ben je het één jaar trouwt. Het feest al rond hier zit nog goed in het onthoud. Wat weer dat gezellig, zei het Anneke. Die is op het feestje geweest. Dat kan het missen. Het verhaal kreeg toen de interieurstylist. Wie interessant. Anne en Jelmer hebben de kaai van haar eerste hoes gekregen. De ken stijlt, skinnenstreek klust worden. Lokweesken van Heid en Mem. Nou, die zit ook wel aan de slagmatten, denk ik. Paken worden. Pakensisser. Ja. Dat weet je niks zijn, toch Gritsje. Nou, lokweenske. En Tjalli, die zei het nog mijn berucht in de Omroep app. Onze kleindochter Anna Hieke wordt vandaag alweer 13 jaar. Felicitaties van opa en oma. Jaap en Tjalli. En ja, we zijn even in contact met Spanje, met Martin. Martin, goeie met je.
2: Goeie met je.
1: Ja, de verbinding, het is goed, hè? Hey, yes, mij goed, Martin?
2: Ja, ik sta even uit de Wien. Het is krek op het terrein.
1: Ja, en dus tjist uit de Wien in Sant Anders, ja. In Spanje, dat is in het noorden.
2: Ja, plak bij het restaurant stier.
1: Ja, want je bent lekker even uit eten, hè? Je viert het even. Wat staat er op het menu, Martin? Ja. Hey?
2: Op het menu staan kroketjes, pataat, liedse inktvisjes. Van alles wat.
1: Van alles wat.
2: Chickenfingers.
1: Ja, en dat doe je met Sama, want die zongen. Spreek ik goed uit. Leonid, hè? Die had zijn jetje.
2: Leonid.
1: Santjen is er worden.
2: Santjen is er worden, ja.
1: Wat een kerel al, hè? Hey.
2: Ja.
1: We hebben meest nou op meest grutskop, Martin.
2: dat er fan is van basketballen en Queen en zo.
1: Ja. Ja.
2: Ja.
1: Nou, mooi. Ik zou er lekker van geniertje. Hé, hey, lekker even bij elkaar zitten.
2: Ja, dank u wel.
1: Leuk die even te spreken, want hoe lang ben je al in Spanje, Martin?
2: Al meer dan 20 jaar.
1: 20 jaar. En dan regel je toch apps even naar de omroep, hè? En die Friese taal. 20 jaar, ja, maar dat gaat toch heel goed,
2: zeker.
1: Hè? Ja, dat is goed, man.
2: Ah ja, ik moet nog even zeggen. Leonid, die had het nog vaak over die... Toen we daar west gaan.
1: Ja, de beste keer in de studio west, hè? Ja, zeker. Ja, klopt. Ja. En had ik toen een set hem op moeten smijen, wat heeft dan mij gekregen?
2: Ja.
1: Nou, die
2: wat petten en wat tietskreften. Van alles wat.
1: Ja, maar die set hem op moeten, die heeft hem nooit op met het warme waar. Want hoe warm is het op stuitbedij?
2: Nog net zo bot. Nou is het een graad of 16 of zo.
1: Oh, oké. Okay. Ik denk dat het zo warm is. Maar meer in het zuiden van Spanje. Ja. Hey, Martin, gaan we naar binnen en door Leonie te groeten, hè? En maak je er een mooie dag van.
2: Ja, zeker man.
1: Yo, hoi.
2: Ja, goeie. Hoi.
1: Martin, wie dat? Vanuit Spanje, ik heb de lokweeske van je zoon Leonid. Santje hier worden. Ja, de finale van Sjong Festival Sjong Junior komt er gewoon op 12 juni. In Goeiemiddag is Elze Dij een van de finalisten. Dadelijk zie je het Nijtwaan. Ze binnen er al. Sint-Jozef Squalle. Die komt hier dadelijk de studio in. Ze komen van de Lemmer. En Jest Azen, de insturing van die Squalle. Ja, nieuwsgierig. Bloot er lekker bij. Goeiemiddag bij Omroep Friesland. Hier is Douwe Bob. This world is our home.
3: All right.

0: Omroep Friesland.
1: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
2: De Boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
1: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
4: Nou echt bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meisje dit shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
5: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedemiddag bij Omroep Friesland. Hij wie verantwoordelijk voor hits van onder andere Whitney Houston, Aretha Franklin, ja, ik had toen naar de Michael Walden. Zelfs wie hij ik tieren in zijn grote hit. Gimme, gimme, all night long. Komt er dadelijk aan. Een minuutje.
8: Wat een naaie show. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
2: Nu bij de Boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
9: Simmer in Friesland.
10: Dit gaat missen. Oh,
9: is het mogelijk op 4 minuten gelijk?
10: Dit had ik nog nooit, jongen.
9: Het is weer de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was toe om deze evenementen heen in basketbieren litten, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: Goedemiddag. Maar Johan Terpstra.

0: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
2: Het is uniek.
1: Het is...
0: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
3: Het Songfestival voor bands Song Junior get well los. Het is één keer in de twee hier het Songfestival voor basisschoolen. Eén groot muzikaal avontuur voor de groepen 6, Son en 8. Ja, het kan een combinatie wezen, maar ik één groep. In de goeiemiddie, juist Elze Dij, één van de 8 schoolen die het uitkeersen is om mij te dwaan op dit muzikale avontuur. En Joert komt Sint-Josef Lemmer u alles vertellen over haar feske vakantieland. Vardouw en Tjalling Jan, goeiemiddie.
4: Goeiemiddie.
3: Jij zit hier mooi, hè? Mooi voor de microfoon.
4: Ja.
3: Ja, dat klinkt echt goed. Hey, het feske heet vakantieland. Vardouw, ben je al daar om vakantie?
4: Jazeker.
3: Ja? Had je al niet nog van school?
4: Ja.
3: En dat feske is clear, hè? Je had van de Moornheim voor het eerst heim met Jet, Tjalling Jan, hè?
4: Ja.
3: Want het zit op Spotify, hey.
4: Ja.
3: Nou, hoe ging dat moment? Hij had het meisje al lusteren in de klas, hè?
5: Nou, ik had het thuis belusteren, maar... Ja, volgens mij ging dan het in hem jet bijna.
3: Oké. Okay. Maar toen, nou juist hem, had ze mij wel heel goed zet, denk ik?
5: Nou, nee, net per se.
3: Nee? Ik zou het heel goed jaren willen als het mijn eigen nummer is. Dan kreeg je een eigen stem, ik weet waarom jaren. Want haast mij zong ik, hè?
5: Ja.
3: Ja.
5: In de studio.
3: Nou, en in die studio. Ja, dat weer bij Reinoud vanzelfs, hè? Reinoud ja. Ritsma. Ja, hoe weer dat, hè?
5: Ja, dat weer wel... het weer wel leuk. En we zien het nek in de verbouwing. Maar ze zien nek een hele mooie studio.
3: Zo, want die studio is onder de groen in dat, hè? Hey, van nou.
4: Ja.
3: Dat weer apart, wat ik, nou, waar kom ik hier dan toch, hé?
4: Ja.
3: Ja, de trap naar beneden en de studio van Reinoud Ritsma. Ja, en dan gaat het vader om een bepaald nummer. Hoe gaat het? Hij daarom mij denken, mij tocht?
4: Ja, we gingen gewoon met z'n allen praten. En toen kwam iemand op het idee en toen hadden we dat gedaan.
3: Ja, en dan gaat Reinoud aan de slag om daar een nummer van te maken.
4: Ja.
3: Een tekst en een nummer. En dan had hij een tip, zo in mijn naam. En daar is het nummer Vakantie uitkomen. Vakantie. Vakantieland. Dat past ik wel een beetje bij Lemmer, Tjalling Jan. Vind je dat? Ja.
5: Lemmer is voor
3: u
5: het vakantieland.
3: Ja. En ik van een soort orenmeisje, want er komt nog wel eens een toerist, hè?
5: Ja, de best wel.
3: Ja, ja. Nou, dat is jongen dat hij hem dient. Wie dat ik spannend, vader?
4: Beetje.
3: Ja?
4: Ja.
3: Want dan praat je wel een beetje Fries qua waarom. Dat verstaat ik goed, maar dan praat Nederlands. Maar hoe is dat dan om in het Fries te jongen?
4: Wel gewoon leuk en makkelijk, want mijn vader is ook Fries.
3: Oh.
4: Dus ja.
3: En er haast wat ervaring, hè? Want Twajolien had ik bij die, hè?
4: Dat klopt.
3: Ja, dus dan kerst aan de rest van de squad een beetje roepen van... nou jongens, rustig, het valt wel weer wat aan straks in de praktijk.
4: Ja.
3: Ja. Hey, en dat feske is net alleen nog het insjongen van het noemen... maar het gaat verder dan dat, hè? Want eigenlijk doet de hele klas aan mij. Want hoe hij hem dat verdeelt, Tjalling Jan?
5: Nou, eigenlijk had een peerband van groep Sean en van groep 8... die woont mij doen... Dus, toen gingen de meisjes aan, gingen we het, moesten we eerst een feske, die heette Boeshield, moesten we toen ergens heen sturen, naar Reinoud volgens mij, naar Jong. En toen moesten we daarna, waren we uitkozen in de beste 8. En toen hadden we... Mijn Reinoud dit feske maken.
3: Ja, dan is er een feske, maar er moet meer gebeuren. Hè? Wat vader, je bent echt met z'n allen daarmee bezig. Want dan moet ik promotie komen, hè?
4: Ja, dat klopt.
3: En wat ben je maar hier aan het doen?
4: We hebben een paar posters gemaakt die we in winkels gaan ophangen. En we gaan met zondag gaan we met z'n allen in de Lemmer. En dan gaan we gewoon ook het liedje zingen... En dansje, ja.
3: Ja, en dan moet de kleren komen. Had je die kleren al gekregen, Tjalling Jan? Wat heeft je toen haast? Of wist dat dan net?
5: Ja, we hadden haast een roze met blauw shirt aan. En Vardo weet misschien wel welke broek.
4: Nee,
3: dat
4: weet ik niet.
3: Dat is nog een
4: volgens mij gaan we, omdat het vakantieland is, gaan we een kort broekje aandoen.
3: Ja, dat
4: een rokje.
3: Ik krijg al reacties in de Omroep F van mensen. Die zeggen, nou, we hebben wel heel nieuwsgierig hoe dat noemen nou klinkt. Zijn we het jaren lid aan Friesland?
4: Ja.
3: Nou, zet ik hier de box nog wat loert, dadelijk. Is dat goed?
4: Ja hoor.
3: 12 juni, hey, de finale. Zet hem op. En de groeten aan de rest van je klas en de squallen, hè?
4: Ja.
3: Oké, zet hem op, jongens. Hoi.
4: Hoi.

0: NCC in de Wall Street Shuffle. Ja, Wall Street. Ja, dat verhaal, hoe dit Sakam is, hoe ze op het noemen kwamen. Ze zitten in een grote taxi met een complete band en ze rieden door Wall Street. Ja, zo simpel kent het hebben. Hey Freya, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, ze zijn weer fort, hè? Ze vond het leuk, hè?
1: Ja, heel gezellig.
0: Ja, ja. Ik krijg nog even dat het gevoel van, nou, ik kan wel oppakken, want Kjell en Jan die pakte de krabmassen.
1: Ik heb wel even makken, ja. Nee, weer heel leuk,
0: ah,
1: ja.
0: Is dat mooi. En een mooi noemer ik, hè? Nou, morgen hebben we dan ook nog een insturing van Sean Junior. We moeten even bepalen wat het speeltje wordt.
1: Zeker.
0: Dan is het red in handen vrij,
1: ja. Ja. Zal ik gewoon een slinger, Jan?
0: Ja, doe maar.
1: Het weet je het warge sietsen.
0: Oh, dat is leuk. Ja. Je hebt een Nederlandstalig of Nederpop hit op het Hammond orgel van Sietse. Sietse Haarsma van Drachten. U zijn eigen orgel Jokers is maar. Hè. En omdat dat spultje is, zit ik even voor de prijzen met die tron. Hè, met 2 kaarten voor 101 Dalmatiërs. Het had alles te krijgen met het nieuwe seizoen van de Harmonie. De verkip is waar u het eindzet. En deze week maakt het een goede middag. Kans op kaarten van verschillende vaststellingen. Dus die 101 Dalmatiërs 2 kaarten zitten in het prijzenpakket. Juwet. En dan maken ze kans op het Omroep Friesland theeglas. Mij de goeie met je theepoetsjes erin. Het leuke daarvan is, ja, ik wil het toch nog maar eens even zien. Ik ben best wel grits. Op de ene kant van de theepoetsjes zit Diana. En ik zie op de andere kant. Ik kan zelf bepalen waar de thee drinken worst. En omdat het een spultje Wargel Sietse is, krijgt de winnaar ik nog het boerspel Remember the Music van Eigen Bodem. Het ultieme partyspel voor muziekleefhouders. Ja. Naar jouw trein, je stopt je en maak een stokkans op de prijzen.

0: Turkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat gong de toen troddy hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland. Ja. Nou in Friesland.
7: Het is perfect. Super.
8: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
15: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
16: Een heel boek? En de kinderen dan?
15: Die zijn veel te druk met spelen.
16: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
15: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
16: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
15: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
16: Proost.
15: Op sunweb.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
17: 92.2 FM.
18: Hartje over treien. Ja, we zijn er mooi op hier bij, Jacob.
19: Ja, wat laat er daar?
18: Ja, ja. Zo is het. Wat nice is Friesland, wat hartstikke voor u.
19: Er is een nieuwe belangenorganisatie voor het Waardgebied oprichten. De Stichting Wijs en de Wadden wil bewenners, ondernemers en natuurliefhebbers maken over verbinden. De stichting moet besluiten hoe de toekomst van het Waard zorgvuldig naam worden, met ontwikkeling van zowel natuur als leefbaars. Het pontje bij Rottergaast voor kuiwitters en fietsers komt deze zomer net in de veert. De onderlingsplakken binnen net veilig genoeg. Er is wel onderhoud ondien, maar het is niet genoeg om de pont weer verder te litten. Wethouder Jan van Sanden van de Frieske Marden.
20: We hebben nu al het besluit genomen dat we een goed geregeld onderzoek doen. Dat komt in na de vakantie, komt dat de uitkomsten daarvan. En op basis daarvan gaan we dat aanpakken. En de insteek is dat we een pontje hebben die elektronisch beschikbaar is.
19: De gemeente Zuidwest-Friesland had een bijzondere beemtraject over het register beschermingswaardige bomen. Het gaat om een oude taxus in een tuin in Speers. Na onderzoek door een specialist doorbleek dat de beem tussen de 250 en 300 jaar oud is. Tenminste de oudste beem in de gemeente en ook de oudste taxus van Noord-Nederland. Voor haar afstudeerproject maakte documentaire Chloe de Monsma een documentaire over vrouwen met autisme. Daarin vertelt ze, mij drie oren vrouwen over haar ondervindings. De trailer waren op TikTok meer dan 80.000 keer bezien. En ook de documentaire zelfs lukt al honderden joggers. Om Chloe zelfs autisme had, laat het onderwerp haar dicht bij het headlights uit.
21: Ik denk dat ik op een veel lievere manier naar mezelf ben gaan kijken en naar de dingen waar ik soms moeite mee heb. Maar ook naar de mooie dingen, want ik bedoel, autisme is niet alleen maar negatief. Eigenlijk is het juist iets wat super mooi is en waar je heel veel aan kan hebben als je autisme hebt. Want je bent super detailgericht en je bent creatief.
19: De temperatuur lijkt een beetje om de 17 graden in. In de jongen en nacht is er kans op buien. Morgen op een enkele bui. De middagtemperatuur is eigenlijk dan zo'n 17 graden. Sneeuw een soort bewolking. De zuidwind is dan zwak en het wordt dan maximaal 20 graden.
18: Jacob, tegen dank. Hoor en oren dat je SMW mij het nieuws uit Friesland. Dadelijk muziek uit Njontje 4-Santig. Jereveen en Cambuur. Ja, die speelden nog alle twee. Ik in de eerste divisie en Chillenkoor. In Leeuwarden was het 1-0 en de return op het Jereveen pakte Jereveen de overwinning bij 1-0. Dadelijk zie je datzelfde hier, de hit van Frankie Valli.

0: Oh What a Night komt er dadelijk om.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Goedemiddag.
6: Maar Johan Terpstra.

0: Nielsen, Beauty and the Brains, wie dat?
1: De toetsen van Sietse.
0: Ja, Sietse Haarsma. Vroeger eerder een muziekzaak in Drachten. En ja, ik weer bij hem thuis. En ja, de hoesmare noemer, jij dat al lid. En hij speelt Sanai op zijn Hammondorgel. Nou, s'avonds toen dat, hè. Ja, juist dadelijk zijn liedstukje van een... ja, is het Nederlandstalig? Of, ja, ik maak het net een makkelijk maatje vanzelfs. Maar het is in elk geval wel een hitwest. Een nederpophit of een Nederlandstalige plaat. Dat is vaak de basis voor de opjechten van Wargel Sietse. Op het spel, ja, deze week maak eens kans op het Omroep Friesland Theeglas en de goeie met je theepoetjes. En de verkeer van vaststellingen voor het nieuwe seizoen van de Harmonie is weer begonnen. Deze week maak eens een goeie met je kans op kaarten van verschillende vaststellingen. Nou, we hadden twee kaarten nieuw voor 101 Dalmatiërs. Het is pas in 2020, maar ze stien op het spel. En ik het boerspel Remember the Music van Bodem. De vraag is, wat speelt Wargel Sietse hier op zijn Hammondorgel?

Wat jest je? Nou, ik ga in elk geval ik het gevoel dat... ja, het knopje kon zet. Wat Sander zei, nou, vot maar even een bakje dwaan. Ja, fotootje had er even bij, die is een automaat, hè? Lekker even een bakje dwaan.

0: sa volle goeie antwoorden. En dit de koffie.
1: De toetsen van Sietse.
0: Janke, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag.
0: Hoe drinkst u de koffie?
2: Ik drink de koffie zwart.
0: Ja, en daar zit een praktische reden achter, hè? Want dat is...
2: dat is... nou, we gaan een boer. En in Verlien hier we net een koelkast op een boer. En dan weet je heel vaak dat we de melken bedoelen. Dus dan moest het koffie voor zwart drinken.
0: Ja. Goed. En de boer die leidt, de kop van de pijn, hè? Die leidt in de pijn de kanaal, denk ik, hè?
2: Ja, die leidt in de pijn de kanaal, ja.
0: Ja, nou, het geeft waarom bij de boer erop uit naar de lijn, hè?
2: Nee.
0: Maar hij maakt een pikje voor het best. Wie mooi waar, toch?
2: Ja, een pikje voor het best, ja. Pikste weekend is heel mooi.
0: Ja.
2: Arne weekend hebben we nog voor het best, is heel mooi. Ja.
0: Nou, hey, ja, ik had al een beetje verklapt, maar wat is het goede antwoord?
2: Hey, kopje koffie van Theo uit de Kunst.
0: Ja, dat is hem, Jer. Ja, heel goed. Hey, Janke, ja, nog wel eerst eigenlijk in uitsturing dat hij alles te krijgen met je beloftspul. Uniek voor de pijnverzels, hè?
2: Ja.
0: Van Kroemels en Breeën. En ik maak nog even wat kaarten kiepen. Oorsprong kom ik van de pijn. Nou, mijn broerke, die werd uit de nacht, die had me uitlaken. Best al let.
2: Ja.
0: Wat een succes, hè?
2: Ja, het is een heel groot succes.
0: Ja.
2: En alle kaarten binnen zijn lucht verkocht. En al de meeste mensen die het stukje willen en die het sponsor willen, dan is er altijd nog iets mogelijk, volgens mij. Maar... Want
0: je
2: kan altijd nog
0: een geld
2: beroepen, dat is
0: wel vaak. Ja, dat is het, hè. Ja, en je hebt al een soort mijn vrijwilligers, maar het kost het toch altijd weer geld in. Nou ja,
2: hoeveel
0: vaststellingen doe je hem nou?
2: Mijn doge jouw vaststellingen.
0: Ja, en het gaat voor zelfs over die hele bekende borkerij in de pijn, hè, onder het pijnde kanaal.
2: Ja,
0: de winning. Ja, u de oorlogsjaren, een jontje 40, 44 is daar een soort bad nou. En je bent er ook aan het oefenen, maar dan spelen zelfs ik mee, hè?
2: Ja, ik speel het zelf ook mee. En van de weekend ben we voor het eerst op locatie begonnen te oefenen.
0: Ja.
2: En dat viel ik altijd wel heel bijzonder.
0: Ja,
2: dat je daar dan stenen en dan denk je, ja, hier is heel wat daar.
0: Ja. En haast alle teksten al wat uit in de hollen?
2: Ja, wel een beetje, ja.
0: Oh, knap. Wat goed, hè?
2: Ja.
0: Ja. En het is in september, hè, dit?
2: Ja, begin september.
0: Nou ja, het kind te werden, Jerik, dat er misschien opnames maken worden en dat het letter misschien wel, dat het ik te zien is op YouTube. Nou, hoe dat dan komt, dat is wel heel mooi. Dan Jerik dat graag nog eens even, Janke.
2: Precies, ja.
0: Hey, de prijs is voor jou, de Sjuro naar de pijn. Ik wens je daar een hele mooie middag.
2: Ja, dankjewel. Ja,
0: en wij nemen er een op, Jer, bakje.
2: Ja. Ik ben 50
0: hier. Ik zwart, ja.
2: Ja, ik zwart.
0: Maar het had meer bij de leeftijd te krijgen. Dat ken even in het naar meer. Zoek er een malke drie. Hey, mooie middag. Hoi.
2: Ja, doei.

0: kopje koffie. Moike, lijbig, daaien, haal je terwijl je. Het binnen van die vergeten friske woorden, die het vertje om vaker broek te worden. Dadelijk naar drie uren brengt Mirjam van de Aanvoek West aan mooi wut van het Fjordlocht. Ja, wat zou het wezen? Jestje dadelijk, naar drie uren.
1: Omroep Friesland. Van de middag bij Omroep Friesland van 4 tot 6.
2: Wow, wat is dit mooi.
3: Onderwijs.
4: Ja, dit is prachtig.
1: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
5: Ik begin met een meer een charme-offensief.
1: Als toen de wijs wist naar huis.
6: Help, dit is eng.
1: Als het iets hier wist.
6: Hé, wacht ze.
1: Of al lekker op de bank zit.
7: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
1: Maar Erik Enema.
8: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
1: En Jan der Daan.
9: Wat wie eigenlijk de gedachte destijds doet dat opruchten waard.
1: Van de middag van 4 tot 6.
6: En dan maar koers stappen.
1: Onderwijs.
2: En nu dit.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
13: Simmer in Friesland.
14: Dit je het meeste. Oeh,
15: dit is mogelijk op 4 meter te liggen.
14: Dit had ik nog nooit, jongen.
13: Het is bij de tijd van het scootjesielen, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was to om deze evenementen heen in Boatskipjere litten, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
12: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden. Hij wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
0: Door het succes van de film over het leven van Michael Jackson stiet een oude hit van hem uit 1983 in Ines weer in de hitlisten. Ook een plaat dat is, jestje dadelijk naar disse van Volumia.
18: Nee, ik wil niet dat je gaat. Misschien is morgen wel te laat, dus blijf bij mij. Oh, oh.
0: Blijf bij mij, jest door een minuut.
19: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: HWO Hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou een hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargel is leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
20: Goedemiddag.
21: Maar Johan Terpstra.

0: zit weer in de hitlist. Dit is de Billie Jean van Michael Jackson. En het had mij de film te krijgen over het lippen van Michael Jackson. Ja, oorspronkelijk het jongetje in 83. En ja, ik moet eerlijk wijzen, in 2009 is de plaat ik nog een keer weer in die hitlist te lonen kwam. Dat weer mij de deer van Michael Jackson.
1: Pannelijk hoegjes, haal je trawalje, touter je, risselwaasje, dwarmje,
2: het vergeten wordt.
0: Ja, het vergeten Friesk wordt, ja, zo mooi. Hè. We worden niet verzin je om weer vaker broek te worden. Nou, ja, Mirjam, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Johan.
0: Ja, we hier al worden als Chen, Rampoy, Dijlis. Ja, dan ben ik benijd. Wat heeft Joert naar boven hellen?
3: Oeke bakken.
0: Wat?
3: Ja, oeke bakken.
0: Oeke bakken?
3: Ja. Nou. Het niet mijn koekenbakken te krijgen.
0: Nee, dat dacht ik in voor. Nee, maar ja. Nee. Oh, dit is nieuwsgierig. Nog nooit jij dit.
3: Nee, nee. Dit wie van mij. Ja, ik hier de wel eens van Jet. Maar dit is ik weer in. Ik heb zulke leuke collega's. Die komen dus ik met allerhande suggesties. En dit kreeg ik dus ik weer Troy Stewart. En ja, het is oekenbakken. Of oekenbakken gingen. En dat waard van arts roppen als de bern optildes. Hè? Dus als ze van groen oude van het bed waar optildes. En dan raapste als ze pakt dus de oeken. En dat ze dan in de hechte gong bakken. Hè? Dus een soort van speeltje.
0: Ja.
3: Maar daarnaast betekent het ik nog failliet gaan. En naar bed gaan. En eronder terug gaan. Dus het heeft meerdere betuttingen. En dat heb ik een heel soort verschillende vormen. Dus het is net alleen nog oekenbakken, maar het is ook hoekendakken en hoekenbakken en akkenbakken en oetsenboetsenbakken en oekenboekenbakken. Nou, ze kennen nog wel even trokken. En zoals ik zei, wordt dus beroep als een oprop hè, bij het optellen of in de hechte tellen van bijen. En het komt van oorsprong van het lege Duits, hoekbak. En bak betekent reg. Hè. Denk maar, ik maar gewoon nou ja, in de skipveert bakboord. Of gewoon het Engelse back en het Friese te back gaan. En hoek betekent hoeken in de vorm van in de hoksen zitten gaan. Hè. Dus op een hurken.
0: Ja.
3: En dan zitten die skonken ik in een hoeken. En de oorspronkelijke betekenis van het Duitse woord is dat een bernbedij op de regen of op een nekken zitten kiert. Dat ze dus via die scoort in knibbels is maar omheen klimmen en dan op een nek of op een reg zitten kiert. En in het Fries is dat dus verscoot naar ik het optillen van bern. En ja, ik denk dat nou elke dag, omdat het meestal dingen waren dat bern op of van bed bracht waren, dat de betekenis van op bed gaan, daar dus ik waar kwam, is. Dus dat het een beetje synoniem is van op bed gaan. En wat grappig, er is ook een groepsaccommodatie in Dokkum die ik ook een dakken heb. Dus daar ga je dus ik op bed. Dat vond ik wel een hele grappige feest. En leuk dat werd dus op die manier ik nog broekt werd. En ik denk van onderuit gaan en failliet gaan, dat het dan ik werd te krijgen van jullie is op bed, je bent meer of meer uitskerkel of uittelt. En daar zal dan die bezetting wel weer uit voortkomen. Dus het gaat wat in gradaties van bezettingen die het hele tijd een beetje verschoven, komen er dan weer naar je bezettingen ik weer bij. En wat ik nog voel, want ik dacht, ja, je bent al, het werd wat aan het onderzoekje. En ik denk, ja, wat dat oeken, wat is dat dan nog meer? En dan show je nog eens even in het wetboek. En oeken betekent dus ik skat of skatje. Nou heb ik mijn partner nog nooit oeken neer. Ik vind dat ik net een heel leef wet of zo op die woorden manier. Nee. Maar dat komt dus ik weer van, nou ja, het liedje, omdat het dan troch de hoksen geest en dat is een liedje. Een Leeds band. En denk daarbij dus ik gewoon het Nederlandse uk of ukje of ukkepuk. Ja. Dus daar leidt die verbinding dus ik weer. Nou ja, en dat komt dus dan mogelijk ik weer vanuit diezelfde budgetting van in de hoksem gaan en die Leedse maatje en dan dezelfde hecht als een band praten. Ik al stierf ook gegenaar in de etymologiebank werd ik dan wel in shock bij het Nederlands dan, hè, bij ukje of uk, dat de herkomst net bekend is, net duidelijk is. Dus helemaal 100% wis is die budgetting dan ik maar net. Maar dat liet het meer vrij voor de hand liggend. Dus dat is het verhaal achter oekenbakken gaan.
0: Oekenbakken gaan. Nou, dat vindt zin dat het echt om weer vaker broek te werden. Ja, prachtig. Ja. Ja. Hey Mirjam, tige dank weer voor het werk.
3: Altijd weer. Ja.
0: Zo voor alle Vergeten Friske Worden, de website van de AVOEK. En tik dan even in de ziekbalk op die website Vergeten Worden. En dan zucht ze al je steen wat voor nota al hier op de radio. Hey Mirjam, oantoeren mannen, is het
3: ja,
0: is het wel.
3: Ja, nee, ik ben er in juli net.
0: Oh, dat is weer ik, ja. Ja, we gaan even pauze.
3: Zelf. Werd, ja.
0: Och, heerlijk. Nou, dan na de vakantie die het werd, hè?
3: Ja, ja, september ben we er weer.
0: Otjen, hoi.
3: Otjen, hoi.

Alex Warren en Fever Dream, wie je dat? Sophie Alice Baxter, je hebt het voor. In Goeiemiddag, mijn Murder on the Dance Floor. Alle dagen, eind van het programma. Ja, de Yes, was een mooie spreuk of sis, wie ze. En ja, die krijgen we altijd. Ik weer binnen in de Omroep app. WhatsApp mij, of zelfs ik, Herkens, ik broek aan 0620 voor jou en Jochen. Ja, want ik ben weer op ziek. Nee, zo'n mooie spreuk of sis, wie ze. Kerst mij helpen. Nou. Sturen bij het terug, hartstikke leuke. Juste die van Fokje, wie ik wat grappig van stilzitten, kom je net vooruit. Wat kunnen we doen op die virtuele scorekalender van uw pleatsen? Let erbij nou witte, stuur hem terug, mijn bedoeld in de Omroep app of WhatsApp. En misschien is die spreuk of zes wie ze aasten, zien voor jou roeren, wel voorbij komen en pleatsen hem op de virtuele scorekalender. Hier is Tina Turner.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, is erbij, Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net Leo.
3: Nee, dat is net Loven.
0: Friesland van de Moorn.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2
2: FM.
1: Jouw Fjouwernest. En wij zijn Friesland, Jacob Stelwagen, die praat dus bij.
8: De KNRM is begonnen met de landelijke campagne Be Traceable. Daarmee wil de reddingsmaatschappij voorkomen dat de reddingsboten onnodig uitvaren moeten voor verlitten surf- en kitesurfmateriaal. Alle jaren worden ziekacties opstart. Nee, voor je een boord of een kite voor had, wil de eigen vakel veilig onder wal is. En dat kent dus oors, zei Gerrit Elgersma van de KNRM in Hilpen.
9: We maken het toch wel regelmatig mooi dat we op zich gaan naar meesten om dat spul nog op die formaat duwen. En de meesten staan inderdaad al op de kant. Dat Bart inderdaad mooi een Be-traceable sticker merkt is. Dan spiet het telefoonnummer op. En dan kunnen de meesten beter rondvinden.
8: De gemeente in Stellingwerf had mijn boer in Appelskeen financiële regeling troffen. Hij werd troch werkbouw beheind in het gebruik van gewaaksbeschermingsmiddels. En om die reden krijgt de boer een skeervergoeding. Het bedrag wordt net op een bier maken. Het pontje bij Rotsergaas voor kuiwiders en fietsers komt dit december net in de veert. De hol is plak midden net veilig genoeg. Er is wel onderhoud onderin, maar het winnen genoeg om de pont weer verder te litten. Wethouder Jan van Sanden van de gemeente De Friese Marne.
10: We hebben nu al het besluit genomen dat we een goed geregeld onderzoek doen. Dat komt in na de vakantie, komt dat de uitkomsten daarvan. En op basis daarvan gaan we dat aanpakken. En de insteek is dat we een pontje hebben die elektronisch bezienbaar is.
8: Dat is een beetje een ongeluk geweest tussen een scooterrijder en een fietser onder Noord-West 14 Drachten. Hoe dat kan, dat het waarmaker in botsing kwam, is net bekend. De scooterrijder kwam te vallen, ambulancepersoneel had de man gecontroleerd, maar hij hoefde net naar het ziekenhuis. De temperatuur lijnt een beetje om de 70 graden heen. In de joen en nacht is er kans op buien. Morgen kans op een enkele bui. De middagtemperatuur is echt dan zo'n 70 graden. Sneun, een soort bewolking en dan maximaal 20 graden.
1: Jacob, tien gedank. Het Nijs in Friesland weer dat. Vanzelfs Jessen Ber om jou te vieren in het programma Onderwijs. Het weer een screen van Janet Jackson, maar hier ook genoeg materiaal voor haar album Control. En Debbie Whitney Houston. Whitney maakt er een hit van. How Will I Know? Komt eraan.
11: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Goeiemiddag. Johan Terpstra.

gevraagd, de cast en ja, het Noord-Nederlands Orkest. Alles of niets. Ja, toch wel leuk, Jerry. De omroep heb ik nog reacties. Nina, ja, we zijn ook het dakken, want daar hebben we het even over vanzelfs. Maar het vergeet een Frieske woord. Mijn Mirjam. En wij zijn ook het dakken als een knipperkemaatje. Zomke Johannes van Starem zei dat altijd. Nee, het waren niet tussen de midden. Nee, dat op een bank lezen. Even ook het dakken. Sjoerd, ik nog in de omroep heb. Het woord dat is Memwobroekte, maar dat ik net meer Jer, dat is Oetwielsk. Protte drokte, levenmaatje. Prachtig, die oude Frieske woorden.

0: Kan dat uit een potje drum of vanille, de love shack? Nee, die wat hoort.
1: Een hut. Een keet.
0: Ja, het zo wat weer. Hey, shackje draaien, dan komt het dan een headshot. Ja, het wolkje, een headshot.
1: Oh, die shack, zeg maar.
0: Hey Erik, goeiemiddag.
1: Hey, goeiemiddag, joh.
0: Wat haast er dadelijk zien onderwijs?
1: De parlementaire enquêtecommissie Corona is nog hartstikke week aan de gang. Een van de mensen die in die tijd van corona, we weten het al jaren natuurlijk nog wel, wat een impact hier die tijd. Die toen een belangrijke stem wie in het hele verhaal, wie Peter van der Voort. Peter van der Voort, die haat van de intensive care van de UMCG. Hij week senator voor D66, wel het in Boxum. Ik praat aan met hem oer die enquête. En een hele bijzondere ring in het Fries Museum. De ring van Odin, Wodan. Die werd tentoonsteld dat die expositie oer Kening Redbat verstaat. Dat is een topstick. Die is daar in de Alte Sjernaarsers.
0: Wie het te verzekeren in?
1: Ik hoop het al, ja.
0: Dat er volgende meer dadelijk die Jern. Succes met het programma dadelijk, Erik. Dit is goede midden. Daarin jerdest dat de verkeer van die hoers een heel stuk beter geert als het interieur de goed uitzocht. Dat vertelde vastgoedstylist Thea Elzinga. Ze zocht mij een objectieve blik naar je wenning.
2: Een verkeer is heel emotioneel betrokken bij zijn wenning. En die denkt, ja, wij wennen fantastisch. We zijn prachtig mooi hoers en het mooi inrichten. Ja, voor Jim, hè, voor de mensen die het willen verkopen. Want voor de keper, die zit er heel oors naar.
0: Tjalling Jan en Fado van de Sint-Josefskwallen van de Lemmer, wie een familie te gast om te vertellen over vakantieland. Het is de insturing van Sjong Junior. Ze zullen de insturing promoten op de Lemmer.
3: We hebben een paar posters gemaakt die we in winkels gaan ophangen. En we gaan met zondag gaan we met z'n allen in de Lemmer. En dan gaan we gewoon ook het liedje zingen en dansen.
0: En hoe eerst dat wij familie werden vergeten, wordt ook bakken. TN kregen van Mirjam Vellinga. Ze lei uit hoe het wordt van oorsprong broekt waard.
4: Dat waard van arts roppen als de bijen optildest. Hè? Dus als ze van hun groen ouwe van het bed waar je optildest. En dan raakst als ze pakjes te oeken. En als ze dan in de hechte gong bakken. Hè? Dus een soort van speeltje.
0: Ja, goeiemiddag is de morgen weer. Hartstikke leuk idee voor ons programma. Mail het naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. Op de virtuele scorekalender komt je te zien wie ze van heuten. Let je dream van morgen net als kaartje door de zwierigheden van Joert.

0: slaap.
1: Theater Snake, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
2: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
1: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
3: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
4: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
5: Hoe kom ik je waai?
4: Of in die tij wekker had.
6: Hoe kom ik aan het werk?
4: Vragen die toet in toekomst keer.
7: Waar kan ik veel over werk leren?
4: Vragen die praktisch binnen.
8: Hoe vind ik personeel?
4: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
9: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
4: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
10: Dit is Omroep Friesloon.
11: 24 uur in Dijs op omroepfriesloon.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Het is 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen was dat voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in tweede Ex-Lowermond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. Justitieminister Van Weel wil de politie laten meekijken in online chatgroepen om overlast tegen te gaan in badplaatsen zoals Zandvoort. Groepen jongeren gedroegen zich daar met Pinksteren agressief. Nog moeten er agenten uit bijvoorbeeld Haarlem en Amsterdam met warm weer komen helpen. Vorig weekend besloot de gemeente Zandvoort om het centrum aan te merken als veiligheidsrisicogebied om incidenten zoals met Pinksteren te voorkomen. 2 jongens uit Zaandam in Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen en ze krijgen ook verplichte begeleiding. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen die moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich daarna onveilig. Het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Ook morgen regen, maar ook vaker zon. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ja, wat het waan had het zeewetter hoe de diek van Skier komt. Het Eilongen en het Riek stellen een veiligheidsplan, meisje. Eerst en dadelijk volle meer, hoor, in Noorderwijs.
14: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u het varie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
15: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
16: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het hield niet veroordeeld, is rest een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value belizzer.
17: Onderwijs.
18: My Erik Enema.

0: dadelijk horen. Gwen Stefani hier is en The Sweet Escape.
1: Van Fjouwer ons wijs. Onderwijs. Mai Erik Enema.
0: Het is nu zowat 8 minuten voor jou. Goedemiddag, van harte welkom bij Onderwijs van deze torsie 4 juni 2020. Het is de dag dat de KNRM begint met een campagnetje in ziekenacties naar surfers en kiters die het achterna heel net nedig winnen.
2: We maken het toch wel regelmatig mooi dat, dat we op zieken naar meesten omdat de spullen nog op die maat druwen. En de meesten zijn inderdaad al op de kant.
0: Tegen daar dat de gemeente de Friese Marne het besluit neemt dat de pont bij Rotstergaas de hele simmer uteveerd is. Omdat de onlisplakken net vaardig binnen. Onderziek maar de oplossing brengen.
3: Op basis daarvan gaan we dat aanpakken. En de insteek is dat we een pontje hebben die elektronisch betimbaar is.
0: En de Ljouwer Carlos Hogendorp het de Braziliaanse president Lula da Silva moeten. Hogendorp is ben in Brazilië en daarna adopteerd trok Friesen.
4: Ik kan er een heel stoer verhaal van maken. Maar het grappige eigenlijk is dat hij eerst dacht dat ik Memphis Depay was.
0: En dat hier dus net als die Carlos Hogendorp in Ljouwer. En het is daar weer een maai onderwijs van jou en ontzijzen. Maar muziek, nijs en achtergrond. Dadelijk onder oren. De boelje om Donald Pols hinnen. Docht ik de Ljouwer-ordering van Milieudefensie een soort skiën. Ik terror haast eens meer. Maar eerst, het waren het kwaad Sibo Mollema. Een hele goeie midje.
5: Goedemiddag Erik. Nou, vanmiddag nog kans op een enkele voele bui en ik kan wat tongen niet zitten. Joen, mindere buien, die echt lichter binnen. Vannacht aannemen de wien is een 13 graden. Morgen hebben we nog een enkele lichte bui met ek. Langere, droegere rieten. Een matige westenwien en heeguit een 18, 19 graden. Straks meer oer het waar.
0: De gemeente Schiermonnikoog zal maar stiepen van het Riek een meerlaags veiligheidsplan maken voor het geval van een onstreming. Een meerlaags veiligheidsplan houdt in dat operaten wordt wet, eilanders en ik toeristen opvangen worden. En ik wat langer blijven in het geval dat het wetter een keer oer de Zeediek heen komt. Het waar ik hem wat voor morgen op eigen fysiek bijpraten over de casus Schiermonnikoog staat het iets omdat de gemeente en Riek verschillend denken over het diekprogramma op het eiland. Het Riek wil het diekprogramma soberder uitvieren, de oude warm van het eiland. Via één oestreming in de tozenier. Het Riek wil die verlegen naar één oestreming in de honderdier. De gemeente Schiermonnikoog en Wetterskip Friesland bindt er net mee eens. Dat verschil van mening wordt nou voor eerst parkeerd. Er komt eerst een veiligheidsplan, ik zei het al. Kimmerlid Marieke Vellinga van D66 die vindt het een goede zaak dat het Riek het eiland helpen zal bij het maken van zo'n veiligheidsplan.
6: Schiermonnikoog is natuurlijk lid. Die had bij het ministerie ook ongegaan van help is daarmee. En dat had de minister nou echt thuis zijn. Dus dat is een stap de goede richting in. Dus daar ben ik heel blij mee.
7: Ja, is dat meerlaags veiligheidsplan hoort aanzien dat je iets droog oefen je mat, hè? Het dwarp onderom je. Alle meesken, alle bewenners, alle toeristen naar een veilig plak?
6: Ja, waar krijgt dat je dat bewustzijn dat daar echt nog een soort in te dwaan is? Van witte mensen wat ze dwaan moeten, wat ze dwaan kennen op het moment dat er heeg wetter is. Dus dat is één deel van zo'n meerlaags veiligheidsplan. Maar ik, goed patiënt, van hebben we op het eiland nou echt de mogelijkheden echt om mensen op te vangen? En we hebben natuurlijk mij en Pervenus, Permanine Wol, Moosje die echt in de minister zei, kunst die nog meer. Net onpassen totdat dit duidelijk is. Nou, dat wordt nou parallel on elkaar, naast elkaar wordt dat uitwerkje. En daar is het even nog wachtje nou.
7: Ja, dus hier is het lijstje nog net hoe zijn.
6: Hier is zeker het lijstje nog net hoe zijn. We houden het goed in de gaten.
7: Ja, want dit had wel wat losmaken hè, op het eiland.
6: Ja, dat begreep ik heel goed, dat dat wat losmaken had. Een eiland, het is kwetsbaar, bis lied, bis geen Calimero, maar bis wel lied. En daar zijn mensen zich echt heel bewust van. Dus dat mensen zeker weten willen van, als het heeg wetten komt, ben ik dan veilig? Is er oertocht? Is er naaitocht over de situatie zoals die hier op Schiermonnikoog is? Dat begreep ik heel goed.
7: Ja, want als Schiermonnikoog onderstroept, dan, ja, dan bloedt maar een lied wat heger deel van het eiland, dat bloedt boppen wetten.
6: Ja, dan moeten mensen wel op een goede plek te plak komen. We moeten er ook bewust van wijzen. Het duurt dan echt een paar dagen voordat de boot ik weer omkomen kan. Dus best echt een paar dagen op elkaar omwiezen. Dus daar moet wel een nijdig worden. Niet alleen nog over het moment van overstromingen zelfs. Maar ook over de dagen, soms wel weekend daarna. Hoe redden we ons dan?
7: Met de Skip Friesland is ik net blij, want die wie in Eins al onder gong. Maar die dikverheging en die krijg je nou te maken. Maar Riek die zei van het moet sober en doelmatig.
6: Ja, dat wie natuurlijk altijd al duidelijk van sober en doelmatig. Want dat is hoe dat heeft wet het beschermingsprogramma werkt. Maar het wetenschap had wel terecht zijn van ja, wij binnen hier wel van uitgaan. En ja, wij binnen er nog net van uitjoegen dat het net nodig is. Dus daar had het Riek maar het wetenschap echt nog wel wat uit te zikken.
0: Zei Marieke Vellinger dus, Kimmerlid van D66. Het veiligheidsplan van Skiermonzeeg moet aan het eind van dit jaar klaar wezen. Een goed veiligheidsplan, maatje, voor een eiland dat ik in de praktijk werk, is neffen CDA-Kimmerlid Lucienne Boels, maar helemaal net zo makkelijk.
8: Als je daar bijvoorbeeld over evacuatie praat en het is een dikke storm, dat gewoon heel oors is, is dat je iemand van het vasteland naar ergens naartoe brengen moet. En juist die facetten, die binnen heel oors. En daarnaast is het wetenschap ik al begon mooi de tarieringen van die dikversterking. En nou op eens wordt dat oors in zo'n specifieke...
7: Ja, nou zei het ministerie van Infrastructuur en Wettersteert van ja, wat hier nou doggen is net sober en doelmatig genoeg. Dus er zit een financieel verschil van 20 miljoen. Dat moet je maar in de regio regelen, dat extra geld dat nodig is.
8: Ja, dat is dus de tijd is dan maar een oerke, maar nevens mij, ik zou nog wel een vraag stellen willen. Hoe ga je om met de tarieringen en ik al de investeringen die soms dingen binnen terug wetenschappen of waterschappen in de rest van Nederland en dan een wijziging? Want hun zitten natuurlijk nog wel met de handen in het hier. En het laatste wordt dus direct naar toe, zijn wij straks het debat wetter? Ik denk dat het Terk nog wel aan bod komt om dat soort vragen direct te stellen en dan aan de minister.
7: Het Skiermonzeeg is natuurlijk wel een heel specifiek voorbeeld. Er wijen ongeveer 1000 mensen. Gemiddeld minder dan ik nog zo'n 3000 toeristen.
8: Ja, dat is in de winter waar echt specifiek benieuwd. En we kregen volgens mij juster of jij juist het bericht kregen dat de waasomstandigheden de komende tijd wel eens wat extremer worden kunnen. En ja, dan kun je in de simmerik baren. Dan ben je natuurlijk nog meer mensen. En juist die facet moet ze goed machinaal bespreken wat betjut dat. En ik denk dat er een goede vraag gesteld binnen. Je kan wel iemand op een heger deel van het eiland zetten, maar die moeten dan ik een paar dagen wel eten, drinken, veilig zitten kennen. En dat soort dingen, dat is de praktijk. En de normering waar we het nou over hebben is natuurlijk op basis van model maken. En ik denk dat die verbinding met de praktijk heel wichtig is om de juiste besluiten te kunnen nemen.
0: Zij Lucienne Wolsma, zij is kennelijk voor het CDA daar in Den Haag. Het bijdrage die we hier zelfs van Onno Valkenaar.

allemaal. We zien hier in onderwijs hebben we Donald Pols. De man die een extreme Joseline hier in zijn battleland, Zuid-Afrika. En die oerstap van Milieudefensie naar Tata Steel. Dat wie ik al zag, zo'n vreemdeling. Wat docht dat met de lokale afdelingen van Milieudefensie? Ik praat aan dus Marcietske Inberg. Zij is van de lokale afdeling Ljouwt van die Milieubeweging. Het is dadelijk alweer naar de muziek van een solo-carrière. Die best wel leuk muziek van de Sin Bands. Mick Jagger is dit. Let's work.

0: Ja, onderslag.
1: Mick Jagger.
0: Hij zong het Let's Work. Het kwam van zijn twadde soloplaat. Die er maken het Primitive Cool, 1980. Die de single die een kutte hit worden moest. Maar dat is net echt slagen. Daar mogen we toch eerlijk in wijzen. De Sam Cooke, The Wonderful World.

0: zeker starten.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
5: Het is exact 11:04 van deze tijd, dus voor het laatste nieuws uit Friesland. Maar Jacob Stelwagen, Jacob, goeiemiddag.
6: Een goeiemiddag. De KNRM waarschuwt voor onnodige ziekenacties terug van surfmateriaal. Al eerder rukken reddingsdiensten 100 keer uit voor surfers en kitesurfers, ook in Friesland. In meer dan 100 gevallen, van de meer dan 200 in totaal, dus zijn beetje de helden, docht Eftra blikken dat de eigenaar al veilig onwaal is, wilst een bord of kite op zee Efterbleun is. Omdat het natuurlijk is of hier niet neet is, wordt er vaak wie het weinige ziekenacties opzet. En de KNRM op service daarom op om haar contactgegevens op het materiaal te zetten. Er is een nieuwe belangenorganisatie voor het Waardgebied opgericht. Stichting Wij Zijn de Wadden wil bewenners, ondernemers en natuurliefhebbers, maar ook over bienen. Dan heeft de stichting met besluiten hoe de toekomst van het Waard zorgvuldig naam worden, maar ontdekking voor zowel natuur als voor leefbaars. De gemeente Instellingwerf had met een boer in Appelskee een financiële regeling getroffen. Hij werd toch woningbouw beheind in het gebruik van gewaaksbeschermingsmiddels. En om die reden krijgt de boer een skeervergoeding. Het bedrag wordt net even bier maken. En er had vanmiddag een ongeluk geweest tussen een scooterrijder en een fietser onder Noorderwestveert in Drachten. Hoe dat kent dat het waar mij ook voor een botsing kwam, is net bekend. Ja, ze vielen op hetzelfde plak op hetzelfde moment. De scooter, ja.
5: Ja,
6: ja, sorry.
5: Maar het is net ingewikkelder als het een strik neemt.
6: Nee, sorry, dit hoeven. Maar goed, de scooter die de kaart ervan, ambulancepersoneel had een man trip, maar hij hoefde gelukkig net naar zijn koers.
5: Dat scheelt er niet verder. Dank u wel, Jacob. Het Frieske Nijs is naar het lezen op de site en op de app van Omroep Friesland.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Simmer in Friesland.
8: Dit gaat meestal ook!
7: Is het mogelijk op 4 meter te liggen?
8: Dit had ik nog nooit, jongen.
9: Het is bij de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was toe om deze evenementen heen in Boatschapjaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisiecommercial, kiest door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
10: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Mij Erik Enema.
11: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
5: Heb ik geregeld te zijn in de tijd van de corona? Zal we Sangeline intussen. Peter van der Voort uit Boksum. Hij weet hoe haat van de intensive care van het UMCG, het ziekenhuis in Grains. En ik zie Miering Waard vaak vregen. Maar hem praat ik dadelijk hoe de eerste weken van de Ipenbieren verhoren van de parlementaire enquêtecommissie corona. Eerst dat zagen in dit programma. Maar eerst vanzelfs, het waar. Ja, Simon Mollema, een hele goede middag.
12: Goede middag, Erik.
5: Ja, het is, nou ja, bluisterig waar. Ken je dat, zeggen ze?
12: Ja, ik denk dat ze dat goed gedrukt hebben. Het is van alles wat. Het is wat ja, het betekent toch stevige wien. Dan is even wat zin en dan is weer een bui. Ja, hier daar had er al flinke buien west. Ja, daar ben ik gewoon. Die ben er een beetje bekaaid van aankomen. Als naar de temperatuur just, nou, dat scheelt dan het alles. Schiel de zandje komen zo'n, die hinden ze zo'n millimeter. Dan wordt 2 millimeter, zandje komen 8 graden. Balzertje en Laaksum zit ik beide op zo'n 18 graden. En bij de ene en bij de andere 2 hele millimeter. Ja, daarin de wettercijfers wordt op. Grauw die zit op zo'n 8,6. Sint-Jansgeer, daar is 12 millimeter vol. En Bakkeveen zo'n 24,3. Want daar vermik je zo'n rond jouw wien. Toen weer daar even een flinke tongerbui had gezien. Dus daar is een flink wat wetter losgelaten. Maar dat is een net rauwe gewijze. Nou, vanmiddag je kinderen nog een wat voelderen buien vallen, dan ken ik nog wat een klapkarton.

0: in zitten. Nou, daarna komen er toch wat minder buien dus kant op. En die ben ik gewoon wat lichter dan dat we hier op die in. Nou, dan zin ik een joen nog, krijg als nou even door de bewolking heen te prikken. En er komt wat meer blauw in de loft. Nou, dan een van de joenen neemt de wind aan, hij smak. En aan de kust is er toch vannacht wel een matige wien. En die komt dan ik weer uit het zuidwesten wij. Nou, vannacht kan direct nog een enkel buiken vallen en een klap tonger. Zeker rond de IJsselmars, zeg ik, is die kans even wat groter dan in de rest van de provincie. En de temperatuur die zakt vannacht naar zo'n goede 13 graden.
1: Oké, okay, nou dan breekt de vreet om. Wat brengt die voor waar?
0: Nou, op de morgen hebben we een enkel lichte bui. Maar op de middag denk ik dat het droog bloed en dan minder wolken, dus meer zinnen. Nou, dat is ik wel best even nogelijk. De wind komt dan meer uit het westen wij en die is toch meest matig. Dat geldt zowel voor de Waadzee als hier via de diep in de provincie. Ja, het is toch een beetje te kort nog van begin juni, maar in 18 graden zit er in het eerste morgen ik nog wel in. Nou, op de joen. Er zijn er direct nog bij en de nacht die verint dan wat droog met opklaringen. Maar de nacht wordt dan wel fris met 10 graden als je intentie lezen.
1: Ja, nou ja, intentie lezen, dan heet weekend ik nog eens een keer van de boeg. Wat voor waar brengt het weekend?
0: Ja, nou, we hebben een sneeuwshow. Ja, is nog wat zin, maar op de midden, ja, toch wel meer bewolking. Het is nog 4 vooruit natuurlijk, dus alles heeft mijn slag om je arm. En dan is er weer kans op de midden op een licht buiken. Er is hier een zwakke, ontmatige zuidenwind. En zijn jontje graan, dus groeisend waar is dan wol. Snij kan direct nog een licht buiken vallen, maar ik wat langere, droegere rieten, zou het nog liggen, waarbij steerbewolken naar zinnen het waarbeeld bepalen. Nou, snijden, ik zijn jontje graan, 20 graan misschien in het eerst nog even. Maar de wien is dan betekent matig ontvrij krachtig uit het westen. Ja, maandag, ja, maas droeg op de midden, joen en nacht volg je de buien die vanuit het zuidwesten naar je stad komen. Ja, dan hebben we een goede 20 graden op de thermometer. Dus de temperatuur erin wonen is een beetje omheeg. Ja, ik denk, al mijn ogen, we gewoon zeggen, onder het licht wisselvallige waar komt eerst nog geen ei.
1: Oké, okay. Nou, dat is helder. Dan weten we dat. Dank u wel, Wibo. Simo, fijne dag.
0: Graag gedaan.
1: Oké.
0: Jo, hetzelfde. Hoi.

Mooi Maarten in de kroeg, wakker in preteer, maar het is krek een hinnehok. Ik versteen net volle meer. En als ze die al wat vreet je, hark je

liever Muffet Slet. Ik ga niet, sure, ik ga niet, yet. En ik ga het vergeten. Word ouder als je wordt, word dichter bij de deur. En je lever je maar in, mooi zicht, gehoor en leer. Soms heb ik wat net zien, soms heb ik wat net yet. Soms heb ik wat vergeten.

yet, of ik had vergeten. De allergrootste bekken, die hadden hier een rat. Maar zonder al die razes, word ik echt wel oud. En de allergrootste gekken, word ik jong als jong talent. Nog ik jong mijn tijd verloopt, hoe had het erin. Als ik als jonkje wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wezen, zo waard me dan uitlaan. Maar nu als oude man, vindt men het niet meer zo slim. Een soort begrip en onrecht is wat ik vaak verneem.

0: Wommige, wommige, er zijn teardrops en daarvoor Pieter Wilkens, niet zoen, niet yet, niet vergeten.
1: Onderwijs.
2: My Erik Ellema.
0: De eerste weken van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona zit er zowat op. In die verhoren werd onderzocht welke maatregelen er door de politiek nam binnen. En we weten het alleen nog goed, denk ik. Ik al is dan maar alweer Sarge Lien. De lockdowns, de jongensklok en al die mensen die het slim ziek waren. En het soms nog binnen. En al die mensen die het storen zonder dat de familie ouskieën nemen koer. Nou, in die coronatijd wie Peter van der Voort haat van het van intensive care, van het UMCG, het Universitair Medisch Centrum in Grijns. Vaak in het nijs, op televisie, in de krant, naar nijs, Jere. Welkom, fijn dat je best.
3: Dankjewel.
0: Ja, lang lien. Ja. Dat we maar met elkaar praten hebben, dat we in die tijd wie dat wel oors. Laten we beginnen bij de verhoren zelf. Volg je dat ambitie, die verhoren?
3: Ja, nou, ik ga niet iedere dag voor de tv zitten kijken en dan urenlang dat aanhoren. Maar ik volg wel alles eromheen en de verslaglegging. En ik weet wel wat er gezegd wordt. Ja,
0: ja, ja. En wat valt die dan op in die verhoren?
3: Nou, ik vind het wel interessant om te horen hoe mensen terugkijken, ook over hun eigen rol. Hè? Want die reflectie over ja, wat heb ik nou eigenlijk gedaan en wat vond ik daar zelf van, die hebben we natuurlijk nooit eerder gehoord. Dus ik vind dat wel heel bijdragend. Ik vind het wel fijn om te horen.
0: Ja. Wat moeten we vooral leren eigenlijk van hoe dat doel kon?
3: Ja, ik denk dat het wel duidelijk wordt dat vooral in het begin, en dat is ook begrijpelijk hoor, dat de medische adviezen heel erg sterk zijn, richtinggevend zijn geweest voor wat het kabinet besloot. Maar dat er natuurlijk ook andere perspectieven zijn. Je kan ook op een andere manier naar de problematiek kijken en daar misschien je besluitvorming wel op aanpassen. Dus ik hoop wel dat we volgende keer eerder ook die andere perspectieven meenemen en wat breder kijken en niet één op één ieder medisch advies ook overnemen in beleid.
0: Ja, in de medici te volle voor het sezen. Ik denk dat OMT, dat team wat het kabinet adviseerde.
3: Ja, ik denk zelf eigenlijk dat te lang wel het geval is geweest. Als het echt helemaal acuut is en net begint, je weet nog niet hoe hoog de sterfte zal zijn, je weet nog niet hoe besmettelijk het is, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat je meteen goed ingrijpt om die besmettingen naar beneden te krijgen. Maar al heel snel zal je daarna dan ook meer maatschappelijke perspectieven mee moeten nemen. Hè? Want, ja. We hebben gezien hoe dat ging in de verpleeghuizen met de eenzaamheid en de verwarring ook die er was over scholen. Kan het dan wel of niet open? Ja, daar moet je denk ik veel sneller ook andere dan medische perspectief bij nemen.
0: Ja, is toch opmerkelijk om dat van medicus te jaren. Want dat ben je toch?
3: Jawel, maar ik denk toch ook dat het de taak van een dokter is om een beetje breder te kijken dan zijn eigen neus lang is. Dus
0: dat sprak van tunnelvisie, kun je dat zeggen?
3: Ik denk dat te veel gezegd is. Het was natuurlijk ook, er stond een enorme druk op. Hè? Dus dan kijk je natuurlijk vooral van wat is mijn rol, wat is mijn expertise en wat kan ik daarover zeggen. Maar ik denk dat het vooral dan aan de besluit vormers is, degene die de besluiten nemen, en aan de politici om dat te wegen samen met andere perspectieven en dan eventueel toch een iets ander besluit te nemen.
0: Ja, een van de voorbeelden die nogal een impact hier weer natuurlijk het sluiten van de squalm. Van heel letterlijk was van eigenlijk is de impact daarvan grutter als wat het voordeel uiteindelijk weer.
3: Ja, dat denk ik wel. En dat ook, hè, die scholen zijn gesloten op een advies of een verzoek van medici. En ik denk dat geen goed besluit is geweest. Dus dat is een heel goed voorbeeld waar politici anders hadden kunnen besluiten dan het advies wat vanuit de medici kwam.
0: Ja, hetzelfde ding een beetje voor de mondkapjes, hè, de moelenkapjes. Ja, je broekt dan zien het ziekenhuis en je hebt hier natuurlijk professionele moelenkapjes. Maar wij roen van de supermarkt, maar die fotjes voor de noors en het. Eigenlijk heeft dat nooit wat geholpen.
3: Nou, ik weet het niet of dat echt niet geholpen heeft. Ik denk dat mondkapjes wel een belangrijk instrument zijn om besmetting te voorkomen. Het geeft natuurlijk ook wel een bepaalde urgentie aan, hè, als je die gebruikt. En,
0: dat maakt het je voorzichtiger.
3: Het maakt je voorzichtiger. Dus ik denk niet dat je dat zomaar weg moet doen. Ik denk dat mocht er een nieuwe pandemie komen, dat je drie dingen eigenlijk heel snel zou moeten doen. Dat kan je zelf ook. Maar ik denk dat ook dat geadviseerd zou moeten worden. Namelijk afstand houden tot elkaar. Want ja, je krijgt het toch van iemand anders. Mm-hmm. Dus die anderhalve meter, zeg maar. Het niet bij elkaar komen in groepen. En ja, en ook de mondkapjes zou ik dan toch wel snel al gaan gebruiken. om op die manier even zicht te krijgen van wat gebeurt er nou eigenlijk, hoe heftig is het, hoe besmettelijk is het. En dan kan je teruggaan eventueel in je maatregelen. Maar ja, wat er nu gebeurd is, is dat er steeds een klein maatregeltje bij kwam. Maar ondertussen ging de besmetting veel sneller. Dus je kan beter even in het begin eerst even krachtig ingrijpen en dan kijken we, oké, waar hebben we het precies over? En dan afschalen, of toch opschalen als dat nodig is. Dan nu stapje voor stapje en ondertussen, ja, was het leed eigenlijk al geleden. Ja. Met de carnaval bijvoorbeeld.
0: Ja, het carnaval, hier nooit trok je matten eigenlijk. Hè?
3: Nee, achteraf gezien.
0: Nee, nee. De rol van de Eerste Kamer. Want je wint senator in die tijd voor D66. Want op een gegeven moment wierde ik het verhaal, ja, de Tweede Kamer ken niet meer bij me gekomen. Wie de eerste week Ariep, de voormalig voorzitter van de Tweede Kamer, ik wil praten. Hoe wie de rol van de Eerste Kamer in die tijd?
3: Ja, wij zijn ook eventjes een paar weken niet bij elkaar gekomen. Maar wij zijn toen in de Ridderzaal bij elkaar gekomen. Dat was natuurlijk een hele grote ruimte. We moesten toch naar de Ridderzaal verhuizen omdat er verbouwd ging worden.
0: Ja.
3: En in de Ridderzaal konden we allemaal anderhalve meter uit elkaar zitten met een eigen tafeltje.
0: Ruimte genoeg. Ja.
3: Ruimte genoeg.
0: Ja.
3: Dus dat is al wel heel snel gegaan. Maar het is denk ik onderbelicht. En het gaat ook niet door de enquêtecommissie onderzocht worden wat de rol van de Eerste Kamer is geweest. Maar uiteindelijk, toen de maatregelen weer afgeschaald moesten worden, heeft de Eerste Kamer een cruciale rol gespeeld. Want de wet die maatregelen regelde, die moest iedere 3 maanden verlengd worden door zowel Tweede Kamer als Eerste Kamer. Nou, het kabinet wilde hem verlengen. De Tweede Kamer, het was een meerderheidscoalitie, dus de regeringspartijen gingen daar natuurlijk mee akkoord.
0: Ja.
3: Maar in de Eerste Kamer had de coalitie geen meerderheid. En daar konden ze eigenlijk veel beter het gesprek met elkaar voeren van is dat nou nog zinvol of niet om hem weer te verlengen.
0: Ja.
3: En uiteindelijk is het de Eerste Kamer geweest in april 2022... die gezegd heeft van nu is het genoeg geweest. Dus niet meer proportioneel.
0: Ja.
3: Dus de Eerste Kamer heeft de maatregelen uiteindelijk afgeschaft.
0: En dat komt in deze enquête net aan de orde, want die is instigeerd door de Tweede Kamer. Die praat over haar eigen rol. En ik dacht even nog die koren zwart. Hè. Op het moment dat er triage plakvindematt in ziekenhuizen. Waar mij wol op de IC, waar mij net op de IC. Is dat goed gegaan?
3: Nee, dat vind ik niet goed gegaan. Er is wel een heel duidelijk traject afgesproken dat alleen de minister code zwart af zou kondigen. En daar zou dan via trapsgewijs, hè, zouden dan diverse organen naar kijken. En dan de minister zou het dan besluiten. Maar in de tussentijd, terwijl de minister dat niet besloten had, waren wij op de intensive care wel al aan het selecteren van
0: ja,
3: wie kan er nog wel opgenomen worden en wie niet, omdat we te weinig bedden hadden.
0: Die niet in bedden meer, inderdaad.
3: En het was gek genoeg pas in december 21, ik denk dat dat de vierde golf was.
0: Mm-hmm.
3: Toen hadden we niet zo heel veel IC-bedden meer, omdat ja, iedereen was uitgeput, zeg maar. We konden niet meer zo opschalen als in het begin. Terwijl er toen wel met de Omicron kwam er toen best nog een behoorlijke golf met IC-patiënten bij. En die konden we eigenlijk niet meer opnemen. Dus we hebben daar al moeten selecteren van wie wel en wie niet.
0: Feitelijk wie er al code zwart.
3: Feitelijk was er code zwart. En ik heb dat ook geroepen een keer op televisie. En dat heeft mij ook wel in de problemen gebracht. Want dat had ik niet zomaar mogen doen. Terwijl, maar ja,
0: wie de werkelijk
3: was niet. Zo.
0: Ja. Wil je nog oproepen trouwens voor die commissie? Of denk je, of wie jij net nu nodig ging krijgen?
3: Ik heb nog geen uitnodiging gekregen en ik denk ook niet dat dat nog komt. En dat is goed.
0: Ja, maar goed, je hebt hier je verhaal in. Dat is mooi. Peter van der Voort, voormalig hoofd van de IC van het UMCG in Greens. Dank je wel voor je komst en voor het verhaal.
3: Graag gedaan.

0: Sommieu, hier is een Dark Before the Dawn.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Dadelijk op 4 uur naar mij Friesland. Joert, het Frieske Nijs, Derin Verzels, het Waardbrug ernaai. En ik heb een aflevering van Heer. De 24-jarige Jens Tamminga van het Jereveen zit heel nog vol van vogels. Jens is Briedswarg-coördinator van de Vogelwacht. Hij helpt van de 24 vrijwilligers. Beheert hij 1500 nestkastjes in en om het Jereveen. Een paar daarvan hing het bij Nijskoort.
3: Het is een heel bijzonder plakje. Ben je er een bij begraafplaats Nijskoort? Hier hing je ongeveer een 50 nestkastjes. In de rin van de jaren is dat steeds meer en meer worden.
4: Ja, want hier is het wel rustig, denk ik dan maar.
3: Ja, het is hier vrij rustig inderdaad. Ja, en er is gewoon een heel soort, zo'n stuk just om die heen. Het is een heel soort grien. Een heel soort plak, nou ja, werd de vogels fretten kennen vinden voor hun pieken.
0: Ja, het leefde van vogels van Jens Tem. Tamminga dus jong te zijn in Heer. Dat is aans om kwartier of vier enzovoort. Het hele jong trog, we dat herhellen. Kies ik gewoon de radio horen zelfs. En dan, juist in de 12 uur van onderwijs, het verhaal van een hele bijzondere BM in een heel iets dwarpje in Speers. Het verhaal is dadelijk hier bij onderwijs dus.
2: Omroep Friesland.
1: 12.2 FM.
2: Alles wat er spielet. Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het Vismuseum krijgt een hele bijzondere ring in de collectie. De meesten zullen dat tentoonstellen. Het gaat om een zeldzame zilveren beeldje eigenlijk. Van een Germaanse god. Odin, net een ring, maar een beeldje dus. Het is nu nog in Denemarken te zien. En hield internationaal als een belangrijk voorbeeld van middeleeuwse kunst. Nou, daar zullen we het aan zo hebben. Is het Vismuseum ook goed verzekeren?
10: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
11: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
12: Hoe kom ik je waai?
11: Of in die tij wekker had.
13: Hoe kom ik aan het werk?
11: Vragen die toet in toekomst keer.
14: Waar kan ik veel over werk leren?
11: Vragen die praktisch binnen.
15: Hoe vind ik personeel?
11: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
16: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
11: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
17: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
18: Voor een nieuwe Fiat. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
11: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
1: Onderwijs.
19: Mijn Erik Enema.

0: zwaar, wat op een sleeptouwnaam toch haar maten van de Golden Earring. Powerplay, recent via het nieuwtje 82. De kruste heet voor deze Nederlandse band. Make it alone.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is nou samen met Dolfie van Wolkom bij het Ware Hoeren van Onderwijs. Van deze Tornzie Fjouwer Junior, want dat is het joerd. Het is ik te daar dat de gemeente Schiermonseer maar stiepen van het Riek een vaardigheidsplan maakt, Cecil, voor het geval het zeewetter, hoe de diek speelt.
2: Schiermonseer is natuurlijk Lietz. Die had bij het ministerie ook ongaan van help is daar mij. En dat had de minister nou echt thuis zijn. Dus dat is een stap de goede richting in. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Zijn Marieke Vellinga, Kamerlid van D66. Het is daar dat Sietske Inberg van Milieudefensie in Ljouwert naar de situatie om Donald Pols in de short is, maakte hij de gerugmakende oerstap van de Milieudefensie naar Tata Steel. Daar waar het Nine Dial werd al aan gestuurd, het bekend was dat er een extreem bedrog verliende hier in zijn Battleon Zuid-Afrika.
3: Ze werden wel op een gegeven moment boegbeeld, maar ze binden de vereniging natuurlijk net. Sneun hebben we congres, ons halfjaarlijks congres. En dat we er dan toch ik oor praten en dat het zelfreinigend vermogen van de vereniging toch blikkendag.
0: Zij is Sietske Inberg dus van Milieudefensie. En het is daar dat de eerste weken van de Ipenbieren verhoren van de parlementaire enquêtecommissie corona dus wat op zit. In die verhoren werd Sjoenij Hokker maatregelen door de politiek, vooral de tweede keer mijn naam binnen. In die coronatiet wie Peter van der Voort uit Boxum haat van de intensive care van het UMCG. En hij volgt uiteraard die verhoren.
4: Nou, ik vind het wel interessant om te horen hoe mensen terugkijken, ook over hun eigen rol. Hè? Want die reflectie over ja, wat heb ik nou eigenlijk gedaan en wat vond ik daar zelf van, die hebben we natuurlijk nooit eerder gehoord. Dus ik vind dat wel heel bijdragend.
0: Zei Peter van der Voort dus, over die enquêtecommissie. Nou, op deze dag hebben we nog een uur lang ontzaaien zoeren, maar muziek naar zijn achtergrond. Dadelijk onder oren, de rioolzuiverings die binnen op vervanging daar. Maar dat kost het een heel soort geld. Even zijn we het aan te doen hebben. Maar eerst, het waren het kwads. Simon Mollema, een hele goede middje.
5: Goeie middje, Erik. Nou, van de middje nog kans op een enkele volle bui. En ik kan wat tongen niet zitten. Joen, mindere buien, die echt lichter binnen. Vannacht aannemen de wien is een 13 graden. Morgen hebben we nog een enkele lichte bui, maar ek. Langere, droegere rieten. Een matige westenwien en heeguit een 18, 19 graden. Straks meer oer het waar.
0: De rioolzuiverings die binnen onvervanging daar. En dat rogen de kosten van Wetterskip Friesland. Dus voor u de hut op. Dat vinden ze echt de hut oprinnen. En een oplossing is om de zuivering in Sint-Anne te sluiten en net op te knappen. Maar die van Frensje het Wol. Een orenwies om kosten te besparen is gemeenten maar klam te vregen net te bouwen in leeglissende gebieden die het dreeg droeg te houden binnen. Thuis de bestuurslid Remke van Maurik van Wetterskip Friesland over die rioolzuivering dus bij Sint-Anne.
6: Nou, dat is een mooi voorbeeld. Ja, het AB heeft ook gevraagd aan ons van ja, we nemen. Ja, heel spijtig dat die kosten omhoog gaan, maar waar kan het dan minder? Hè? Waar kan het dus minder meer, om dat zo te formuleren? Dus daar zijn we wel ontzettend aan het kijken van welke knopje moet je draaien. Nou, dat kunnen we als waterschap echt niet alleen. Daar hebben we ook echt andere overheden voor nodig. Net zo goed als die andere overheden ons trouwens nodig hebben. En het voorbeeld van Vraneker en Sint-Anna. Ja, op het moment dat je twee zuiveringen moet gaan renoveren en moet laten voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen die ervoor zijn. En die wil je full scale gaan bouwen, zoals je dat zo mooi hebben. Ja, dat is echt vele malen duurder dan dat je er eentje full scale maakt. Moet je wel een leiding daartussen leggen, want je moet het water natuurlijk daar wel kwijt. En ja, de voorstellen komen dan binnenkort naar het AB toe, waarbij we definitief dat besluit gaan nemen. Dat is wel een mooi voorbeeld, ja.
7: Dus als een inwender van Sint-Anne het huisje terugloopt, dan bedaart het net om een hoek, maar in Frensje. Dan sturen ze naar Frensje daar.
6: Ja, in feite wel. Maar goed, heel veel waterzuiveringen liggen niet in jouw gemeente. Dus wat er onder de grond zit, weten een heel groot aantal mensen niet. Maar er zit een behoorlijke infrastructuur onder de grond van water, van waterleidingen, maar ook van rioolleidingen, persleidingen. En het zou goed zijn dat we dat eigenlijk wat meer als samenleving weten. Want dat is wel heel belangrijk om te weten wat we allemaal doen om dat water schoon te krijgen. Ja.
7: Dan heeft het ook geen wetter, maar er is eigenlijk nog gewoon wetterkwantiteit. Dan heeft het eindzoer het feit dat ik met het klimaat, you to die, het heel tijd dreiger wordt om plakken die het leeg lezen, ik droog te houden. En zeker als je daarna al je functies in stoppen, like als venje of bedrijfsterrein. De Noordelijke Rekenkamer heeft daar al een keer een advies over jong. Jim kan ermee aan de slag. Ik richting de gemeente, want Jim kent het alle jaren eens. Ik net alleen nog, je macht is maar behind.
6: Nee, dat klopt. Water en bodem is sturend. Dat geeft de Rekenkamer dus ook aan. Van ja, als jij woningen bouwt op een te laag peil, ja, dan krijg je en het water gaat stijgen, moet je steeds grotere kosten maken om die woning droog te maken. Of een bedrijfsterrein of de functies daarop. Dus je moet wel heel goed nadenken als samenleving van waar je welke functies neerzet. Dat is echt water- en bodemsturend. En er speelt nog een andere volumeaspect wel aan de orde, zoals we het heten. Ja, als het meer gaat regenen, ja, dat betekent in feite wel, als je niet gaat ontkoppelen, met andere woorden, komt al dat regenwater ook in je riolen. Dat betekent in feite dat je rioolzuiveringsinstallatie echt vele malen groter moet zijn. Want dat regenwater moet. Dus we hebben er ook alle belang bij dat er afkoppeling plaatsvindt. Dus we hebben de andere overheden ook nodig om gezamenlijk die kosten te beheersen. Dat is niet alleen trouwens in ons belang financieel, maar het is ook in het belang van anderen. Of liever gezegd, het is het belang van de belastingbetaler. Want we moeten wel met elkaar hier ons hoofd boven water zien te houden.
0: Dat zei Remco van Maurik van het Wetterschip Friesland dus. Sympathieke verslagjouwer Remco de Vries. In de Noord is dus al hier om de kosten in de hand te houden. De verwachting is dat de wetterschipslasten voor u al hier maar zo'n 4% omheen gaan zullen en 3% daarvan is compensatie voor de inflatie.

0: Daar ben je wel even bezig. Counting Stars. One Republic Artist.
1: Onderwijs.
0: Het Visbyseum in Ljouwert helpt deze jaar een bijzonder stik naar Ljouwert. Een zeldzaam zilveren beeldje van, het, van de Germaanse god Odin. Wodan, weet ik wel niet. Het beeldje dat is nu nog te zien in Denemarken. Is daar ik nog. En geldt internationaal als een belangrijk voorbeeld van de middeleeuwse kunst. Op de telefoon is Diana Spiekhout van het Visbyseum. Conservator der. Goedemiddag.
2: Goedenavond.
0: Ja, goedenavond mag ook. Hey, hoe bijzonder is het dat Greg dit beeld nou naar jou daar komt, naar het Visbyseum?
2: Nou, het is ontzettend bijzonder, want u moet u voorstellen dat dit beeldje in Denemarken een soort van nachtwacht voor de Deense bevolking is. Dus dat wij dit mogen lenen, nou ja, dat is gewoon uitzonderlijk. Het is ook voor de eerste keer in Nederland.
0: Oké. Okay. En wat sjoggen over dat beeldje sjoggen?
2: Nou ja, we zien een figuur op een troon zitten en er zitten twee vogels aan weerszijden. En dat motief, dat is een beeldtaal die we eigenlijk in de vroege middeleeuwen rondom de Noordzee terugzien. En veel onderzoekers denken dat we daarin de oppergod mogen zien die, nou ja, we kennen meestal onder de naam Odin met zijn twee raven Hugin en Munin die voor hem de wereld rondvliegen om informatie op te halen. En hier zouden we Woden hebben genoemd. Maar wij willen natuurlijk heel graag in het museum die beelden laten zien. En ook dat het dus gedeeld werd in een groter gebied. We hebben zelf ook voorwerpen waarin je dit dus kunt terugzien. Ja, en dit beeldje gaf dat zo duidelijk weer dat we dus contact gezocht hebben met Denemarken. En die waren ook super enthousiast en wilden het ons lenen.
0: Dus vinden al lang bij het Drents Museum wie je dat bellen.
2: Ja, nou ja, dat durf ik zo niet te zeggen. Ik denk dat ze het vooral heel mooi vinden dat dit beeldje ook naar een andere plek toe gaat. En dat wij ook laten zien hoe bijzonder dit toch eigenlijk is. En het is natuurlijk ook een heel mooi, verfijnd beeldje waar je toch heel goed die details ook allemaal kan zien.
0: En het beeld zal een centraal onderdeel wijzen van de tentoonstelling Oer Kening Redbaat.
2: Jazeker, wij gaan vanaf 5 september dit najaar een hele grote tentoonstelling maken over de koning Redbat, de grootste Friese koning ooit, durf ik nu al wel te zeggen. En dat kan ik zeggen omdat we in samenwerking met allerlei partners, onder andere ook het wetenschappelijk onderzoek onder leiding van de Friese Academie van Han Nijdam, zijn wij bezig geweest om eens goed te kijken wat weten we nu allemaal over die tijd en wat weten wij eigenlijk over Redbat. En daar komen wij toch op best wel een andere beeld uit dan dat je vaak nu leest in de, nou ja, de bekende boeken. En dat gaan wij dit najaar presenteren met allerlei prachtige voorwerpen, waaronder dit internationale topstuk.
0: Oké, in welk opzicht, Matthijs, beeld van koning Redbat verorren worden?
2: Nou, er zijn verschillende visies over Redbat. En de visie die je vaak leest in populaire literatuur is dat het een soort van koninkje was die een beetje in de omgeving van Holland in Utrecht zat. Maar Han en ik denken dat dat niet het geval was. Wij denken dat het een hele grote koning was die samenwerkte met de verschillende Friese landen en daardoor ook een heel groot leger bij elkaar kon krijgen en gewoon een serieuze speler was in de machtspolitiek van die tijd. En dat het dus ook een behoorlijk groot koninkrijk Frisia was, wat zich misschien wel uitstrekte langs het hele Nederlandse kustgebied tot aan, mogelijk zelfs de Deense grens. En ook nog eens een keer een stuk rondom Utrecht en Rhenen erbij, als we dan op het hoogtepunt zitten. Dus die kant gaan we op met het wetenschappelijk onderzoek wat we inderdaad aan het afronden zijn.
0: Dus het beeld van Redbat, dat is eigenlijk maar wat een griemer wie wat bijstelt wordt, wie echt een opperkoning.
2: Ja, wij denken dat het een overkoning is die verschillende leiders onder zich had, waar hij trouwens niet als absoluut machthebber tegenover stond. Hij moest zeg maar steeds een beetje diplomatiek manoeuvreren met die andere leiders en op die manier daar ontleedde hij eigenlijk zijn macht aan.
0: Ja, hey, even waarom naar Odin, naar Wodan, nodig in Denemarken, Aarhus, dus de Sen op die tentoonstelling, in die tentoonstelling over koning Redbat. Daar is hem om mijn nek hing in, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat zal mijn collega wel stiekem verteld hebben. Ik heb natuurlijk als goed conservator moest je je bruiklijnen ook uitdragen. In dit geval letterlijk. Dus ik dacht, ik vind het heel erg leuk om een replica ervan te hebben. Dus ik heb ik heb natuurlijk een leuk replicaatje besteld. En die hangt dus inderdaad om mijn nek. En nog extra leuk, mochten er meer mensen zijn die zich daartoe geroepen voelen, er komen ook kleine odertjes in de museumwinkel.
0: Oké. Kreksters, Diana Spiekhout, omrinnen, my Odin, om mijn nek. Maar die twee raven der omheen dus.
2: Ja, precies.
0: Hey, september dank je die tentoonstelling hoe Red Bad van start. En ja, ben je hem goed verzekerd? Ik zei dat krijg ik natuurlijk een beetje uit de graap, het Drents Museum. Maar het uitlienen van culturele topstikken, ja, dat zult toch maar enige schroom nationaal worden.
2: Natuurlijk zijn wij een professioneel museum en wij nemen al dat soort facetten mee in oogschouw.
0: Ja, maar ja, de beveiliging moest al wel opgekrikt worden natuurlijk, zo hadden we vriendenweken.
2: De wereld is wel veranderd sinds Drenthe.
0: Precies, ja. Dus er komen extra camera's en extra slotten op het waren van het Fries Museum?
2: Ja, dat mag ik natuurlijk niet vertellen.
0: Nee, dat zou je niet natuurlijk al van, dat maakt niks hoe vertellen, maar het zal wel het geval wijzen. Want ja, een gewaarschuwd mens telt voor twee.
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Diana Spiekhout, conservator bij het Fries Museum. Dank je wel voor je verhaal en een mooie dag verder.
2: Hetzelfde.
0: Okay.
2: Fijne dag.
0: Hoi, Jen. Dus Titio. Zou ik het zeggen? Als we staan, meneer. Dat is een mooi nummer. Dus come along hier in Hoedemars.

0: Tizio hier is een Come Along. Dadelijk hier in Onderwijs zullen we het hebben over een hele bijzondere BM die het in Speers zit. Nou, Speers is een hele dwarke, dus een BM valt daar al vrij gauw op. Maar deze BM is wel heel erg bijzonder, dat zei de gemeente in elk geval, ik. En, want deze BM is tussen de 1250 en 300 hier, dat zei een BM-specialist in elk geval. Maar de man die er wennet en die BM dus in zijn tuinsteen heeft, die zei van, wat? Hij is vol order. Nou, dat verhaal maar we naast hem weer. Hoe die BM in Speers.
1: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Hallo. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps en het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster.

0: FM.
1: Jan Sarsen, Tiet van een Oesjog van het Nijs. Van dit zit hongersie. Dat wil op een rietje zetten, toch Jacob Stelwagen? Jacob, goeiemiddag.
2: Een goeiemiddag. De KNRM is begonnen met de landelijke campagne Be Traceable. Daarmee wil de reddingsmaatschappij voorkomen dat reddingsboten onnodig uitvaren matten voor flitten surf- en kitesurfmateriaal. Al eerder wordt de sigakjes opstarten nee, dat hij een boot of een kitefoon heeft, bedreigt er vaak al veilig onval is. En dat kent dus oors, zei Gerrit Elgersma van de KNRM in Hielpen.
3: We maken toch wel regelmatig mooi dat we op zich gaan naar meisken omdat de spullen nog op die maat drukken. En de meisken die staan inderdaad al op de kant. De bad inderdaad mooi een Be-traceable steker merkt is. Dan spiet het telefoonnummer op. En dan kunnen de meisken beter beroemd.
2: De rioolzuiveringsbidon vervanging daar. En daar rinnen de kosten voor Wetterskip Friesland nou hut op. Te hut, vinden ze de Rijns. Een oplossing is om de zuivering in Sint-Anne te sluiten en net op te knappen. En die van Frenscher Wol. De mannetsmannigwetter van Sint-Anne dan hunde. Remco van Maurik van Wetterskip Friesland.
4: Moet je wel een leiding daartussen leggen, want je moet het water natuurlijk daar wel kwijt. En ja, de voorstellen komen dan binnenkort naar het AB toe, waarbij we definitief dat besluit gaan nemen.
2: 8.000 plaatsen telt Friesland en hield het meer daarvan steen leeg naar boeren ermee ophouden. Vaak bij zich geen monument, maar wel duur in onderhoud. De provincie en de boerderijenstichting doen onderzoek om die plaatsen in kaart te brengen. De voorzitter Henk Dijkstra van de boerderijenstichting kan de mensen haar een oor melden, maar ze boeken echt moderne techniek om de plaatsen in kaart te brengen.
5: Ze komen haast op de cultuurhistorische kaart. En er zit ook al een laag onder met boerderijplaatsen. Dat is waar vroeger een pleats die had. Dus het is ook heel leuk om te zien hoe dat hem ontwikkeld had. We zien de pleats nog op de originele steen of in de letterlijke protte van oren.
2: Het pontje bij Rotsergaast voor kuiders en fietsers komt deze simmer net in de veert. De hollingsplakken binnen net veilig genoeg. Er is wel onderhoud aan die, maar dat we hier net genoeg om de pont weer verder te litten. Wethouder Jan van Sanden van de Frieske Marten.
6: We hebben nu al het besluit genomen dat we een goed geregeld onderzoek doen. Dat komt in na de vakantie, komt dat de uitkomsten daarvan. En op basis daarvan gaan we dat aanpakken. En de insteek is dat we een pontje hebben die elektronisch bezienbaar is.
2: De leuter Carlos Hogendorp had de Braziliaanse president Lula da Silva moeten. Hogendorp is binnen in Brazilië en daarna adopteerde door Friesen. En met de kansen die hij daarmee kregen had, hoopte hij orenbeen te inspireren. Dat verhaal had ik de president bereikt en daarom kreeg hij 2 minuten met Lula, al wist hij eerst net wat er voor hem hier.
7: Ik kan er een heel stoer verhaal van maken, maar het grappige eigenlijk is dat hij eerst dacht dat ik Memphis Depay was. En hij zei namelijk in het Portugees, we zitten in Cara do Memphis. Dus die verwarring had hij heel eventjes, zag ik ook in zijn ogen. En toen werd er in zijn oor gefluisterd wie ik was. En toen moest hij lachen en toen had ik een heel, heel kort even een gesprekje met hem. En dat heeft ongeveer 2 minuten geduurd. En dat was echt heel bijzonder.
2: Meer Nijs op Friesland.nl, in Nommerpep, in het Fries, in het Nederlands, net in het Portugees. Dus de president heeft er helemaal niks van.
8: Lula kent er helemaal niks maar. Nou, misschien heeft er wel een vertaal-app op de telefoon, dat zou ik maar kennen. Dank u wel, Jacob en Moon Master Nijs van.
2: Zeker.
8: Ja, dat is mooi. Verheugen we u daarop.
9: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
10: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
11: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
10: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit je goed.
12: Onderwijs.
13: Mai Erik Enema.
14: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
8: De oudste en dikste taxusbeam van Noord-Nederland. Die zit in een tuin in Speers. Praat aan ze maar de bewender van het huis werd die tuin en die. Dus ik die beam bij het. 250, 300 hier had. Wat, zei Hustra? Die beam is nog vol lader. Ja, maar uiteindelijk maar eventjes toe even zelfs. Maar eerst, het waar. Ja, Simon Mollema, een hele goeie midje.
15: Goeie midje, Erik.
8: Ja, het is, nou ja, bluisterig waar. Kun je dat zeggen?

0: ik denk dat ze dat goed gedrukt hebben. Het is van alles wat. Het is wat ja, betekent toch een stevige wien. Dan is even wat zin en dan is weer een bui. Ja, hier daar had er al flinke buien west. Ja, daar ben ik gewoon. Die ben er een beetje bekaaid van aankomen. Als naar de temperatuur just, nou, dat scheelt dan het alles. Schielige zandje komen zo'n, die hinsen zo'n millimeter. Dan wordt 12 millimeter, zandje komen 8 graden. Balsertse en Laaksum zit ik beide op zo'n 18 graden. En bij de ene 1 en bij de andere 2 een hele millimeter. Ja, daarin de wettercijfers wordt op. Grauw, die zit op zo'n 8,6. Sint-Jansgeer, daar is 12 millimeter vol. En Bakkeveen, zo'n 24,3. Want daar voor mij is er rond jouw ween. Toen we daar even een flinke tongerbui had gezien. Dus daar is een flink wat wetter losgelaten. Maar dat is net rauw gewezen. Nou, van de mensen kent er nog een wat voeldere bui vallen. Daar kan ik nog wat een klapke tong in zitten. Nou, daarna komen er toch wat minder buien dus kant op. En die ben ik gewoon wat lichter dan dat we hier today in. Nou, daar zin ik een jongen nog, krijg als nou even door de bewolking heen te prikken. En er komt wat meer blauw in de loft. Nou, dan een van de jongen neemt de wind aan, hij smak. En aan de kust ja, is er toch vannacht wel een matige wien. En die komt dan ik weer uit het zuidwesten wei. Nou, vannacht kan direct nog een enkel buiken vallen en een klap tonger. Zeker rond de IJsselmar, zeg ik, is die kans even wat groter dan in de rest van de provincie. En de temperatuur die zakt vannacht naar zo'n goede 13 graden.
1: Oké, nou dan breekt de vreet om. Wat brengt die voor waar?
0: Nou, op de morgen hebben we een enkel lichte bui. Maar op de middag denk ik dat het droog bloed. En dan minder wolken, dus meer zinnen. Nou, dat is ik wel best even nodig. De wind komt dan meer uit het westen wij. En die is ja, toch meest matig. Dat geldt zowel voor de Waadzee als hier via de diep in de provincie. Ja, het is toch een beetje te kort nog van begin juni. Maar in 18 graden zit er in het eerste morgen ik nog wel in. Nou, op de jong... De zin er direct nog bij en de nacht die verent dan wat droog met opklaringen. Maar de nacht wordt dan wel fris met 10 graden als je intentie lezen.
2: Het slotstuk van onderwijs.
1: Ja, ik zeg het verhaal op de site van NOS. Bij meer sites die het nijs brengen. Dat er in Frankfurt, op het Vlinderveld, een tastel dat ik leest hier. De meesten moesten er al nog heen. De bemanning wil wel bol aan boord. Die is toch zien voortstel hinnen zaken. En het gaat om een Boeing Dreamliner. Die zo naar Los Angeles leuk, vanuit Frankfurt. En de bemanning die wie nou, die wil koffie zetten. Dat bedoel ze dan voordat het meesten erin komen. Maar toen bruts het voorstel dus au en klapte de tastal mijn beste beuk op een groen. Beelden trouwens van de beveiligingskamer. De litte zien hoe dat inderdaad is in werking. Nou, dat is een beste smak in het wereld. Dan ben ik op die meesten verwonden rekken. Hoe slim wat dat bij die meesten git, dat weet ik verder ik net. En het wie ik nog een nagelnijtastal wil leuwen. Dus ja, nou ik ook op het hopen dat er een garantie op zit. Dat is zo mooi wijze. Kunnen wij in de tussentijd misschien eens even nadenken over een plaat die wij draaien kennen zo. Er is een slotstuk voor zelfs. Dus onder invloedsturing draaien we dan de leukste insturing. Wat maar we draaien bij het verhaal. Maar dat ongeluk. Maar dat tastel dat trok zijn voortstel hinnen zaken en op een groen klapte. 0620 jouw Jochen, Ian Jochen. Of de app van Omroep Friesland. Die kerst even broeken. Ik ben weer heel erg benijd, West, maar komst. Want de leukste, die draaien we online van dit programma.

0: Laat mij dansen. Hier is in het beeld Jan de Vries.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
0: Ik wil zeggen dat ik het net wist. Heel veel mensen zullen het net weten hebben. Maar de gemeente Zuidwest-Friesland die heeft een register beschermingswaardige bomen. Dat is een oesjog, maar dikke 3000 oude bijzondere bijen die het beschermen binnen. Ongeveer de helft van die bijen zit dan op gemeentegroen. De oren die ziet, de helft zit in Tun en op Heem van Meesken. Nou, bijen die in het register steen, die binnen is beschermen. En die mag dus net samen kapt worden. Ik net terug eigenlijk ziet in de takkomst baas oer binnen. Altijd hier om zo'n bijen. En nou is er om dat register kwartlien een nieuwe BM Tajekken. En dat is wel een hele bijzondere BM. Het gaat om een eeuwenoude Taxus BM in de tuin van Julius Hustra in Speers. En Hustra is nou aan de telefoon. Een hele goeie meetje.
3: Goeiemiddag.
0: Ja, daar ben je al. Hey,
3: even
0: die BM bij jou in de tuin. Hoe oud is die, zei de deskundigen?
3: Nou, die zei het een 300 jaar.
0: Maar jou denken dat het raarder is, hè?
3: Nou, dat idee heb ik wat.
0: Hoe ken dat zo?
3: Ja, dat komt met mijn verhaal die we die hebben, ja. Zij zei dat het net al wat er is, dus ja, dan is het hun wat je mijn wat.
0: Ja, dit is een BM-specialist die dat zijn, die Sim Brunia, die heeft hem besjoen. Die zei, nou, 250, 300 jaar oud. Ik, dat is een respectabele leeftijd natuurlijk. Maar jou wennen in Speers en daar had vroeger een kleerster staan, hè?
3: Nou, even verder aan de andere kant van de strut, 5-600 meter van u. En er gingen al die geruchten dat er net bij je had hier. Of dat die gebouwen van het kleerster ik naar buurt stond bij.
0: Oké, dat ben jij kleerster, hè?
3: Ja, want wij vinden al weer begint te graven. Ik ben wel van die oude kleerster kloostermoppen.
0: Ja. Die zullen dan van het kleerster West hebben kennen.
3: Ja.
0: Nou, maar het even hoe deze BM hebben, Hustra, ik heb wel foto's, zo, maar de mensen die die foto's net zoen hebben en die net alle dagen in Speers komen, en je mag het net de hut rieden, want dan ben je er terug in, want het is maar een heel liets boerskip vanzelfs. Hoe zocht die BM die taxus bij jou in de tuin eruit?
3: Nou, hij had een trosnee van 39 haast, 40.
0: Beste dikke neer.
3: Ja, maar als je in het midden in de hal. En ja, we hebben die ene kant, hij zit in de reden, want dan heb ik wel een beetje bijknipt. Oorskip had die met hem komen. Als je vroeger toen wij naar de boerderij gingen, dan gingen we met hele blauwe en alles in bestrijden. En dan waren ze al een beetje in kwaad, maar ja, er komt nou niks meer.
0: Nee.
3: Dus wij moeten nog eens even helpen.
0: Ja, en dat maai ik.
3: Ja, met al die regen. Wij moeten wel op hem komen kennen.
0: Ja, dat
3: maar wij mogen net samen kappen. En een groot onderhoud maar drinken van de gemeente.
0: Ja, want je bent wel wies, maar die ben je maar kloo, hè?
3: Ja, ik wil me sowieso net bij hebben. En het is een spulje, altijd spul die er ooit verkocht wordt. Dan moet ik bij een koopbedrijf zijn dat hij er net bij mag.
0: Ja, het is een monument wat je in het Tuinsteen hebt eigenlijk, hè?
3: Ja.
0: Nou, het is de deskundige, de oudste en de dikste Taxus BM van heel Noord-Nederland. Dus je hebt echt wel wat bijzonders in de tuin, hè?
3: Ja. En er komt nog bij, wat ik van jaren, de oren zijn al op zandgrond. En dit is de eerste die de beklaaier nog steeds.
0: Ja, we binnen hier liggen vanzelf.
3: Ja. Ja, en dan een verder in Lokken, dat zit in het veen. Maar hier is dan een beer met de klaar.
0: Ja, precies, ja. Dat maakt het in de taxus nog wel bijzonder. Nou ja, hij heeft in elk geval een bescherming gekregen van de gemeente. Vind je dat op mezelf wel een mooie zaak?
3: Ja, wel. Nou, onderhoud je hem ook.
0: Ja, precies.
3: Dan hoor je niks onder de man.
0: Hij is zelf net zoveel werk van inderdaad. Ik kreeg advies krijgen, hè? Van
3: dat is een akelige rat bij hem op in de klem, want hij is scherp als wat.
0: Oh ja, scherpe takken.
3: Ja, joh, net probeer die jaren erin te gaan in de kwaderbroek. Dat is een bloedje bij de Beelendel.
0: Ja, dat heeft geen enkel verlet van. Maar hij ziet bij jou in de tuin en je hebt een bijzondere BM in de tuin. Het is mooi om te hebben. Julius Hustra, wie dat van Speers. Dank u wel voor het verhaal.
3: Mooi, dank u wel.
0: En een mooie dag nog.
3: Ja, hoi.
0: Hoi.

0: Stella Lefty.
1: Nou, leuk feestje. Eerst nummer, de titel Boston kregen hier. Hij is al intussen nog even uitgedacht voor een plaat die het bij het verhaal van Slotsik. Dat vleentastel dat in Duitsland zoals in Fort Sill zakken mijn klappen begroen bedaren. Nou, kom maar op, maar niet voorstel dan.

0: Jackson Brown eerst. Doctor My Eyes. Goed zo, dan krijgen we heel veel suggesties binnen hier voor het slotstuk. Dus leven we daar met gauw heen hier dan.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Nou, het verhaal van dat vlindertastel dat er in Frankfurt trok zijn voortschild heen een zak en best een klap op groen bedaren. Er ziet nog geen passagiers zien, wel manningsleden. Onder mensen ben ik verwoenen rekken. Het tastel soer naar Los Angeles, maar dat mat denk ik eventjes wachten. Wat voor plaat je erbij? Nou, heel veel suggesties binnen kamieren. We zijn Dream, Dream, Dream van de Everly Brothers, zijt Sjoerd van het Veen. One Day I'll Fly Away van Randy Crawford, zijt Bouke. Willem zei Mr. Mister, Broken Wings. Leo, die vond ik een plaats met een tastel daarin. Dat is KL204 van Peter Koelewijn. Ik vond deze van Sunny. Ik wel heel leuk, hè? Zak eens lekker door. ja, van de... Wat wie dat? Van de twee pinten of zo? Iets in elk geval. Jan-Jaap, die komt maar de suggestie van Airports. De motors, licht voor de hand, is ik weer. Alberto Bauma zei Bird of Paradise van Snowy White. Gerrit Krikke, die zei de Steve Miller Band, Jet Airliner. Down Under, Man at Work. Dat zit wel een leuke in. Willem, die zei je binnen mint ontvangen op de transistorradio in de Westereen. Dat noem ik, ken ik via de net. Ik net zo volle maar het onderwerp natuurlijk. We kwamen met Teun Maai, Fleetwood Mac, Don't Stop, Leaving on a Jet Plane van John Denver, zei Henk. Gerry Laborde, die zei: dit weer een Boeing 7879 Dreamliner. Dus kwam ik bij dit noemer, Dream On van Nazareth. Ze kennen alleen nog maar dromen van een vlucht. Ja, dat is ik wel leuk in hier. En Shane, komen er nog twee op binnen. Corrie van Gorp met Ali van de Wegenwacht. Even een chill vervangen. Ja, daar komt het eigenlijk al wel aan. Een beetje op de hand natuurlijk. Ja, dank, Allier, voor het insturen. Vanzelfs, ik ben er altijd wel weer wies bij. Ik vind het altijd wel heel erg leuk om te lezen dat je me mag komen. Maar we kennen niet een keer. En dat is Joert.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Het is een noemen we een dat instuurt is troch Jan Jaap. Hij hier dus Airport voor de motors al troch stuurt. Maar hij er nog een bij die. En ik denk dat dat leuk is. Althans de artiest Tom Petty. Maar Mariet Zwart, die zei het vanuit een windy en cold Ierland. Het is er 13 graden wat ik begreep. Dat is net zijn best, Mariet. Maar de gist natuurlijk net naar Ierland voor het mooie waar. De gist erin voor een hele soort oorzaak. Het is een prachtig land en een prachtige cultuur. Zij komt mij een suggestie voor het slotstuk. Dat is deze woorden van Tom Petty en de Heartbreakers, Learning to Fly. Want dat had ze natuurlijk nog wel dran, hè? Divi Onderwijs, dadelijk Noorderwien. Ik wens je nog een hele

0: op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt. Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wilde eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte.
13: Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
16: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
17: Noorderwien.
18: My Willem de Vries.

0: Dit is Noorderwien.
1: Ha, goeiemorgen bij Noorderwien op deze Torsjana. En ik goed, ben we er weer op zo'n oerblauw lekker. Zitten, hingen, rieden, was dat dorst in ieder geval. We gaan mooie muziek uit deze provincie wijven. We zijn nu daar met Elske de Wal, een hard sheep perfume. Hier wordt even terug met fantastische muziek. Met Bottleneck en Meijer. Inderdaad, Jack.

Schoonmaak en Meijer. Ja, ja, oftewel Jack en Rick. En een prachtig mooie noemer, ja, cover eigenlijk, maar toch. Ze had wel helemaal op een eigen wijze deel zetten. Darling, commit me. En ze hebben een programmatie bij de paard. En dat is zeer smaakvol, kan ik je me vertellen. Mooi dat die mannen ook hoor, Safoen. Ha. Goed, van deze beide heren gaan we even naar het Fries Straatfestival. Er is weer van alles tot warm, hier in de Haatstijd in ieder geval. En zaten hier onder oren, en ja, dat kijkt hij wel onder hier. Jongens van oren van jou, Njom, Jacob Einerkerk, een optreden van een nieuw duo, zo neem ik ze maar even. Suzanne Lieke en Anna Spark. En deze beide dames zijn bij elkaar gebracht voor een soort screw-sessie met ze beiden. We zijn eigenlijk in Noordwindig optreden letten in het televisieprogramma. En Anna Spark, zei hij dat wat? Nou, ik let even een prachtig noemen van haar jaren. Ze is jongen in het Engels en in het Fries. Altijd alles alleenig.

Anna Spark, dat is haar achternaam en vertaald naar het Nederlands. Komt op Vonkuut. Nou, hij staat haar achternaam even voor te pakken. Wel die dan zijn linnen. Ik zeg op internet, het is wel een hele mooie trouwens. Een opname van dit nummer, maar dan mijn strikers erbij. Ik zei ze in Vrij, dat ze dadelijk nog een hele mooie radiovreugelijke versie van had. Want ja, die klonk wel goed. Mooie nummers, mooie skreun. En zij is absoluut een talent. Te gast dus, met haar tijdelijke gearworkings. Partners, zo neem ik hem maar even. En ze zullen dus optreden op het stripfestival dat zaterdag er is in Lima. We geven naar Something Else. Ja, Else van der Graeft. Vaak die hebben mijn gearworkings, maar hier is mijn eigen project. Die hebben een Not Surprise.

We kennen haar stare zoon en ik zeg voortdurend mijn pro-respect. Een beetje veteraan nemen. This is something else. Oftewel, Else van der Graaf, mij, Bent, Jerrit Herren, mij, mooi noemer. Not surprised. En na de zomer komt ze nog eens een keer weer Del in Noorwegen. Maar dan gaat ze nog volle meer nijmateriaal. Sure, dan nodig je ze graag uit. Ik ben zeggen, dat ga ik ooit eens een keer horen. Mij, de jongen van de Urban Dance Squad. Ik had de band zelf nooit, helaas, in Noorwegen horen. Maar Rude Boy wel. Rude Boy komt weer in Friesland aan. En die zal de noemers weer van de squad draaien, spelen, optreden in ieder geval. En dat al hier op het Nij Festival in Drachten. 2021 juni, zaterdag en snijs. Mij onderhoren dus de optredens van Rude Boy. En he plays Urban Dance Squad. De cast zult de spelen van Dick Hout. Papa Jane, de Holy Rollers, Vol Gas. En Jana en de Shekje draaiers. Steeds de Shekje rokers is, maar binnen Shekje draaiers. Ze is een leuke, toffe bandje, het vis gewoon wij goed. Nij Festival dus. In Duna Park, zie ik je even op. En net stinnen, maar erheen. Onder oren dus bij deze. Ik hoop ook wel dat hij dit nummer doet. One of my favorite.

lekker, lekker, lekker noemen, ja. Van de Urban Dance Squad, wie hun eerste single, jongetje, 80. Ik ben rot, ja, The Deepest Shades of Soul. Ray Beretta, wie de eindelijke songscrewer hiervan. Ik begreep eindelijk hier een 60 ongeveer, maar goed. Het weet dan is Ben, hè. FM, zij komen, nou ja, net helemaal, de Urban Dance Squad, net als band. Maar Rootboy natuurlijk, de frontman, komt net drachtend aan. Op het nieuwe festival achter Iduna Park, heet het dan, hè. En hij zal de nummers van de squad draaien en spelen hier. En weet ik veel, goed, bij deze. Nou, Mario Kuiper, mooi verhaal, juster op televisie. Ja, lang verhaal kwart, stel alweer op youtube.com/Noordewim. Ze hebben trouwd met een friske man. Ze deelden de leefde voor de muziek en een voor koor. Hij komt te versterken door een slimme ziekte. Zij jouwt een draai om haar leven. Van de politie gaat ze oor naar het Boorsumer Mieten, dwarshoes, kroeg. En komt daar muzikanten zien en daarmee neemt ze een noemer op om hem te bedenken. En ja, dan komt dit eruit. Ga ik een mooie reportage maken, nogmaals. Ja, je te zien op televisie en op youtube.com/Noordewien. Maar je geeft dat om. Dit noemer, Mario Kuiper en hoort mij dus fijn.

Mario Kuiper, Jettian, mijn prachtig mooi noemer, Houtmeijersfeest. En ja, verschillende muzikanten houden hun hier met wanden hoe neem. Voor de tekst, het wie een Limburgse tekst, is Wiebe van der Meij actief is. En die had dat even mooi voor haar in de Friese taaldeel zetten. Zij is net Friestalig van origine, dus dubbel knap, ja, om dat cijfer deel te zetten. En natuurlijk een emotionele achtergrond van dit verhaal. Mario Kuiper, verhaal is erom te zien, nogmaals op youtube.com/Noordien. We gaan even naar de nieuwe single van Jan de Vries, Zonder.

0: zegt niks. Mono. Stemloed van Jan de Vries en Chinese single Zonder Woord. Dit is je Flint, je dek weer op youtube.com/Noordwind trouwens bij deze. Het verhaal van een Friese schreeuwer. Die betocht een personage, maar een dame. Die in het Fries zong. Die heet Sarat. En toen had hij dat al even bij elkaar gebracht met muzikanten in dat boek Vladde. Daar zit het hele verhaal beschreven. Dat is Bart Kingma, zijn boek, zijn idee, zijn uitwerking. En we hadden een mooi item om maken. Maar dit is dat noemer. Dat gaat over dreem.
1: Jou mee de haan, wie kan op wij. Nijd onder land, de dreem was vrij.

0: Sarahs, Fristalig nummer 3. Had ik mijn boek van Bart Kingma en dat heet Vladde. Kent die jongen hier lekker aan voor de simmer. Verkoop als je dan boek bij Fristalig. Helemaal goed, ja. Of stelling wel, schrik nog. Kom weer bij asbest. Je had het toen grijs.
1: Ik doe op mijn best. Vaak net niet genoeg. Dat weet ik best.

goed. Niks wat me verkeerd ligt. Ik zat vol goede moed. Ik zoem erop los. Avonden lang. Blackout zonder kaarten. Geen zorgen verlaten.

0: Yo!
1: Kut.
0: Ja, tof mensje. Uit de stelling werden we een asbest en Jetty aan mij het noemer grijs. Ze bent wakker in de studio, West Noorwind. Zit ik wel op YouTube trouwens bij deze. En Swin, bij u is natuurlijk de gast op het Bevrijdingsfestival. Lik als deze bij Jetty's. De Wuitenman. Doe maar, jongen.

0: ik wel, zeker.
1: En ik altijd maar die onderbroeken wasje.
0: Oh, dat zal ik doen, maar een schrabber.
1: Ja, het komt erop aan. Walter, een herinnering aan daar, jong.
2: Zo is.
3: Zo dat, hier is er. Mooi. De Wuite Mannen. Goed, ik dacht dat ze een mooie opmaat even naar het laatste muzikale akkoorden die we hier in deze aanleiding van Noordwind op deze toon zijn. Hetzelfde even, blik een beetje vooruit op het Friese Straatfestival. De Anne Spark, een speciaal project dus. Maar deze band...

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren-slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, facteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
9: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
8: Hoe dan?
9: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: Jouren 20 Oerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen, naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
15: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen, waaronder ook meermaals voor verkrachting.
14: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: De Jong van Friesland.
17: Non-stop muziek.

0: allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Knowing. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever, Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de Marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
3: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
2: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer het maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd, west maar worst. Ik was boetende provinciebist.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
3: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
2: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de tweede ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: in straffenzaken, verhaal van de blokkensquatten, zullen we waarom in de tijd om naar een tal van opmerkelijke strafzaken te zien.
1: Gaat dat nou echt doen?
2: Ja, daarvoor zijn we hier.
0: Maar soms een bijzondere parallel. Nee, Joerte Dijk.
3: Straffenzaken, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.

Het graf wie verlieten, een soort vreunhoorn, maar toch sneert naar je litten en de rein sloeg zeft op het ritsige

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Het is 10 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wilde de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuinigingen op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Dat is het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer, lopend, fietsend of rennend, de Franse berg Alpe d'Huez. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon weer vaker te zien. En het wordt dan, net als vandaag, maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: De Ljouwer Carlos Hogendorp had de Braziliaanse president Lula da Silva moeten. Hogendorp is binnen in Brazilië en daarna adopteerde trof Friesen. En met de kansen die hij daarmee kregen had, hoopt hij oren te inspireren. Dat verhaal had ik de president bedikt en daarom kreeg hij 12 minuten met Lula.
1: Ja, nou, dat was heel bijzonder. Het was gisteren. Ja, toen kwam ik daar aan bij een evenement waar president Lula ook aanwezig was. En ik wist eigenlijk van tevoren al dat ik hem zou ontmoeten. Omdat ik namelijk mee ben gaan reizen met gedeputeerde Mauro. Mauro is hier heel bekend in de regio. Zet zich heel erg in voor doelen waar ik me ook voor inzet. Hè? We hebben dezelfde gedachtegoed over bepaalde zaken. En hij had zijn steun al uitgeroepen, zeg maar, naar mij toe, dat ik er was. En hij zei, Carlos, ga met me mee. Ik ga de president ontmoeten en ik zal het heel leuk vinden als jij hem ook gaat ontmoeten. Op die manier is het ook echt gegaan. Ik ben toen met een kolonne mee gaan rijden, bij hem in de auto. En een paar uren later kwamen we bij het evenement aan. En na 2 uurtjes was het zover. Toen kwam ik president Lula tegen.
2: En hoe kon dat? Herkende hij die?
1: Ik kan er een heel stoer verhaal van maken. Maar het grappige eigenlijk is dat hij eerst dacht dat ik Memphis Depay was. En hij zei namelijk in het Portugees, we zitten in Cara do Memphis. Dus die verwarring had hij heel eventjes, zag ik ook in zijn ogen. En toen werd er in zijn oor gefluisterd wie ik was. En toen moest hij lachen. En toen had ik een heel, heel kort even een gesprekje met hem. En dat heeft ongeveer 2 minuten geduurd. En dat was echt heel bijzonder. De beveiliging stond er ook echt omheen. Er stond 8 man of zo. Dat ik echt dacht van, joh, dat ze dit toelaten was echt heel bijzonder. En de president die zette zijn hand op mijn voorhoofd. En die zei, joh, wat fijn dat je terug bent gekomen naar ons land. En hij zei van, joh, je bent ook een van ons. Wij zullen onze kinderen niet vergeten. En dat vond ik echt, echt. Toen kreeg ik kippenvel. Toen dacht ik ook echt van, joh, dat is gewoon een wond. Dat klinkt als een sprookje eigenlijk. Zo voelde het ook echt.
2: Ja, en dat zei de president zeggen, Jenny, de best en bloost altijd iemand van u. Waar heeft hij in die 12 minuten nog meer over gaan?
1: Vanuit mijn hart heb ik gesproken van, joh, op dit moment zijn er heel veel kinderen in kinderthuizen in Brazilië die wachten op een nieuwe familie of een beter leven. Ik zeg, vergeet deze kinderen niet. En vooral de kinderen die nu niet geadopteerd worden. Het is namelijk zo dat die, zodra ze 18 jaar worden, gewoon nergens terechtkomen. Gewoon van, ja, zoek het maar uit. Je gaat de straat weer op. En ik heb gezegd, ik heb met die kinderen gesproken. En ze hadden allemaal de droom om of politieagent te worden, of brandweerman, of dokter. Hele mooie dromen. Helemaal geen negatieve dromen. Niemand wou crimineel worden, bijvoorbeeld. En dat heb ik hem verteld. En ik zei van, hoe fijn zou het zijn dat wij ook voor deze kinderen gaan zorgen dat zij een goede toekomst krijgen. Ik zei, het zijn weliswaar de kinderen die de toekomst vormen van het land. Ja, hij moest lachen en hij keek me aan. En hij was een beetje sprakeloos, had ik het idee. maar het voelde als man to be om dat op dat moment tegen hem te zeggen.
2: Die 12 minuten, wie is het echt jezelf wezen? Of wie is het hier van de spanning?
1: Nou, de president van Brazilië is een president met heel veel humor, lijkt het. En heeft heel veel geduld ook. Want normaliter duwt de beveiliging eigenlijk je weg. Zo van, joh, weet je. En hij pakt ook mijn hoofd ook echt beter. De beveiliging dacht van, ja, moet ik nou ingrijpen? Of, en het waren echt een knuffelmoment, zeg maar. Dus hij gaf me echt liefde. En op dat moment dacht ik van, joh, ik kan nu ook vrij uitspreken wat ik voel. En dat heb ik ook gedaan, zonder het gevoel van, joh, van spanning. Of, nee, ik sprak echt vanuit mijn hart en dat kon ook. En ik heb ook echt het idee dat hij dat niet zal vergeten. Mij is ook al toegezegd dat een nieuwe ontmoeting, daar moet ik ook niet verrast voor zijn. Dus ja, ik laat mij vooral verrassen op dit moment in Brazilië. Er staan wat dingen op de planning en ik hoop, wie weet zelfs, met een nieuwe ontmoeting.
2: Ja, want hoe speciaal is het om je eigen president te moeten?
1: Kijk, Lula is een hele beroemde president. Hij wordt ook echt gezien in het rijtje van Nelson Mandela. Hij is natuurlijk al jarenlang in beeld. Voor heel veel Brazilianen is hij ook een held, maar voor heel veel Brazilianen is hij dat ook niet. Trump heeft natuurlijk ook uitgesproken dat het een hele wijze man is, die weet hoe je land moet leiden. Ja, je ziet dat ook echt terug. Ik zag ook echt een heel belangrijk man. Dus het was voor mij echt een eer, en dat spreek ik vanuit mezelf, een eer om deze man te ontmoeten.
2: Ja, dus nou al die foto's uitdrukken en hier in een schilderijtje op een morgen in Ljouwert?
1: Ja, dat zou heel leuk zijn, hè? Nou, ik ga hem zeker goed bewaren. Het is een historische foto, want ik heb echt wel geluk gehad. En een wonder. Ik noem het maar een wonder.
0: De Ljouwer Carlos Hogendorp, hoe is je ontmoeting met de president van Brazilië, Lula da Silva.
3: alles wat je op de dag mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.
4: Dit is de dag voorbij.
5: Achterontjochentoezend plaatsen binnen er in Friesland. En heel tip meer daarvan, die staan leeg. Dat boeren wekelijks ermee ophouden. Vaak binnen die plaatsen net een monument. Maar vol duur in onderhoud. Wat matten we ermee? De provincie en de boerderijstichting die begonnen een onderzoek. Voorzitter Henk Dijkstra die is aan de telefoon. Een goeie morgen.
6: Ja, morgen.
5: Ja, het onderzoek dat hij jij er al onkundige binnen de doel al reacties op kwam eigenlijk?
6: Ja, dat geeft voort. Van de eerste dag begon dat al. Dat is heel aardig.
5: Want
6: het Molinsabeur begon. En er zit de media een dag bij en dan zorgt dat mensen daar onmiddellijk wat reageren. En we gaan dezelfde nodige donateurs die daar ook omheen doorgaan.
5: En wat binnen de reacties dan? Ik kan me ze vaststellen dat het een herkenbare situatie is voor een soort mensen.
6: Ja, even duidelijk heet het project wat we doorgaan, dat is puur dus gegevens data verzamelen. Dus het bouwen van de players, de namen van de players en dat soort zaken al. Ja. Dus dat zit een beetje los van de problematiek op zich. We vinden gewoon wichtig dat we inzicht houden over wat we eens hebben. Zelfs dat is net iets bekend. Ja, hoeveel koppels er rond maar, hoeveel is die help maar, wat voor dak zit erop, dat soort zaken. En als je één keer die data haalt, ja, dan kun je op een gegeven moment ergens wat mee doen.
5: Want als je bigelijk zes kinderen, we hebben van dit type pleats, hebben maar een hondje. Dat zou misschien een monument worden maken.
6: Nou ja, dat zou je twee zijn kennen. Of in elk geval dat de gemeente er wat mee doet. Hè? Dat hier het onwijs, dat is een bijzonder pand. We hebben wel een groot aantal Rijksmonumenten, Rijksmonumentale pleats. Maar goed, er is heel greep nog eens een keer op de wetter komen die ik dus keren ben.
5: Ja, ja, ja. En in die pleats zit een soort rondte. Dat zou je natuurlijk verbouwen kunnen als appartement. En in dit titel spelen dat ook wel lekker mee.
6: Ja, als je, er zijn eigenlijk twee soorten pleats waar problematiek op zit. Dat ben gewoon die vrijkomen, die net in broek worden. Maar er ben ik een helpere pleats die weer naar bol broekt. In die zin dat er een grote score is en dat er een modern bedrijf naast zit. En die scoren er vaak ook een probleem, omdat die boer er niks mee kan. Ja, als er ergens een oude pleats kiept, ja, die kiest opknappen. Dat is minder ingewikkeld. Omdat ik nog qua bestemmingsplan mogelijkheden ben om daar meerdere wen-eenheden in te zetten, ja, dan ken dat. Dat is dan gewoon een schijn dat het economisch uit kan. Maar dan ben ik pleats, ja, daar zit een grote score en wat mooi dat is boer mij. En dat is minstens zo zwaar goed, denk ik.
5: En in dat onderzoek van je, is dat dan benam inventariseren, wat voor type hebben mij te krijgen? De steed kan ik me vaststellen?
6: Ja, maar ik weet wat van toen zit erbij, dat soort zaken al. Ja. Dus zit er een malk, een kelder onder en dus er volle mogelijk fysieke kenmerken worden van bij elkaar in te brengen.
5: Ja, en waar beziek je te berikken?
6: Nou ja, elke nieuw die een pleats had, heel simpel. Dus elke nieuw op een pleats, die kunnen we invullen op de website.
5: Okay, en die website.
6: En dan kunnen we op een gegeven moment kunnen we daar de data uithalen. En dan is het mooi, hoe dat dan kun je dat verder ook ingaan.
5: En hoe lang zou dat doorheen vallen dat je hem de conclusies uitloeken kunnen?
6: Nou, ik ben nog een periode aan de gang. Het rent al heel aardig, maar goed, om de les te vinden, dat is altijd een hele tour. Dus we moeten van die eerste even zien of daar eventueel mijn peer student nog wat met de bank in. Om maar eens echt de laatste gaten te vullen.
5: Om echt een volslijnde kaart te krijgen.
6: Wat zei het?
5: Om uiteindelijk dus echt een volslijnde kaart te krijgen van
6: ja,
5: wat hebben we eigenlijk.
6: Klopt. Ja, klopt het. Maar goed, dus je wordt daar in mijn Google Maps is natuurlijk al een hele proef gedaan. Hè? Dus er zijn een hele proef luchtfoto's. Dus je kunt ze al redelijk goed traceren. En er leidt ook wel een laag onder. Want ze komen haast op de cultuurhistorische kaart. En er zit ook wel een laag onder met boerderijplaatsen. Dus waar vroeger een pleats tegen had. Dus het is ook heel leuk om te zien hoe dat hem ontwikkeld had. Er stonden de pleats nog op de originele steen of in de letteren brotten verloren. En dat is er natuurlijk, want er ben ik Ralf Kavens pleats in kaam. Van de boer uit het dwarpijn naar het boetengebied te gaan is.
5: Ja, dan kun je dus echt historische vergelijkingen maken. Dat is natuurlijk echt nieuwsgierig. Ja.
6: Ja, ja, zeker. Er kunnen heel veel mooie dingen uitkomen. Maar dat is echt, ja, elke keer dat een beetje een ontdekkingstocht.
5: Eerst het onderzoek dus nog. Mensen die denken van, ik heb een pleats. Die er nog net is, die het misschien. Waar moet je gaan melden?
6: Je kan gewoon naar de website van de Boerderij Stichting Friesland. En dan kom je onmiddellijk op de site Westjet van... Jo pleats op de kaart.
5: Henk Dijkstra van de boerderijstichting dus. Tere dank.
6: Ja,
4: alles wat je daar mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
3: De dij voorbij.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: De gemeente Schiermonnikoog zal maar stiepen van het Riek een meerlaags veiligheidsplan maken voor het geval van een oerstreming. Een meerlaags veiligheidsplan houdt in dat operaten wordt wet, eilanders en ik toeristen opvangen worden. En ik wat langer blijven kennen in het geval dat het wetter een keer oer de Zeediek heen komt. Dat waar ik hem wat vermoorden op eigen fysiek bijpraten over de casus Schiermonnikoog, staat het iets omdat de gemeente en Riek verschillend denken over het diekprogramma op het eiland. Het Riek wil het diekprogramma soberder uitvieren, de oude warm van het eiland, via één oerstreming in de 1000 jaar. Het Riek wil die verlegen naar één oerstreming in de 100 jaar. De gemeente Schiermonnikoog en Wetterske Friesland bindt er net mee eens. Dat verschil van mening wordt nou voor eerst parkeerd. Er komt eerst een veiligheidsplan, ik zei het al. Kamerlid Marieke Vellinga van D66 die vindt het een goede zaak dat het Riek het eiland helpen zal bij het maken van zo'n veiligheidsplan.
4: Schiermonnikoog is natuurlijk lid. Die had bij het ministerie ook ongegaan van help is daarmee. En dat had de minister nou ook thuis zijn. Dus dat is een stap de goede richting in. Dus daar ben ik heel blij mee.
5: Ja, is dat meerlaags veiligheidsplan hoort aanzien dat je toch oefen iemand, hè? Het dwarp onderom je. Alle meesken, alle bewenners, ik alle toeristen naar een veilig plak.
4: Ja, waar krijgt dat je dat bewustzijn dat daar echt nog een soort in te dwaan is van witte mensen wat ze dwaan moeten, wat ze dwaan kennen op het moment dat er heeg wetter is. Dus dat is een deel van zo'n meerlaags veiligheidsplan, maar ik goed patiënt van hebben op het eiland nou ook de mogelijkheden echt om mensen op te vangen. En we hebben natuurlijk Mai en Pervenus, Pirmanine Wol, Moosje die echt in de minister zei, kies die nog meer net ompassen totdat dit duidelijk is. Nou, dat wordt nou parallel on elkaar, naast elkaar wordt dat uitwerkje. En daar is het even nog wachtje nou.
5: Ja, dus hier is het lijstje wordt nog net hoe zijn.
4: Hier is zeker het lijstje wordt nog net hoe zijn. We houden het goed in de gaten.
5: Ja, want dit had wel wat losmaken hè, op het eiland.
4: Ja, dat begreep ik heel goed, dat dat wat losmaken had. Een eiland, het is kwetsbaar, bis lied, bis geen Calimero, maar bis wel lied. En daar binnen mensen zich echt heel bewust van. Dus dat mensen zeker weten willen van, als het heegwetter komt, ben ik dan veilig? Is er oortocht? Is er naaitocht over de situatie zoals die hier op Schiermonnikoog is? Dat begreep ik heel goed.
5: Ja, want als Schiermonnikoog onderstroept, dan bloedt maar een lied wat heger deel van het eiland, dat bloedt boppenwetter.
4: Ja, dan moeten mensen wel op een goede plek te plak komen. Met recht bewust van wijze duurt dan ook een paar dagen voordat de boot ook weer omkomen kan. Dus best ook een paar dagen op elkaar omwiezen. Dus daar moet wel een nijdig worden. Niet alleen nog op het moment van overstromingen zelfs. Maar ook over de dagen, soms wel weekenden daarna. Hoe redden we ons dan?
5: Met de Skip Friesland is ik net blij, want die wie in Eins al onder gong. Maar die diekverheging en die krijg je nou te maken. Maar Riek die zei van het moet sober en doelmatig.
4: Ja, dat wie natuurlijk altijd al duidelijk van sober en doelmatig. Want dat is hoe dat heeft wet- en beschermingsprogramma werkt. Maar het wetenschip had wel terecht zijn van ja, wij binnen hier wel van uitgaan. En wij binnen er nog net van uitjoegen dat het net nodig is. Dus daar had het Riek, maar het wetenschip echt nog wel wat uit te ziekjen.
3: Zei Marieke Vellinga dus. Kamerlid voor D66. Het veiligheidsplan voor Schiermonnikoog moet tot aan eind van dit jaar klaar wezen. Een goed veiligheidsplan maatje voor een eiland dat ik in de praktijk werk, is net voor CDA-kamerlid Lucienne Boelsma heel nog net zo makkelijk.
6: Als je bijvoorbeeld over evacuatie praat en het is een dikke storm, dat gewoon heel oors is dat je iemand van het vasteland naar ergens naartoe brengen moet. En juist die facetten, die binnen heel oors. En daarnaast is het wetenschap ik al begon mooi de tarieringen van die dikversterking. En nou op Ines wordt dat oors in zo'n specifieke.
5: Nou zei het ministerie van Infrastructuur en Wetter van ja, wat hier nou doggen is net sober en doelmatig genoeg. Dus er zit een financieel verschil van 20 miljoen. Dat moet je maar in de regio regelen, dat extra geld dat nodig is.
6: Ja, dat is dus de tiert is dan maar een oerke, maar nevens mij, ik zou ik nog wel een vraag stellen willen. Hoe ga je om met de tariering en ik al de investeringen die soms dienen binnen terug wetenschappen of waterschappen in de rest van Nederland en nou een wijziging, want hun zitten natuurlijk nog wel met de handen in het hier. En het laatste wordt dus er aan het hoe zijn wij straks het debat wetter. Ik denk dat het eigenlijk nog wel aan bod komt om dat soort vragen direct te stellen en dan aan de minister.
5: Want Schiermonnikoog is natuurlijk wel een heel specifiek voorbeeld. Er wijen ongeveer 1000 mensen. Gemiddeld minder dan ik nog zo'n 3000 toeristen.
6: Ja, dat is in de winter waar echt specifiek benieuwd. En we kregen volgens mij juist het bericht kregen dat de waarsomstandigheden de komende tijd wel eens wat extremer worden kunnen. En ja, dan kent in de simmer ik baren. En dan ben je natuurlijk nog meer meesken. En juist die facet moet ze goed machinaal bespreken wat betjut dat. En ik denk dat er een goede vraag gesteld binnen. Je kan wel iemand op een heger deel van het eiland zetten. Maar die moeten dan ik een paar dagen wel eten, drinken, veilig zitten kennen. En dat soort dingen, dat is de praktiek. En de normering waar we het nou over hebben is natuurlijk op basis van model maken. En ik denk dat die verbinding met de praktiek heel wichtig is om de juiste besluiten te kunnen nemen.
3: Zij Lucienne Wolsma, zij is Kamerlid van het CDA daar in Den Haag. Het bijdrage die we hier zelfs van Onno Valkena.
0: Dit is Omroep Friesland. De dij voorbij.
1: Omroep Friesland.
2: Het pontje bij Rotterdam voor kuiwerders en fietsers komt deze simmer net in de veert. De onweersplak min het veilig genoeg. Er is wel onderhoud om die, maar dat we net genoeg om de pont weer verder te lippen. De gemeenten de Frieske Marden en West-Terrenwerf binnen mij ook hoor eigenen van het pontje. En dit is wethouder Jan van Sanden van de Frieske Marden.
7: Helaas kan het pontje inderdaad net varen, omdat het op dit moment net veilig genoeg is om de mensen die als voetganger en fietser hier oersteken willen, net de veiligheid net gegarandeerd worden kan.
8: En wanneer kunnen mensen het pontje waar broeken? Hoe is dat maar?
7: Nou, wij hebben, ja, eigenlijk is het te lang uit de veert, vinden wij. We zullen eerst wat noodmaatregelen nemen. Dat is helaas is dat net lukt. We hebben nu al het besluit genomen dat we een goed geregeld onderzoek doen. Dat komt in na de vakantie, komt dat de uitkomsten daarvan. En op basis daarvan gaan we dat aanpakken. En de insteek is dat we een pontje hebben die elektronisch bezienbaar is.
8: De noodmaatregelen bij jou te heen. Wat hebben we bezien? Welke scenario's?
7: Nou, we hebben een aantal scenario's bezien. We hebben zijn van, kunnen we het repareren? Dat lukt helaas net, omdat de aansluiting van het pontje bij de kade, dat is een probleem. Zien de listing van het wetter, de breedte van het wetter, dat hebben we bezien. We hebben ook zijn van, ja, we kunnen ik stoppen, maar dat willen we eigenlijk net. Het is wel een zeer goede toeristische attractie om hier te fietsen in de omjouwing van Rostergaas richting Delfsterhuizen en richting Heerenveen in Sint-Juts is maar. Dat hebben we bezien. Nou, daar hebben we zijn, nou, als alternatief geven we dan voor de treden om te zien of kunnen we het elektronisch doen.
8: En ja, wanneer hoop je hem dan dat die elektronische pont er is?
7: Nou, wat ik zei, we hebben daar ideeën over. En wij willen dat zo snel mogelijk doen. Eigenlijk is het goed, heel mooi dat we dit hier realiseren kennen. Maar de realiteit is ook dat in de uitvoering het net zo makkelijk is om bedroegen direct te vinden die dat uitvieren kennen. We willen dat natuurlijk in een periode doen dat het fietsen en het wandelen minimaal is. Hè, dat de mensen er minste les van hebben. Nou ja, dat is november, december, zeg ik maar even voor het gemak. Dus dan moet het uitvieren. Maar ja, zaken moeten besteld worden. Er moet een financieel voorstel komen. Je moet de oerlis bij de Westellingwerf. Want ja, wij zijn de Frieske Marren. Dus theoretisch hebben we de helft van de pont. De oorheld is van de gemeente de Westellingwerf. Dus daar moeten we mee oerlissen. Dus dat vergt nog wel even tijd, helaas.
8: Ja, dus de intentie is wel om zo snel mogelijk. Maar je bent van wat factoren afhankelijk. Hoe vervelend is het nou voor de mensen niet in broeken?
7: Ja, dat is toch wel vervelend. Want dit is wel een populaire route. Het is net dat die dromme mensen langskomen. Maar er wordt wel regelmatig broekt van het mensen van onze gemeente. Die vanuit Delfsterhuizen, Sint-Jurt, maar hier langs fietsen. Het pontje nemen richting Oldelamergeer en Wolvengeer. En dan kunnen ze eventueel via Lange Lille weer oersteken richting Delfsterhuizen iets te brengen. Dat is een bekend rondje. Door rondje dat mensen uit Heerenveen. Hier ik via de Gaast, Rotterdam fietsen. Hier het pontje pakken richting Wolvengeer gaan en dan zit maar naar het eerste ta weer omheen gaan en hoeven ze net langs de A32 te fietsen. Dus dat is gewoon lastig en ja, jammer.
8: En dan is de intentie een elektrisch pontje, want ja, dat hebben we nou nog gewoon meer te is dat heel dreig, zeg maar, om het gewoon meer te doen?
7: Ja, gewoon meer is gewoon dreig. Er is een ketting die het pontje van de ene wal naar de andere wal sleept, zeg maar. Dat moet je opdraaien, dat veegt gewoon energie en sterke handen, zeg maar, voor de man of vrouw die dat meteen je moet. Wij zorgen ook toch dat de e-bikes mensen steeds meer fietsen gaan. Ik ouder, dat is hartstikke goed, dat moet ik. Mooi. Alleen we zorgen wel, dat vreeg ik van die mensen fysiek nogal wat. En dat is net al niet realiseerbaar. En vandaar dat we nou ook zeggen van, dat wordt op een andere manier aanpakken. En dan is elektronisch hoe een beste oplossing wezen.
8: Ja, dus daar moeten we even geduld bij, maar dan hebben we eigenlijk wel een volle bette pontje.
7: Ja, we moeten even geduld hebben en moeten even de tijd overbruggen helaas. Maar dan hebben we straks iets heel moois.
2: Dat zei wethouder Jan van Sanden van de Frieske Marden.
0: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
1: Dit is de dij voorbij.

0: Aquarius.
1: Dit is de dag voorbij.
0: Omroep Friesland.
1: Ja, want hij domineerde het nationale Nijsdaar rond de weekend. Donald Pols. Eerst maakte hij de geruchtmakende oerstap van Milieudefensie naar Tata Steel. En daar waait er na een dag van de week alweer de laan uitstuurd. Het bekend werd dat er een extreem rechts verliene hier is in Battleland, Zuid-Afrika. Een verliene dat er altijd verzwijt hier. Alhoewel bij Milieudefensie wie dat verliene bij Gomeesken al jarenlang bekend. Nou, Sietske Inberg die rochte aan 40 jaar in de lokale afdeling van Milieudefensie in Ljouwert op. En die is nog aan de telefoon. Dag Sietske.
2: Ja, dag Erik en Emma.
1: Ja, zeker, dat ben ik. En dat is Sietske Inberg van Milieudefensie Ljouwert. En de vraag is eerst natuurlijk, want het was natuurlijk een tombola on ijs, een soort achtbaan. Bist er nou, ik schrok van het ijs over het verliezen van deze Donald Pols?
2: Ja, dat is zeker. Dat is een hele rare gewaarwording. En het heeft natuurlijk een wij hebben in Doedestiets de afdeling Milieudefensie Ljouwert oprichten. Mm-hmm. Jannie van der Meer en ik. En zo'n tijd hebben we een soort directeuren voorbij zien komen. En de een is beter dan de oren. Donald heeft vrij lang directeur geweest. En tien jaar. En ze worden wel op een gegeven moment boegbeeld. Maar ze binnen de vereniging natuurlijk net. Dus ik hoop dat de leden, nou, we hebben oren sneuren, hebben congres, dus halfjaarlijks congres. En dat we er dan toch ik oor praten en dat het zelfreinigend vermogen van de vereniging toch blikken docht.
1: Ja, wat docht dit, maar Milieudefensie, de buster, denk ik, ik wil ook nog sprutsen.
2: Ja, natuurlijk. Die kniezen er wat om van, nou ja, goh, nou Milieudefensie, hè.
1: Ja, dan, fijne club.
2: Over natuur en milieu, heb je hem ik wat te zeggen en dan is zo'n directeur, ja, het beschadigt de vereniging. Het was helemaal net goed. En dat is, dat die Donald Pols meer realiseren moeten.
1: Ja, ik al omdat Marty Smits, hè, die wie toen in 2021 bestuursvoorzitter van Milieudefensie, en toen de jern kregen van dit verhaal van Pols in Zuid-Afrikaanse extreemrechtse verhaal. Ken die Smits blauw, of niet?
2: Nee, dat is een. Daarom zei ik van het zelfreinigend van de vermogen van de vereniging, dat moet nou blikken waan. En daarom ben ik altijd voor het verenigingsmodel. Dan ben toch de leden hebben uiteindelijk het nog voor het zezen. En er moet nou boven wetten komen wat inderdaad, wat Marty Smits dan al wist en wat hij ik verzwijt het. Dus er moet gewoon een onderzoek dienen worden van hoe is in die bestuurscultuur, hoe is dat gongen. Het is, ik heb toevallig op het vorige congres zijn. Toen wist ik helemaal van deze situatie net al, maar van denken wij wel goed om de screening van onze vaargangers, zeg maar.
1: Mm-hmm.
2: Omdat je zag ik steeds meer wat een vermenging van bedrijfsleven, organisaties. Dat is toen in de tijd met Wim Kok begonnen, hè, dan vanuit de FNV en dan is later was commissaris bij de IFV. Dat zijn processen, daar moet je op letten. En en nou komt dit, maar onze eigen vereniging notabene. Dus

0: echt namens de afdelingen weer. En ik vind het nog steeds heel jammer dat die daar die functie daar als het ware uithellen is.
1: Ja, lokale afdelingen zoen meer invloed hebben, had ik op het beleerd van het jeugdfeestje.
0: Ja, ja. Ja, ik vond dat altijd heel goed dat je van Sint-Wurger hier en dan jaren je daar van die koest ik benadering. En nou, deze man heeft toen destijds ik inzet en hebben we nog even nagevraagd, maar die had je nooit van Jert. Dus
1: ja.
0: Ja. Ja. Terwijl die dus van het deel uitmaken van het bestuur. Dus Martin Smits hier dat steeds maar.
1: Ja, hier het verhaal nou, helemaal. Het wordt een turbulent congres, kan je je voorstellen, Oerolwieken.
0: Ja, ik hoop al dat dit in ieder geval net dat iedereen zit te sliepen in de zaal. Dat lijkt het me net.
1: Sietske Inberg is wekker in elk geval.
0: Ja, ja, ja. Wij ben, vanuit Leuwarden hebben we een hoop. Ben wij toch wel, ik wil mij landelijk, dat we toch inbreng hebben. Van, want ja, het, dat geeft mij al die verenigingen. Het is toch wel Randstad, wat getalsmatig altijd de soort is. Mm-hmm. Dus wij vinden zeker dat de provincies en de afdelingen daarin juist hun stem jaren letten moeten.
1: En dat is toch dan Nijwieke Sneur dus op dat congres van de Milieudefensie. Sietske Inberg, dank u wel voor die verhaal en een fijne dag verder.
0: Jimmek,
1: oké, dank u wel.
0: Hoi, hoi.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Om het aanvoeren.
2: De dag voorbij.
4: Even hielden neer en ontsnappen onder drukte van de dij. Daar draait het deze week om. In Beetse Zweg, maar de Bloeiwieken en daarbij de Kalm Zweg Challenge. Drie inwenners die litten zelfs meten wat al dat ontspan bij haar stress docht. Op de telefoon nou Evert Kronemeijer van de organisatie. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Dan ben ik toch wel benieuwd hoe je bij dat thema kom binnen. Is er zo'n soort stress te hebben in mijn omkrieten?
5: Nou ja, wij binnen deel van de totale maatschappij waar het een drukke bedoeling is. Wij hebben in Beetse Zwijf een protomeesken die druk aan het werk binnen of vrijwilligerswerk doen. Ik doe beide, dus ik heb een protestress. Dus ik denk het is goed om eens wat te oefenen, mij ontspannen, leven in het hier en nu. En ik heb het voorbeeld van Tom Waas, die reisprogramma's maakt. En hij is een drukke man. En hij had, Twijelien had er aan een programma mee die werd er juist alle uitdagingen ongeveer op het gebied van ontspanning en ontstressen. En ik vond het wel nieuwsgierig om te zien. En ik dacht, dat maakt weer rekkers dwan.
4: Ja, het is zo'n bloeiwieken dat ja, toch geregeld even voorbij komt. Maar die test van hem, dat vind ik toch van nieuwsgierig. Want wat houdt het krijgt in?
5: Ja, nou ja, ik maak het ook nog ervaren, maar wij krijgen plakkers op het lief. En ze meten dan de hartslag, hartslagfrequentie, bloeddruk, dat soort dingen. En daarmee kiezen ze dus meten hoe de stress is, hoe je weer bijkomt na een activiteit. We dragen die plakkers dag en nacht. Dus we meten alles. Dus op het moment dat ik druk ben bij de organisatie van de Bloeiweken, dan zal de stress wel wat omhoog rennen. En ik hoop dat ik tijdens een activiteit van Kalm Zweg, dan ik daar even in de rust kom ik in.
4: Hopelijk, ik denk het is een prachtige deal voor je natuurlijk. Die plak ik eens op. En dan ja. In de wattenlijn worden. Dat is nou, dat is ook echt wel.
5: Nou ja, een oerke in de wattenlijn worden 5 dagen lang. Dat is nooit verkeerd natuurlijk.
4: Nee. En wat doe je met die resultaten eigenlijk?
5: Ja, nou ja, nou ja, dan gaan wij een gesprek met Kees Wallis, sportpsycholoog. En dan zorgen wij waarom. Wij maken dagelijks activiteiten bijhouden in een app. En wij zorgen dan na die 5 dagen met hem waarom. We krijgen dan de uitslagen en we kunnen dan zien van, goh. Ik kan dan bijvoorbeeld zien op het moment dat ik druk ben bij de organisatie van Kalm Zweg, dan gaat de stress juist omhoog. Maar op het moment dat ik met zijn activiteit bezig ben, dan gaat de stressen wat omleeg en kan ik heerlijk ontspannen. Of als ik denk van, nou, dit rent net goed, daar rent de spanning alleen nog maar op natuurlijk. Ja.
4: En de oren inwenners dan, ga je direct wat om?
5: Ja, zeker. Nou ja, je kennis kennismaatje mij een activiteit bij je normaal gesproken wellicht nooit om mij de baan zoen, maar het is wel aardig om eens kennis te maatjen bij dingen als yoga, qigong, een meditatie rond Franciscus, een klankbad, dat soort zaken. Dat is toch wel nieuwsgierig, denk ik, om zo'n meid te doen.
4: Het klinkt inderdaad tieren nieuwsgierig, hè? Wat een mooie ompak van de Bloeiweek DBM.
5: Ja, zeker. We hebben dus alle jongen van nou morgen op vreed sneu.

0: En Snijn, Menje en Tiersje van zondag zijn activiteit bij de Tropische Kas. En helpt ze niet in de zwolk om eens te ervaren wat ontspanning en leven in het hier en nu, mijn docht.
1: Nou, dat is een mooie tip. Tieren, dank.
0: Dat
1: Evert Kronemeijer van de Blue Weekender in Beterswijk. En Niels, wat succes natuurlijk, maar die plakker is.
0: Dank u wel. Ja. En goeiedag.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dijk voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: De dokkemer Chloe Monsma maakt van haar afstudeerproductie een persoonlijker en bijzonder project. Een documentaire die gaat op Frali met autisme. Chloe heeft zelfs autisme en vertelt mij treien oren Frali haar verhaal. De trailer werd op TikTok meer dan 80.000 keer bezien. En de documentaire zelfs is intussen al goed zo'n 100 keer bezien. Chloe weet uit eigen ondervinding hoe ingrijpend autisme wezen kan en ik daarom mij dat onderwerp onderslag, vertelt ze.
4: Waarvoor ik dat gedaan heb, is eigenlijk dus voor de vrouwen met autisme, omdat ik erachter kwam na mijn eigen diagnose dat het beeld dat wij hebben van vrouwen met autisme nog vaak heel beperkt is. En daar wilde ik graag iets mee doen.
5: En je hebt het voor een schoolopdracht gedaan. Hoe is dat tot stand gekomen?
4: Klopt, ja. Ik had een afstudeeropdracht nodig. En eigenlijk wist ik al dat ik deze documentaire wilde maken sinds ik mijn eigen diagnose kreeg, dus op mijn 19e. Ik ben nu 22. Dus ja, het voelde gewoon als een roeping dat ik dit moest maken.
5: En hoe... Je hebt 3 mensen in de documentaire gesproken. Hoe heb je die benaderd?
4: Ik heb een vragenlijst verstuurd via autismegroepen en daar hebben 190 mensen binnen een week op gereageerd. Echt bizar. En daar heb ik eigenlijk een aantal vrouwen uit benaderd voor de documentaire. En dat waren onder andere deze 3 vrouwen.
5: En je hebt zelf autisme. Wat betekent deze documentaire voor jou dan?
4: Echt heel veel. Het is zo bijzonder om op een bepaalde manier herkenning te krijgen. Ik dacht altijd dat ik de enige was in bepaalde dingen. Tot ik dus deze documentaire ging maken en de vragenlijst ging verspreiden, et cetera. En toen kwam ik er gewoon achter, er is eigenlijk veel meer waar ik mezelf in herken. En dat ik niet de enige ben. En dat is echt heel erg bijzonder om te ervaren.
5: Hoe reageren de kijkers?
4: Ja, nou, dat is echt zo bijzonder. Alweer bijzonder. Het is gewoon, ik krijg zoveel reacties. Ik heb het op TikTok geplaatst, de trailer. En daar heb ik meer dan 300 reacties op gekregen. Het is nu inmiddels bijna 100.000 keer bekeken. Dus dat is super, super bizar. En die reageerden er gewoon echt heel enthousiast op. Dat ze heel veel herkenning erin vinden. En dat is eigenlijk ook het doel geweest van de documentaire.
5: Want je leest nu even de reacties. Wat zeggen ze allemaal precies?
4: Ja, het is zo enorm bijzonder wat ze zeggen. Dat mensen met tranen in hun ogen zaten te kijken naar de documentaire. En dat de vrouwen echt verwoorden wat voor struggles ze meemaken. En het is echt heel bijzonder wat het teweeg brengt.
5: En wat doet dat dan met jou?
4: Heel veel. Want dat is natuurlijk ook waar ik de documentaire voor gemaakt heb. Ik wilde iets creëren waar vrouwen herkenning in konden vinden. En waar zij gewoon naar konden kijken en bij zichzelf konden nadenken van, oh weet je, ik ben niet de enige. Het is niet erg dat ik dit heb.
5: Is die documentaire dan jou ook dingen meegebracht, zeg maar? Heeft het jou dingen geleerd?
4: Ja, absoluut. Ja, ik denk dat ik op een veel lievere manier naar mezelf ben gaan kijken en naar de dingen waar ik soms moeite mee heb. Maar ook naar de mooie dingen, want ik bedoel, autisme is niet alleen maar negatief. Autisme is ook heel mooi en het is jammer dat we vaak denken of vaak zien dat alsof het een nadeel is, alsof je buiten de groep valt. Maar eigenlijk is het juist iets wat super mooi is en waar je heel veel aan kan hebben als je autisme hebt. Want je bent super detailgericht en je bent creatief. En dat soort dingetjes, dat vergeten we vaak als we het hebben over autisme. Want we vaak alleen maar de nadelen en de slechte dingen ervan zien. Dus ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat we het hierover blijven hebben. Over wat er ook aan autisme is en hoe breed het spectrum ook is.
3: Een bijdrage weer dat van Jurgen van Kammen van RTV NOF.
1: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert.
0: Het Alvoeren.
1: De dag is voorbij.
6: Het Visbeseum in Ljouwert helpt deze jaar een bijzonder stik naar Ljouwert. Een zeldzaam zilveren beeldje van de Germaanse god Odin. Wodan, wie er ook al niet noemt. Het beeldje dat is nu nog te zien in Denemarken, is daar ik nog. En die hield internationaal als een belangrijk voorbeeld van de middeleeuwse kunst. Op de telefoon is Diana Spiekhout van het Visbeseum, conservator der. Goedemiddag.
7: Goedenavond.
6: Ja, goedenavond mag ook. Hey, hoe bijzonder is het dat Greg dit beeld nou naar Ljouwert komt, naar het Visbeseum?
7: Nou, het is ontzettend bijzonder, want u moet u voorstellen dat dit beeldje in Denemarken een soort van nachtwacht voor de Deense bevolking is. Dus dat wij dit mogen lenen, dat is gewoon uitzonderlijk. Het is ook voor de eerste keer in Nederland.
6: Oké. Okay. En wat sjoggen over dat beeldje sjoggen?
7: Nou ja, we zien een figuur op een troon zitten. En er zitten twee vogels aan weerszijden. En dat motief, dat is een beeldtaal die we eigenlijk in de vroege middeleeuwen rondom de Noordzee terugzien. En veel onderzoekers denken dat we daarin de oppergod mogen zien. Die, nou ja, we kennen meestal onder de naam Odin. Met zijn twee raven Hugin en Munin. Die voor hem de wereld rondvliegen om informatie op te halen. En hier zouden we hem Woden hebben genoemd. Maar wij willen natuurlijk heel graag in het museum die beeldtaal laten zien. En ook dat het dus gedeeld werd in een groter gebied. We hebben zelf ook voorwerpen waarin je dit dus kunt terugzien. Ja, en dit beeldje gaf dat zo duidelijk weer dat we dus contact gezocht hebben met Denemarken. En die waren ook super enthousiast en wilden het ons lenen.
6: Dus vind je al lang bij het Drents Museum wie je dat bellen?
7: Ja, nou ja, dat durf ik zo niet te zeggen. Ik denk dat ze het vooral heel mooi vinden dat dit beeldje ook naar een andere plek toe gaat. En dat wij ook laten zien hoe bijzonder dit toch eigenlijk is. En het is natuurlijk ook een heel mooi, verfijnd beeldje waar je toch heel goed die details ook allemaal kan zien.
6: En het beeld zal een centraal onderdeel wijzen van de tentoonstelling Oerkening Redbaat.
7: Jazeker, wij gaan vanaf 5 september dit najaar een hele grote tentoonstelling maken over de koning Redbat, de grootste Friese koning ooit, durf ik nu al wel te zeggen. En dat kan ik zeggen omdat we in samenwerking met allerlei partners, onder andere ook het wetenschappelijk onderzoek onder leiding van de Friese Academie van Han Nijdam, zijn wij bezig geweest om eens goed te kijken wat weten we nu allemaal over die tijd en wat weten wij eigenlijk over Redbat. En daar komen wij toch op best wel een ander beeld uit dan dat je vaak nu leest in de, nou ja, de bekende boeken. En dat gaan wij dit najaar presenteren met allerlei prachtige voorwerpen, waaronder dit internationale topstuk.
6: Oké, in welk opzicht, Matthijs, beeld van koning Redbat verorren we?
7: Nou, er zijn verschillende visies over Redbat. En de visie die je vaak leest in populaire literatuur is dat het een soort van koninkje was die een beetje in de omgeving van Holland in Utrecht zat. Maar Han en ik denken dat dat niet het geval was. Wij denken dat het een hele grote koning was die samenwerkte met de verschillende Friese landen en daardoor ook een heel groot leger bij elkaar kon krijgen en gewoon een serieuze speler was in de machtspolitiek van die tijd. En dat het dus ook een behoorlijk groot koninkrijk Frisia was, wat zich misschien wel uitstrekte langs het hele Nederlandse kustgebied tot aan, mogelijk zelfs de Deense grens. En ook nog eens een keer een stuk rondom Utrecht en Rhenen erbij, als we dan op het hoogtepunt zitten. Dus die kant gaan we op met het wetenschappelijk onderzoek wat we nu aan het afronden zijn.
6: Dus het beeld van Redbat, dat is eigenlijk maar wat een griemer. Wat bijstelt weer, wie echt een opperkoning?
7: Ja, wij denken dat het een overkoning is die verschillende leiders onder zich had, waar hij trouwens niet als absoluut machthebber tegenover stond. Hij moest steeds een beetje diplomatiek manoeuvreren met die andere leiders en op die manier daar ontleedde hij eigenlijk zijn macht aan.
6: Ja, hey, even waarom naar Odin, naar Wodan, nodig in Denemarken en Azië, dus de Shen op die tentoonstelling, in die tentoonstelling over koning Redbat. Hij is hem om mijn nek hing in, hè?
7: Ja, dat klopt. Dat zal mijn collega wel stiekem verteld hebben. Ik heb natuurlijk als goed conservator moet je bruiklenen ook uitdragen. In dit geval letterlijk. Dus ik vind het heel erg leuk om een replica ervan te hebben. Dus ik heb het, ik heb natuurlijk een leuk replicaatje besteld. En die hangt dus inderdaad om mijn nek. En nog extra leuk, mochten er meer mensen zijn die zich daartoe geroepen voelen, er komen ook kleine odertjes in de museumwinkel.
6: Oké. Krekstas, Diana Spiekhout, omrinnen, my Odin, om een nek, maar niet waar, raven der omhinnen dus.
7: Ja, precies.
6: Hey, september, dan gaat die tentoonstelling over Redbat van start. En ben je hem goed verzekerd? Ik zwaar, dat krijg natuurlijk een beetje uit de grap, het Drents Museum. Maar het uitlienen van culturele topstikken, ja, dat zult toch maar enige schroom nation worden.
7: Natuurlijk zijn wij een professioneel museum en wij nemen al dat soort facetten mee in oogschouw.
6: Ja, maar ja, de beveiliging moest al opgekrikt worden natuurlijk, zo hebben we vriendenweken.
7: De wereld is wel veranderd sinds Drenthe.
6: Precies, ja. Dus er komen extra camera's en extra slotten op het waarden van het Vismuseum.
7: Ja, dat mag ik natuurlijk niet vertellen.
6: Nee, dat zou je directeur ook al, dat mag ik niks over vertellen, maar het zal wel het geval wijzen. Want een gewaarschuwd mens telt voor twee.
7: Dat denk ik wel, ja.
6: Diana Spiekhout, conservator bij het Fries Museum. Dank u wel voor die verhaal en een mooie dag verder.
7: Hetzelfde.
6: Oké, hoi.
1: Alles wat je thuis mist hebben, Joost dus kunt zien en halen.
0: Dit is de dij voorbij.
3: De KNRM is uiteenzet met de landelijke campagne Be Traceable. Daarmee wil de reddingsmaatschappij voorkomen dat reddingsboten onnodig uitvaren matten voor verlende surf- en kitesurfmateriaal. Alle jaren worden meerdere ziekakjes starten nadat een verlitten boord of kite voen wordt. En vaak blijkt de eigenaar dan al lang veilig om de wal te wijzen. Op de telefoon Gerrit Elgersma van de KNRM in Hielpen. Een goeie middag.
8: Ja, goeie middag, Jacob.
3: Ja, hoe vaak meisje dit mee?
8: Nou, we maken toch wel regelmatig mooi dat we op zich in naar meesten omdat de spullen nog op die formaat druwen. En de meesten die staan inderdaad al op de kant. En ja, als het bord inderdaad mooi een Be-traceable sticker merkt is, dan spiet het telefoonnummer op. En dan kunnen de meesten beter beromvinden.
3: Ja, dat is eigenlijk een heel simpele en logische oplossing. Maar dat gebeurt dus net altijd.
8: Nou, net altijd, nee. Meestal net nog.
3: Meestal net?
8: Nee, dat is nog weinig en dat is vooral mooi Duitse buren. Ja, die krijgen dat net helemaal mooi. Ze gaan maar aflanden gewoon beter op. Ja, dan gaat nog alles fout. En dan de meesten die willen wel een zielboordje eruit halen of ze zwemmen naar de kant. En dan het spul dat eruit verder.
3: Ja, en hoe is dat voor je? Want ik heb hier denken, je zult een surfboard doen. Je bent net wis of de persoon in het wetter leidt of net. Dus je verzwaren, je steekt er tijd en energie in en dan blijkt het niks te wijzen. Hoe voelt dat voor je?
8: Ja goed, het is op het moment dat er inderdaad de eerste melding is, prio 1, er is in een server een probleem vermist. Ja, het eerste denk je dan dat je met wetter helpen, maar dat er hier of dat doet. En nou ja, je dan een hoere ziekje om iemand die lang en breed aan de koffie zit, dat doet inderdaad wel wat mooier. En dan draai je op jou een keer, dan denk je van nou, we hoeven het zo hard, want het zal toch wel een valse melding zijn.
3: Ja, dan zou je correct zijn dat het net een valse melding is.
8: Nou juist, dus we gaan er wel weer uit, maar op een gegeven moment, ja, dat doet wel wat mooier even. Dat moment.
3: Ja, snap ik. Er is nou een campagne dus, Be Traceable. Wat hoop je dat die campagne opsmiet?
8: Nou, dat de soort mensen toch hun spul merken, met telefoonnummers, met de steker of het merkje. Dus dat ze beter zichtbaar zijn van wie het spul is.
3: Ja, de surfers en kiters die nou goed opletten, die weten ze dat het mat. Zullen je hem nog horen ding dan om de campagne onder de aandacht te brengen?
8: Ja, nou, ik ben in Oordelijke Brom, we bijvoorbeeld een melding van Fanke van dat we een opstander is dingen bekomen bij Karn. Dat weet ik Noord-Oost-Wien, aflandig. Famke weer bovenom zwom, maar haar kite droog wel het is maar op. En er was net iemand in de buurt, dus ik wou bellen. Trof een bekende van, hey, de broed was spullen maar op. Dus dan heb ik het allemaal twee handen gestuurd van, nou Helly, dat denk dan maar op. Want vertel dat er droog bloed en er is in schimmer een binnenvaartschip of zo die shirt wat droog. En die meldt hem van, hey, je droog dan kite zonder dat er iemand op aard zit. Nou ja, dan kunnen wij er weer uit en zie je. De loze melding, zeg maar.
3: Ja, ja. En het is eigenlijk een beetje wat je kijkt om jou. De aandacht verslapt ik, dat je heel vaak uitvaart maakt zonder dat er wat aan de hand is.
8: Ja, nou goed. We proberen hier de kop erbij te houden natuurlijk. Maar inderdaad, dan, als het weer graag voor heeft, dan denk ik blijf ik wel. Want je bedoelt al 100% vrijwillig. Iedereen die let je werk vallen en die vlucht naar de redding boot aan om eruit. Maar inderdaad, dat we te vaak hebben, dat is net wenselijk, want dat kost het en tijd van huis, maar ik heb zo het geld, de boten vaar ik net van niks.
3: Nee, vanzelfs net. Nou, laten we hopen dat de campagne wat opsmiet. Ik dank je wel voor de tijdachting.
8: Prima, dank je wel.
3: Gerrit Elgersma weer dat, van de KNRM in Hielpen.
1: Alles wat je thuis mist hebben, Joost dus kunt zien en halen.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
3: Komt-ie.
4: Nijsmakers. Else Vreed, is er een nieuwe editie van Nijsmakers?
5: Dat is het idee.
4: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries. Waarom op het Nijs van de Arune Wieke?
5: Steent meer op.
4: Kom op, man. Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieke.
5: Oké, okay, nou, let het dan maar ergens ook in.
4: Ja. Janko komt maar zijn lifehack.
3: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
4: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
6: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
4: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
6: Maar ik blik dat ik net enige ben.
4: Nijsmakers. Else Vreed op tv, op Spotify en op YouTube.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Elf uur, Manik Sampersen met het NOS Journaal. De Oekraïnse president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van hun dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Maar vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt. Maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is per direct opgestapt, naar aanleiding van de onthulling over oud-directeur Donald Pols. Dinsdag werd duidelijk dat hij in zijn studententijd actief was bij een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist dat al sinds 2015. Medewerkers en directie waren niet op de hoogte. Pols had maandag zijn eerste werkdag bij staalfabrikant Tata Steel. Een dag later werd hij ontslagen toen zijn verleden aan het licht kwam. Duitsland is niet van plan om te stoppen met de grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat. Daarbij worden bezoekers aan de buitengrens van de EU gecontroleerd. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht meer buien. Het koelt dan af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: 52 min 40.
11: 12 natuurlijk.
10: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
10: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: In 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Vier Republikeinen uit het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemden voor een resolutie om de oorlog met Iran te stoppen. Ze zijn aandachttrekkers, schreef president Trump vandaag over hen in hoofdletters. Hij is boos op ze. Terwijl hij voor de zoveelste keer zegt dicht bij vrede met Iran te zijn en de oorlog te stoppen. Maar daar trekt hij zelf natuurlijk geen aandacht meer mee. Goedenavond, welkom bij het Oog. Wilma Borgman straks vanuit Den Haag over het reilen en zeilen van het minderheidskabinet. Ingmar Heitse herdenkt via haar gedichten Lieke Marsman. En we gaan naar Moerdijk, waar bewoners nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn. De staatssecretaris kwam vanavond langs en die heeft nog even wat meer tijd nodig om te beslissen of het dorp wel of niet verdwijnt. Leopold Witte is ook te gast. Hij speelt in de serie Etty over Etty Hillesum, de jonge schrijfster die vrijwillig naar Kamp Westerbork ging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanaf dit weekend is de serie in Nederland te zien. Nu eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 4 juni.
2: Mensen die hun partner drogeren en verkrachten, dat gebeurt veel vaker dan gedacht. De Nederlandse politie kreeg daarover een tip van hun collega's uit Groot-Brittannië en Duitsland.
4: Daar zagen ze dat in besloten social media groepen misbruik werd gemaakt van vrouwen.
2: Die beelden wisselden ze ook met elkaar uit.
4: En ze spraken met elkaar over op welke manier je dit het beste kon doen.
2: En ook?
4: Dat er verzoeken worden gedaan, mijn vrouw is nu bedwelmd, wie kan er langskomen?
2: Ook bij het Centrum Seksueel Geweld keken ze hiervan op.
5: Op het spectrum van seksueel misbruik is dit wel absoluut een dieptepunt in de Nederlandse samenleving. Maar ik heb ook wel in 30 jaar dit werk doen geleerd dat alles mogelijk is.
2: En die social media groepen bestonden uit heel wat mensen.
4: Dat verschilde van 100 tot misschien wel 1000 mensen die daar lid van waren. En onder andere ook Nederlandse mensen.
2: In Nederland zijn 4 verdachten gearresteerd. 1 daarvan zit nog vast.
4: Dat bleek verspreid te zijn over heel Nederland. En heeft coördinatie opgezeten dat we op gelijk moment alle woningen zijn binnengestapt die genoemd zijn in ons onderzoek.
2: Esther Ouwehand stopt als leider van de Partij voor de Dieren.
6: Ik merk aan mezelf dat de strijd voor alles wat kwetsbaar is, dat dat zoveel vraagt, dat ik eerlijk moet zijn en dat ik dat mezelf als partijleider niet meer zie doen.
2: Ze draagt het stokje over aan Christine Teunissen.
7: Christine is een geweldig Kamerlid dat die energie heeft om echt de kar te trekken.
2: Onder Ouwehand is de koers van de partij verbreed. Daar kreeg ze ook kritiek op. En toch gaat Teunissen op die voet verder.
8: Dan is de Partij voor de Dieren natuurlijk de partij die opkomt voor het meest kwetsbare. Ook als het mensen zijn, dat zal ik ook voortzetten, alleen de persoon verandert.
2: Het was schrikken voor inwoners van Glanerbrug bij Enschede.
9: Een directe valwind vanuit het niets.
2: Met veel schade.
10: Ons dak ligt eraf, gedeeltelijk. Bommen zijn helemaal weggewaaid hier, auto's zijn beschadigd. Geen letsels of zo. Ja, de ravage is enorm.
2: Deze vrouw dacht meteen aan haar dieren, want er was een boom gevallen op het konijnenhok.
11: Zag ik de konijnen lopen. Ik heb meteen 112 gebeld, want ik was echt bang. Ik mocht ze ook niet redden hieronder. Ze brandweer is gekomen en die heeft ze gelukkig kunnen redden.
2: En een recordbedrag dit jaar voor Alpe d'Huez. Er is 25 miljoen euro opgehaald. Het evenement werd 20 jaar geleden bedacht.
12: Het verschil met 20 jaar geleden is echt heel groot. We waren toen met 66 deelnemers en nu meer dan 5000. En heel veel supporters.
2: Het is allemaal veel massaler dus, maar het idee blijft wel hetzelfde. De berg bedwingen, geld ophalen voor KWF en je verhaal delen.
13: Ik wilde het heel graag doen voor mijn dochter die er niet meer is, die vandaag jarig zou zijn.
14: We zijn de afgelopen 2-3 jaar beide onze vaders verloren.
15: Ik heb ook kunnen profiteren van een aantal mooie behandelingen, waarvan in ieder geval 1 volledig gefinancierd is door de Alpe d'Huez KWF.
16: En hoe zwaar is dit?
17: Zwaarder dan gewoon fietsen.
18: Ik zag het vorig jaar in het Wereldjournaal en ik dacht, ik wil ook mee fietsen. Ik ken niemand met kanker, maar ik vond het gewoon belangrijk.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
19: En je houdt dan ook van fietsen, denk ik?
18: Nou, dat niet per se.
2: En dan de krant van morgen, Michiel van der Velden.
16: Voor tienduizenden asielzoekers dreigt een lange wachttijd in een AZC, schrijft Trouw. Asielzoekers die nu al in Nederland zijn, moeten mogelijk nog jaren wachten voor ze weten of ze hier mogen blijven. Met de ingang van het Europese Migratiepact volgende week lijken de problemen alleen maar groter te worden.
2: Immigratiedienst IND wil dat pact met een schone lei beginnen en geeft nieuwe aanvragen voorrang. Dat heeft grote gevolgen voor mensen die zich voor die tijd melden. Uit een berekening van Trouw blijkt dat ze mogelijk 8 jaar moeten wachten op duidelijkheid. De rekensom gaat uit van het gunstigste scenario. Komen er meer asielzoekers dan gepland, dan wordt de wachtlijst langer.
16: De Telegraaf is gedoken in het verkrachtingsschandaal waar het net ook al over ging. 4 mannen worden verdacht van het filmen van gedrogeerde slachtoffers, meestal hun eigen partners. Een buurtbewoner omschrijft het gezin van een verdachte uit Horst aan de Maas als een modelfamilie. Ik kan me er niks bij voorstellen, zegt hij.
2: Ook in Sint-Willebrord werd iemand aangehouden. De schok in het Brabantse dorp is groot. Maar buren hadden wel geruchten gehoord. Een buurvrouw vertelt hoe ze vorige week een raar gesprek opving over filmpjes die rondgingen. Er waren zelfs verhalen dat ze voor €500 van alles konden doen met een vrouw.
16: Bijna alle kranten besteden aandacht aan de omstreden concerten van Kanye West. De Telegraaf schrijft dat de Amerikaanse rapper in Turkije deze week het allergrootste stadionconcert uit de geschiedenis gaf. En het Parool vraagt zich af wie de mens achter die artiest is. Is het die overtuigde antisemiet of toch meer een patiënt die niet alles op een rijtje heeft?
2: De Volkskrant kijkt meer naar de gevolgen op de lange termijn. Kunnen we personen die we massaal hebben gecanceld ook weer ontcancelen?
16: Jazeker, zeggen experts. Michael Jackson wordt weer veel beluisterd, zeker nu er een film over hem is verschenen. En ook rapper Lil Kleine is terug van weg geweest. Vooral jongeren lijken heel vergevingsgezind. Ze lijken alle schandalen op sociale media sneller normaal te vinden.
2: De Volkskrant was bij een nieuw evenement in Den Haag waar buurtbewoners gezellig samen hun cloud opschonen. Onder het genot van bier, thee, brownies verwijt iedereen ongelezen mailtjes en foto's die toch nooit bekeken worden. En zo weet een deelnemer 8000 mailtjes te verwijderen in 1,5 uur tijd. En het doel is data besparen.
16: Een expert in duurzame digitalisering zegt dat we allemaal lijden aan data-obesitas. Data hoopt zich op zonder dat het ooit verdwijnt. Wie snel een foto dat je maakt van de plaats van je fiets in een fietsenstalling, heeft niet altijd door dat die foto misschien wel 50 jaar in een cloud bewaard wordt. De gezamenlijke conclusie van de deelnemers: wat bewaar je toch eigenlijk veel zooi?
19: Deze onderwerpen uitgebreid in de

0: Jamie Little, Another Day. Het leek gisteren zowaar een eerste succes voor het minderheidskabinet. De deal met GroenLinks-PvdA, die de begroting van minister Sjoerdsma van ontwikkelingssamenwerking zou redden. Een voorbeeld van hoe het kan werken met het minderheidskabinet, zei Sjoerdsma zelf. Nou, doet dat voorbeeld volgen, bijvoorbeeld bij de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Over beide kwesties ging het vandaag in de Tweede Kamer. Genoeg te vragen dus aan Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, goedenavond.
1: Hey Lucella, goedenavond.
0: Allereerst, hoe ziet die, ja, laten we zeggen het akkoord, hè, de deal is meer van Trump. Maar het akkoord
1: nou, ook van Sjoerdsma wel.
0: Ja, ook van Sjoerdsma, die maakt ook deals.
1: Jazeker.
0: Ja, nou, hoe zit hij in elkaar?
1: Ja, Sjoerdsma zat in, die had ook zo'n deal nodig, want die zat in een precaire situatie. Die had nota bene door zijn eigen onhandige optreden de steun voor zijn begroting op het spel gezet. En de enige manier om die steun alsnog binnen te halen was met nu meer geld. Nou, voor meer geld moest hij natuurlijk naar minister Heijnen van Financiën en die voelde er helemaal niks voor, want zijn partij, de VVD, die wil juist miljarden bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Probleem dus, nou, probleem opgelost met een boekhoudkundige truc. Toen kwam dat geld er alsnog. En met dat geld kwam ook de steun van GroenLinks-PvdA er. Alsnog was minister Sjoerdsma en D66 gered. Ja, dat soort deeltjes en afspraken die gebeuren natuurlijk wel vaker in Den Haag. Maar wat heel opvallend was, deze deal lag meteen op straat.
0: En inmiddels weten we ook dat D66 daarvoor iets terug moest doen.
1: Ja, dat gebeurt ook wel vaker, maar ook dat lag meteen op straat. Dus we hadden de eerste deal over de begroting en een tweede deal, geheime deal, over de tegenprestatie richting de VVD, zodat de VVD dat geld voor ontwikkelingssamenwerking zou slikken. Die deal, die tweede afspraak, die gaat over een heel ander wetsvoorstel van VVD-minister Van Wil over verheerlijking van terrorisme. D66 ziet dat voorstel helemaal niet zitten, maar heeft nu moeten accepteren dat Van Wil er wel mee verder mag. Een soort van, ik wil jouw minister redden als jij ook de mijne redt. En daar werd ook weer meteen de krant over gebeld.
0: Ja, en een voorbeeld van hoe het moet, zei ik net al, hè, zei minister Sjoerdsma, ja, met zo'n minderheidskabinet om met oppositiepartijen om te gaan. Is dit voorbeeld voor herhaling vatbaar?
1: Nou, dat denk ik eigenlijk niet meteen, want de hele oppositie wist van niks. Ja, wel van afspraak nummer 1 natuurlijk, want daar was een net briefje over naar de Kamer gestuurd, maar niet van dat geheime inlegvel. Dus in het debat van vanmiddag kreeg Sjoerdsma van onder andere Don Seder van de ChristenUnie de vraag: was de minister, was Sjoerdsma erbij betrokken? Dit was zijn antwoord.
2: Voorzitter, vandaag hebt u een brief ontvangen met alle afspraken die wij met Pro hebben gemaakt over deze begroting. En dat zijn alle afspraken. Het wetsvoorstel, wat u noemt, maakt daar geen onderdeel van.
3: De heer Seder.
4: Ik heb het gevoel dat binnen de coalitie de persvoorlichters een continue strijd voeren via de kranten. En ik zou graag iets van transparantie daarin willen hebben, omdat ik niet weer overvallen wil worden als er straks weer een Telegraaf-artikel ontstaat, omdat de VVD-persvoorlichter weer even een app gestuurd heeft, bij wijze van. Kunt u aangeven of er deals zijn gemaakt in de afgelopen dagen, niet alleen ten aanzien van deze begroting, maar daaromheen, om ervoor te zorgen dat deze beweging binnen de coalitie mogelijk was?
3: De minister.
2: Ja, voorzitter. De deal die wij vandaag bespreken is de deal zoals het kabinet die in een brief heeft vervat. Dat is de deal die er is. En ja, over dit wetsvoorstel, ik bedoel, het enige wat ik daarvan weet is dat het wetsvoorstel het advies van de Raad van State nu bij JNV ligt. En dat zal worden verwerkt en dan zal het ook weer worden besproken in de Kamer. Ik kan het niet breder maken dan dit.
4: Ja, voorzitter. Het is overduidelijk dat D66 al heeft aangegeven dit wetsvoorstel niet te pruimen. Als ik over een paar maanden zie bij de stemmen in D66 de handen opsteekt, dan ga ik terugdenken aan dit moment en dan heb ik het vermoeden dat de minister mij onvolledige informatie heeft gegeven. Want ik denk niet dat inhoudelijk de fractie in de komende maanden opeens een ander standpunt heeft ingenomen, anders dan dat er een afspraak ligt.
2: De deal met Pro ziet op deze begroting, ziet op het geld wat we naar voren hebben gehaald uit 2031, uit 28 en 29, wat in 2026 gaat worden besteed. En voor het andere, ja, die wet die maakt geen onderdeel hiervan uit.
1: Nee, die maakt inderdaad geen onderdeel hiervan uit van de deal met Pro. Nou, dat klopt, want daar waren ze ook verbaasd. Maar het was kennelijk wel een onderdeel van de deal die dus binnen de coalitie nodig was.
0: En dan gaat dit nog over een relatief kleine begroting, maar er liggen ook wel veel grotere bedragen. bedragen op tafel, namelijk de bezuinigingen op de sociale zekerheid van uiteindelijk ruim 6,5 miljard.
1: Ja,
0: daar debatteerde de Tweede Kamer vandaag ook over. Is daar al een meerderheid voor in zicht?
1: Nou, nee. En dat terwijl een deel van die plannen al van tafel is. Dat deel dat over de AOW-plannen gaat. Maar hoe zit het met dat geld? Nou, zelfs binnen de coalitie klinken ze daar verschillend over. Dat gebeurde dit weekend in de praatprogramma's op tv. VVD-kopstukken zeiden dat bedrag moet hoe dan ook op tafel komen. En een D66-kopstuk zei, nou, dat zien we nog wel. We gaan het eerst maar eens over de inhoud hebben. En precies die verschillen hoorden we er vanmiddag ook in het debat. Eerst maar eens VVD-Kamerlid Michon.
5: Wie de verzorgingsstaat wil behouden, moet deze durven te hervormen. Wie de verzorgingsstaat wil behouden voor een volgende generatie, moet zorgen dat die betaalbaar blijft. En wat mijn fractie betreft staan de financiële afspraken uit het regeerakkoord overeind.
1: Ja, de financiële afspraken staan overeind. Ze zeiden nog bij dat het heel spijtig en teleurstellend is dat de bonden willen staken. Nou, daarna kwamen CDA en D66 en die klonken anders. Eerst maar eens het Nijenhuis van D66.
6: Wat we natuurlijk ook als coalitie, als samenwerkingskabinet hebben afgesproken hier met elkaar, is een duidelijk regeerakkoord met heldere keuzes hoe wij het voor ons zien, maar ook met de wil om eruit te komen. En dat vraagt een open gesprek zonder taboes.
7: Ik vind dat we eerst over de inhoud moeten gaan praten met elkaar. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En daarna gaan we financieel kijken. Dus die tabel, die leggen we even opzij. We gaan eerst vanuit de inhoud praten. En ik denk dat ook de enige manier is, eerlijkheidshalve, om sociale partners aan tafel te krijgen.
1: Ja, en dat was dan Kamerlid Van Ark van het CDA. En die hebben het helemaal niet over afspraken die overheid moeten blijven. Die hebben het over dat de tabelletjes maar even van tafel moeten. Dat er eerst maar eens moet worden geprobeerd om iedereen weer aan tafel te krijgen.
0: Het is best een verwarrende toestand, als je het mij vraagt, politiek gezien. Hè? En degene die dit allemaal bij elkaar moet brengen is natuurlijk premier Jette. Hoe ziet hij dat voor zich?
1: Ja, het lastige is natuurlijk dat om afspraken te kunnen maken met de oppositiepartij het toch wel heel handig zou zijn als ze in de coalitie als eerste het met elkaar eens zijn. En wat Jette probeert te doen, ja, die kiest toch voorzichtig voor de variant van D66 en het CDA. Die zegt, eerst maar eens praten, dan gaan we weer verder kijken. Misschien moet die begroting wel worden aangepast. Dus die hanteert niet de lijn van de VVD. En over de verschillen in de coalitie zegt hij, ach, die horen gewoon bij.
8: Wij hebben als coalitie en kabinet een financieel kader met elkaar afgesproken en een financiële tabel in het coalitieakkoord. Zodra er aangepaste afspraken kunnen worden gemaakt over een breed sociaal akkoord, zullen wij bezien of dat we de begroting daarop moeten aanpassen. Zit er af en toe een klankkleurverschil tussen de drie coalitiefracties? Ja. Is dat erg? Nou, vind ik zelf niet, want ze gaan niet fuseren. Ze staan ook alle drie, denk ik, vrij om duidelijk te maken wat hun inzet is voor de inhoudelijke gesprekken, dan wel waar je uiteindelijk de financiële rekening van betaalt. Dat houdt ons ook allemaal scherp. En wij zullen vanuit het kabinet de komende weken dus met concrete nieuwe voorstellen komen om daarmee werkgevers en werknemers weer aan tafel te krijgen. Ik had ook niet verwacht, eerlijk gezegd, dat we met één katshuisoverleg elkaar meteen huilend in de armen zouden vallen en er geen aanvullende acties dan wel onderhandelingen nodig zouden zijn.
1: Nou, die zijn zeker nodig, die onderhandelingen. En dan allereerst in binnen zijn eigen coalitie om daar eerst maar eens een deal te sluiten, want die is er nog lang niet. En dat is toch wel de conclusie van vandaag, Lucella.
0: Dankjewel, Wilma, vanuit Den Haag. Er kwamen veel reacties vandaag op het overlijden van dichter en schrijver Lieke Marsman. Ze was al lange tijd ongeneeslijk ziek. Premier Jette, we hoorden hem net, hij schreef ook een reactie, namelijk dat Marsman grote vragen dichtbij wist te brengen en veel mensen wist te raken. Nederland verliest een bijzondere stem, zo stelt hij. Onze huisdichter Ingmar Heitz is hier. Welkom, Ingmar.
9: Goedenavond.
0: Een bijzondere stem. Ervaar jij de stem van Marsman ook zo?
9: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, ja, zeker.
0: Wat vind jij het bijzondere aan haar stem?
9: Het bijzondere aan haar dichterlijke stem, want daar heb ik toch het meeste van meegekregen. Het is heel hartstochtelijk. Het is heel nadenkend, filosofisch. En het is heel bereikbaar. Het is helemaal geen poëzie die moeilijk doet. Niet dat het makkelijke poëzie is, maar het is wel makkelijk leesbaar.
0: En wanneer leerde jij haar werk kennen?
9: Ik zat met een aantal juryleden, onder wie Edward van de Vendel, in zo'n veel te klein hokje voor de jurering van Doe maar dicht maar. Dat is een dichtwedstrijd voor scholieren. En we hielden allemaal eigenlijk tegelijk ongeveer, toen we bij haar nummer aankwamen, dit van: deze Lieke Marsman, heb je dit gelezen? Dit is echt fantastisch. Het was eigenlijk het gevoel.
0: En hoe oud was zij toen?
9: Ik denk dat ze toen 17 was. Ze heeft een aantal keren meegedaan. Maar eigenlijk toen ik dat voor het eerst las, dacht ik van: het is niet zozeer dat zij Doe maar dicht maar won, maar eigenlijk wonnen wij haar. Dat gevoel had ik erbij. Het viel zo op.
0: En toen, ze heeft wel een keer gewonnen, hè? Toen ja, ze 14 was, volgens mij. Heb jij dat gedicht nog?
9: Ja, ik zal de eerste 10 regels doen. De lucht had ik toch al gezien. Sinds mijn vroege kinderjaren leef ik in een surrealistisch schilderij. Ik ga op hoge poten door vijvers, bespring paarden zonder hoofden in zalen die geen ramen hebben. Men zegt: kijk toch naar buiten, de vogels, de bloemen en weet ik veel wat meer. Ik kijk liever naar binnen. Nou, dat gaat ze nog een tijd door, maar voor een kind van 14 is dat natuurlijk waanzinnig. Ja.
0: En ze debuteerde dus vroeg, hè? Stond dat in de sterren?
9: Ja, dat denk ik wel. Dat kon je toch wel aanzien komen. Volgens mij had ze niet zo heel lang daarvoor wat gedichten. Ik denk naar Tirade gestuurd, een literair tijdschrift. En ja, het werd wel meteen ook wel erkend. Iedereen die dat las, ja, je moet ook op blind zijn om dat niet te zien.
0: Nee. En je hebt nog een gedicht ook van haar, hè, Rome?
9: Uit dat debuut, toen was ze denk ik een jaar of 20. Wat ik mezelf graag voorhoud, heet dat Rome. Net als Rome ben ik gebouwd op 7 heuvels. Het hoofd, de ziel, de buik, de handen, de vuisten, de vagina, de ogen. Ik zoek iets op over doorgewinterde triomfbogen en Marcus Aurelius, keizer, filosoof. Net als in Rome bestaat mijn hart uit een grote kathedraal vol verhalende ramen. Ik zeg: bedankt voor de bloemen, maar mijn taal is een dode. En iedere dag graaft men iets op in mij, al blijf ik niet in mijn verleden hangen. Ik word niet achtervolgd door herinneringen. Ik word achtervolgd door het tegenovergestelde van herinneringen. Dat is alles wat ik vergeten ben. Of de toekomst.
0: En ze leefde al lange... Dit is uit haar debuut, hè?
9: Ja.
0: En ze leefde al lange tijd met de wetenschap dat ze ongeneeslijk ziek was. Is de dood altijd een rode draad in haar werk gebleken?
9: Nou, ik heb een beetje terug zitten lezen vandaag. En ik moet toch concluderen, ja, niet erger dan bij veel andere dichters, per se. Het is niet dat ze dan, ja, dat ze haar hele korte leven alleen maar daarmee bezig is geweest.
0: Nee. Ze werd ook dichter des Vaderlands. Dat was in 2021. Hoe heeft ze die rol ingevuld?
9: Wat mij betreft, precies zoals je dat moet doen. Ze is heel erg zichtbaar geweest, heel aanwezig. Hij heeft een aantal prachtige gedichten afgeleverd. Nou ja, dat is het minste wat je doen kan natuurlijk. Maar ze was ook heel zichtbaar en hoorbaar. Wat ik geweldig vond was dat ze eigenlijk... Want ja, ze wist dat ze ziek was. Het was alleen al een waagstuk natuurlijk om zoiets te accepteren, zeg maar. Er wou ook heel veel mensen om me heen zeggen van: ga je dat wel volmaken? Lukt het wel? Maar ze, een enorme wilskracht hoort ook bij haar. En een zeer sterke stem, maatschappij kritisch. Laten we maar eens eens zijn met Jette in dit opzicht. Het is inderdaad, ze liet van zich horen. En ja, dat heeft ze geweldig gedaan, vind ik.
0: Heb je een gedicht uit die periode?
9: Jazeker.
0: Er ligt hier een hele stapel, dus je gaat lekker even
9: moeilijk
0: bladeren.
9: Maar ik heb hem hier.
0: Je hebt er één, ja.
9: Ik vond het zo mooi dat ze toen ze begon als dichter des Vaderlands en zei van: ik zal de stem van het dorre hout zijn. En ze schreef dit: ter gelegenheid van poëzie. Er was niemand jarig. Er was niemand dood. Het gedicht zelf was de reden. Als we zeggen: de mensen lezen geen poëzie meer, wat bedoelen we? We bedoelen dat ze niet langer voelen. Allemaal cursussen om iets te worden, maar niemand doorvoelt wat hij is. Aan het eind van een gedicht ben je niet langer verloren. De stekels van schaamte trekken zich terug. Het leven is een leven lang zoeken naar metaforen, als het afstellen van een autoradio op een landweg, ruis van onbekende stemmen in een lied dat vaag bekend voorkomt. Dan een beller, lang na middernacht: ik zou het lied graag nog eens horen.
0: En zij was al ziek, hè, toen, zoals je al zei. In 2017 werd kraakbeenkanker vastgesteld. verteld. Dat speelde ook een grote rol in haar werk. Haar arm en schouder moesten uiteindelijk geamputeerd worden, omdat bestralen niet werkte. Hoe kwam dat terug in haar werk?
9: Nou, ze heeft een prachtig boek. Dat is van vorig jaar nog. Op een andere planeet kunnen ze me redden. En dat is eigenlijk een fantastische beschouwing, essayistisch, filosofisch werk, waar ook af en toe wat bladzijden in staan die je wel als een gedicht zou kunnen zien. Dit is een soort dagboeknotitie, lijkt het, van 21 juli 2021. Het is voorbij voor je er erger hebt. Zijn er schrijvers die zonder melancholie kunnen? Goede schrijvers, bedoel ik. Schrijvers zonder woede. Goede schrijvers, bedoel ik.
0: Ja. En wat spreekt jou daar zo in aan?
9: Het is zo loepzuiver en haarscherp. En er staat alleen wat er moet staan. Het is gewoon poëzie zoals het moet zijn.
0: En dan komen we aan bij haar laatste bundel, De Dichter en de Duivel. Die komt dinsdag uit.
9: Ja.
0: Bij Poëzie in Carré afgelopen april droeg Lieke Marsman zelf voor uit haar nieuwe bundel. Het werd haar laatste optreden.
9: Ja.
0: Hoe was dat?
9: Ja, ze was de eerste dichter van de avond. En we zaten allemaal op het podium aan tafeltjes. En,
0: was dat een beladen moment?
9: Ja, achteraf wel, maar toen eigenlijk ook wel. Er hing wel iets onder. Er hing een enorme. Eigenlijk alsof ze een soort harnas had aangetrokken van. Ze trok ten strijde. Daar kwam het eigenlijk op neer. En in de loop van de voordracht werd ook duidelijk hoeveel moeite het er kostte. Gewoon hoe ziek ze eigenlijk was. En hoe goed ze het deed. En ze werd ook helemaal volkomen de hemel ingeklapt daarna. Toen de klappen eindelijk was afgelopen, toen riep nog iemand uit de zaal: Lieke, je bent fantastisch. En dat was zo mooi. Dat was zo mooi. Het was een prachtige voordracht. Ja, en achteraf, denk ik, want het is 2 maanden geleden op de kop af, haar laatste grote optreden.
0: Wij kunnen dat een stukje daarvan laten horen.
9: Ja, graag.
0: En we hadden het er ook over dat we daar dan ook dit gesprek mee afsluiten. Dankjewel, Ingmar. We horen Lieke.
10: Gerrit. Mensen als jij.
0: We starten hem even opnieuw. Lieke Marsman.
10: Daar ga je weer, zei Gerrit. Mensen als jij zijn alleen maar bezig met polarisatie. Met ben je links of ben je rechts? Kijk nou eens objectief. De mensen stemmen op ons a priori. De post wordt bovendien nog steeds bezorgd. Het gaat mij niet om links of rechts, maar om de vraag: ben je anno 2026 nog in staat om een gelachte boodschap te ontvangen? Of reageer je alleen nog maar wanneer iemand de realiteit voor je platslaat of opklopt? Daar zit, als ik echt bij mezelf ten rade ga, mijn grootste verdriet. Dat we met kale taal en rechtlijnige algoritmes een rommelige wereld hebben gecreëerd in plaats van andersom. Een wanordelijk gespeld, maar helder, prachtig paradijs. En toch rest mij slechts 1 heldere vraag, zei Gerrit. Jij geniet nu toch ook van die hypotheekrenteaftrek? Dat was zo. We zwegen.
0: Lieke Marsman was dat in Carré.

0: The Sun Will Never Settle, Kingfisher.
1: Wie wint de Brusselprijs 2026 voor het beste journalistieke boek? Op zaterdag 13 juli weten we het tijdens de speciale live-uitzending van Het Oog in de Rode Hoed in Amsterdam. Er is live muziek van Janne Schra en een voorprogramma met alle genomineerden onder leiding van Lara Billy Rensen. Wil je daarbij zijn, bestel dan een kaartje, gratis, op de website van de Rode Hoed. En dan zie ik je daar op 13 juni.
0: De toekomst van Moerdijk is na vanavond weer een groot vraagteken. De wethouder maakte op een informatieavond, waar ook staatssecretaris Debat aanwezig was, bekend dat er deze maand toch geen besluit wordt genomen of het dorp blijft bestaan of niet. Inwoners die naar de avond kwamen voor meer antwoorden gaan dus naar bed met nog meer vragen. Journalist en maker van de podcast Moerdijk, Dorp van de Rekening, Jorik Simonides, was erbij vanavond. Goedenavond, Jorik.
2: Goedenavond.
0: Hoe viel het nieuws bij de inwoners van het dorp? Of eigenlijk het nieuws dat er nog geen nieuws is?
2: Ja, dat is precies wat het is inderdaad. Het nieuws dat er nog geen nieuws is. Ja, toch, dat zorgde toch wel voor een hoop verwarring bij mensen. Maar ook wel voor een hoop onvrede. Je hoorde in de zaal nou toch al wat gelach, besmuikt gelach af en toe. Wat gezucht en gesteun. Want het is voor mensen die hier wonen wel de zoveelste keer dat er eigenlijk geen duidelijkheid komt voor ze. De toekomst van Moerdijk staat al langer onder druk. In december was eigenlijk de bedoeling, had er een besluit genomen moeten worden over wat er met het dorp zou gebeuren. Werd toen uitgesteld door het kabinet wat er toen zat. Nou, inmiddels zit er een nieuw kabinet en een nieuwe staatssecretaris. Maar die hebben vandaag dus ook laten weten dat in juni, want dat was de bedoeling, zou er een besluit vallen dat dat niet gehaald gaat worden.
0: Nee, want eerder leek wel vast te staan, min of meer zeker, dat het dorp zou verdwijnen. Nu is dat niet zeker meer. Wat is er veranderd in die tussentijd?
2: Ja, nou, de staatssecretaris zegt dat er een nieuw scenario in beeld is gekomen waarbij dat dorp toch kan blijven. Voor je beeld, er moeten hier allerlei energieplannen zijn hier in ontwikkeling. Die vragen om heel veel ruimte en er wordt al jaren gesproken over waar dat moet komen. Dat moet ergens in deze gemeente terechtkomen. Nou, toen heeft de gemeente gezegd in november vorig jaar, wat ons betreft is dat het best om dat op de plek van het dorp te doen. Want als je het om dat dorp heen bouwt, dan raakt dat aan nog veel meer dorpen en dus aan nog veel meer mensen. Dus dat is eigenlijk nog slechter. Maar tot een besluit kwam het dus niet in december. Nou, toen is er inmiddels veel gebeurd. Een nieuw kabinet, nieuwe staatssecretaris. Die zijn vervolgens weer verder gaan praten met het Rijk en met de provincie. Het is er ergens toch kennelijk een nieuw plan in beeld gekomen waarbij die plannen met minder ruimte uitgevoerd kunnen worden. En zo zegt de staatssecretaris dus ook misschien om het dorp heen. Maar dat moet allemaal nog verder onderzocht en uitgewerkt worden. En dat gaat weer langer duren. En daarom gaat een besluit in juni, wat dus echt de harde belofte was in december, dat gaat niet gehaald worden.
0: Nee, maar dan zou dus toch wel een en ander om het dorp heen gebouwd worden, maar niet zoveel als eerst. Eigenlijk de situatie.
2: Nee, het is nog een beetje onduidelijk wat er dan precies verandert aan de plannen. Het ministerie wilde eigenlijk nog helemaal niet zoveel over kwijt.

0: Wat de gemeente erover zegt is dat het om ongeveer 240 hectare gaat nog wat in hun gemeente moet gaan plaatsvinden. En dat was voor je beeld 450. Dus dat is bijna de helft wat dan zou verdwijnen. En er wordt ook wel gekeken of dat dan voor een deel op het industriegebied wat hier al ligt, of het binnen dat terrein wat er al ligt kan gebeuren. En zo zou er dus om het dorp heen gebouwd kunnen worden. Maar ja, wordt er ook wel duidelijk bij gezegd, heel concreet is het nog niet. En de gesprekken lopen nog en dat moet allemaal nog uitgezocht worden.
1: En dan was de wethouder er dus, de gedeputeerde ook van de provincie en de staatssecretaris. Die houden zich alle drie bezig met de toekomst van Moerdijk. Had jij nou het idee dat ze de neuzen dezelfde kant op hebben staan?
0: Nou, daar was ik in ieder geval wel benieuwd naar voorafgaand. In hoeverre dat lukte, want er zijn natuurlijk wel een beetje tegengestelde belangen daarin. De gemeente die heeft eigenlijk in november dus al uitgesproken, wat ons betreft kunnen we het beter op de plek van het dorp doen. Daar heel erg in de wind gestaan, ook wel een beetje het kabinet daarmee uit de wind gehouden. Dus die voelde zich toen wel heel erg toch een beetje in het hemd gezet toen het uiteindelijk toch tot uitstel kwam. Dus ik was heel benieuwd of we daar iets van gingen zien vanavond. En dat heb je voorzichtig ook wel gedaan, want er is dus vanavond toch bekendgemaakt dat het niet gehaald gaat worden in juni. Het was aanvankelijk niet echt de bedoeling dat dat vanavond al naar buiten zou komen. Er kwamen uiteraard vragen over van bewoners. Er werd door de staatssecretaris een beetje omheen gedraaid aanvankelijk. Hij zei al wel, ik weet het allemaal nog niet. En eind juni dan kan het ook zijn dat we gaan vertellen wat we daarna nog moeten doen. Toen is het op een gegeven moment gewoon point blank gevraagd door een bewoner van, wordt het weer uitstel? De staatssecretaris draaide er ook toen weer omheen, maar de wethouder die heeft het gewoon toen uitgesproken, het gaat hem niet worden 29 juni.
1: Nee, en nu ben jij het afgelopen jaar daar veel geweest voor jouw werk in Moerdijk. Je kan natuurlijk niet voor alle inwoners spreken, maar bij de meerderheid, zeg maar, wat zouden zij nou het liefst willen op dit moment?
0: Toch ook wel duidelijkheid. Dus eigenlijk precies wat er vandaag niet gekomen is. Samen met BNR-collega Lennart Royakkers zijn we hier een half jaar mee bezig geweest. En we hebben bewoners gesproken, maar ook allerlei andere belanghebbenden. Met als grootste partij daarin het bedrijfsleven en de industrie. Want die hebben al die ruimte nodig voor elektrificatie en voor verduurzaming. En zij zijn hier ook niet bij geholpen. We hebben met VNO-NCW gesproken, de regionale tak hier, die dus die bedrijven vertegenwoordigt. En die waren hier eigenlijk al wel bang voor. Die waren bang dat het weer tot uitstel kwam. En dat is echt voor iedereen het slechtste scenario. Dus voor zowel bewoners als voor bedrijfsleven, hoe erg die belangen ook uiteenlopen, is niemand hierbij geholpen.
1: Nee, terwijl als dit gaat betekenen dat het dorp toch kan blijven bestaan, hè, als ze dat ene scenario nog verder uitwerken en zeggen, hey, het kan wel.
0: Ja.
1: Dan denk ik toch dat heel veel inwoners daar wel blij mee zullen zijn.
0: Ja, en dat is ook wel waarom de staatssecretaris dit de moeite waard vindt en de wethouder daar toch ook maar weer in meegaat. Want hij is toch wel eens een inwoners verplicht, zei hij me vandaag, als dit een scenario is om dat serieus te onderzoeken. Ik heb ook wel bewoners gesproken die het als goed nieuws interpreteren, want het is toch weer een sprankeltje hoop natuurlijk voor de toekomst van dat dorp. Maar tegelijkertijd zijn er ook nog wel heel veel vragen. Want er zal dan misschien minder energieinfrastructuur aan worden gelegd. De ruimteopgave zal dan misschien kleiner worden. Maar het gaat nog steeds wel om meerdere honderden hectares. Wat heel dichtbij dat dorp terecht gaat komen. En wat volgens de gemeente ook wel weer allerlei vragen met de leefbaarheid met zich meebrengt. Dus dat is dan wel de grote vraag van, waar ga je dat dan plaats laten vinden? En wat doet dat met de leefbaarheid van die dorp?
1: Ja, en je had het net ook al over de industrie en het bedrijfsleven. Gaan ze met claims dreigen, denk je?
0: Nou, dat is een goede vraag. Ik heb ze wel nog eventjes gevraagd. Zij zagen dit ook niet aankomen natuurlijk. Het was voor ons ook een beetje een verrassing dat we vandaag hoorden dat dit uitstel kwam. Ik heb nog geen reactie vernomen, maar ik ben wel heel benieuwd wat dit voor hun betekent. Ze hebben wel, onder andere ook de Port of Moerdijk, het havenbedrijf, heeft zich daar ook stellig over uitgesproken. Altijd gezegd, dit is ook voor ons onwenselijk. Laat het maar tot besluitvorming komen. Ja, of het ook tot claims leidt, dat durf ik niet te zeggen. Nee. Maar het zal in ieder geval tot een hoop onvrede leiden.
1: Dankjewel, Jorik. Jorik Simonides hoorde u vanuit Moerdijk. Dank.

0: The Killers samen met Phoebe Bridgers, Runaway Horses.
1: Heeft u...
0: Over het korte maar bewogen leven van de Joodse schrijver Etty Hillesum, die op haar 29e in Auschwitz werd omgebracht, is een internationale dramaserie gemaakt, Etty genaamd. En die is vanaf zaterdag ook bij de NPO te zien.
1: Heeft u een vergunning om Amsterdam te verlaten?
2: Hoe weet hij dat ik een vergunning nodig heb?
3: Hij heeft me oefening gegeven. Een soort van emotioneel gereedschap.
4: Ik leefde ineens anders. Vrij.
5: En je realiseert je ook dat dit nog maar het begin is. Voor jullie allemaal.
6: Ik heb altijd mezelf nog. Wat er ook gebeurt.
0: Het is een Frans-Duits project gemaakt door een Israëlische regisseur. En een van de Nederlandse acteurs in de serie is Leopold Witte. Ik sprak hem eerder vanavond en zei goedenavond.
7: Goedenavond.
0: Ja, Etty Hillesum heeft dagboeken geschreven voor de oorlog en in de eerste oorlogsjaren. Die zijn in 1986 voor het eerst uitgegeven. Had jij, voordat je voor deze serie gevraagd werd, al iets van haar gelezen?
7: Ja, raar genoeg ontdekte ik dat eigenlijk later pas dat ik dat wel gelezen had. Mijn vader die heeft dat mij in de jaren 80 gegeven. Toen was ik een twintiger. En dat is het enige boek wat hij mij ooit heeft gegeven. En ik heb dat toen wel gelezen, maar dat heeft toen niet zoveel indruk op mij gemaakt. Ik, in de zin van, jeetje mine, wat allemaal erg. Maar niet de indruk die het mij kort geleden zo intens heeft gegeven. Te meer ook omdat mijn vader zelf in kamp Amersfoort heeft gezeten. In strafkamp, dik 2 maanden. En dat heeft zijn leven ook wel getekend. En dat, die herinnering heb ik ook als kind. Dat het in ons huis altijd, als het over de oorlog ging, of zo rond 4, 5 mei, dan was er een zware stemming in huis. En dan kroop mijn vader een beetje in één. De televisie mocht niet aan. En dat verdriet, dat heb ik altijd gevoeld. En maar sinds ik de serie heb gezien, besef ik pas wat mijn vader mij toentertijd heeft willen vertellen. Namelijk dit dagboek. Dat je ondanks zijn verdriet en zijn traumatische ervaring, heeft hij mij toch willen vertellen dat de woorden van Etty voor hem ongelooflijk veel waarde hebben. En dat is toch, daar komt het toch eigenlijk op neer dat je de ander niet moet haten. Toen ik de serie heb gezien, voor het eerst op het festival in Venetië, toen drong dat zo intens tot mij door. Ik denk van, mijn god, dit heeft mijn vader mij willen vertellen. En daar heb ik toen niet genoeg naar geluisterd. Dat heb ik me toen niet genoeg gerealiseerd. En nu mijn vader al jarenlang dood is, begrijp ik pas de les die hij mij heeft willen geven.
0: Ja.
7: En had ik enorm verdriet dat ik niet samen met hem hierover heb kunnen spreken.
0: Ja. En je zegt, toen ik de serie zag, voor het eerst in Venetië, bedoel, jij speelt in die serie, jij bent te zien in die serie.
7: Je
0: kent het script wel, maar je hebt dus, je hebt natuurlijk een heleboel scènes gemist. Ook waarin Hetty dan vertelt over hoe zij denkt.
7: Ja, maar ik had het script gelezen. Ik heb een kleine rol in de serie. Maar we hebben wel met elkaar de serie besproken. En ik heb het allemaal gelezen. Dus ik wist wel ongeveer wat ik te zien kreeg. En het geniale van de serie, en daar was ik meteen ongelooflijk van onder de indruk, is dat hij, Haggai Levy, die een zeer bijzondere man is, het script heeft geschreven en geregisseerd. Maar hij heeft het in deze tijd geplaatst.
0: Je ziet het Amsterdam van nu.
7: Je ziet het Amsterdam niet echt van nu. Er zijn geen telefoons of geen mobieltjes, er zijn geen computers. Maar het is wel het hedendaagse Amsterdam. En
0: Etty zit in de trein, in een NS-trein met een conducteur van nu, zeg maar.
7: Ja, en die auto's rijden, de kleding is min of meer, in ieder geval, het is tijdloos, het kan van nu zijn. En dat maakt het zo intens beklemmend, want daardoor is het geen historisch drama meer, maar voel je echt dat het hier en nu opnieuw kan gebeuren. En tegelijkertijd vertelt het verhaal van dat toen, eind jaren 30, Etty ook niet wist in wat voor tijd ze leefde. Nu denken we van, ja, wij weten allemaal wat daar toen is gebeurd. Maar zij, gedurende de serie, ontdekt zij eigenlijk in wat voor tijd zij leeft. Dat het fascisme opkomt. En door het in nu te plaatsen, krijg je dat weer. Heb je weer het gevoel van, het kan echt nu gewoon weer gebeuren. En misschien zijn we al zover dat het al aan het gebeuren is. Dat nou, dat het fascisme in onze maatschappij een steeds grotere rol krijgt.
0: En zij moet zich daartoe verhouden. Uiteindelijk, ze raakt onder invloed van de Duitse handlezer Spier, op wie ze ook verliefd wordt. Ze heeft ook met jou als oudere huisbaas een verhouding. Maar deze Spier, wat betekende hij voor haar?
7: Nou, zij komt uit een gezin waarin met name haar moeder last van psychische klachten had. Zeer depressief. Haar broer was zeer depressief. Dat was Mischa Hillesum. Dat was toentertijd een groot pianist. Die in het concertgebouw optrad. Een van de meest getalenteerde pianisten van zijn generatie. Maar die leed ook enorm onder allerlei depressies, faalangst, hysterie enzovoort. Haar andere broer ook. En zo is zij bij die Julius Spier terechtgekomen, eigenlijk om zichzelf te onderzoeken, uit angst dat zij ook te veel slachtoffer zou worden van haar depressieve gevoelens en gedachtes. En zo is zij bij die Julius Spier terechtgekomen, en daar heeft zij een soort zoektocht naar zichzelf gemaakt. En tegelijkertijd, binnen die zoektocht naar wie zij is en hoe zij met haar demonen kan omgaan, komt de buitenwereld en neemt het over en komt het gevaar rondom haar. En als Joodse vrouw kan ze steeds minder en minder en minder, wordt haar vrijheid beroofd. Dat is schitterend verfilmd. En komt ze helemaal geïsoleerd te staan en moet ze zich verhouden tot een nieuwe realiteit. Een vernietigende realiteit voor haar. En die zoektocht naar zichzelf en later naar in wat voor tijd zij leeft. En dat zij gehaat wordt door een grote groep mensen. En dat ze ook door de Nederlandse bevolking ook verraden wordt. Dat is haar zoektocht. En daar heeft zij een soort, ik noem dat ook wel een zoektocht naar moed. Omdat ze de moed heeft ontwikkeld bij zichzelf om te zeggen, ik wil de ander niet haten. Want ik wil de ander niet ontmenselijken. Want als ik de ander ontmenselijk, dan ontmenselijk ik iets in mezelf. En haat ik iets in mijzelf. Want we zijn allemaal mensen. En de ander, dat ben ik. En dat is een buitengewoon moeilijk te begrijpen filosofie. Maar daar gaat de serie over. En wat het knappe van haar is dat ze niet alleen die filosofie heeft ontwikkeld in haar dagboeken en een ongelooflijke menselijkheid heeft gecreëerd, maar dat ze er uiteindelijk ook naar heeft gehandeld. Want ze heeft uiteindelijk besloten om niet
0: onder te duiken.
7: Ze heeft niet bij de Joodse Raad gewerkt, waar ze wel buitengewoon welkom was. En ze heeft uiteindelijk ervoor gekozen, vanuit die zelf ontwikkelde filosofie, om vrijwillig, dat is onvoorstelbaar, vrijwillig naar Westerbork te gaan om daar mensen te helpen. En dat is uiteindelijk haar ondergang geweest. En dat wordt ongelooflijk mooi in de serie uitgelegd.
0: En in de serie wordt ze ook tegengehouden, hè? Of in ieder geval proberen meerdere mensen om haar heen haar tegen te houden. Dat is in het echt naar verluid ook gebeurd.
7: Ja.
0: Heb jij wel begrip voor haar besluit? Of had je haar in het echte leven, als je haar zo goed gekend had als in de serie, haar ook willen tegenhouden?
7: Ja, want ik denk dat, nou ja, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe ik in de realiteit met zo'n vrouw zou omgaan. Misschien zou ik er helemaal gek van worden, maar dat weet ik niet. Maar ze is zo'n principiële dame. Maar er is een schitterende scène, gespeeld door Gijs Naber en Etty. Een scène van bijna 25 minuten, waarin zij uit probeert te leggen dat zij niet dood wil. Dat ze niet naar het kamp gaat om daar vrijwillig te sterven. Maar ze zegt, ik wil niet dood. Dat is ontzettend ontroerend in die lange, lange scène. Dat ze, ik wil niet dood, maar ik wil alleen maar leven op mijn manier. Want als ik niet op mijn manier kan leven, dan wil ik niet. Dat is een enorm ingewikkeld gevecht in haarzelf om die stap te maken.
0: Want uiteindelijk gaat ze met haar keus wel helaas de dood tegemoet, hè?
7: Ja, en dat wil ze natuurlijk niet, maar ze wil zich vasthouden aan haar eigen principes. En dat is een onbegrijpelijke keuze. Dat begrijp ik niet. Maar tegelijkertijd, als je naar die serie kijkt, je moet er even geduld hebben om in die serie terecht te komen. Maar dan is hij zo intens ingrijpend en zo belangrijk om haar verhaal te vertellen in deze tijd. Waarin we natuurlijk allemaal opgenaaid worden door van alles en nog wat. En we komen tegenover elkaar te staan. En zij probeert er een antwoord op te formuleren. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. En dat vind ik zo intens belangrijk. En, dus ik hoop heel erg dat mensen hiernaar kijken.
0: En dat inderdaad in het decor van nu. Leopold Witte, dankjewel.
7: Graag gedaan.
0: En actrice Claire Bender, die speelt ook in de serie. Zij is straks Nooit meer slapen. Morgen is er natuurlijk weer een oog. En heel leuk met een nieuwe presentator in ons team, Eshwet El Miloudoui. Ik wens u een goede nacht.
8: NPO Radio 1.
9: Het heeft even geduurd, maar de Europese Unie is het eens geworden over een nieuw asiel- en migratiepact.
10: Komende week is het zover. Dan wordt het Europese migratiepact ingevoerd.
9: Het plan gaat gelden voor alle landen van de EU.
10: Het moet de asielprocedures in alle EU-landen gaan versnellen.
9: Ben je onder de 18 en kom je zonder je ouders, dan word je niet vastgezet en ga je de normale procedure in.
10: Maar kom je met je ouders, dan zou je zomaar opgesloten kunnen worden in een detentiecentrum. En daar maakt de kinderombudsman zich grote zorgen over. Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 2 uur.
11: NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
13: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
14: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
16: Spinoza, The Malka Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
17: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
16: Spinoza, The Malka Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
17: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
18: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
19: Dit is Omroep Friesland.
20: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
21: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. Die in de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordwien.
2: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ha, goeiemorgen bij Noorderwien op deze toos, Janne. En ik hoor het binnen de wereld zo'n oerblauw lekker. Zitten, hingen, rieden, was ik dorst in ieder geval. We gaan mooie muziek in deze provincie. Wij. We zijn nu daar met Elske de Wal, een hard sheep perfume. Hier weer even trommel, fantastische muziek. Mijn bottleneck en Meijer. Inderdaad, Jack.

Bolwerk en Meijer. Ja, ja, oftewel Jack en Rick. En een prachtig mooie noemer, ja, cover eigenlijk, maar toch. Ze had wel helemaal op een eigen wijze deel zetten. Darling, commit me. En ze hebben een programma's bij de paard. En dat is zeer smaakvol, kan ik je me vertellen. Mooi dat die man een koor safoen ha. Goed, van deze beide heren gaan we even naar het Fries Straatfestival. Dat is weer van Oosterdwaan, hier in de Haatstad in ieder geval. En zaten hier onder oren, en ja, dat kijkt hij wel onder hier. Jongs en van oren van jou, Njom, Jacob Einerkerk, een optreden. Van een nij duo, zo neem ik ze maar even. Suzanne Lieke en Anna Spark. En deze beide dames ben bijgebracht voor een, ja, een soort screw-sessie met beiden. We zullen eigenlijk in Noordwindig optreden litten in het televisieprogramma. En Anna Spark, zei hij dat wat? Nou, ik let even een prachtig noemen van haar jaren. Ze is jonkel in het Engels en in het Fries. Altijd alles alleenig.

Anna Spark, dat is haar achternaam en vertaald naar het Nederlands. Komt op Vonkut. Nou, hij staat haar achternaam even voor te pakken. Dat altijd al zijn linnen. Ik zeg op internet, het is wel een hele mooie trouwens. Een opname van dit nummer, maar dan met strikers erbij. Ik zeg ze in vrede, had ze daar ook nog een hele mooie radiovreugelijke versie van had. Want ja, die klonk wel goed. Mooi nummers, mooie skreun. En zij is absoluut een talent. Te gast dus, met haar tijdelijke gearworkings. Partners, zo neem ik hem maar even. En ze zullen dus optreden op het Stritfestival dat zaterdag weer is in Lima. We gaan even naar Something Else. Ja, Else van der Graaf. Vaak die hebben mijn gearworkings, maar hier is mijn eigen project. Die hebben een Not Surprise.

We kennen haar stare zoon en ik zeg voor dadelijks mijn pro-respect. Een beetje veteraan nemen, this is something else. Oftewel Else van der Graaf, mij bent Jirrit Jern, mij mooi nijnoemer, not surprised. En na de zomer komt ze nog eens een keer bij Del in Noordwien. Maar dan had ze nog volle meer nijmateriaal. Sure, dan nodig je ze graag uit. Ik moet zeggen, dat ga ik ooit eens een keer horen, mij de jongen van de Urban Dance Squad. Ik had de band zelf nooit, helaas, in Noordwien horen. Maar Rude Boy wel. Rude Boy komt weer in Friesland aan. Die zult de noemers weer van de squad draaien, spelen, optreden in ieder geval. En dat al hier op het Nij Festival in Drachten. 2021 juni, zaterdag en snijs. Mij onderhoren dus de optredens van Rude Boy. En he plays Urban Dance Squad. De cast, Silde Spielje, Van Dick Hout, Papa Jane, de Holy Rollers, Volgas. En Janne en de Shekje draaiers. Steeds de Shekje rokers is, maar binnen Shekje draaiers. Ze is een leuke, toffe bandje, het is gewoon wij goed. Nij Festival dus. In Duna Park, zie ik je even op. En net stinnen, maar erin. Onder oren dus bij deze. Ik hoop ook wel dat hij dit nummer doet. One of my favorites.

lekker, lekker, lekker noemen, ja. Van de Urban Dance Squad, wie hun eerste single, jongetje, 80. Big Rod, ja, The Deepest Shades of Soul. Ray Beretta, wie de eigenlijke songscrewer hiervan. Ik begreep eindelijk hier in 60 ongeveer, maar goed. De weekend is binnen. FM, zij komen, nou ja, net helemaal. De Urban Dance Squad, net als band. Maar Root Boy natuurlijk, de frontman, komt net drachtend aan. Op het nieuwe festival achter Iduna, Iduna Park, heet het dan ook. En hij zal de nummers van de squad draaien en spelen. En weet ik veel, goed, bij deze. Nou, Mario Kuiper, mooi verhaal, juster op televisie. Ja, lang verhaal kwart. Stuur alweer op youtube.com/Noorderwim. Ze hebben trouwens met een friske man. Ze deelden de leefde voor de muziek en voor het koor. Hij komt te versterken door een slimme ziekte. Zij jouwt een draai om haar leven. Van de politie gaat ze oor naar het Boorsumermieten, dwarshoes, kroeg. En komt daar muzikanten zien. En daarmee neemt ze een noemer op om hem te betinken. En ja, dan komt dit eruit. Ga ik een mooie reportage maken, nogmaals. Wil je te zien op televisie en op youtube.com/Noorderwim. Maar je geeft dat om. Dit nummer, Mario Kuiper en Hoort mij dus fijn.

Mario Kuiper, jullie hebben mijn prachtig mooi nummer, Houtmeijers Feest. En ja, verschillende muzikanten houden hun hier met wanden hoe neemt. Voor de tekst, het weer een Limburgse tekst, is Wiebe van der Meij actief is. En die had dat even mooi voor haar in de Friese taal deel zetten. Zij is net Friestalig van origine, dus dubbel knap, ja, om dat zij van deel te zetten. En natuurlijk een emotionele achtergrond van dit verhaal. Mario Kuiper, verhaal is rond te zien, nogmaals op youtube.com/Snorwien. We gaan even naar de nieuwe single van Jan de Vries, Zonder.

0: Niks. Mono. Het stembloed van Jan de Vries en Chinese single Zonder Woord. Dit is je Flint, je dekt weer op youtube.com/Noordwind trouwens bij deze. Het verhaal van een Friese schreeuwer. Die betocht een personage, een dame, die in het Fries zong. Die heet Sarat. En toen had hij dat al even bij elkaar gebracht met muzikanten in dat boek Vladden. Dat je dat hele verhaal beschreven. Het is Bart Kingma, zijn boek, zijn idee, zijn uitwerking. En we hadden er een mooi item op maken. Maar dit is dat noemer. Dat gaat over dreien.
1: Jou mee de hand, wie kan op wij. Nijt onder land, het dreien was vrij.

Sarah, Fristalig nummer 3. Het een klein met boek van Bart Kingma. En dat heet Vladde. Kent die jongen hier. Lekker aan voor de simmer. Verkoos je dan boek bij Fristalig. Helemaal goed, ja. Of Stellingwerf, ken ik nog. Kom weer bij asbest. Je had het toen grijs.

erop los. Avondenlang blackout zonder kaarten.

0: Yo!
1: Kut.
0: Ja, tof mensje. Uit de stelling werden we een asbest. En je hebt hier aan mij het noemer grijs. Ze bent wakker in de studio, West Noorwind. Stuur ik wel op YouTube trouwens, bij deze. En Swin, bij u is natuurlijk.

0: zeker?
1: En ik altijd maar die onderbroeken wasje.
0: Oh, dat was altijd goed, maar een schrabber.
1: Ja, het komt erop aan. Walter, een herinnering aan daar, jong.
2: Zo is.
3: Zo dat, het is er. Mooi. De Wuite Mannen. Goed, ik dacht het is een mooie opmaat even naar het laatste muzikale akkoorden die we hier in deze aanleiding van Noordwinning deze toren gaan. Hetzelfde even, blik een beetje vooruit op het Friese Straatfestival. De Anne Spark, een speciaal project dus. Maar deze band, die

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij, doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Snijn in Bureau de Vries.
1: Zij lopen nog echt, zoals Menno Simons het wol.
2: Mennonieten in Paraguay.
1: Kleding, voorschriften, vrouwen gescheiden, mannen gescheiden, gruttegezinnen.
2: Henk Bleker zette ze op een foto.
0: Snijn al voeren in Bureau de Vries.

0: Douwe Heringa neemt in mei.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale roadreis.
1: Renegades komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, ja, weet ik net.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen en Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten.